0: Rooi, want die Pieters pleit voor strengere straffen voor wie illegaal bos kapt. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden met ook nog kans op onweersbuien. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Torso. Ergonomisch slapen.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
0: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren. Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Voor de kust van Oman is vannacht een aanval gemeld op een vrachtschip. Het werd geraakt door een onbekend projectiel. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers gevallen zijn. Ook vorige nacht en het voorbije weekend werden er gelijkaardige incidenten gemeld. Het gaat vaak om aanvallen van het Iraanse leger op schepen die afwijken van de opgelegde route door de straat van Hormuz. Opvallend, gisteren beweerde de Amerikaanse president Trump nog dat er opnieuw onderhandeld zou worden tussen Iran en de VS over een staakt het vuren. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht nablussen of blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: In een dorp in het Franse departement Gironde zijn in totaal zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het dorp werd 2 weken geleden ontruimd vanwege de hevige bosbranden in de regio. Het werd zwaar getroffen door de branden. Meer dan 180 huizen gingen in vlammen op. En door de ravage kwamen ook de granaten aan de oppervlakte. Toen de natuurbrand door het dorp trok, werden af en toe explosies gehoord. De brandweer dacht eerst dat het om gasexplosies ging, maar mogelijk ging het dus ook om granaatontploffingen. De munitie is intussen verzameld en zal onschadelijk gemaakt worden. En nog in Frankrijk, in Jeumont, vlakbij de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. En na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong is zwemmen uitdrukkelijk verboden. En dan nog het weer. Vannacht lokale kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden met ook nog kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 1 live. It was a fun, strange summer. I wrote

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Voor de kust van Oman is vannacht een aanval gemeld op een vrachtschip. Het werd geraakt door een onbekend projectiel. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers gevallen zijn. Ook vorige nacht en het voorbije weekend werden er gelijkaardige incidenten gemeld. Het gaat vaak om aanvallen van het Iraanse leger op schepen die afwijken van de opgelegde route door de straat van Hormuz. Opvallend, gisteren beweerde de Amerikaanse president Trump nog dat er opnieuw onderhandeld zou worden tussen Iran en de VS over een staakt het vuren. De Nederlandse brandweer heeft de hele nacht nog moeten blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak gisteren een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
3: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
2: In het oosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen bij een bombardement van het Russische leger op de stad Sumy. Bij de aanval vielen ook verschillende gewonden. Er werden ook verschillende gebouwen geraakt, maar het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en ligt vaak onder vuur. Daarbij vallen ook regelmatig burgerslachtoffers. En in Frankrijk, in Jeumont, vlakbij de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. En dan nog het weer. Lokale kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In een natuurgebied in Nederlands Noord-Limburg is de brandweer nog altijd aan het blussen. Er brak gisteren een grote natuurbrand uit en er is intussen al meer dan 100 hectare verwoest. Een camping in de buurt werd gisteren ontruimd, huizen worden niet bedreigd. 250 tot 300 brandweerlieden hebben de hele nacht staan blussen. En dat gebeurde in lastige omstandigheden, zegt Jeroen Rijgaard.
2: Ze moeten het ook doen zonder blushelikopters momenteel, want die kunnen niet vliegen 's nachts. Het is te gevaarlijk om op die manier operaties uit te voeren. Dus zal het allemaal van op de grond moeten gebeuren. Er zijn ook heel wat speciale voertuigen naar hier gekomen om eigenlijk de kleinste stukjes in het bos die moeilijk bereikbaar zijn, ook door de zandgrond, toch te kunnen bereiken en zo door te blussen. Echt uitbreiden doet de brand niet, maar onder controle is hij ook niet.
1: Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Jumont, net over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was hij met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve. Hij sprong daarvan een klif in het water, kwam vast te zitten en raakte niet meer boven. Op de plek van het ongeval is zwemmen verboden. In Vlaanderen is vorig jaar ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA heeft opgevraagd bij bevoegd minister Broens. De ontbossing gebeurde vooral in Limburg, het meest dan nog in Beringen, Hechtel, Exel en Kinrooi. Wanneer een boskap illegaal blijkt, wordt een proces verbaal opgesteld en moeten er opnieuw bomen geplant worden. Andy Pieters pleit ervoor om dat goed op te volgen. Op de E17, ter hoogte van de verkeerswisselaar in Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen, zijn wegwerkzaamheden begonnen. Er komt een nieuwe asfaltlaag op de weg naar Kortrijk. En dat kan verkeershinder veroorzaken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde.
1: De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadrice in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Zelf zegt ze dat ze opstapt om persoonlijke redenen. Ze schrijft op Facebook nog dat ze veel bereikt heeft. Zo is de levering van Amerikaanse wapens opgevoerd en kon ze de steun van de VS behouden. Volgens Oekraïense media loopt er een onderzoek naar haar voor wangedrag. De ambassadeursjob in de VS is erg belangrijk. Oekraïne is afhankelijk van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag met kans op onweer. Temperaturen tot 34 graden. De komende dagen wordt het minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland is vannacht groter geworden. De brand is ook nog niet onder controle. 250 tot 300 brandweermensen zijn het vuur op dit moment aan het bestrijden. Er is intussen al 100 hectare natuur verwoest, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
2: Het is een groter gebied dan gisteren. Vannacht heeft het zich echt al uitgebreid, het gebied waar de brand woedt. Op het moment staat 100 hectare in brand. Dat staat gelijk aan een vierkante kilometer. Daarvoor zijn brandweerlieden uit het hele land opgeroepen om de Limburgse brandweer te ondersteunen. En dat gaat in totaal met alles wat is afgelost, zulke dingen, gaat dat om echt tientallen voertuigen.
1: Over de oorzaak van de brand in Noord-Limburg is nog niets geweten. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in een steengroeve net over de Franse grens. Hij was volgens Franse media met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve in Jeumont, vlakbij Henegouwen. Toen hij daar van een klif sprong, kwam hij vast te zitten onder water. De brandweer haalde hem eruit, maar hij kon niet meer gereanimeerd worden. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. Op de E17 in Zwijnaarden bij Gent zijn er werken begonnen ter hoogte van de verkeerswisselaar. Er komt een nieuwe asfaltlaag richting Kortrijk. En dat kan de volgende dagen extra verkeershinder veroorzaken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
1: In Venezuela in Zuid-Amerika heeft de overheid het dodental na de aardbevingen van eind juni bijgesteld naar 6.125. Bij een vorige balans was nog sprake van zeker 5.500 doden. Bij de ramp in Venezuela raakten ook duizenden mensen gewond. De schade na de bevingen wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar. Zo'n 24.000 mensen zouden dakloos geworden zijn en er blijven nog veel vermisten. De schattingen daarover lopen uiteen. Mogelijk zijn het er nog 10.000. Eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. Temperaturen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken, misschien wat gedruppel en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Lode Roels en Sanne Baak.
6: Heel goedemorgen alweer. De Nieuwsmolen draait langzaam deze dagen, maar toch hebben we u weer wat interessants te vertellen vanochtend. Over de bosbranden in de VS bijvoorbeeld. Over het Europees overleg naar wat er zich in Ceuta heeft afgespeeld. En we hebben ook weer een hele mooie reportage over een verdwenen toeristische trekpleister. Jackson Browne, daar beginnen we muzikaal mee vanochtend. Dit is Running on Empty. Welkom.
7: Look

0: Terecht applaus. Jackson Browne en Running on Empty. Ook weer van de partij vanochtend. Sanne Baak. Sanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lode.
0: Wat staat er op de voorpagina's van de kranten?
1: Stekkerbatterijen staan vooraan in de tijd. Die breken helemaal door in Vlaanderen. Nu al meer dan 2,5 keer meer aanmeldingen dan vorig jaar. Elke 2 dagen wordt in Vlaanderen een kindje geplaatst in een ziekenhuis, omdat er geen plaats is in jeugdhulp. Daarmee opent het laatste nieuws. Amper 1 op de 10 stalkingsdossiers bereikt de rechtbank. Dat staat vooraan in Gazet van Antwerpen. Meer dan de helft van die klachten wordt geseponeerd, vult het nieuwsblad aan. De Standaard gaat verder op het Europees spoedoverleg over Ceuta. België trekt met aangescherpte grensvoorstellen naar die top. En ook De Morgen blijft bij Ceuta en zet Spaans premier Pedro Sanchez groot vooraan. De man die half Europa op de kast jaagt, is er de kop.
0: Ja, en over dat Europees spoedoverleg over Ceuta hebben we het inderdaad in de ochtend. Straks ook nog met minister Annelien van Bosuyt.

0: 26 jaar oud intussen, dit plaatje van Moby Natural Blues. 2 weken geleden heeft de Vlaamse regering beslist dat het dolfinarium in Brugge dicht moet, ten laatste tegen 2037. Dolfijnen in gevangenschap houden, dat is niet meer van deze tijd, oordeelde minister Weitz. Vandaag in onze reeks over verdwenen toeristische plekken heeft Joris Vergeijlen het ook over dolfijnen. Want wist u dat het allereerste dolfinarium van ons land in Limburg te vinden was? Ik alvast niet, voor mij was dat nieuw. En voor dat onwaarschijnlijke verhaal trekt Joris vandaag naar Haspengouw.
1: Je hoort het openluchtzwembad van Welle in Limburg. Bijna 60 jaar geleden klonk het hier heel anders. En maar een paar bezoekers kennen dat verhaal.
2: Dat er hier de eerste dolfijnen in België zouden gezeten hebben. Ja.
3: Maar dat is wel een heel gek idee dat dat een toeristische trekpleister was zoveel jaren geleden.
4: Heel fijn. Dolfijn!
1: Marceline Hechtermans is vandaag 86. Het is haar man, Paul Heere, die het idee bedacht in de jaren 60.
5: Hoe dat begonnen is. Goh, dat is een heel historie allemaal. De forellen waren toen zo'n hype. Heel begin de jaren 60. En hij had bronwater, want Wellen, er zijn zoveel bronnen in Wellen. En zij hadden daar op het erf van zijn ouders, hadden zij ook een bron. En toen zei hij, ik ga een vijver maken. En dan ga ik laten vissen.
1: Bij de visvijver kwam een bar. En naast die bar een openluchtzwembad. Paul had het ene plan na het andere.
5: Dus het was allemaal heel tjak, tjak, tjak. Het kwam achter elkaar. Bij Paul was altijd iets te beleven. En daar mocht altijd iets meer.
1: Maar toen kreeg hij pas echt een wild idee.
5: Het was een tijd van Flipper op een tv.
6: Hi, Flipper.
5: En toen zei er, dat zou nog eens iets zijn, hè. En dat ze de flipperens in levende lijven gezien hadden. Hè. Ja, dat zou iets zijn. Ik ga naar Florida.
1: Paul Heere liet wilde dolfijnen vangen in Florida. Voor een dolfinarium. Het allereerste in ons land. In Welle.
5: Je moet alles in zijn tijd zien. Geen Gaia, geen dit, geen dat. Hè. De transport. Dat is nog niet of jij een pakje laat komen. Hè. Die moesten in hangmatten hangen. Dat moest dan van heel zware stof zijn. Hè. En toen zei de machine, jij kunt goed naaien en stikken. Probeer dat maar te maken. Toen was het 68. Hè. Dat, ons moeder een naaimachine, dat was helemaal naar de knoppen. Maar ik had het afgekregen.
1: En zo landt er op 19 april 1968 een Sabena cargo vliegtuig in Zaventem.
5: Toen kwam die aan. In Zaventem. Hè. Ik geloof dat personeel van Zaventem allemaal rond dat vliegtuig stond. 5 dolfijnen. 4 volwassen. En een mama met een jong. Abraham, Isaac, Rebecca en dan 2 lelijke namen. Sinbad en hoe heette die kleine? Dat weet ik niet meer.
1: De toenmalige BRT kwam zelfs filmen bij Paul in het dolfinarium.
7: Isaac, vooruit. Allee, allee, allee. Kom. Kom. Ja, dat is goed.
8: Men moet van die dieren houden. Dolfijnen zijn zeer intelligent. Sommige Amerikaanse geleerden beweren zelfs dat zij verstandiger zijn als wij mensen zelf.
5: De opening, hè? Een overrompeling. Want ik ga even de foto's laten zien die je ziet. Kijk eens wat volk. Paul, en dat ben ik. Zoals ik 28 en hij is 3 jaar ouder, 31.
2: U was 28, hij was 31 en jullie kochten dolfijnen in Florida.
5: De jeugd van nu, ja, die zullen zeggen, wat is dat dan allemaal? Als je dat dolfinarium nu bekijkt, dan denk ik, toen was alles nog zo primitief.
1: En er was nog een zeeleeuw bij om het visafval op te eten.
5: Johnny heette hij. En kocht hij nog 2 pelikanen en ook viseters, hè? En 2 pinguïnnetjes, zo 2 kleine bazetjes. En dat heeft Paul allemaal zelf geregeld. Hij alleen allemaal.
1: Maar de flipperhype in Welle was snel voorbij. De dolfijnen kwamen in Noord-Frankrijk terecht.
5: Die pelikanen die zijn naar de Zoonswerkwerk gegaan.
1: En Paul Heere stierval in 87. Het openluchtzwembad kwam uiteindelijk in handen van de gemeente. Vandaag is er nog maar 1 tastbare herinnering terug te vinden. Op de zolder van het gemeentehuis van Welle. Daar gaan we op zoek met schepen Bert Thijs.
6: We zullen eens gaan kijken.
1: Daar ligt het. Voor ons een stuk muur met een afbeelding van een dolfijn.
9: De site gaat opgewaardeerd worden. En dan wordt die steen daar teruggeplaatst. Want voor zo'n kleine gemeente zijn we wel heel erg fier om ons openluchtzwembad.
5: En wel, dan denk ik... Dank u, Paul. Het was een boeiend, maar rusteloos leven.
0: Ja, dat is mooi. Marceline Hechtermans over haar echtgenoot Paul Heeren, die de eerste dolfijnen dus inderdaad naar ons land bracht. Het lijkt, als je dat hoort, toch een ander tijdperk. Het hele verhaal is te vinden op vrtnieuws.be. Reportage was dat van Joris Vergeijlen.

0: Ze staan op de Lokerse feesten vanavond, lees ik, deze Belgische band AO en Caravis. Over de bosbranden in de Amerikaanse staat Washington wil ik het zo meteen hebben. En dat is nodig ook, want daar zijn ook duizenden hectare afgebrand en vele huizen verwoest. Op de A201 richting Zaventem is op de aansluiting met de Brusselse ring een ongeval gebeurd. Daar is er hinder.
1: Radio 1.

0: Die typische sound van de Kaizer Chiefs. Oh my god, het is 6:56.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Niet alleen Europa, maar ook de Verenigde Staten wordt geteisterd door zware natuurbranden. In de Amerikaanse staat Washington is nu al zeker 100.000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane. Dat is in het oosten van die staat. Daar zijn al zeker 700 gebouwen verwoest en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Alexandra Koenjaerts aan de lijn. Mevrouw Koenjaerts, goedemorgen voor mij, goede avond voor u.
3: Goedenavond, of goedemorgen.
0: Goedemorgen inderdaad, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Jij brengt verslag uit van die branden voor de lokale Amerikaanse televisiezender KXLY-TV. Hoe is de situatie daar nu op dit ogenblik?
3: Het is eigenlijk moeilijk om woorden te vinden om het echt te kunnen uitleggen. Dus, als je het niet ziet, is het heel moeilijk om echt te voelen. Maar het is gewoon heel heftig. Een heel enge situatie voor heel veel mensen nog altijd. Het is nog niet gedaan. Alleen de vuren zijn nog altijd in brand. Het is nog niet echt helemaal onder controle. Dus voor heel veel mensen is er nog heel veel onzekerheid. Er zijn nog, denk rond 60.000 mensen die nog altijd geëvacueerd zijn. Gewoon nog altijd heel veel vragen die nog moeten geantwoord worden. Dus even gewoon een heel eng moment voor heel veel mensen hier.
0: Ja, en ik zei daarnet, honderden gebouwen zijn in de vlammen opgegaan. Gaat dat dan echt over huizen? Of wat soort gebouwen zijn dat?
3: Ja, dat is eigenlijk een heel goede vraag. Daar hebben we nog altijd geen antwoord op. En we weten vanaf vandaag dat het eigenlijk meer dan 700 gebouwen zijn. Het kan eigenlijk meer dan 1000 zijn zelfs. Het is heel moeilijk voor hun om echt te weten hoeveel er zijn die door deze brand zijn opgebrand gewoon. Mm-hmm. Maar ze zeggen dat we in de komende dagen daar wel meer antwoorden over gaan hebben. Maar ik heb zelfs vandaag door sommige straten gewandeld waar gewoon elk huis eigenlijk helemaal weg was. Dus het zijn, ik zou ervan uitgaan, honderden huizen toch wel van mensen die weg zijn. Dat zijn nog altijd vragen die geantwoord moeten worden. Maar dat is ook wel eigenlijk heel akelig is voor heel veel mensen, want je bent geëvacueerd en je weet niet of je huis nog staat. Nee. En je mocht niet meer teruggaan in die plaats waar iemand geëvacueerd zijn. Dus ja, ik ken zelfs iemand die nu even bij mij verblijft, die geëvacueerd was. En ja, de eerste twee dagen wist ze niet of haar huis er was. Eindelijk, nu weet ze dat het er wel is. Maar haar buren en huizen zijn allemaal weg. Dus,
0: veel onzekerheid nog wat die huizen betreft. Het lot van veel mensen. Ja, tienduizenden mensen zijn inderdaad geëvacueerd. Waar worden zij opgevangen? Is er plaats voor al die mensen ook?
3: Er zijn verschillende evacuation centers, sorry, ik ga het Engels zeggen, waar mensen momenteel verblijven. Veel mensen zijn gewoon bij vrienden of op hotels. De hotels zijn hier helemaal volgeboekt overal. Er is blijkbaar wel genoeg plaats in bijvoorbeeld die evacuatiecenters. Daar zeggen ze dat er eigenlijk nog altijd plaats is. Daar zitten denk ik honderden mensen. Daar hebben op een moment wel 1000 mensen misschien zelfs gezeten. Maar ze zeggen tegen mij dat daar wel heel veel plaats is. Dus dat is op zich niet echt het probleem. Het is niet dat mensen gewoon op straat zijn of zo. Nee. Maar gewoon nog altijd die onzekerheid. En zelfs als je op een hotel blijft, wat ook vandaag eigenlijk pas geweten komen zijn, is dat het kan dat mensen eigenlijk voor weken niet meer thuis kunnen. Ja. Als hun huis nog staat.
0: Juist. Is er al zicht op de oorzaak van die branden?
3: Eigenlijk, oorzaak is van waar het komt, toch hè?
0: Ja, juist.
3: Ja, sorry.
0: Nee, geen probleem.
3: Dat is eigenlijk de nieuwste development dat we echt pas een uur geleden te weten zijn gekomen. Eén van de drie branden was dus door iemand gestart. Dus een brandstichting. Dus dat was echt. Maar er zijn dus drie branden. Hè. Dus dat is ook wel belangrijk om te weten. Er zijn er altijd twee die onder investigation zijn. Mm-hmm. Maar dus ene van de drie, en eigenlijk de eerste die begonnen is, daar weten we nu wel van waar het kwam.
0: Ja.
3: Dus dat is wel echt. Ja, ik zag net de headline daarover en ik was echt helemaal gepakken. Omdat het was echt zo akelig om gewoon te zien hoe snel dat groter is geworden. Want we hadden heel veel wind en het was heel droog hier. Dus eigenlijk de dag ervoor hadden we allemaal al een alert gekregen van het kan heel erg zijn. Zorg dat je niks brandt, niks van een kampvuur of zo doet. Dus ja, om te weten dat iemand dat expres heeft gedaan, is wel echt, ja, ja. Gewoon, je kunt het niet geloven.
0: En dat lijkt dan nu toch bevestigd te zijn, dat een van die branden, zoals u zegt, toch door mensen is gestart. Hoe verlopen de bluswerken daar te plaatsen?
3: Ja, meer dan 900 verschillende mensen. De firepersoneel is daar momenteel op aan het werken. En dat gaat tot 2000 worden later in deze week. Dus ze zijn heel hard aan het werken. Bosbranden zijn helemaal niets nieuws hier. Dat zie je heel vaak. Mm-hmm. Maar wat je niet vaak ziet, is dat dat zo dicht bij huizen komt. Dat is echt wat het een... Ja, zo chockerend maakt voor zoveel mensen hier. Dit hebben we nog nooit gezien. Dus ja, ze zijn heel hard aan het werken. Maar het is nog altijd een heel active situation. Allee, de brand is, gelijk ik net zei, het is niet weg. Dus ja, we gaan in de volgende dagen meer weten. Maar het gaat echt toch de hele week nog zijn dat hier duizenden mensen zijn aan het werken. En het is eigenlijk niet gewoon van Washington. Ik denk dat er 12 verschillende staten zijn. Van waar mensen zijn, verschillende teams zijn gekomen om te helpen. En zelfs Australië heb ik gehoord. Dus... er zijn heel veel mensen die hard zijn en werk komen uit te krijgen.
0: Ja, hopelijk krijgen ze het daar snel onder controle, die branden in de Amerikaanse staat Washington. Alexandra Koenjaard, verslaggever in Spokane daar. Dankjewel om even aan de lijn te komen. Goedemorgen.
3: Dankjewel.
1: VRT Radio 1. De ochtend.
0: Ondertussen is het 6:30 en ook in Europa brandt het. In de Nederlandse provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld. De natuurbrand daar, Sanne, die is de voorbije nacht nog fel uitgebreid, hè?
2: Ja, de brand brak gisteren rond de middag uit en intussen is al 1 vierkante kilometer afgebrand. Het vuur in het natuurgebied dicht bij de Duitse grens kon snel uitbreiden door de wind en de hitte. Er zijn brandweermensen uit heel Nederland mee aan het blussen. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in een steengroeve in het noorden van Frankrijk. Hij sprong van een klif en kwam niet meer boven water. De hulpdiensten konden de jongen niet meer reanimeren. Het was op die plaats verboden om te zwemmen. En de Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadrice in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens Oekraïense media voert het anticorruptiebureau een onderzoek naar haar. Zelf zegt ze dat ze vertrokken is om persoonlijke redenen. De ambassadeursjob in de VS is erg belangrijk, want Oekraïne is afhankelijk van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland.
0: Wat mogen we verwachten van het weer vandaag?
2: Eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. Temperaturen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken en dan nog 26 graden in het centrum.
1: Radio 1. De ochtend. Met Lode Roels en Sanne Baak.

0: melancholisch liedje over een uit elkaar gegroeide vriendschap, Anchorage van Michel Schokt. Laten we dan de kranten eens wat meer in detail bekijken, Sanne. Veel stalkingdossiers die worden blijkbaar geseponeerd. Dat staat in het nieuwsblad.
1: Ja, meer dan de helft van de stalkingdossiers wordt geseponeerd en amper 1 op 10 leidt tot een dagvaarding. De krant brengt het verhaal van Ingrid, die 3 maal naar de politie stapte omdat haar ex haar volgde met stiekem aangebrachte trackers. Maar er gebeurde weinig met haar klachten. Met een advocaat erbij volgt alsnog een veroordeling, maar de straf was te kort om naar de cel te gaan. En een maand na de veroordeling schiet haar ex-vriend haar neer. Dokters kunnen haar uiteindelijk wel in leven houden. Elk jaar krijgt de politie 40.000 aangiftes van belaging en dat cijfer zit in stijgende lijn.
0: Een record aantal kinderen, lees ik, is vorig jaar in een ziekenhuis opgenomen door plaatsgebrek in de jeugdhulp.
1: Nou, dat schrijft het laatste nieuws. Vorig jaar ging het om 167 kinderen in Vlaanderen. De meeste van hen zijn baby's en kinderen jonger dan 2 jaar. De krant spreekt erover met 3 vrijwilligers van Knuffies die sinds enkele jaren in Vlaamse ziekenhuizen deze baby's gaan knuffelen. 4 uur per dag krijgt het kindje zo de broodnodige affectie, omdat het voor ouders of andere familie op dat moment niet lukt om erbij te zijn. Bevoegd minister voor Welzijn Caroline Genee reageert dat er deze legislatuur extra geld is uitgetrokken voor extra plaatsen in de jeugdhulp.
0: Interessant verhaal in KNAK ook. De regering De Wever negeerde 8 keer een negatief advies van de inspectie Financiën bij een aankoop van het leger.
1: Ja, de inspectie van Financiën heeft deze regeerperiode 41 keer een negatief advies gegeven voor aankoopdossiers van Defensie. En in 8 gevallen heeft de regering De Wever het dossier toch goedgekeurd, schrijft KNAK. Het gaat dan bijvoorbeeld over een nieuwe hangar op Brussels Airport als opslag- en onderhoudsplek voor transportvliegtuigen van Defensie. Inspectie van Financiën vond meer dan €200.000 kosten per maand daarvoor te duur en had nog meer vragen bij het dossier. Toch werd het uiteindelijk goedgekeurd met het argument dat het belangrijk is om onderhoud in eigen land te houden, want nu gebeurde dat in Spanje. De adviezen van de inspectie van Financiën zijn niet bindend, toch is er kritiek te horen in het artikel, want bij legeraankopen zijn er weinig aanbieders, is er vaker geheimhouding en vragen dossiers toch extra voorzichtigheid, zeker wanneer in de hele wereld meer budgetten naar defensie gaan.
0: We kunnen er zo meteen over spreken met journalist Christophe Kleriks van KNAK, hoort u er nog meer over. Na de tijd dan, want de stekkerbatterij die blijkt populair te zijn.
1: Nou, in de eerste 5 maanden van dit jaar zijn in Vlaanderen al bijna 7000 stekkerbatterijen aangemeld bij netbeheerder Fluvius. Het werkelijke aantal ligt wellicht nog veel hoger. Stekkertoestellen zijn zonnepanelen en thuisbatterijen die geen professionele installatie vereisen, maar werken zodra je ze in het stopcontact steekt. Sinds april vorig jaar zijn ze toegelaten. Stekkertoestellen worden goedkoper, daardoor zijn ze ook populairder. De meeste zijn wel beperkt tot een vermogen van 800 watt... voldoende voor je lichte tv, koelkast, gsm en laptop, maar niet voldoende voor pakweg een vaatwasser of inductiekookplaat.
0: Oké. En we eindigen dit overzicht met een intrigerende titel, als ik dat zo mag zeggen, in de mediahuiskranten. Daar staat: Tour Peloton is op zijn hoede voor borstenbedrog.
1: Ja, je BH vullen voor een grotere boezem. Het blijkt aerodynamischer te zijn. Het gaat van een paar tienden van een procent tot 5% verschil in totale luchtweerstand. De Nederlandse website Wielerflits schreef gisteren dat meerdere vrouwenteams zich zorgen zouden maken dat sommige rensters extra vulling in hun BH steken tijdens tijdritten. En volgens de letter van de UCI-wet is het verboden om extra vulling op de borst te plaatsen. Maar BH's worden niet gecontroleerd. Al zal er nu een vrouwelijke commissaris dinsdag bij de tijdrit toch specifieke controles uitvoeren. Nu in het mannenwielrennen kiezen verschillende renners er de laatste jaren ook al voor om de ontvanger van hun radiocommunicatie op hun borst te dragen in plaats van op de rug.
0: Oh ja.
1: En zo dus de lucht wat weg te duwen van de borstkas en net dat tikje sneller te zijn.
0: Het is weer iets nieuws. Borstenbedrog, dankjewel.
2: Radio 1.

0: Een van de meest iconische Nederlandstalige songs ooit vind ik Wim de Krane en Tim. Een Hongaar in Zaventem huren om er een kleine vloot transportvliegtuigen zelf te kunnen onderhouden. Daar betaalt Defensie elke maand meer dan 200.000 euro voor. En dat ondanks een negatief advies van de Inspectie van Financiën. Dat lezen we vandaag in KNAK. En dat is maar één voorbeeld, want in totaal negeerde de federale regering deze legislatuur al 8 keer zo'n negatief advies van de Inspectie voor een Defensieaankoop. Journalist Christophe Kleriks van KNAK, goedemorgen. Dat is maar één voorbeeld, want in totaal negeerde de federale regering deze legislatuur al 8 keer zo'n negatief advies van de Inspectie voor een Defensieaankoop. Journalist Christophe Kleriks van KNAK, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt dat allemaal uitgepluist, dit verhaal. Eerlijk gezegd doet me dit wat denken aan onze panoreportage over drones. Toen ging het ook over uitgaven van miljoenen van Defensie.

0: van nieuw materieel. En gelukkig maar dat Theo Franke niet gewoon een envelop krijgt en kan beginnen uitdelen. Nee, onze minister van Defensie kan die legeraankopen niet zomaar doen. Hè. Je hebt in de eerste plaats de inspectie van Financiën die een advies moet geven. Ook de minister van Begroting kan adviezen geven, het parlement. Dus daar gaan wel een aantal checks en balances in werking komen. Nogmaals, gelukkig maar. Het gaat over gigantisch veel geld. En dus die...
1: toen weer de lijn even weg.
0: Of het aankoopdossier correct budgetair beheerd wordt. Ja. Of het in lijn is met overheidsopdrachten enzovoort. Dus dat is een heel belangrijke instantie. En die heeft deze legislatuur 41 keer een negatief advies gegeven aan Defensie. Dus ze zei, jongens, niet doen, niet aankopen. Te duur, te dit, te dat, maar niet doen. En vervolgens is het dan aan de ministerraad om met dat advies aan de slag te gaan. Zij mogen dat naast zich neerleggen. Maar ja, dan is het natuurlijk wel opmerkelijk, want dan gaat de ministerraad in tegen de administratie. En dus hebben ze opgevraagd, ja, hoe zit dat? Hoe vaak gebeurt dat? En dat blijkt 8 keer te zijn gebeurd.
1: Ja.
0: Zoals in het panodossier over drones, maar ook in een aantal andere cases.
1: Ja, laten we dan heel concreet eens 1 case daaruit halen. Hè? Wat een negatief advies kreeg van de inspectie van Financiën, want daarover gaat het. Het gaat over een nieuwe hangar in Zaventem, waar transportvliegtuigen dan blijkbaar gesteld en onderhouden worden. Kan u dat eens uitleggen? Hoe zit dat in elkaar?
0: Ja, precies een jaar geleden in de zomer heeft de minister van Defensie Theo Franke die nieuwe hangar op Brussels Airport geopend. Dat is een hagel witte lood, heel groot. En die zijn eigendom eigenlijk van Sabena Engineering. En daar, in die hangar, daar doet het Belgische leger voortaan een onderhoudsbeurt van zijn A400M luchttransportvliegtuigen. Mm-hmm. We hebben een aantal van die toestellen. Tot nu toe moesten die telkens naar Madrid voor een groot onderhoud. Dat gaan we voortaan zelf doen. Maar ja, dan heb je plek nodig. Die was er niet. En dus heeft Sabena Engineering een hangar in elkaar geknutseld. En verhuurt die voor €217.900 per maand aan Defensie. Nee. Maar de inspectie van Financiën zei, nee, dat is te duur, dat gaan we niet doen. Ook de looptijd van de overeenkomst, daar waren vragen bij. En vervolgens gaf ook nog eens de minister van Begroting, Vincent van Petegem, een ongunstig advies om daarmee door te zetten.
1: En toch heeft de regering beslist om die hangar dus effectief te huren voor dat grote bedrag wat je net vermeldt. Oud-kolonel Roger Hoessen noemt het overkill. Hè. Het is helemaal niet nodig om dat zelf te doen, blijkbaar.
0: Ja, inderdaad. Dat is de mening van meneer Hoessen. Dus een aangepast voorstel is dan uiteindelijk wel goedgekeurd, ondanks negatief advies. Meneer Hoessen zegt, kijk, je moet helemaal niet naar België halen, dat strategische onderhoud, dat zware onderhoud, want dat gaat goed, dat loopt goed. Hmm. Als je toch strategisch meer autonoom wil worden, en dat was een van de argumenten van Defensie, om door te zetten, ja, dan kan je beter samenwerken met een Europese partner zoals Frankrijk of Duitsland in plaats van dat onderhoud uit te besteden aan een privébedrijf. Ja.
1: Want waarom is dit zo problematisch? Want de inspectie van Financiën geeft een advies, maar dat is niet bindend. De regering hoeft zich daar wettelijk ook niet aan te houden, natuurlijk.
0: Ja, dat is precies ook wat de woordvoerder van Frank en Knak zegt. Hij zegt, ja, gelukkig leven we in een democratie waar beslissingen worden genomen door mensen die door het volk zijn verkozen. Hè. Anders zou de inspectie van Financiën over het land heersen, zeg maar. Ja.
1: En doe je de lijn weer even weg, Christophe. Het lijkt een niet zo stabiele lijn die nu helemaal weg is. Hoor je mij nog? Of is dat helemaal verdwenen? Goed, dan gaan we dat zo meteen even proberen te herstellen.
0: Ja, ik ben terug. Daar ben je terug,
1: ja. Ja. Ja. Mijn punt was eigenlijk, waarom is dit zo problematisch?
0: Ja, wel, de regering heeft natuurlijk absoluut de vrijheid om beslissingen te nemen. Zij zijn verkozen door het volk. En een aantal adviezen worden natuurlijk wel gevraagd om te zorgen dat er niets gaat mislopen bij die aankoop. We hebben aan de korpschef van de inspectie van Financiën ook wat kritiek voorgelegd. Je hoort wel eens, hoe kunnen nu een paar inspecteurs bij Financiën op een voormiddag zo'n dossier waar maandenlang aan is gewerkt door een heel team bij Defensie, hoe kunnen zij dat nu ernstig beoordelen? Maar het punt is, de inspectie van Financiën die checkt het correcte budgetair beheer en checkt ook of die nieuwe aankopen in lijn zijn met onze wetgeving. Mm-hmm. Onder meer de wetgeving in zaken overheidsopdrachten. En het punt is, op die manier kunnen zij het

0: risico op fraude, corruptie en belangenvermenging verlagen. Dat is het belang van de advies. Hmm. We mogen, de regering mag dat absoluut naast zich neerleggen, maar dan vind ik ook dat de pers daar absoluut over mag schrijven en aanduiden. Kijk, dit, ja, precies dit zijn de dossiers waarin de regering het blijkbaar niet nodig vindt om het advies te volgen. Ja,
1: want het is ook van strategisch belang, zegt men bij Defensie. Hè? Dus er speelt meer dan alleen de financiële kant van de zaken. Er is ook het feit dat we dat dan opnieuw zelf doen. In hoeverre telt dat dan ook niet mee?
0: Ja, dat is een van de argumenten om door te zetten met deze huurovereenkomst van meer dan 200.000 euro per jaar. Het zou ook zorgen dat we dit in eigen land doen. Maakt ons meer onafhankelijk en ze ook jobs opleveren. U kent de argumenten. Maar daarover zegt dan kolonel Hoessen in Knak, ja, maar als je echt strategisch autonoom wil zijn, waarom ga je dan samenwerken met een privébedrijf? Het is een bullshit argument. We hadden net zo goed bij Frankrijk of Duitsland kunnen aankloppen, die ook zo'n uitgebreide A400M vloot hebben. Die hebben dezelfde normen als het Belgische leger. Waarom hebben we niet met hen samengewerkt? Ja. Nu moeten we 219.000 euro huurgeld betalen voor een hangar om onze vliegtuigen te onderhouden. Ja. Niet nodig en overkill, zegt meneer Hoessen.
1: Opvallend verhaal in Knak dus over het feit dat Defensie bij een aankoop deze legislatuur al 8 keer een negatief advies van de inspectie Financiën heeft genegeerd. Journalist Christophe Klerix, dankjewel voor de uitleg.
0: Fijne dag.

0: Een van de signature songs van Amy Winehouse, Back to Black. Voetbalclub Union heeft zijn eerste prijs al op zak. En Sanne, vanavond begint het ook aan zijn Europees seizoen.
1: Ja, vrijdag won Union al de Belgische Supercup. De bekerwinnaar versloeg landskampioen Club Brugge na penalties. En die eerste prijs kan vanavond misschien voor een boost zorgen tegen de Noren van Bodø/Glimt. Dat is de tegenstander van Union in de derde voorronde van de Champions League. Trainer David Hubert en zijn jongens zijn er alvast klaar voor.
2: Sinds vrijdag zitten we volledig in de competitieve mindset. Onze eerste competitieve wedstrijd vrijdag in de Supercup tegen Brugge. Maar goed, die is alweer voorbij. En laten we zeggen, 3-4 dagen later moet je... Allee, is weer die volgende opdracht daar. En die kijken we met heel veel zin tegemoet. Kijk, het is een zeer te duchte tegenstander. Maar uiteraard spelen we voor een plek in de volgende ronde voor ons kwalificeren voor de Champions League. En dat is ons doel.
1: Nu, Bodø/Glimt is de vice-kampioen in Noorwegen en zit al 16 wedstrijden ver in de eigen competitie. Voor Union gaat hij komend weekend pas van start. Maar Hubert is gebrand op een goed resultaat, al is hij ook op zijn hoede voor de Noren.
2: Ik voel dat het echt een heel stug team is. Er zijn natuurlijk een aantal individuen die eruit steken. Maar ik vind dat ze vooral als team enorm sterk zijn en enorm sterk acteren. Zowel defensief als offensief. Het gevaar kan van alle kanten komen. Ze hebben heel offensieve backs. Een paar flankspelers die het verschil kunnen maken. En tegelijkertijd is het een heel compact team die heel gegroepeerd en heel samenhorig kan verdedigen. En het heel moeilijk maakt om erdoor te spelen. Dus ik vind het vooral een sterk collectief tegenover ons.
1: Ja, het thuisvoordeel van Union zal wel beperkt zijn, want de heenmatch vanavond wordt in Oostende afgewerkt. Het stadion van Union zelf voldoet nog altijd niet aan de Europese normen. Toch zijn er zo'n 5000 tickets verkocht.
0: En dan van het voetbal naar het wielrennen, want in de Tour de France Femme was het gisteren net niet, hè, voor Lotte Kopecky.
1: Ja, inderdaad. Kopecky kon net geen stokje steken voor de indrukwekkende solo van Sigrid Haugseth. De Noorse ging er op 88 kilometer van de meet alleen vandoor en hield stand. Kopecky ging in haar eentje in de tegenaanval en onze landgenote kwam op amper 10 seconden, maar toen kreeg ze af te rekenen met krampen. Kopecky moest dus vrede nemen met plaats 2. En Haugseth veroverde niet alleen de ritzege, maar ook de gele leiderstrui. Die mag ze vandaag verdedigen in de tijdrit van 21 kilometer. Vanaf 4 uur hier te horen straks ook op Radio 1 met Sporza Tour.
0: Zo is dat, dankjewel Sanne, voor het sportoverleg. Straks is er Europees spoedoverleg over Ceuta. Vorige week kwamen daar tienduizenden Marokkaanse burgers aan die naar Europa door wilden reizen. Ja, die gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben de Schengenzone onder druk gezet. De zone waar goederen en personen vrij kunnen circuleren in Europa, dat weet u. Voor ons land zit minister Anneleen van Mosuit aan tafel bij dat overleg. We kunnen met haar spreken in de ochtend straks. Na nieuws van 7 uur.
3: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hey Els, voorzichtig! Els Dottermans, kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanoua heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molla, mooi Armin, die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
4: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
3: Een beer op het strand?
4: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
5: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vannacht is de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland fel uitgebreid. De ouders van meer dan 1 miljoen kinderen verliezen de schoolbonus en 25 Amerikaanse staten vechten de nieuwe invoerheffingen van president Trump aan voor de rechter. De brand in Noord-Limburg in Nederland is vannacht groter geworden. Het vuur brak gisteren rond de middag uit in een natuurgebied niet ver van de Duitse grens. Brandweermensen uit heel Nederland helpen intussen al mee, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
8: Het is een groter gebied dan gisteren. Vannacht heeft het zich echt wel uitgebreid, het gebied waar de brand woedt. Op het moment staat 100 hectare in brand. Dat staat gelijk aan een vierkante kilometer. Daarvoor zijn brandweerlieden uit het hele land opgeroepen om de Limburgse brandweer te ondersteunen. En dat gaat in totaal om echt tientallen voertuigen.
7: De wind en de hitte hebben de brand aangewakkerd, maar de oorzaak is nog niet bekend. 1,1 miljoen schoolkinderen in Vlaanderen krijgen geen schoolbonus meer, schrijft De Tijd. Vorig jaar kregen nog meer dan 1,5 miljoen kinderen de bonus, nu maar goed 500.000 meer. De Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt. Dat is extra geld voor gezinnen met een laag inkomen. De schoolbonus wordt normaal gezien deze week uitgekeerd en gaat van 23 euro voor jonge kinderen tot ruim 69 euro voor oudere schoolgaande kinderen tot 25 jaar. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in een steengroeve in Noord-Frankrijk. Hij was volgens Franse media met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve in Jeumont, vlakbij Henegouwen. Toen hij daar van een klif sprong, kwam hij niet meer boven water. De brandweer haalde hem eruit, maar hij kon niet meer gereanimeerd worden. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Vlaamse overheid trekt ruim 1 miljoen euro uit om 4 oorlogskerkhoven in en rond Ieper te restaureren. Vooral de muren rond de kerkhoven zijn op verschillende plaatsen in verval geraakt. Steve Maartens van de New Ypres League, een organisatie die de herinnering aan de gesneuvelde soldaten levend wil houden, vindt het belangrijk dat de begraafplaatsen er netjes bij liggen.
9: Al die begraafplaatsen zijn meer dan 100 jaar oud van de Eerste Wereldoorlog. Dus die beginnen toch hier en daar wat slijtage te vertonen. En hebben dus allemaal, of dat nu gaat om de Commonwealth, de Franse, de Duitse, de Belgische, die hebben allemaal uiteindelijk wat renovatie nodig op tijd daar stond. Het belang van alle renovatiewerken natuurlijk aan de begraafplaatsen is voor de toekomstige generaties de herdenking en de herdenkingscultuur kunnen in stand houden.
7: Zo'n 25 Amerikaanse staten dagen president Trump voor de rechter wegens de nieuwe invoerheffingen die hij vorige maand aankondigde. Die heffingen zijn gericht tegen een 60-tal handelspartners, waarbij ook de Europese Unie. Maar daar is geen wettelijke basis voor, zeggen de staten. Meer uitleg van Steven de Kranen in Washington.
10: Met een klacht bij de rechtbank voor internationale handel in New York willen 25 Amerikaanse staten, waaronder Californië, Minnesota en Pennsylvania, de invoertarieven van president Trump laten schrappen. Ze hopen dat de invoertarieven van 10-12% daarmee ongeldig worden verklaard. De tarieven zijn voorlopig ook nog van toepassing op producten uit de Europese Unie, waardoor die voor de Amerikaanse consument duurder zijn. De 25 staten zeggen dat president Trump zijn macht misbruikt en de tarieven vooral gebruikt om eerdere, door het Hoge Rechtshof al afgewezen tarieven, opnieuw in te voeren. De regering Trump verdedigt de maatregel dan weer en meent dat de tarieven nodig zijn tegen dwangarbeid en oneerlijke handel.
7: De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadrice in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens Oekraïense media voert het anticorruptiebureau een onderzoek naar haar. Zelf zegt ze dat ze vertrokken is om persoonlijke redenen. De ambassadeursjob in de VS is erg belangrijk. Oekraïne is afhankelijk van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. En in die oorlog heeft Oekraïne afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Russische opslagplaatsen. In de buurt van Sint-Petersburg werd een gebouw van Wildberries geraakt. Dat is het grootste e-commerce bedrijf van het land. Er is brand ontstaan en mensen zijn er geëvacueerd. Ook bij Moskou zou een opslagplaats geraakt zijn. De voorbije weken viel Oekraïne al zeker 10 opslagplaatsen van Wildberries aan. Volgens Oekraïne is het bedrijf essentieel geworden voor de bevoorrading van het Russische leger aan het front. Het is eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. Temperaturen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken, misschien wat gedruppel en dan nog 26 graden in het centrum. Dit nieuws begon in Nederland, waar de natuurbrand in Noord-Limburg de voorbije nacht fel uitgebreid is. Er helpen brandweermensen uit heel Nederland mee. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
11: De Ochtend.
4: Met Lode Roels en Sanne Baak.
11: De nieuwe hoogspanningslijn Brabo 3 wordt ingehuldigd in Antwerpen zometeen. En dat is belangrijk voor zowel ons land als Nederland. Daar krijgt u wat meer uitleg over zometeen. En de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland, die is nog uitgebreid. Dat hoorde u net van Sofie in het nieuws. Dat is ook een gesprek waard. Dit is De Ochtend op dinsdag 4 augustus. Goedemorgen.

0: het einde van de jaren 80. Een gigantische hit voor Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy.
1: De ochtend.
0: Hoog bezoek in de Antwerpse haven straks, want zowel onze premier Bart De Wever als de Nederlandse premier Rob Jette komen daar binnen, wat is het, een half uurtje aan, denk ik, zodat ze de officiële opening van de nieuwe hoogspanningslijn Brabo 3 van dichtbij kunnen meemaken. Brabo 3, hoogspanningsleiding, dat klinkt misschien wat cryptisch en technisch, maar het is wel degelijk een erg belangrijk project. Voor wat meer uitleg kan ik terecht bij Valérie Daloze, projectmanager van netbeheerder Elia. Mevrouw Daloze, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is die Brabo 3 precies? Kan u dat eens uitleggen?
2: Ja, Brabo 3 is het derde en laatste deel van een aantal hoogspanningsprojecten tussen de Nederlandse grens en Kruibeke meer inland. Met het geheel van projecten streefden we twee doelen na. Enerzijds het versterken en het moderniseren van het netwerk rond de haven van Antwerpen. En anderzijds het versterken van de interconnectie met Nederland.
0: Ja, dat klinkt nog altijd een beetje cryptisch, vind ik. Wat betekent dat concreet? Waarom is dit belangrijk?
2: Dus het is belangrijk, enerzijds het versterken van de elektriciteitsnetten rond de Antwerpse haven is nodig voor de elektrificatie. En elektrificatie is eigenlijk een concept waarbij industriële processen afstappen van fossiele brandstoffen en voor hun processen gaan beroep doen op elektriciteit. Dus bijvoorbeeld een warmteproces vandaag gebeurt door het verbranden van stookolie en morgen willen ze voor warmte inzetten op elektriciteit. Dat betekent dat de vraag naar elektriciteit enorm zal stijgen in de haven en dat wij dus het net daarvoor willen versterken.
0: Het is een beetje als een autostrade die je aanlegt. Als er meer verkeer komt, heb je ook meer wegen nodig. Dat is een beetje hetzelfde als met elektriciteit, denk ik dan. Hè?
2: Dat is inderdaad hetzelfde. En met het hoogspanningsnet te versterken doen we twee zaken. Hè. Enerzijds ontstaat er een autostrade tussen Nederland en België. En anderzijds gaan we afritten voorzien op die autostrade. En die afritten zijn juist de toegang naar de haven. De autostrade zelf, dat is eigenlijk wat we een interconnectie noemen. En dat is een netwerk tussen twee lokale netwerken. Tussen twee nationale netten en zo bouw je een sterk Europees netwerk.
0: Ja.
2: En dat is heel belangrijk voor de bevoorradingszekerheid van verschillende landen. Je krijgt toegang tot meer betaalbare energie en je zorgt ook dat je dankzij die interconnecties meer hernieuwbare energie kan integreren in het netwerk.
0: Ja, en heel concreet zijn er de afgelopen jaren dus eigenlijk extra masten neergezet en leidingen daaraan gehangen. Daar komt er een beetje op neer, hè?
2: Ja, inderdaad. De versterking, het gaat vooral over een versterking van een bestaande netwerk. Dus dat betekent dat we inderdaad extra kabels gaan hangen en sterkere verbindingen maken tussen België, Nederland en rondom en door de haven van Antwerpen zelf.
0: Wat als we dat nu niet gedaan hadden, kwamen we dan echt in de problemen?
2: Ja, dankzij interconnecties kan je wel rekenen op je buren qua bevoorradingszekerheid. Dus bijvoorbeeld als de wind in België minder zou waaien dan voorzien en in Duitsland meer, dan kan je dankzij een sterk Europees net wind uit Duitsland naar België laten stromen. Een Europees net zorgt ook dat je toegang krijgt tot een grote markt, hè, waar je vraag en aanbod beter op elkaar kunt afstemmen. Dus je zorgt voor betaalbare energie. Dus elektriciteit kan stromen van plaatsen waar de productiecapaciteit op dat moment het goedkoopst is, naar plaatsen waar de vraag het hoogste is. Mm-hmm. En zo krijg je dus prijzen effectief onder controle en zijn we eigenlijk beter bestand tegen pieken en schommelingen. Mm-hmm. En een derde, de hernieuwbare energie die je kan integreren dankzij een interconnectie. Zoals we weten, hernieuwbare energie is, kent veel tekorten en overschotten. En door landen sterk met elkaar te verbinden, kan je die tekorten en overschotten compenseren. Dat zijn drie voordelen die je dus niet zou hebben mochten we geen interconnecties bouwen en het net niet versterken.
0: En ik hoor u zeggen, stroom kan nu nog vrijer stromen op het net, ook richting Nederland. En daarom is ook premier Jette aanwezig, omdat dit ook voor zijn land belangrijk is. Hè?
2: Uiteraard, het is vooral belangrijk voor Nederland en België en voor heel Europa uiteindelijk, zo'n interconnectie.
0: Ja, omdat als er ergens een tekort ontstaat, dat die netwerken kunnen samenwerken en dat er stroom via die nieuwe leidingen bijvoorbeeld ook richting andere landen kan stromen.
2: Ja, uiteraard. Dus een verbinding tussen Nederland en België helpt ook stroom van Duitsland bijvoorbeeld naar Frankrijk te sturen. Ja. Dus het is effectief een totaal globaal Europees net dat we wensen te bouwen. En daarmee wensen we zeker ons steentje bij te dragen aan de doelstellingen van Europa. Een onafhankelijk energienet, een betaalbaar energienet en een duurzaam energienet.
0: Als ik u goed begrijp, speelt dit zich vooral af in en rond de Antwerpse haven. Is dit ook belangrijk voor de gewone burgers? Gaat stroom bijvoorbeeld ook goedkoper worden?
2: Het is sowieso belangrijk voor de industrie, maar zeker en vast ook voor de lokale burgers en voor heel België en Nederland en Europa. Zoals ik al zei, je hebt toegang tot een grotere markt waar vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afgestemd worden. Dus sowieso gaan prijzen goedkoper worden. Je kan zeker de prijs ook onder controle houden, hè, doordat je goedkoopste productiecapaciteit kan inzetten om aan de vraag te voldoen.
0: Ja. Dit doet mij een beetje denken aan dat andere grote project, Ventilus. Daar zagen we grote weerstand toch, hè, van de buurt. Mensen die zich verzetten tegen nieuwe masten, nieuwe pylonen, nieuwe leidingen ook. Was dat hier ook het geval? Stoten jullie ook op verzet?
2: We hebben hier niet zoveel verzet gekend als we vandaag kennen bij het project van Ventilus, omdat het meer gaat over het versterken van een bestaande verbinding. Dus de visuele impact is alleszins veel kleiner dan bij een project zoals Ventilus. Maar beide projecten zijn zeer belangrijk voor de energietransitie.
0: Oké. Over Brabo 3 en het belang daarvan had ik het met Valérie Daloze, projectmanager bij netbeheerder Elia. Mevrouw Daloze, dank u wel voor de uitleg.
2: Graag gedaan.
0: Op de A201 vanuit Brussel is bij het knooppunt Saventem een ongeval gebeurd op de aansluiting met de Brusselse ring. Houd daar rekening met wat hinder.

Het is een Braziliaanse die in Gent woont, lees ik Helena Casella in Forsaken Soul. De brand in Noord-Limburg in Nederland is vannacht nog groter geworden. Het vuur brak gisteren rond de middag uit in een natuurgebied niet ver van de Duitse grens. We gaan zo meteen eens naar Nederland voor de laatste stand van zaken.

0: Het was in 2024 een samenwerking tussen de twee overgebleven Beatles-leden Paul McCartney en Ringo Starr en Home to Us. De natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland is nog uitgebreid de afgelopen uren. Gisteren was er sprake van 21 hectare. Nu gaat het al om een gebied van zowat 100 hectare dat getroffen is. Men had nogthans gehoopt om het vuur tegen vanochtend onder controle te krijgen, maar dat liep blijkbaar anders. Erik Thijssen, woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord aan de lijn. Meneer Thijssen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is dus duidelijk niet gelukt. Integendeel, de oppervlakte is nog uitgebreid. Wat is het laatste nieuws daar?
1: Ja, hij is inderdaad vannacht uitgebreid. Op dit moment is het wel stabiel. En zijn we vooral in afwachting van ondersteuning van de helikopters van Defensie.
0: Ja, er komt hulp aan. Het is lastig blussen blijkbaar. Hè? Hoe komt dat?
1: Ja, het is een bosrijk gebied, moeilijk toegankelijk. Dus met voertuigen niet te bereiken. En dat maakt het extra moeilijk.
0: Ja, betekent dat de situatie gevaarlijker is geworden ook?
1: Nee, de situatie is op dit moment niet gevaarlijker geworden. Dus hij is op dit moment stabiel. Maar om in de kern zeg maar, van het bosgebied door te kunnen dringen, hebben we ondersteuning van bovenaf nodig.
0: Ja, wat is de schade op dit ogenblik?
1: Ja, schade is vooral de vegetatie uiteraard, de hectares die u net al heeft genoemd. De rookoverlast is natuurlijk waarneembaar in de omliggende dorpen. Dat is ook reden geweest om een NL Alert bericht uit te doen, dat mensen ervaren kunnen dat er rook in hun dorpen terechtkomt.
0: Ja, er is op dit ogenblik natuur verwoest. Het is niet zo dat er gebouwen of infrastructuur of zo beschadigd of verwoest is, hè?
1: Nee, daar is inderdaad gelukkig geen sprake van. Dus dat is gelukkig een meevaller.
0: Zijn er mensen moeten geëvacueerd worden of worden bepaalde dorpen of infrastructuur bedreigd op dit ogenblik?
1: Verdere uitbreiding van evacueren is op dit moment geen sprake. Gisteren is er wel een camping ontruimd. Die mensen zijn opgevangen in een nabijgelegen hotel. En dat blijft voorlopig ook zo, omdat ze nog niet terug kunnen keren in verband met de rookoverlast op die camping.
0: Nee, maar u overweegt op dit ogenblik niet om nog meer mensen te waarschuwen of te evacueren eventueel?
1: Nee, inderdaad, evacueren niet. Wel is de ring uitgebreid zeg maar, van het NL Alert dat het gebied wat groter is, omdat de wind eigenlijk een beetje onvoorspelbaar is en de rook op meerdere plekken eigenlijk wel te ruiken is en waar te nemen is.
0: Ja, en ik hoor u zeggen, u wacht op steun van bovenaf. Helikopters zouden dan de klus wel moeten kunnen klaren, heb ik begrepen.
1: Ja, in ieder geval om het gebied weer toegankelijk te kunnen maken, ook voor de mensen op de grond, hebben die ondersteuning van bovenaf nodig. En die gaan vanaf 9 uur weer vliegen.
0: Want er komt hulp vanuit het hele land ook, heb ik begrepen. Hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Ja. De weersomstandigheden, u zei het al, spelen ook niet echt in uw voordeel, hè?
1: Nee, zeker niet. De temperaturen zijn hoog, de grond is droog, alles is droog. Dus dat betekent ook op het moment dat ergens een brandhaard weer oplaait, dat het ook weer gelijk leidt tot verdere uitbreiding. Dus dat proberen we met alle mogelijkheden die in onze mars liggen te voorkomen.
0: Ja, en ik snap dat nu de focus ligt op het bestrijden van dat vuur. Is er ondertussen al wat meer duidelijkheid over de oorzaak?
1: Nee, over de oorzaak is tot op heden nog niks bekend.
0: Nee, precies. Woordvoerder voor Veiligheidsregio Limburg-Noord, Erik Thijssen, over die brand, de natuurbrand in Noord-Limburg met de laatste stand van zaken. Meneer Thijssen, dank u wel voor de update daarover.
2: Ja. Radio 1.

0: Franse zangeres Zaz Toulaho, minister van Asiel en Migratie aan de lijn van Bos-Zuid, kunnen we bellen na 20:30. Er is namelijk straks Europees spoedoverleg over de migratiecrisis in Ceuta. En nu is het 19:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Met vooraan in het nieuws, Hanne, nog altijd die natuurbrand in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. We hadden het er net nog over. Die brand is de voorbije nacht groter geworden.
3: Ja, de brand brak gisteren rond de middag uit en intussen is die al 100 hectare of 1 vierkante kilometer afgebrand. Het vuur in het natuurgebied dicht bij de Duitse grens kon snel uitbreiden door de wind en de hitte. Er zijn intussen brandweermensen uit heel Nederland mee aan het blussen. Veel minder schoolgaande kinderen hebben recht op de Vlaamse schoolbonus, een jaarlijks extra bedrag bovenop de kinderbijslag. De krant De Tijd heeft de cijfers. Vorig jaar kregen de ouders van 1,6 miljoen kinderen nog die toeslag. Nu zijn het er maar ruim 500.000 meer, want de bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt. Het geld, tussen 23 en 69 euro, wordt normaal in augustus uitbetaald. In zo'n 25 Amerikaanse staten dagen president Trump voor de rechter voor de nieuwe invoerheffingen die hij vorige maand aankondigde. Die heffingen zijn gericht tegen een 60-tal handelspartners, waarbij ook de Europese Unie. Maar de 25 staten vinden dat Trump zijn macht misbruikt.
0: Weerman Bram, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Het was weer puffen en zweten. Gisteren gaan we vandaag dezelfde richting uit.
4: Ja, toch wel. Het wordt opnieuw zeer warm. 30 tot 34 graden in het binnenland. Met een zwak tot matige wind uit het zuidwesten. Verkoeling aan de kust opnieuw. Daar 7 of 28 graden met daar goed voelbare wind uit het westen tot noordwesten. En ja, het wordt een wisselvallige dag. We krijgen in de loop van de namiddag en ook vanavond een hele reeks buien over ons heen, met ook kans op onweer. De meeste buien die zijn voor het centrale gedeelte van het land en het oosten. In het westen daar kan er ook wel een buitje vallen, maar toch over het algemeen is het daar veel droger. Vanavond en vannacht gaan die laatste buien dan verdwijnen. We krijgen droog weer vannacht bij minima tussen 16 en 20 graden. En dan morgen op de meeste plaatsen een zonnige start, behalve in het westen. Daar verwachten we al meer wolkenvelden. Daar kan misschien ook al wel wat gedruppel vallen. In de loop van de dag neemt overal in het land dan de bewolking wat toe, met lokaal misschien een buitje. En temperaturen die morgen gelukkig wat terugvallen. We halen nog 6 of 27 graden, dus dat zijn draaglijke maxima bij een matige westenwind. Donderdag 23 graden, zon en wolkenvelden. Vrijdag licht wisselvallig weer bij 24 graden. En dan het weekend ziet er aangenaam warm uit, met ook de zon erbij.
0: Dat is fijn, dankjewel.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Sanne Baak.

0: Het is een beetje rap avant la lettre als ik dat zo hoor uit 65. Bob Dylan en Subterranean Homesick Blues. Wat hoorden wij gisteren? Dat de Amerikaanse zangeres en actrice Ariana Grande een stap gaat terugzetten, Sanne, uit het publieke leven.
1: Ja, amper enkele dagen na de release van haar nieuwe album Petal kondigde haar management gisteren aan dat ze over een kleine maand na afloop van haar tour voor onbepaalde duur een pauze zal nemen van het publieke leven. Ze stapt ook uit de voorbereidingen van de West End musical Sunday in the Park with George. Die productie gaat normaal gezien volgend jaar in première, maar dat zal dus zonder Grande zijn. Grande wil een leven buiten de schijnwerpers, omdat de eindeloze, aanhoudende publieke aandacht voor haar gezondheid en privéleven haar te veel wordt. De laatste jaren krijgt de zangeres op sociale media veel commentaar op haar lichaam. Ze ziet er volgens sommigen extreem mager en ongezond uit. Een paar jaar geleden al riep Ariana Grande zelf op om beter na te denken voordat je commentaar geeft op iemands uiterlijk.
2: I think we should be gentler and less comfortable commenting on people's bodies, no matter what. If you think you're saying something good or well-intentioned, whatever it is, healthy, unhealthy, big, small, this, that, sexy, not sexy, we should really work towards not doing that as much.
1: Maar die boodschap viel deels in dovemans oren, want sociale media stroomden nog steeds vol met theorieën over haar gewicht. Haar fans zijn verdeeld over de kwestie, ze maken zich zorgen over hun idool, maar willen tegelijkertijd geen negatieve commentaar geven.
0: Anne van de Putten is algemeen coördinator bij EetExpert, het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. En haar heb ik aan de lijn. Mevrouw van de Putten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het lijkt me een heel moeilijke balans om te vinden, hè? Tussen de balans tussen je zorgen maken en geen commentaar hebben op anderen hun lichaam. Hoe doe je dat?
3: Ja, ik denk dat bezorgdheid tonen eigenlijk nabijheid vraagt. En ook persoonlijk contact. Hè. En dat op sociale media heb je altijd het publiek dat meekijkt. En is er een verwarring van, zeg je het om jezelf in de aandacht te zetten. En zelf misschien een stukje af te lopen en te ontladen of niet. Dat is één. En twee, iemand die hulp zou nodig hebben, en dan blijf ik nog weg van het verhaal van deze dame, ja, die moet beluisterd worden. Je moet veel meer informatie hebben dan dat je hier hebt op sociale media. Dus we kunnen ook moeilijk oordelen.
0: Ja.
3: En we kunnen ook moeilijk motiveren, want die motivering die dat er nodig is, een stukje kijken van wat heb jij nodig, dat gebeurt achter de schermen van de sociale media of in persoonlijke berichten, maar niet in fora als Instagram of andere...
0: Daar zitten een aantal interessante dingen in die ik even met u wil ontrafelen. Het eerste wat u zei was, als ik het goed parafraseer, bezorgdheid uiten vraagt nabijheid. Wil u daarmee zeggen dat het enkel aan mensen uit de privésfeer is, of goede vrienden of familieleden, om bijvoorbeeld iets te zeggen over hoe je eruit ziet?
3: Ja, ik denk dat er een nabijheid nodig is. En goede vrienden, familie hebben die nabijheid. Maar ook anderen, als je kijkt, jongeren in sportclubs, jongeren in jeugdwegen, jongeren op school, hebben ook mensen die nabij zijn. Hè, van. Dus als we bezorgdheid voelen, kunnen we dat zeker meenemen. Maar de vraag is, wanneer en wie gaat best het gesprek aan met deze jongeren. Ja. Van, je hebt een stukje rust en veiligheid nodig om daarover te praten. En je hebt ook, je moet ook veel meer informatie hebben dan dat je hier hebt.
0: Ja. En een willekeurig iemand op sociale media is niet goed geplaatst en dat is zelfs ongepast dan als je daar commentaar op gaat geven. Dat komt iemand anders toe eigenlijk.
3: Ik vrees dat op sociale media zit je met een hele groep, met het publiek. Hè, van, en eigenlijk moeten we het ook eens van de andere kant bekijken. Het helpt de persoon zelf niet. Maar we gaan ook heel hard focussen op toch problematisch gedrag. En plots wordt wat dat de persoon eigenlijk aan het brengen is, gaat eigenlijk helemaal verloren. En we gaan helemaal de negatieve boodschap voorop plaatsen. En dat is iets wat men juist zegt. Als we elkaar willen helpen, moeten we dat niet doen. Want dat steekt ook anderen aan. Dat is ook besmettelijk. Hè? Van, laat ons focus zetten op de op thema's in de groei die voor iedereen vooruit helpen en niet die een stukje doen stagneren of problemen geven.
0: Wat ik ook onthouden heb uit uw uitleg daarnet was dat er vaak ook een gebrek aan informatie hebt. Je kan pas iets goed inschatten, iemand anders situatie, als je weet wat er aan de hand is, als je voldoende informatie hebt. En dat is met die duizenden fans op sociale media natuurlijk niet of amper het geval.
3: Is amper het geval. En daarbij komt nog, we zitten eigenlijk in een beeldcultuur waar als je niet veel andere informatie hebt, dat je heel veel belang gaat hechten aan die buitenkant. En die buitenkant, dat uiterlijk, dat gewicht, dat is eigenlijk niet waarop dat we moeten focussen. Want dat is iets van, dat is een gevolg. Hè? Eigenlijk moeten we kijken naar hoe leeft iemand. En hoe leeft iemand, dat is iets wat bij een snelle nazicht van die sociale media gaan we daar geen informatie over hebben of onvoldoende informatie. Iemand kan met alle maatjes op sociale media komen en gezond leven. Hè, van, net zoals dat iemand op sociale media met een gemiddeld uiterlijk of gewicht kan komen en eigenlijk ongezond kan leven. Dus we hebben veel te weinig informatie.
0: Als je dan toch tot de privésfeer van iemand behoort, hoe ga je dan best dat gesprek aan? Hoe kan je dat best uiten als je dan toch bezorgd bent?
3: Wel, als je tot de privésfeer behoort en je bent bezorgd, dan kan je daar gerust iets van zeggen. Kun je zeggen, kijk, ik ben bezorgd, maar stel dan ook nog geen diagnoses, net om de andere reden, we hebben niet alle informatie, zeg dat je bezorgd bent en dat je eventueel, afhankelijk van hoe dicht hij staat, concretiseer welk gedrag dat jou bezorgd maakt. En vraag dan toestemming om erover te praten. Het is niet omdat iemand een probleem heeft dat hij een probleem is. Van 70-80% van die persoon is eigenlijk heel goed bezig en we gaan focussen op een stukje. Dus probeer als je iemand aanspreekt de opening te laten dat je ook weet dat er heel veel dingen goed gaan, maar dat je bezorgd bent om iets wat dat je ook merkt.
0: Ja. Als je als ouder nu merkt dat je kind bijvoorbeeld dit soort dingen of negatieve commentaar post op sociale media of opkijkt naar een ongezond mager lichaam, hoe kan je daar dan het beste mee omgaan? Hoe ga je dat gesprek aan met je kind?
3: Ik denk, als je als ouder merkt dat er heel wat aandacht is voor uiterlijk en heel veel op sociale media gekeken wordt, dat het goed is dat je een stukje mee invoegt van wat is dat? Wat betekent dat voor die jongeren? Wat zoekt die daar? Het is niet abnormaal dat een jongere in volle groei die helemaal verschiet van hoe dat lichaam verandert, dat die even een periode heel veel belangstelling heeft. Hè? Maar dan is het belangrijk dat we ook als ouder nabij blijven en ook toeleiden tot andere voorbeelden. Want die algoritmes op sociale media gaan heel fel vernauwen en de breedheid aan voorbeelden en rolmodellen beperken tot één soort en altijd van hetzelfde meer. En daar moet je als ouder een beetje mee in reguleren, denk ik.
0: Zo is dat. Goeie adviezen en goede inzichten van Anne van de Putten, algemeen coördinator bij Eet Expert, het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Dank u wel voor de uitleg vanochtend, mevrouw van de Putten. Zullen we een plaatje van Ariana Grande draaien? Dat lijkt me wel heel gepast. Nieuw van

0: Het nummer Petal. Ze zingt Ariana Grande net over de toxische kant van haar bekendheid. En ze heeft het ook over dat afscheid van het publieke leven waarover het net ook ging. Op de A201 vanuit Brussel is bij het knooppunt Zaventem een ongeval gebeurd. Op de aansluiting met de Brusselse ring en op de E19 richting Brussel vertraagt u 10 minuten tussen Rumst en Mechelen-Noord. Dat komt door wegenwerken daar.
1: Radio 1.
0: Vandaag komen de ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie samen in een speciale videoconferentie. En ze zullen overleggen over wat er zich heeft afgespeeld, Sanne, in Ceuta.
2: Ja, de Spaanse enclave werd vorige donderdag overrompeld door tienduizenden migranten via Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd. Volgens de burgemeester van Ceuta kwamen daarbij nu al 88 mensen om het leven. Er is nu dat overleg op Europees niveau, maar bij het Vlaams Belang zijn de verwachtingen daarover laag. Dat vertelde Kamerlid Francesca van Bellegem hier gisteren in onze studio.
3: Als er beslissingen genomen moeten worden, maakt men telkens opnieuw een compromis dat niet voor de veranderingen in de realiteit zorgt. Wij pleiten voor grenscontroles en wij pleiten ook voor een duidelijke asielstop. Ja. Wij hebben al genoeg asielzoekers opgevangen.
0: Dat was gisteren in onze uitzending. Nu hebben we minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bos-Zuid, aan de lijn, die zometeen deelneemt voor ons land aan die Europese conferentie. Mevrouw van Bos-Zuid, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat gaat u straks bepleiten of op tafel leggen op dat overleg wat ons land betreft?
4: Wel, er zijn twee zaken die belangrijk zijn. We moeten absoluut dergelijke scenario's gaan voorkomen. En daarvoor moeten we onze buitengrenzen beter gaan beschermen natuurlijk. Dus ik zal vragen om meer steun hiervoor. Ook een versterkte rol van Frontex en ook een verdere samenwerking met onze landen van herkomst. En ik hoor sommigen dan zeggen van ja, willen jullie dan een fort Europa? Wel, ik heb liever een versterkte burg dan eentje waar de toegangspoorten lek van zijn. Dus buitengrenzen beter beschermen. En twee, we moeten ook absoluut het verdienmodel van mensensmokkelaars gaan doorbreken. En dat kan alleen maar door te zeggen dat illegale grensoverschrijdingen, dat die niet beloond mogen worden met een verblijfsrecht.
0: Sommige lidstaten willen ook wat doen aan de Schengenzone. Spanje bijvoorbeeld schorsen of strengere regels ook binnen die Schengenzone. Pleit u daar ook voor?
4: Wel, we moeten nu vooral kijken hoe dat we het systeem kunnen versterken. We mogen niet vergeten, Schengen is een hoeksteen van de Europese integratie, ook van het vrij verkeer van personen. Het heeft een groot economisch belang voor de Europese Unie en voor de interne markt. Er bestaat trouwens geen procedure om landen te schorsen uit Schengen. Dus we moeten inzetten op de verbetering van het systeem, dus meer en betere grenscontroles. En binnen het systeem van Schengen zijn er mogelijkheden om in uitzonderlijke omstandigheden om grenscontroles uit te voeren. Het is ook daarom dat België eind juli beslist heeft om de binnenkomstcontroles die wij doen, om die ook te gaan verlengen.
0: Ja. U zegt, goed, we moeten meer Europees gaan samenwerken. Ik hoor u zeggen dat de buitengrenzen beter beveiligd moeten worden, het mensensmokkelaarsnetwerk aanpakken. Dat wordt bij elke crisis die ontstaat dan gezegd. Hè. Maar hoe kan dat concreet? Wat kan ons land dan ook heel concreet doen als u die lijn volgt?
4: Wel, wat ik daarnet heb gezegd, dus meer steun hiervoor vragen. Onder andere binnenkort starten de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader. Dus dat is eigenlijk de Europese meerjarenbegroting. Dus daar moet er zeker meer ruimte zijn voor die versterking van die buitengrenzen. Ook de rol van Frontex moet versterkt worden. En ook, dat zien we nu opnieuw, de samenwerking met die landen van herkomst is zo cruciaal. Dus ook daar moet verder op ingezet worden.
0: Wat is er volgens u misgelopen als u die analyse maakt?
4: Wel, ik denk dat duidelijk is binnen de Europese Unie. Gaan de neuzen altijd maar meer en meer in dezelfde richting voor dat strengere migratiebeleid. We zien dat daar ook meer en meer maatregelen voor genomen worden. Wat er exact nu gebeurd is, het hele incident, dat zal absoluut ontleed worden. Benadruk nog maar een keer trouwens ook hoe complex migratiestromen zijn. Dus voor mij duidt dat trouwens ook aan hoe belangrijk duidelijke communicatie is over migratie naar de Europese Unie. Het is duidelijk dat die mensen, dat zijn geen mensen die asiel, die in aanmerking komen voor asiel, dat zijn mensen die op zoek zijn naar een betere economische toekomst. En ik kan dat vanuit menselijk oogpunt begrijpen, maar daar dient ons asielsysteem natuurlijk niet voor. En dat moeten we heel duidelijk maken, samen met het feit, en ik benadruk het graag nog een keer, illegale grensoverschrijdingen, die mogen we niet gaan belonen met een verblijfsrecht.
0: Nee.
4: We gaan migratie
0: experts...
4: maar

0: is wat er gebeurde in
1: als we de mensen-smokkelaars stoppen.
0: Volgens critici en experts is wat er gebeurde in Ceuta ook te wijten aan een gebrek aan net legale migratiewegen. En dus moeten mensen via illegale weg proberen binnen te raken. Hebben ze daar een punt?
1: Wel, met het Europees Migratiepact bekijken we op welke manier we die buitengrenzen ook kunnen versterken. En voor mij is het heel belangrijk als we migratie onder controle willen krijgen en als we terug orde hebben geschept in de chaos, dan kan er ook gekeken worden naar die andere manieren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan hervestiging. Hè. Dat is eigenlijk een meer gecontroleerde manier om mensen die asiel willen aanvragen, om dat mogelijk te maken. Maar daarvoor moeten we eerst meer controle krijgen op die migratie, wat vandaag nog altijd veel te weinig het geval is.
0: Wat is de verantwoordelijkheid van Spanje in dit hele verhaal? Want volgens uw partijgenoot, Johan van Overtveld, en ook volgens de voorzitter van MR, Jean-Louis Boucher, heeft Spanje wel degelijk een grote verantwoordelijkheid in dit verhaal?
1: Wel, elk land bepaalt natuurlijk hoe het zijn asiel- en migratiebeleid gaat voeren. Dus dat is niet aan mij om daarover te oordelen. Maar ik denk dat het heel duidelijk is dat ons migratiebeleid, het migratiebeleid dat wij voeren, dat veraf staat van het migratiebeleid van de Spaanse regering. Ik heb trouwens vastgesteld dat niet alleen wij dat zeggen, maar dat ook andere lidstaten die mening toegedaan zijn. Denk bijvoorbeeld aan die massale regularisatie. Wij hebben heel specifiek in het regeerakkoord opgenomen dat wij dat niet zullen doen. Wij zullen geen regularisaties doen.
0: Maar die regularisatiecampagne in Spanje was al afgelopen natuurlijk toen dit incident gebeurde. Hè?
1: Maar regularisatiecampagnes, het verleden heeft dat ook aangetoond. Hè. Die hebben een aanzuigeffect en daarmee ga je alleen maar illegaliteit gaan belonen. En dat is iets wat we nu net absoluut niet mogen doen.
0: Ook Marokko speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Hoe beoordeelt u de aanpak van dat land?
1: Wel, het is niet aan mij om met de vinger te wijzen naar wie en wat dat de exacte oorzaak is voor die invasie. Natuurlijk, wat ik wel kan vaststellen, is dat wij constructieve relaties met Marokko hebben. Ook op het gebied van de terugkeer van Marokkanen die zich illegaal op ons grondgebied bevinden. Die diplomatieke kanalen staan open. Ik kan ook vaststellen dat de terugkeer naar Marokko, dat die erg constructief gebeurd is van de mensen die daar massaal zijn toegekomen. En nog een keer, ik ben er zeker van, het hele incident zal de volgende weken nog verder ontleed worden. Ja. En dan kunnen we verder bekijken.
0: Anderzijds kan je ook zeggen, waarover gaat dit nog? Hè? Want de meeste migranten zijn intussen al teruggekeerd naar Marokko. En degenen die er nog zijn, die geraken ook niet zomaar op dat Europese vasteland. Dat beseffen ze ook zelf blijkbaar. Hoe urgent vindt u dit allemaal dat dan nog? Hè?
1: Wel, het toont alleen maar aan dat we stappen aan het zetten zijn, maar dat er nog veel stappen moeten gezet worden. Hè. Dat onze buitengrenzen nog beter beschermd moeten worden en dat we dat verdienmodel van die mensensmokkelaars absoluut moeten doorbreken. De enige manier daarvoor is om heel duidelijk te maken dat illegaliteit niet beloond zal worden. En zolang dat niet gebeurt, dan gaan we dergelijke toestanden blijven krijgen met de dramatische gevolgen die we jammer genoeg vandaag ook moeten vaststellen.
0: In hoeverre is dit ook een test van het Europees Migratiepact, dat trad in werking minder dan 2 maanden geleden. Is dit een test daarvoor?
1: Wel, ik denk dat het te vroeg is om te spreken over het test van het migratiepact. De regels zijn in het kader van dat pact verstrengd. Voor ons, dat is geen geheim geweest. Als N-VA mocht het nog veel, veel verder gaan. Hè. Rond bijvoorbeeld het volledig externaliseren van de procedure, wat ook dergelijke toestanden zou vermijden. Maar dat er nog verbetering is, dat er nog stappen vooruit moeten gezet worden, dat is absoluut zo.
0: En dit is misschien ook voor uw partij, mevrouw Van Mossuyt, een kans om de coalitiepartners te bewegen naar een strenger migratiebeleid, of niet?
1: Wel, ik denk dat ons regeerakkoord heel duidelijk is wat het standpunt is rond asiel en migratie. We zijn volop bezig met alles wat in het regeerakkoord staat, daar rond met dat uit te voeren. En zoals gezegd, vandaag zal ik pleiten op de Europese Raad, op de Raad van Ministers liever, zoals afgesproken ook binnen de coalitie, om die buitengrenzen nog beter te gaan beschermen en ook duidelijk te maken dat illegale grensoverschrijdingen, dat die niet beloond kunnen worden met een verblijfsrecht.
0: Dat punt is duidelijk en dat hebt u gemaakt, minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bosheid. Dank u wel om aan de lijn te komen.
1: Met plezier. Fijne dag nog.

is toch weer het typisch, want ik moet morgen vroeg op. Je weet wat dat ze zeggen over toeval en het lot. Ik ben het bijna zeker, ja, die mug is hot.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Paul van Tichelt is net aangekomen aan de studio. Voormalig topman van OCAT, ex-minister van Justitie ook natuurlijk. En nu helemaal weg uit de politiek, in een heel andere sector aan de slag.
1: Vanavond op VRT1.
2: Zwa, Kemmelberg, buur van Gerardsbergen. Maar dan ben wat zand op, nog iets lossere kasseien. En in mijn geval, ik hoop voor jullie niet, verschuwelijk veel uitlaatgassen. Dus,
1: Op VRT1 in Reizenbaas de Bucketlist ziet Tom af op de fiets in Rwanda. Op VRT Canvas in Ancient Superstructures ontdek je een echt sprookjeskasteel. En op VRT Max kan je kijken naar de film 9 to 5 met Dolly Parton. Veel kijkplezier.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De ouders van meer dan 1 miljoen kinderen verliezen de Vlaamse schoolbonus. Vannacht is de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland fel uitgebreid. En 25 Amerikaanse staten vechten de nieuwe invoerheffingen van president Trump aan voor de rechter. De ouders van 1,1 miljoen Vlaamse schoolkinderen krijgen geen schoolbonus meer, schrijft de Tijd. De Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt. Dat is extra geld voor gezinnen met een laag inkomen. Daardoor wordt nog maar voor ruim 500.000 kinderen een schoolbonus uitbetaald, in plaats van 1,6 miljoen vorig jaar. De schoolbonus komt normaal deze week op de rekening en gaat van 23 euro voor jonge kinderen tot 69 euro voor oudere kinderen tot 25 jaar. De Gezinsbond betreurt de besparing, zegt woordvoerder Lien Swinnen.
7: Wij als Gezinsbond vinden het inderdaad jammer dat die schoolbonus voor 1,1 miljoen kinderen verdwijnt. Omdat september is voor gezinnen een erg dure maand. Dat merken wij als gezinsorganisatie en zien we ook in onze cijfers van de gezinsbarometer altijd terugkomen. Dus daarom vinden we dat jammer dat net in september dan voor gezinnen die ondersteuning verdwijnt.
6: De jeugdhulp heeft nog altijd te weinig opvangplaatsen en daardoor worden kinderen noodgedwongen in een ziekenhuis opgenomen. Vorig jaar waren dat 167 kinderen tegenover 120 het jaar ervoor. Parlementslid Egbert Lachaert van Anders vroeg de cijfers op. Die kinderen zijn niet ziek, maar ze moeten voor hun eigen veiligheid in een ziekenhuis verblijven. Het zijn vooral kinderen jonger dan 2 jaar. Ze worden niet begeleid zoals het hoort en het is onduidelijk wat er na hun verblijf in het ziekenhuis met hen gebeurt, zegt Egbert Lachaert nog. De Vlaamse overheid trekt ruim 1 miljoen euro uit om 4 oorlogskerkhoven in en rond Ieper te restaureren. En de commissie die de militaire begraafplaatsen van het Britse gemenebest onderhoudt, doet daar nog 600.000 euro bij. Vooral de muren rond de kerkhoven zijn op verschillende plaatsen in verval geraakt. Steve Maartens van de New Ypres League, die de herinnering aan de gesneuvelde soldaten levend wil houden, vindt het belangrijk dat de begraafplaatsen er netjes bij liggen.
8: Al die begraafplaatsen zijn meer dan 100 jaar oud van de Eerste Wereldoorlog. Dus die beginnen toch hier en daar wat slijtage te vertonen. En hebben dus allemaal, of dat nu gaat om de Commonwealth, de Franse, de Duitse, de Belgische, die hebben allemaal uiteindelijk wat renovatie nodig op tijd daar stond. Het belang van alle renovatiewerken natuurlijk aan de begraafplaatsen is voor de toekomstige generaties de herdenking en de herdenkingscultuur kunnen in stand houden.
6: De brand in Noord-Limburg in Nederland is vannacht groter geworden. Het vuur brak gisteren rond de middag uit in een natuurgebied niet ver van de Duitse grens. Brandweermensen uit heel Nederland helpen intussen mee blussen. Er is nu al 100 hectare natuur verwoest, vertelt Erik Thijssen van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
9: Het is inderdaad vannacht uitgebreid. Op dit moment is het wel stabiel en zijn we vooral in afwachting van ondersteuning van de helikopters van Defensie. Wel is de ring uitgebreid, zeg maar, van het NL Alert, dat het gebied wat groter is, omdat de wind eigenlijk een beetje onvoorspelbaar is en de rook op meerdere plekken eigenlijk wel te ruiken is en waar te nemen is.
6: Zo'n 25 Amerikaanse staten dagen president Trump voor de rechter wegens de nieuwe invoerheffingen die hij vorige maand aankondigde. Die heffingen zijn gericht tegen een 60-tal handelspartners, waarbij ook de Europese Unie. Maar daar is geen wettelijke basis voor, zeggen de staten. Meer uitleg van Steven de Kranen in Washington.
10: Met een klacht bij de rechtbank voor internationale handel in New York willen 25 Amerikaanse staten, waaronder Californië, Minnesota en Pennsylvania, de invoertarieven van president Trump laten schrappen. Ze hopen dat de invoertarieven van 10-12% daarmee ongeldig worden verklaard. De tarieven zijn voorlopig ook nog van toepassing op producten uit de Europese Unie, waardoor die voor de Amerikaanse consument duurder zijn. De 25 staten zeggen dat president Trump zijn macht misbruikt en de tarieven vooral gebruikt om eerdere, door het Hoge Rechtshof al afgewezen tarieven, opnieuw in te voeren. De regering Trump verdedigt de maatregel dan weer en meent dat de tarieven nodig zijn tegen dwangarbeid en oneerlijke handel.
6: Straks vergaderen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de situatie in Ceuta. Die Spaanse stad op het Afrikaanse vasteland werd vorige week overrompeld door tienduizenden migranten uit Marokko. Voor ons land neemt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid deel aan de vergadering. Zij pleit voor een betere bescherming van de Europese buitengrenzen.
11: Ik hoor sommigen dan zeggen van ja, willen jullie dan een Fort Europa? Wel, ik heb liever een versterkte burcht dan eentje waar de toegangspoorten lek van zijn. Dus buitengrenzen beter beschermen. En twee, we moeten ook absoluut het verdienmodel van mensensmokkelaars gaan doorbreken. En dat kan alleen maar door te zeggen dat illegale grensoverschrijdingen, dat die niet beloond mogen worden met een verblijfsrecht.
6: Oekraïne heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Russische opslagplaatsen. In de buurt van Sint-Petersburg werd een gebouw van Wildberries geraakt. Dat is de grootste online verkoopwebsite in Rusland. Er is brand ontstaan en er zijn mensen geëvacueerd. Ook bij Moskou zou een opslagplaats geraakt zijn. De voorbije weken viel Oekraïne al zeker 10 opslagplaatsen van Wildberries aan. Veel gewone Russen bestellen pakjes bij het bedrijf. Maar volgens Oekraïne laat ook het Russische leger belangrijke voorraden voor de oorlog via Wildberries leveren. Eerst vrij zonnig na de middag, meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. Temperaturen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken, misschien wat gedruppel en dan nog 26 graden in het centrum. Vooraan zat de schoolbonus, een bedrag dat sommige ouders krijgen bovenop de kinderbijslag. Dit jaar komen nog maar 500.000 schoolgaande kinderen in aanmerking voor dat financiële extraatje, in plaats van 1,6 miljoen vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
1: De ochtend.
4: Met Lode Roels en Sanne Baak.
0: Paul van Tichelt is helemaal weg uit de politiek. De ex-minister van Justitie doet nu heel andere zaken. Hij is onze gast zometeen. Goedemorgen.

0: Een Londens trio is het. En dit was voor hun een hit van een jaar of drie geleden. Salt and I Just Want to Dance. Het is ondertussen 8:10. Deze zomer spreken we hier in de ochtend met enkele politici die onlangs besloten hebben om uit de politiek te stappen. En vandaag heb ik iemand bij mij in de studio waarvan het moment dat hij in de politiek stapte nog niet zo lang geleden is.
1: Ik zweer trouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.
2: Van Tichelt volgt Vincent van Quickenborne op, die ontslag heeft genomen in de nasleep van de terreuraanslag in Brussel, waarbij twee Zweedse voetbalsupporters om het leven kwamen.
3: Ik ben inderdaad geen new kid on the block. Ik heb de voorbije jaren in verschillende departementen op verschillende diensten in verband met veiligheid gewerkt.
4: Ik vraag geen 100 dagen. Ik vraag ook geen 10 dagen. Ik begin nu. We hebben niet de luxe om tijd te verliezen.
5: Maakt dit nieuwe strafwetboek het recht ook rechtvaardiger?
4: Ik hoop het en ik ben ervan overtuigd dat dit strafwetboek, velen hebben hieraan meegewerkt, dat dit inderdaad onze maatschappij veiliger en rechtvaardiger kan maken.
6: Ik ben minister van Justitie, ik ben verantwoordelijk voor het gevangeniswezen en ik voel mij inderdaad verantwoordelijk. En we hebben ook niet gewacht op dit incident, om dat probleem van de overbevolking, om dat probleem van het geweld aan te pakken. Maar, dus we hebben maatregelen op de lange termijn en de lange termijn, dat is de lange termijn.
7: Heeft u de voorbije 24 uur overwogen om op te stappen?
6: Nee.
7: Op geen enkel moment?
6: Als die vraag wordt gesteld, dan antwoord ik daarop. Maar ik moet nu mijn politieke verantwoordelijkheid nemen. En politieke verantwoordelijkheid nemen is het beleid dat we uitvoeren, dat verder uitvoeren. Wij hebben altijd gezegd, van, dat is geen paraplu die ik hier opsteek, dat het eerst slechter zal worden voordat het beter wordt. We nemen maatregelen, we voeren die strijd. Er hebben nog nooit zoveel gedetineerden in de gevangenis gezeten. Dat zijn vooral drugscriminelen. Maar we moeten inderdaad met politie, met justitie, met andere actoren inderdaad die strijd nog opvoeren.
8: Paul van Tichelt, voormalig minister van Justitie en Kamerlid voor oppositiepartij Anders, stapt uit de politiek. Hij wordt de topman van juridisch dienstverlener Modero. Van Tichelt was eerder topman bij het OCAT, het orgaan dat de dreigingsanalyse maakt voor ons land, en hij werkte ook als substituut procureur-generaal in Antwerpen. In 2023 stapte hij over naar de regering De Croo, waar hij Vincent van Quickenborne opvolgde als vicepremier en minister van Justitie.
0: Zo, en die montage bespaart wel meteen een heel lange introductie van onze gast, Paul van Tichelt. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: U zit dus nu niet langer in de politiek, maar in het bedrijfsleven. U bent CEO van juridisch dienstverlener Modero. Wat doet u daar precies?
9: Dat is een goede vraag. Vooral nog veel leren momenteel, in alle bescheidenheid. Nu, Modero is een groot kantoor dat een juridisch dienstverlener is op vlak van betalingsachterstand. Als we denken aan betalingsachterstand, betalingsconflict, niet betaalde facturen, dan denken we natuurlijk meteen aan een deurwaarder. En als wie denkt aan een deurwaarder, denkt aan het uitvoeren van beslag en het verkopen van uw inboedel. Gelukkig doen we veel meer dan dat. Ik heb het gisteren nog eens nagekeken. Ik vind dat wel belangrijk om te zeggen. In 2025 heeft Modero 665.000 dossiers behandeld. Die komen van opdrachtgevers, van overheden, van nutsvoorzieningen, van openbare vervoersmaatschappijen, mensen die achterstallige schulden hebben. En van die 665.000 dossiers hebben we er 578.000 minnelijk kunnen oplossen. Ja. Dus dat wil zeggen, zonder gedwongen uitvoering, zonder deurwaarder, in der minne. En dat is wel belangrijk en daar moeten we meer naar toe en dat probeer ik ook mee vorm te geven.
0: De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat er bij uw overstap naar uw nieuwe job wel wat kritiek was. Hè? De vraag alsof een voormalige minister van Justitie wel zomaar naar een juridische speler in de privésector moet kunnen overstappen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Ja, maar het is goed dat zo'n debat wordt gevoerd, want in alle eerlijkheid, ik heb mij die afweging ook gemaakt. Nu, het is zo, ik keer terug naar het domein waar ik verstand van heb. Of ik heb van niet veel verstand, maar als ik van iets verstand heb, dan is het van justitie en veiligheid. Dus ik keer terug naar dat domein, na een ontluizingsperiode van bijna 16 maanden. In Duitsland heeft men is dat wettelijk vastgelegd op 18 maanden. In Nederland is dat niet. Worden er meer bruggen gemaakt gemaakt tussen de private en de politieke sector. Dus ik heb dat na een ontluizingsperiode van 16 maanden gedaan. En ik keer terug naar een sector waar ik iets van af weet. Als ik dat niet mag doen, wordt het wel moeilijk voor mij, want dan moet ik bloembollenverkoper of autoverkoper worden. Ja. Daar heb ik geen verstand van. Maar het verwijt dat mij werd gemaakt door sommigen, want al bij al viel die kritiek nogal mee, is dat ik inderdaad in mijn rol als minister van Justitie, dat ik regelgeving had gemaakt met die sector in kwestie. Ja. Dat klopt inderdaad ook.
0: Maar u ziet er geen graten in op dit moment.
9: Nee, want als je regelgeving maakt, dan doe je dat in overleg met de sector. Als je dat niet doet, dan word je verweten om beleid te voeren vanuit een ivoren toren. En dat passeert niet meer in het parlement nu. Dus het is normaal dat je in overleg gaat met de sector. En het is normaal dat je als kabinetaar of als minister van Justitie dagelijks contact hebt met die sector.
0: Ja. Nu dus in de juridische sector. U komt van de politiek. Waarom nam u uiteindelijk die beslissing om uit de politiek te stappen? Wat gaf de doorslag?
9: Ik heb daar lang over nagedacht. Ik heb ermee geworsteld, want ik was verkozen in de provincie Antwerpen. Je wil die kiezers ook niet in de steek laten. Eén, wat belangrijk is, er stond een opvolger klaar voor mij. Dat is Arthur Orleans uit Mechelen. Jong gemotiveerd, dus op dat vlak was de opvolging gegarandeerd.
0: In het parlement bedoel
9: ik? In het parlement, ja, dat bedoel ik. Maar ik stelde vast dat het parlement niet mijn natuurlijke biotoop was. Ik kom van het terrein, dat is uit de inleiding gebleken. Als drugsmagistraat, als directeur van het antiterreurorgaan, heb ik altijd enigszins in de line of fire gestaan. Was ik het gewoon om de mouwen op te stropen en verantwoordelijkheid te nemen op het terrein. En dat miste ik in het parlement.
0: Ja. Was het parlement, en dat bedoel ik met het volste respect voor die instelling voor alle duidelijkheid, was het parlement te saai voor een ex-minister van Justitie en iemand die bij het parket gewerkt heeft?
9: Ja, saai. Ik denk dat het parlement zeer boeiend kan zijn. Ik heb veel parlementsleden gezien en ik meen dat, want mijn respect voor politici is alleen maar toegenomen in mijn korte tijd dat ik zelf actief in de politiek ben aanwezig geweest. In het parlement kan je impact hebben, moet je dossiers bestuderen, moet je de minister in kwestie het vuur aan de schenen leggen met de hoop om impact te hebben, maar die impact is veeleer onrechtstreeks, via wetgeving, via controle van de minister, en ik was rechtstreekse impact gewoon. Dus in die zin, als u dat saai wil noemen, dan is dat vrij onrespectvol voor het parlement,
0: Was het parlement niet uw natuurlijke habitat? Of was de politiek in het algemeen niet uw natuurlijke habitat? Het bredere politiek wereldje, misschien lag u dat ook niet?
9: Ik heb jaren gewerkt als kabinetaar. Voor de minister van Binnenlandse Zaken, later voor de minister van Justitie, vooraleer ik het dan zelf werd. Daar had je veel impact. Ik heb lang achter de schermen gewerkt. Dat lag mij. Ik heb dat altijd graag gedaan. Ik heb die functie als minister ook zeer graag gedaan. Dat was een zeer intense periode. Wat een constante is in mijn carrière, en dat lijkt wollig, maar dat is eigenlijk wel de kern, is dat ik altijd heb kunnen samenwerken met een team. En dat is het leuke natuurlijk als minister. Je werkt samen met een team, je kabinet, je kabinetaars. En dat zijn mensen die je zelf kiest en die voor jou door het vuur gaan om bepaalde zaken te bereiken, om dat beleid uit te voeren. Dat was vooral het leuke.
0: Maar u hebt nooit spijt gehad van uw overstap naar de politiek, om heel concreet te vragen?
9: Nee, ik heb dat nooit geambieerd, want ik ben ondertussen meer dan 50 jaar, dus als ik effectief een job in de politiek had geambieerd, dan had ik dat natuurlijk vroeger gedaan. Ja. Maar op het ogenblik dat mijn voorganger dan ontslag moest nemen, heeft men mij die vraag gesteld. En vond ik het zeer logisch en normaal om daarop ja te zeggen. Ja. Ik heb daar zeker geen spijt van. En trouwens, je kan beter spijt hebben van dingen die je wel hebt gedaan, van dingen die je niet hebt gedaan. Ja. Maar nogmaals, ik heb er geen spijt van. Dat was een zeer boeiende periode. In het parlement, dat lag me dan net iets minder.
0: Boeiende periode, zegt u ook als minister van Justitie, want dat lijkt mij toch geen makkelijke stoel om op te zitten, hè?
9: Nee, was en is een moeilijk departement. Maar ik heb nooit voor de gemakkelijkste weg gekozen. Dat doe ik ook nu niet. Hè. Door voor een Modero te kiezen, dat is echt uit mijn comfortzone. Dat is een grote uitdaging, een nieuw avontuur. Ik ben ook directeur van het antiterreurorgaan geworden in volle terreurcrisis. Dus daar hou ik wel van een uitdaging.
0: Een uitdaging, ik wilde net zeggen, dat is aan het woord dat we gebruiken. Maar als we even terugkijken naar uw periode als minister van Justitie. Die overbevolkte gevangenissen bijvoorbeeld, dat is iets waar elke minister van Justitie mee te maken krijgt. Kan je daar wel een succes boeken in dat dossier? Dat lijkt me niet opgelost te raken. Hè?
9: Dat kan opgelost raken, maar dat is inderdaad een werk van lange adem. Ik stel vast, of als we dat een beetje uitzoomen, dat het lijkt paradoxaal, hetgeen wat ik nu zeg, maar het is wel zo. We komen uit decennia dat er geen interesse was voor de politiek. Voor justitie, excuseer. Dat is met de affaire Dutroux gelukkig veranderd. We zien nu een kentering de voorbije 20, 25 jaar op vlak van investeren in moderne en meer gevangeniscapaciteit. Die kentering is ingezet. De kentering naar het anders straffen. Vroeger was het klassiek de gevangenisstraf, maar de kentering naar het anders straffen is ook ingezet onder meer met dat nieuwe strafwetboek. Mm. Dus waarin de gevangenisstraf echt het laatste redmiddel is. En de kentering naar zinvolle detentie is ook ingezet met de detentiehuizen. Dus men kan dat oplossen. De mirakeloplossing bestaat daarvoor niet. Maar stap voor stap moet men daaraan werken.
0: Maar politiek moeilijk scoren met geld vrijmaken voor gedetineerden. Dat zijn geen dingen die je makkelijk kan beslissen. Denk ik.
9: Ja, klopt. En we leven in een maatschappij waarin men al maar meer wil straffen en strenger wil straffen. De paradox is dat er nog nooit zoveel gestraft is als vandaag de dag. Er hebben nog nooit zoveel gedetineerden in de gevangenis gezeten, maar tegelijkertijd zijn er nog nooit zoveel enkelbanden geweest, nog nooit zoveel werkstraffen. En ja, de neiging bestaat in de maatschappij van vandaag dat men al zijn eieren in het mandje van politie en justitie legt. Maar politie en justitie, laat ons eerlijk zijn, dat blijft uiteindelijk symptoombestrijding. Als ik heen voor voorbeeld mag geven, als er twee onnozelaars zijn in Antwerpen die een ambulance stelen om ermee te gaan joyriden. Mm. Daar roept iedereen voor strengere straffen. Maar ik zeg u, strengere straffen gaat dat probleem niet oplossen. Het gaat uiteindelijk over de verantwoordelijkheid van de ouders. Het gaat over onderwijs. Het gaat over het toeleiden van jongeren naar werk. Ja. Men zegt dan dat is soft, maar dat is niet soft. Dat is keihard. Dat gaat over de weerbaarheid van uw samenleving. En dat begint niet bij justitie en politie.
0: Nee, en dat is iets waar dan de minister van Justitie op zijn bord krijgt, maar ook niet zoveel aan kan doen. Als we even ruimer naar de politiek kijken, uw vertrek is misschien ook best een aderlating geweest voor uw partij. Misschien is het uw partij niet meer voor anders. U was een van de bekendste gezichten daar toch? Hè?
9: Ja, ook daarover heb ik nagedacht. Maar mijn vertrek had op zich niks te maken met anders. Mijn vertrek was, zoals ik heb proberen uit te leggen, ingegeven om persoonlijke redenen. Ja. Enfin, op een ogenblik eigenlijk dat er opnieuw wel binnen de Vlaamse liberalen wat herwonnen zelfvertrouwen, goesting en spoel was met Frederik. Dus daar worstelde ik wel mee, want ik wilde inderdaad niet dat het... dat het werd aanzien als een afvallen door Paul van Tichelt van de Vlaamse liberalen. Dat is het niet. Ik heb dus de Vlaamse liberalen niet de rug toegekeerd. Ik meen zelfs dat in een tijdperk waarin autoritaire leiders de brute macht gebruiken ten nadele van het recht en het internationaal recht, dat er meer dan ooit nood is aan liberalen. Iedereen gelijk voor de wet, de bescherming van het recht. Daarvoor hebben we liberalen nodig, denk ik. Ja.
0: Slotvraag, zien we u ooit nog terug in de politiek? Wat denkt u? Of is de deur helemaal dicht?
9: Deuren zijn nooit helemaal gesloten. maar ik heb daar geen ambitie voor. Het is dom om absolute uitspraken te doen in het leven. Dus zeg nooit nooit. Maar de kans is zeer klein.
0: Oké, laten we daarop afronden. Dankjewel, Paul van Tichelt, voor het gesprek. Voormalig minister van Justitie voor Anders en u CEO van juridisch dienstverlener Modero. Dankjewel.
9: Dankjewel.

0: 51 jaar oud intussen, dit muziekje Team from Mahogany van Diana Ross. Op de A201 vanuit Brussel is bij het knooppunt Zaventem een ongeval gebeurd. Op de aansluiting met de Brusselse ring op de E19 richting Brussel vertraagt u 10 minuten tussen Rumst en Mechelen-Noord. Dat komt door werken daar.
1: De ochtend.
0: 2 weken geleden heeft de Vlaamse regering beslist dat het dolfinarium in Brugge tegen 2037 ten laatste dicht moet. Dolfijnen in gevangenschap houden, dat is niet meer van deze tijd, zegt minister Weitz. En vandaag in onze reeks over verdwenen toerisme heeft Joris Vergeijlen het ook over dolfijnen. Want wie had gedacht dat het allereerste dolfinarium van ons land in Limburg te vinden was? Voor dat onwaarschijnlijke verhaal trekt Joris naar Aspengouw.
2: Je hoort het openluchtzwembad van Welle in Limburg. Bijna 60 jaar geleden klonk het hier heel anders. En maar een paar bezoekers kennen dat verhaal.
3: Dat er hier de eerste dolfijnen in België zouden gezeten hebben. Ja.
4: Maar dat is wel een heel gek idee dat dat een toeristische trekpleister was zoveel jaren geleden.
5: Heel fijn. Dolfijn!
2: Marcelien Hechtermans is vandaag 86. Het is haar man, Paul Heere, die het idee bedacht in de jaren 60.
6: Hoe dat begonnen is. Goh, dat is een heel historie allemaal. De forellen waren toen zo'n hype. Heel begin de jaren 60. En hij had bronwater, want Wellen, er zijn zoveel bronnen in Wellen. En zij hadden daar op het erf van zijn ouders, hadden zij ook een bron. En toen zei hij, ik ga een vijver maken. En dan ga ik laten vissen.
2: Bij de visvijver kwam een bar. En naast die bar een openluchtzwembad. Paul had het ene plan na het andere.
6: Dus het was allemaal heel tjak, tjak, tjak. Het kwam achter elkaar. Bij Paul was altijd iets te beleven. En daar mocht altijd iets meer.
2: Maar toen kreeg hij pas echt een wild idee.
6: Het was een tijd van Flipper op een tv.
7: Hi, Flipper.
6: En toen zei er, dat zou nog eens iets zijn, hè. En dat ze de Flipperens in levende lijven gezien hadden, hè. Ja, dat zou iets zijn. Ik ga naar Florida.
2: Paul Heere liet wilde dolfijnen vangen in Florida. Voor een dolfinarium. Het allereerste in ons land. In Welle.
6: Je moet alles in zijn tijd zien. Hè. Geen Gaia, geen dit, geen dat. Hè. Dat transport. Dat is nog niet of je een pakje laat komen. Hè. Die moesten in hangmatten hangen. Dat moest dan van heel zware stof zijn. Hè? En toen zei ze, Marcelien, jij kunt goed naaien en stikken. Probeer dat maar te maken. Toen was het 68. Hè? Dan, ons moeder een naaimachine, dat was helemaal naar de knoppen. Maar ik had het afgekregen.
2: En zo landt er op 19 april 1968 een Sabena cargo-vliegtuig in Zaventem.
6: Toen kwam die aan. In Zaventem. Hè. Die gelooft dat personeel van Zaventem allemaal rond dat vliegtuig stond. 5 dolfijnen. 4 volwassen en een mama met een jong. Abraham, Isaac, Rebecca en dan 2 lelijke namen. Sinbad en hoe heette die kleine? Dat weet ik niet meer.
2: De toenmalige BRT kwam zelfs filmen bij Paul in het dolfinarium.
8: Isaac, vooruit. Allee. Kom. Ja, dat is goed.
9: Men moet van die dieren houden ook. Dolfijnen zijn zeer intelligent. Sommige Amerikaanse geleerden beweren zelfs dat zij verstandiger zijn als wij mensen zelf.
6: De opening, hè? Een overrompeling. Want ik ga even de foto's laten zien die je ziet. Kijk eens wat volk. Paul, en dat ben ik. Toen was ik 28 en hij is 3 jaar ouder, 31.
3: U was 28, hij was 31 en jullie kochten dolfijnen in Florida.
6: De jeugd van nu, ja, die zullen zeggen, wat is dat dan allemaal? Als je dat dolfinarium nu bekijkt, dan denk ik, toen was alles nog zo primitief.
2: En er was nog een zeeleeuw bij om het visafval op te eten.
6: Johnny heette hij. En kocht hij nog 2 pelikanen en ook viseters, hè? En 2 pinguïnetjes, zo 2 kleine bazetjes. En dat heeft Paul allemaal zelf geregeld. Hij alleen allemaal.
2: Maar de flipperhype in Welle was snel voorbij. De dolfijnen kwamen in Noord-Frankrijk terecht.
6: Die pelikanen die zijn naar de Zoonswerkberg gegaan.
2: En Paul Heere stierf al in 87. Het openluchtzwembad kwam uiteindelijk in handen van de gemeente. Vandaag is er nog maar één tastbare herinnering terug te vinden. Op de zolder van het gemeentehuis van Wellen. Daar gaan we op zoek met schepen Bert Thijs.
7: We zullen eens gaan kijken.
2: Daar ligt het. Allee. Voor ons een stuk muur met een afbeelding van een dolfijn.
7: De site gaat opgewaardeerd worden. En dan wordt die steen daar teruggeplaatst. Want voor zo'n kleine gemeente zijn we wel heel erg fier om ons openluchtzwembad.
6: En wel, dan denk ik... Dank u, Paul. Het was een boeiend, maar rusteloos leven.
0: Marceline Hechtermans over haar echtgenoot Paul Heere, die de eerste dolfijn naar België bracht. Verhalen uit een ander tijdperk, als ik dat zo hoor. Het hele verhaal is ook te vinden op vrtnieuws.be. Met foto's onder meer zag ik net van Paul en een van zijn drie dolfijnen.
10: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
11: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
10: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
12: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Even over 8:30 het nieuwsoverzicht met Sanne. En veel ouders met schoolgaande kinderen, Sanne, zien deze week geen Vlaamse schoolbonus meer op hun rekening verschijnen.
13: Nee, dat financiële extraatje tussen €23 en €69 wordt enkele weken voor het nieuwe schooljaar gestort. Maar waar er vorig jaar nog 1,6 miljoen kinderen in aanmerking kwamen, zijn dat er nu nog maar een goede 500.000. Het zijn nu alleen nog kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De Vlaamse regering bespaart zo'n €50 miljoen met de maatregel. De natuurbrand in de Nederlandse provincie Noord-Limburg is in de loop van de nacht nog veel groter geworden. 1 vierkante kilometer is afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. Uit heel Nederland komen brandweermensen helpen om te blussen. En straks vergaderen Europese ministers over de situatie in Ceuta. Die Spaanse stad op het Afrikaanse vasteland werd vorige week overrompeld door tienduizenden migranten uit Marokko. Voor ons land vergadert minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid mee. En ze pleiten hier in de ochtend voor een betere bescherming van de Europese buitengrenzen.
14: Zeggen van ja, willen jullie dan een fort Europa? Wel, ik heb liever een versterkte burg dan eentje waar de toegangspoorten lek van zijn. Dus buitengrenzen beter beschermen. En twee, we moeten ook absoluut het verdienmodel van mensensmokkelaars gaan doorbreken. En dat kan alleen maar door te zeggen dat illegale grensoverschrijdingen, dat die niet beloond mogen worden met een verblijfsrecht.
0: Het hele gesprek met de minister is trouwens te herbeluisteren via VRT Max. Weerman Bram Verbrugge, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Wat mogen we verwachten vandaag?
15: Wel, het wordt opnieuw warm. In het binnenland halen we 30 tot 34 graden. Als we ook in Ukkel 30 graden halen, dan mogen we spreken van een tweede landelijke hittegolf voor dit jaar. Aan zee daar is het koeler, 7 of 28 graden daar, met een zwak tot matige wind uit het zuidwesten. We krijgen op dit moment mooie opklaringen voor het westen van het land. In het oosten, vooral Limburg en het oosten van Brabant, daar hangen wat meer wolkenvelden. Nu, in de loop van de dag gaat de bewolking toenemen en van over Frankrijk trekken er een aantal onweerachtige buien over het land. De meeste zullen voor het centrale gedeelte en het oosten zijn. In het westen, daar blijft het droger. Ook vanavond nog een paar laatste buien. In de loop van de nacht wordt het dan meestal droog, bij minima van 16 tot 20 graden. Morgen een zonnige start, behalve in het westen. Daar verwachten we al veel wolkenvelden, misschien ook wat gedruppel daarbij. In de loop van de dag gaan die wolken het binnenland intrekken, dus het wordt wisselend bewolkt met kans op een paar buitjes en temperaturen rond 26 graden. Donderdag gaan we onder de 25 graden, dus 23 graden dan met zon- en wolkenvelden. En ook daarna vrijdag en in het weekend krijgen we aangename temperaturen met zon- en wolkenvelden. Misschien op vrijdag een enkel buitje.
0: Bram, dankjewel.
12: Radio 1.
1: De ochtend.
12: Met Lode Roels en Sanne Baak.

0: nummer betekende destijds de doorbraak voor de solo-carrière van Tina Turner. Private Dancer was dat. Een record aantal kinderen is vorig jaar in een ziekenhuis opgenomen door een gebrek aan plaats in de jeugdhulp. Dat was een krantentitel vanochtend. Hoe dat komt, gaan we nog bekijken voor 9 uur. Eerst gaan we naar Oekraïne, het is te zeggen naar Rusland eigenlijk. Want Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Wildberries aangevallen. Dit keer was dat in de buurt van Sint-Petersburg en ook nabij Moskou zou een opslagplaats geraakt zijn. De voorbije weken viel Oekraïne al zeker 10 van die opslagplaatsen van Wildberries aan. Dennis van Vliet aan de lijn. Goedemorgen, meneer Van Vliet.
1: Ja, goedemorgen.
0: U bent Ruslandkenner, journalist ook, verbonden aan kennisplatform Raam. Die Wildberries, ja. Want daarover gaat het hier precies. Hè. Mag ik dat een beetje de bol.com van Rusland noemen?
1: Ja, zo mag dat. Het is eigenlijk groter dan bol.com. Je zou het eigenlijk meer in de grootte van Amazon kunnen vergelijken. Het is echt een enorme webwinkel. Eigenlijk elke Rus koopt daar wel wat. Door het hele land staan enorme distributiecentra. En in bijna elke stad, elk dorp zijn er van die pakketpunten waar je pakketje kan inleveren, ophalen. Dus ja, het is echt een enorm groot bedrijf.
0: Ja, heel populair in Rusland in elk geval. Wie zit daar achter die groep?
1: Nou, officieel, dat heeft wel een bijzondere geschiedenis. Het is ooit opgericht door een jonge vrouw, was ze nog. Begin 2000, begin deze eeuw. Ja, ze was met zwangerschapsverlof en ze besloot een klein webwinkeltje te beginnen in kleding. Die ze kocht dan in Duitsland en die verkocht ze door via het internet. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot dit enorme conglomeraat. Ze wordt ook de rijkste vrouw van Rusland genoemd, Tatjana Kim. 7 miljard euro omgerekend zou ze op haar bank hebben staan. Hmm. Maar wat er wel gebeurd is de afgelopen jaren, dat bedrijf is eigenlijk het onderdeel geweest van een soort machtsstrijd. En ja, uiteindelijk heeft ze daardoor toch nog wel de invloed verloren bij het bedrijf. Ze is officieel nog steeds de baas, maar ook allerlei vrienden van Poetin zitten inmiddels in de raad van bestuur. Ja. Er zijn banden met Russische banken. Dus ja, het is wel degelijk. Het Kremlin zit er diep in, om het zo maar te zeggen.
0: Ondertussen inderdaad wel verbonden aan het Kremlin. Goed, nu wordt dat platform Wildberries onder vuur genomen, letterlijk door Oekraïne. Waarom doen ze dat?
1: Oekraïne. Die beweert dat het een belangrijk onderdeel uitmaakt van de hele oorlogsindustrie. Dat klopt in die zin ook. Er worden daar glasvezelkabels verkocht, kogelwerende vesten. Je ziet ook op Telegram-groepen voor mensen die het Russische leger steunen. Linkjes direct naar de site toe. Als u wilt helpen, kunt u dit bestellen. Mm-hmm. Maar ik denk dat de werkelijke reden van Oekraïne eigenlijk wat dieper is. Er werken heel veel mensen bij dit bedrijf. Iedereen bestelt er. Mensen runnen een eigen winkeltje via Wildberries. En wat de Oekraïne hiermee bereikt, ook de gewone Rus die merkt nu, kijk, het is oorlog, er is wat aan de hand hier. Dus mijn werkplaats die is geraakt door een drone, of al mijn spullen die daar opgeslagen lagen, die zijn nu vernietigd, ik krijg geen compensatie. Dat leidt toch tot gemor onder de Russen. En dat ze denken, speelt die oorlog nu nog? Want nee. Veel Russen, voor hun is Oekraïne toch een ver van mijn bedshow als hun geliefde niet aan
0: het grond zitten. Ze willen de gewone Rus laten voelen dat het nog altijd oorlog is eigenlijk.
1: Ja, dat klopt en dat lukt ze ook aardig. Ik heb eens geturfd, maar met deze meegerekend zouden we op 22 Wildberries zitten in de afgelopen 3 weken. Dat is echt ongekend.
0: Ja, dus dat heeft wel degelijk een impact, die aanvallen op het gevoel bij de gemiddelde Rus. Maar heeft het ook een impact op het bedrijf? Hoe hard raakt het dit bedrijf zelf?
1: Het raakt hard het bedrijf. Het is ongeveer 10% van de hoeveelheid distributiecentra die ze hebben. Die zijn hierdoor geraakt. Maar wat het ook raakt, dat zijn vooral de kleine ondernemers die daar spullen hebben liggen. Zij krijgen geen compensatie. Dus er is ook veel gemor tegen die mevrouw, die Tatjana Kim, die rijke mevrouw, is er ook veel kritiek van waarom krijgen wij niks? Al ons geld zat in ons bedrijf en die spullen zijn vernietigd. Dus dat levert toch een soort paniek op in Rusland. En daar is Oekraïne uiteraard bij gebaat.
0: En zullen die aanvallen uiteindelijk een impact hebben effectief op de oorlog of niet?
1: Op de oorlog zelf, over de bevoorrading van het front, denk ik niet zozeer. Je zal alleen zien dat er toch meer commotie komt in Rusland, meer gemor. En dat kan op termijn kan dat wel een impact gaan hebben. En wat ook wel speelt voor Oekraïne, het is ook een beetje een vereffening. In Oekraïne heb je het bedrijf Novapost, een beetje het Oekraïnse B-post, om het zo maar te zeggen. Een heel groot pakketbedrijf. Dat is eigenlijk sinds het begin van de oorlog ook regelmatig onder vuur. Dat is eigenlijk ook niet echt een militair doel. Maar ja, dat wordt ook geraakt. Okay. Dus hiermee laten die Oekraïners zien, ja, wat jullie kunnen, kunnen wij ook.
0: De Oekraïense aanvallen op de Russische webshop Wildberries. Dennis van Vliet, journalist en Ruslandkenner. Dankjewel voor de uitleg vanochtend.
1: Oké, dag.
0: Op de E17 richting Kortrijk, 10 minuten extra. Van Genbrugge tot de Werken in Zwijnaarden. Ook op de Zijrijweg staat u een kwartier in de file vanaf Ledenberg. Op de E19 richting Brussel vertraagt u 10 minuten tussen Rumst en Mechelen-Noord door Werken. En op de E313 richting Lummen staat in Ranst een defect voertuig op de spitstrook.

0: opgevangen worden, weggegeven worden, in een problematische opvoedingssituatie zitten. Maar dat zijn eigenlijk vooral kleintjes die zouden moeten gespecialiseerde hulp krijgen. Maar die gespecialiseerde hulp die is er dan niet in de jeugdhulp. En dan zien we dus dat om de twee dagen één kindje vorig jaar in een ziekenhuis terechtkwam. Terwijl ziekenhuizen daar eigenlijk niet voor geschikt zijn.
1: Nee, over die opvang in de ziekenhuizen zo meteen meer. Maar in normale omstandigheden, als ze een plaatsje zouden krijgen in de jeugdhulp, waar zouden ze dan terechtkomen?
0: Ja, eigenlijk is de bedoeling dat dat soort kindjes vrij snel... je moet natuurlijk eerst kijken wat is de context van het gezin zelf. Is het herstelbaar? Is met begeleiding het mogelijk dat het kindje tijdelijk opgevangen wordt in een gespecialiseerd centrum en nadien eventueel het contact met ouders terug hersteld wordt? Maar als dat niet zo is, dan moet men richting pleegzorg kijken. Dus daar bestaan heel wat organisaties ook die daar rond actief zijn. Maar dat gaat toch vrij traag, ook vandaag. Ik hoor ook, er is een crisis-app die daar eigenlijk zou moeten voor dienen om snel opvang te vinden voor dat soort situaties. Maar dat gaat blijkbaar heel traag. En intussen blijven die kindjes dan vrij lang in een ziekenhuis. En het gaat echt grotendeels over kleintjes tussen 0 en 2 jaar, zegt de minister ook.
1: Ja, en dat is dan niet de bedoeling inderdaad, want dan komen een aantal van die kinderen in het ziekenhuis terecht. Hoe komt dat inderdaad? Is dat plaatsgebrek of die lange doorlooptijden waar u het net over heeft?
0: Nou, de doorlooptijd loopt toch blijkbaar langer dan noodzakelijk. Ik heb ook een aantal middenveldorganisaties gehoord in voorbereiding van de vraag en nadien. Die mij zeggen, ja, het gaat toch wel vrij traag, want er is wel een crisisplatform om in overleg te gaan om zo opvoedingssituaties te kunnen opvangen. Een tijdelijke plaatsing bij een gezin te hebben, een pleegzorg te zoeken op termijn. Maar het gaat veel trager dan dat het eigenlijk zou kunnen. Dus daar echt een werkpunt om dat sneller te laten gaan. De ziekenhuisopvang, dat is echt een noodsituatie waar jeugdrechters naar grijpen. Ja, omdat er gewoon geen andere oplossing is. En dan zijn we wel zeker dat die kindjes medisch goed opgevolgd worden. Maar dat is natuurlijk niet wat dat je wil voor een boerling of een peuter, van 0 tot 2 jaar. Die heeft hechting nodig, die heeft een vaste band nodig, een vaste omgeving, geborgenheid. Dat zijn zaken die op die leeftijd echt cruciaal zijn en die niet in een ziekenhuis kunnen geboren worden.
1: Een ziekenhuis is dan niet de ideale plek, zegt u. De bevoegde minister, Caroline Genee, heeft nogthans een plan klaar. De jeugdhulp van morgen. Daar is 120 miljoen euro extra voorzien voor jeugdhulp. 64 miljoen euro ook voor extra plaatsen. Daar wordt wel aan gewerkt. Blijkbaar is dat dan niet voldoende.
0: De minister heeft zeker goede intenties, dat durf ik gerust erkennen. En zij probeert met een extra budget een inspanning te doen. Maar waar het eigenlijk in dat plan aan ontbreekt, er is 120 miljoen voorzien. We weten eigenlijk dat die 120 miljoen voor alle problemen in de jeugdhulp ook niet gaat volstaan. Maar wat denk ik de grootste kritiek op dat plan is dat het wat focus mist. Dus het is een nota met heel goede intenties, maar je weet eigenlijk niet goed wat er nu concreet juist gaat gebeuren. En ja, in een tijd van schaarste, het is niet dat de overheid geld over heeft, dan denk ik dat je net moet focussen op de situaties die het meest schrijnend zijn. En als je weet, dus de minister antwoordt op mijn vraag, dat van die 167 kindjes vorig jaar het grootste deel kindjes zijn tussen 0 en 2 jaar. Echt het meest kwetsbare leven. Ja, alstublieft, laat ons daar dan prioriteiten aan geven. Dat kan toch geen fenomenale budgetten kosten om daar te zorgen dat er snel adequaat hulp is. En dus wij vragen eigenlijk wat meer focus in dat plan, wat meer prioriteiten naar de doelgroepen die echt heel kwetsbaar zijn en die echt hulp nodig hebben.
1: En nog even focussen op die pleegouders, want je hoort ook wel eens dat veel mensen graag een kindje zouden opvangen, maar dat ze dan ook vastlopen. Dat wringt natuurlijk als je dit soort verhalen hoort, hè, dat er net zoveel kinderen zijn die geen plek vinden of krijgen.
0: Ik hoorde, naar aanleiding van hetgeen wat nu in de media komt, twee frustraties. Inderdaad, kandidaat pleegouders, bij wie het ook allemaal ellenlang, heel lang duurt soms. En twee organisaties die eigenlijk ook goede hulp kunnen bieden. Bijvoorbeeld ook voor die kindjes die nu in het ziekenhuis zijn, die eigenlijk niet ten volle volledig ingeschakeld worden zoals het zou moeten. Dus er zijn organisaties die zich richten op die kinderen, die kleintjes, die echt die geborgenheid nodig hebben, contactmomenten, die warmte geven, die geborgenheid. Maar het gevoel bestaat dat dit toch nog niet vlot loopt om al die actoren echt op die kindjes te zetten. En dus daar ook een oproep om naast middelen ook gewoon met de tools die er vandaag zijn sneller aan de slag te gaan en te zorgen dat we die allerkleinste toch dat warme nest kunnen aanbieden die we moeten aanbieden.
1: Een duidelijke oproep en vraag van Egbert Lagaert, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Anders. Dank u wel om even aan de lijn te komen.
0: Graag gedaan, tot ziens.

0: Nieuw van de Mens en de Nederlandse zangeres Helena Kazaak, Nederlands. Er is nog één bericht dat we u niet willen onthouden voor we hier de studio verlaten. Het tourpeloton is op zijn hoede namelijk voor borstenbedrog, Sanne.
1: Ja, deze dagen wordt de Tour de France Femme gereden met straks een tijdrit op het programma. En opmerkelijk, toch wel, voor de start moeten de rensters hun borstomtrek en kledij laten checken. De verschillende teams hebben hierover een mededeling ontvangen van de Internationale Wielerunie. Er is namelijk een artikel in het reglement dat zegt dat een renner geen zaken mag dragen om de lichaamsvorm te veranderen. Zoals een voorgevormde gewatteerde BH bijvoorbeeld, die de boezem vergroot. Want dat zorgt voor een groter borstoppervlak en dat kan een aerodynamisch voordeel opleveren. En dus tijdswinst.
0: Juist.
1: En daar is ooit al mee gesjoemeld, vertelde wieleranalyste Marijn de Vries bij Maarten van Gramberen in Allez les Femmes.
2: Het schijnt zo te zijn dat bij de Olympische Spelen in 2024, de tijdrit, maar ook afgelopen Giro, dat er rensters zijn geweest die met minstens een cupmaat groter hebben rondgefietst om daar voordeel uit te halen. En dat is aangekaart bij de UCI, dus die zijn er ook naar gaan kijken. En we horen bijvoorbeeld Lieselotte de Kraft vanmiddag op Radio 1 uitleggen dat ze ook bij FDG, dus de ploeg van Demi Vollering, in de windtunnel hebben getest met push-up BH's, of dat tijdswinst oplevert.
3: Okay.
2: En dat is daadwerkelijk zo.
3: Dus als je met een grotere cupmaat start, dan heb je eigenlijk aerodynamisch voordeel, kan je sneller fietsen.
2: Ja.
1: Ja, zorgen bij de vrouwenteams hierover dus in het peloton. En dus zal er straks een extra tentje staan met een vrouwelijke UCI-commissaris om die wieleroutfits van de dames te controleren.
0: Alles voor een eerlijke koers, zullen we dan maar zeggen. Borstenbedrog, het borstenbedrog in onder meer de Tour de Femme. Vanaf straks om 4 uur is er trouwens Sportza hier op Radio 1. En daar wordt die Tour gevolgd. Zometeen Voilà l'été met Ilse Liebens. Blijf bij Radio 1. Prettige ochtend nog.
4: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
5: Hop.
4: Tattoos.
5: En hop.
4: Digitale verandering.
5: Hoppa.
4: De synthesizer.
5: Hoppakee.
4: Plastische chirurgie.
5: Hop.
4: Belgische wijnen.
5: Hoppa.
4: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
6: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
4: En elke weekdag van 12 tot 1.
6: Yes.
4: Op Radio 1.
7: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
8: Zalig, hè?
9: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
8: Kom hier, hè. Dat ik eens knuffel.
7: Happy bathroom to you. Je nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
4: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Veel ouders met schoolgaande kinderen krijgen deze week geen Vlaamse schoolbonus meer uitbetaald. Dat financiële extraatje tussen 23 en 69 euro wordt enkele weken voor het nieuwe schooljaar gestort. Vorig jaar kwamen er nog 1,6 miljoen kinderen in aanmerking. Nu zijn dat er nog maar een goede 500.000. Dat zijn alleen nog kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De Gezinsbond is er niet blij mee, zegt Lien Swinne.
11: Wij als Gezinsbond vinden het inderdaad jammer dat die schoolbonus voor 1,1 miljoen kinderen verdwijnt. Omdat september is voor gezinnen een erg dure maand. Dat merken wij als gezinsorganisatie en zien we ook in onze cijfers van de gezinsbarometer altijd terugkomen. Dus daarom vinden we dat jammer dat net in september dan voor gezinnen die ondersteuning verdwijnt.
1: De Vlaamse regering bespaart zo'n 50 miljoen euro met de maatregel. De jeugdhulp heeft nog altijd te weinig opvangplaatsen en daardoor worden kinderen noodgedwongen in een ziekenhuis opgenomen. Vorig jaar waren dat er 167 tegenover 120 het jaar ervoor. Parlementslid Egbert Lachaert van Anders vroeg de cijfers op. Die kinderen zijn niet ziek, maar ze moeten voor hun eigen veiligheid in een ziekenhuis verblijven. Het zijn vooral kinderen jonger dan 2 jaar en ze worden niet begeleid zoals het hoort, zegt Egbert Lachaert.
5: Die ziekenhuisopvang, dat is echt een noodsituatie waar jeugdrechters naar grijpen. Ja, omdat er gewoon geen andere oplossing is. En dan zijn we wel zeker dat die kindjes medisch goed opgevolgd worden. Maar dat is natuurlijk niet wat je wil voor een peuter van 0 tot 2 jaar. Ja, die heeft hechting nodig, die heeft een vaste band nodig, een vaste omgeving.
12: De natuurbrand in de Nederlandse provincie Noord-Limburg is in de loop van de nacht nog veel groter geworden. 1 vierkante kilometer is intussen afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. Uit heel Nederland komen brandweermensen helpen om te blussen. Over een uur vergaderen Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de situatie in Ceuta. Die Spaanse stad op het Afrikaanse vasteland werd vorige week overrompeld door tienduizenden migranten uit Marokko. Spanje kreeg daarna veel kritiek van sommige Europese landen, omdat de overheid te weinig gedaan zou hebben om de migranten tegen te houden. Onze premier Bart De Wever toont begrip voor Spanje, maar pleit wel voor een betere bescherming van de Europese buitengrenzen.
13: Dat is natuurlijk een jammere zaak. We moeten denk ik tot op de bodem uitspieten wat er precies gebeurd is. Want er is heel veel tegenspraak. De Spaanse collega voelt zich erg aangevallen. Ik heb daar enige empathie voor. Maar het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is. En dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Dat is bijzonder nefast.
12: Opnieuw een warme dag. Temperaturen op de meeste plaatsen tussen 27 en 32 graden. Vanaf de namiddag komen er buien met onweer, vooral in het centrum en het oosten. Morgen zon en soms wolken, misschien wat lichte regen en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 1.
15: Voilà l'été.
14: Met Ilse Liebens.
16: Goedemorgen.

Bruce Springsteen is een verteller en hier vertelt hij het verhaal van een brandweerman die een van de WTC-torens beklimt tijdens de aanslagen van 11 september. Wanhoop en hoop in één song uit de zomer van 2012, The Rising van Bruce Springsteen. In Gent hebben ze hun 10-daagse feesten al gehad deze zomer. In Lokeren zijn ze volop bezig, ze zitten in de helft. En dag 5 is er eentje om in te kaderen, hoor. Wat een mooie affiche daar vanavond in Lokeren met onder andere Au en Dressed Like Boys en Zaas die gaat spelen. En Floris Dalemans die platen gaat draaien daar ook in Lokeren. En deze man staat ook op de affiche. Dit is Lenny Lenny, She Only Loves You, In The Summertime.

Iedereen is op vakantie en ze zitten eenzaam en alleen in een stad waar het veel te warm is. Bananarama en Cruel Summer, de videoclip die bij dit nummer hoort, die namen ze op in New York in de zomer van 1983 tijdens een hittegolf. Jawel, bijna 40 graden was het toen ze die videoclip moesten opnemen. Van 1983 naar 1901, jawel. Vandaag is het 125 jaar geleden dat Louis Armstrong werd geboren. Een man die zou uitgroeien tot een van de meest invloedrijke figuren in de jazz. Dit nummer kleurde de zomer van 1968.

vanuit de sloppenwijken van New Orleans de wereld veroverd, onder andere met dit nummer. Louis Armstrong, What a Wonderful World. En zo is het ruim 9:15 geworden. Opletten, als je onderweg bent op de E17 richting Kortrijk, komen er 10 minuten bij van Gent-Brugge tot de werkzaamheden in Zwijnaarden. Ook op de zijrijweg staat een kwartier file vanaf Ledenberg. Op de binnenring rond Brussel beter vertraag je 10 minuten van Strombeek tot Vilvoorde. En op de E313 richting Antwerpen ook 10 minuten aanschuiven vanaf Ranst. Voilà l'été.

Van hard rock tot glam pop, ze deden het allemaal. En af en toe zelfs een vlugge calypso, zoals ze op dit nummer 35 jaar geleden, de zomer van 91. Living Color and Souls of You. En dit vrolijke deuntje hoort bij de zomer van 96. Belpop pareltje van Mad Dog Loose, Shiny Side.

Priscilla Maria Veronica White is haar echte naam, maar ze werd foutief Cilla Black genoemd in het tijdschrift Mercy Beat en ze besloot dan om die artiestennaam te houden. You're My World uit de zomer van 64. Dit zijn de Pixies natuurlijk. Here Comes Your Man.

Een beetje de Gorillaz van hun tijd, een fictieve band die je kon horen en zien in een tekenfilmreeks The Archies uit de zomer van 1969 met Sugar, Sugar. Dit is Dee Marlowe's. Ze kwamen op de radar van Leon Michaels in Brooklyn. En op die manier kregen ze een platendeal bij Big Crown Records. En daar mogen wij allemaal heel blij om zijn. Want deze band uit Indonesië heeft eigenlijk al een beetje heel ons jaar gekleurd, 2026. En dus ook deze zomer, met muziek van op hun meest recente album, The Hotel Malibu. Dee Marlowe's en Through the Changes.

hadden er lang aan gewerkt. 3 jaar gependeld tussen Versailles en Parijs om die plaat Alphabetical helemaal tot in de puntjes naar hun goesting af te maken. Maar het resultaat was ook navenant nog altijd. Klinkt dat fantastisch goed. Phoenix, Everything is Everything uit de zomer van 2004. Dave Stewart van Eurythmics vroeger, die heeft vandaag iets te vieren. Die man die is vandaag 25 jaar getrouwd. De derde keer was de goede keer met de Nederlandse fotografe Anoushka Viz. Hij kan dat vieren in Nashville, in LA of op de Bahamas, want hij heeft overal wel een huis of een stekje. Zo klonk hij in de zomer van 94, toen hij solo zijn ding deed met Heart of Stone, Dave Stewart.

0: Het was een nummer dat hij samen schreef met Sharon Nelson, die je kan kennen als zangeres van Unfinished Sympathy van Massive Attack. Dave Stewart, die ook al heel erg knipoogt richting David Bowie op dit nummer Heart of Stone. Straks na 10 uur, dan is Kaat van Stralen te gast hier bij Evert Venema. De muzikante, winnares van de Nieuwe Richting ook, zoekt songs over breken en helen. Je ziet iemand graag tot het breekt. En dan na de break-up heel je opnieuw. Snel of soms duurt het wat langer. Als er songs zijn die nu al opduiken, waaraan je nu al denkt, dan mag je die doorsturen. Songs over breken en helen zijn welkom in de app van Radio 1. Of je kan ze ook gewoon doorsturen via VRT Max, via de kanaalpagina van Radio 1. En misschien hoor je jouw nummer dan wel straks na 10 uur in de zomer van Kaat van Stralen.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.

0: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
1: Radio 1 live.
2: I'll man down, tell the judge, please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now.
3: Naar het schijnt wordt ze zaterdag verwacht op het trouwfeest van Cristiano Ronaldo, deze vrouw. Die heeft onder andere ook Kylian Mbappé uitgenodigd voor zijn trouwfeest. En Vinicius Junior en Jennifer Lopez en Drake. En dus ook Rihanna, dat wordt een fijn feest. Zaterdag Man Down uit de zomer van 2011. En dit is 65 jaar geleden, de Marcells.

The Marcells en Blue Moon. 10 jaar geleden in de zomer bracht Frank Ocean Pink and White uit. Dat nummer komt er zo meteen aan na de Walker Brothers. Uit de zomer van 65. Make it easy on yourself.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
9: Zo intens als Kaat van Stralen op een podium staat, zo rustig zit ze nu naast de studio te wachten op haar aflevering van de zomer van 2026. Kaat zoekt nummers over breken en helen na de nieuwsbreak.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de haven van Antwerpen is de nieuwe hoogspanningslijn Brabo voorgesteld. Het elektriciteitsnet wordt ermee verbeterd over de grens van België en Nederland heen. Dat is belangrijk voor de haven, want daar zal de vraag naar elektriciteit alleen maar toenemen. Valérie Delooze van Helia, het Belgische hoogspanningsnet beheert.
13: We hebben twee doelstellingen met het project. Enerzijds het versterken van de elektriciteit rondom de haven van Antwerpen. En anderzijds het versterken van de interconnectie met Nederland, zodanig dat we deel uit kunnen maken van een sterk Europees net. Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben we nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie. Dat is het omzetten van processen, dus het afstappen van fossiele brandstoffen, processen omzetten en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
12: Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Dat schrijft Nieuwsblad. Er wordt alsmaar vaker aangifte gedaan van stalking, de voorbije jaren een derde meer. En bijna de helft van de aangiftes gaat over geweld binnen de familie. Volgens N-VA-kamerlid Sophie de Wit moet er meer uitgelegd worden waarom een zaak geseponeerd wordt.
14: Vaak is het om technische redenen, dat wil zeggen dat er geen bewijs is of dat de dader onbekend is. Maar in heel veel dossiers gaat het ook om opportuniteitsredenen. Soms is het natuurlijk ook zo dat men al bemiddeld heeft of al bepaalde maatregelen heeft opgelegd, zoals een omgangsverbod of een contactverbod. Maar dat weten we niet en dat zien we ook niet. En het lijkt mij wel belangrijk dat we dat wel weten om te kijken waar het beleid eventueel nog kan bijsturen.
12: De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland dreigt nog groter te worden. Sinds gistermiddag is de brandweer al bezig, maar de omstandigheden zijn erg lastig, vertelt Erik Thijssen van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
15: Het gaat niet helemaal goed, althans de wind speelt parten op dit moment. Dat betekent dat het gebied mogelijk zou uitbreiden weer een andere kant op. En dus is de inzet van de blushelies van een grote en bittere noodzaak. Het begint op te warmen en dat betekent ook gewoon dat de verdamping van het bluswater wat opgebracht wordt ook snel weer vervliegt.
12: Vanmorgen was al 1 vierkante kilometer van een natuurgebied afgebrand. Een medewerker van Natuurpunt heeft afgelopen weekend theelichtjes gevonden in een bos in Kiewit in Limburg. De theelichtjes stonden klaar bij een opdracht voor een bosspel. Dat is nu totaal onverantwoord, zegt Erik Gosses van Natuurpunt.
16: Een van onze vrijwilligers, de conservator van het natuurgebied Kiewit, heeft eigenlijk in het afgesloten stuk zelfs een soort bosspel gevonden. Dat waren dan kaarsjes die dan de deelnemers met een waterpistool moesten blijkbaar uit de oven. Ja, in deze droge tijden zijn natuurlijk geen goed idee. Je moet daarom niet altijd moedwillig zijn, maar deze tijden is beter met water te spelen dan met vuur, denk ik.
12: Opnieuw een warme dag op de meeste plaatsen tussen 27 en 32 graden. Vanaf de namiddag buien met onweer, vooral in het centrum en het oosten. Morgen zon en soms wolken, misschien wat lichte regen en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1.
11: De zomer van 2026.
10: Met Evert Veenema.
9: Goedemorgen, ik zou graag wat makkelijker kunnen huilen, maar daar ga ik het niet over hebben met Kaat van Stralen. Wel over haar thema breken en helen.
17: Je zwaait altijd met controle, oefent ze uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet, die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's. Weet iemand wat mijn rechten zijn?

0: vrouwen zijn.
1: De explosie waarmee Kaat van Stralen vorig jaar de nieuwe lichting van Studio Brussel won en het recht op haar eigen tranen opeiste. Bij ons de hele morgen niet Kaat van Stralen de band, dat zou wat druk worden, maar alleen Kaat van Stralen de vrouw.
2: De zomer van 2026.
1: En de vrouw schrijft Van Stralen met AE. De bandnaam is Van Stralen zonder E. Goedemorgen, Kaat van Stralen.
0: Goedemorgen.
1: Waarom dat verschil in spelling?
0: Goeie vraag. Ik wou mijzelf wel loskoppelen van het project en van de muziek dat we maken of zo.
1: Op de radio werkt dat niet.
0: Nee, klopt, inderdaad. Inderdaad.
1: Je bent wat hees.
0: Ja, ik ben. Wij zijn enorm veel aan het spelen deze zomer. En ik heb de laatste weken op veel festivals gespeeld die een heel zanderig terrein hadden, waardoor ik het gevoel heb dat er heel veel zand in mijn longen is terechtgekomen.
1: Het zou kunnen dat er tijdens de uitzending vandaag uitkomt al wat zand.
0: Voilà, inderdaad. Dus daarom wat heeser dan normaal. Maar voor de rest ben ik wel helemaal in orde.
1: Want je moet vanavond weer optreden.
0: Nee, vanavond niet. Ik ga wel 2 dagen repeteren nu. We gaan nieuwe muziek schrijven, ik en de jongens. Maar op het einde van de week wel weer opnieuw.
1: Wat voegt die band toe aan de nummers die je schrijft? Hoe anders zouden die klinken zonder de jongens?
0: Niet. nee, ik denk dat is net zo de schoonheid aan Kaat van Stralen en die samenwerking tussen ons vier allemaal. Ja. Die doet heel veel en ik ben mega blij dat we dat samen kunnen doen.
1: Ik heb ooit uit de mond van een frontman gehoord: de band is een democratie, maar ik neem wel de beslissingen. Maar zo gaat het bij jullie niet.
0: Dat hangt er vanaf welke beslissingen. Dat hangt er echt een beetje vanaf over wat we spreken dan. Maar vaak heb ik wel het laatste woord, dat klopt wel. Maar het zijn wel natuurlijk ook mijn teksten. Dus als ze daarover iets zeggen bijvoorbeeld, dan zeg ik nee, dat is allemaal van mij. Ja. Blijf er maar vanaf.
1: Ik heb jullie wel eens backstage gezien. Dat leek innige en vaak ook uitgelaten vriendschap.
0: Ja.
1: Dat is zo, hè?
0: Ja, wij kennen elkaar sinds wij 19, ik 19 ben.
1: Van school?
0: Van op Pixel Music, ja. We hebben elkaar ontmoet daar, dus best bijna 6 jaar zeker, ja.
1: En waren jullie daar ook al een kliek?
0: Ja, mega. Want dat was tijdens een coronajaar. Dus wij trokken heel veel op met elkaar allemaal. En ja, dat zijn zo grappen en rollen met mijn gasten, dat is het leukste ooit.
1: Met mijn gasten.
0: Mijn gasten, ja, zeker.
1: Er is 1 EP van Kaat van Stralen. Hoe ver staan jullie met een eerste volledig album?
0: Niet super ver. Maar dat is nogal moeilijk als je 1,5 jaar in een stuk blijft doorspelen, hebben we gemerkt. We dachten, dat gaat ons wel lukken om tussen de soep en de patatten een heel album neer te pennen. Maar dat is helemaal niet zo.
1: Is er al een titel voor dat album?
0: Nee, hoewel ik wel eentje in mijn hoofd heb die mij leuk lijkt, maar die ga ik nog niet verklappen. Als ik hem eventueel effectief zou nemen, dus ik ga nu niks zeggen.
1: Oké, dus de kans bestaat dat hij het wordt. Zal die plaat in de lijn liggen van wat we kennen, of gaan we andere kanten van Kaat van Stralen ontdekken?
0: Wel, ik denk dat we nu in de soort van fase zitten waarin we dat echt aan het ontdekken zijn. We zijn met Kaat van Stralen allemaal van zoveel verschillende soorten muziek en zoveel genres, en we hebben natuurlijk het geluk dat we Nederlandstalige muziek maken, waardoor dat het al wat meer of sneller gepermitteerd, of dat we ons al meer of sneller kunnen permitteren om eens een ander genre of zo op te zoeken. Maar we zijn zo aan het ontdekken en aan het zien. We zijn allemaal ook wat ouder dan dat we hiervoor waren. Dus misschien wordt het wel gewoon een iets wat matuurdere versie van de Kaat van Stralen die we 1,5 jaar geleden leerde kennen.
1: Ik denk dat we de vrouw Kaat van Stralen, dat we daar aan de andere kant wel van gaan ontdekken vanmorgen. Want jij staat voor feministische punksongs. Maar de nummers die je vanmorgen zelf mee hebt om je thema te illustreren, dat zou ik eerder omschrijven als gevoelige, rustige singer-songwriter muziek.
0: Ja, dat klopt.
1: Is dat waar je het meeste naar luistert?
0: Niet per se, maar ook niet nee. Ik luister een beetje naar van alles. Maar ik wou eens wat nummers meebrengen die rustig waren en die over wat meer breekbare zaken gaan dan ik die altijd gewoon roep over de dingen, over feminisme. Omdat ik het ook wel belangrijk vind om die kant van mezelf te belichten, maar ook die kant van de wereld of zo en de muziekindustrie. Ja. Dus daarmee.
1: Ze passen ook bij je thema, hè? Breken en helen.
0: Ja, klopt.
1: Break-up songs waarin naast verdriet en boosheid ook hoop gloort, zeg ik het zo goed. Is dat wat je zoekt?
0: Klopt, ja, helemaal.
1: Waarom kies je dat?
0: Goeie vraag. Ik denk, ik heb mij wel heel emotioneel gevoeld ook het laatste jaar, denk ik. Dat is wel logisch als je meewaakt wat wij hebben meegemaakt, denk ik. Maar ik heb heel veel rust en heel veel erkenning teruggevonden in die songs die die ik nu heb gekozen. Ik heb ook een intense relatie achter de rug. Dus ja, ik denk dat ik me vooral heel gehoord voelde door die artiesten en die nummers die ik heb meegenomen.
1: Breken en Heel, is dat hoe jij naar relaties kijkt of probeert te kijken? In elke breuk schuilt meteen een nieuwe kans?
0: Ja, sowieso. Dat denk ik wel. En Breken en Heel, ja, dat is een beetje het proces van inderdaad uit elkaar gaan met iemand bijvoorbeeld en terug jezelf daarna vinden. Een beetje heruitvinden soms, ja. In sommige gevallen. Dus ja.
1: Ga je jezelf ooit aan het soort nummers wagen dat we vanmorgen van jouw lijstje gaan horen? Gaan die misschien al op dat album staan?
0: Ik zou dat willen. Ik heb heel lang schrik gehad om liefdesliedjes te schrijven. Of niet per se schrik, maar ik verzette mij daar heel lang tegen. Omdat ik altijd zoiets had van, ach, dan word je als vrouw zo weer direct in dat kleine hokje geduwd van, ah ja, want als je één liefdeslied schrijft, dan verwachten mensen dat je er meerdere en meerdere en meerdere gaat schrijven. Dus ik heb dat altijd een beetje afgehouden, maar dan hebben wij voor Radio 1, ook voor Boekenweek, Tekens van Leven geschreven.
1: Ja.
0: Ja, en dat is denk ik een van mijn aller favoriete liedjes.
1: Dat was heel anders, hè?
0: Ja, maar I love it. Ik vind het fantastisch. Dus wie weet, die mogelijkheid zit er zeker in dat er op de plaat... meer nummers zoals die gaan staan.
1: Tip Kaat van Stralen, liefhebber van het genre nummers over breken en helen in de context van een relatie waarbij je voelt dat de artiest niet alleen maar zwelgt in de miserie, maar ook al de stap heeft gezet naar een toekomst zonder. In de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Meteen maar een prachtvoorbeeld dat jij meebracht, Kaat. Bonnie Raitt met I Can't Make You Love Me. Wanneer in jouw leven zong Bonnie Raitt exact hoe jij je voelde?
0: Ik denk toen ik 20 was, of 21 of zo. Ik herinner me dat ik samen was met iemand en dat ik op de trein zat. En dat ik eigenlijk wist dat die relatie gedaan ging zijn. Maar het was nog uiteindelijk 2 maanden voordat we uit elkaar gingen. En ik begon gewoon keihard te blijten. Zo in een coupé met keiveel mensen. Ja, dat nummer heeft een heel speciale plek in mijn hart, omdat ik vind die acceptatie waarover zij zingt en het een van de moeilijkste dingen nog steeds om in relaties en in breuken of zo, relaties toekoer, het accepteren van oké, dit is het einde, dit is eindig en het stopt hier of zo. En ik vind dat dit nummer verzachtte dat allemaal een beetje meer voor mij.
1: Heeft iemand je getroost toen in die coupé, in die trein?
0: Jammer genoeg niet. Maar dat was ook niet nodig. Ik vond het heel leuk om eens met mijn eigen traantjes daar te zitten.
1: Hier is Bonnie Raitt. I Can't Make You Love Me.

0: Veel beter wordt het vanmorgen niet, tenzij jij voor Kaat van Stralen nog empathischer nummers kent over breken en helen in een relatie dan I Can't Make You Love Me van Bonnie Raitt. Tussen verslagenheid en aanvaarding. En je had het over die treinrit, Kaat. Dat jij met dit nummer in je oren hebt zitten wenen. Mooiste beroep ter wereld, toch, songschrijver. Wat jij doet, als je dat met jouw woorden en jouw muziek bij iemand teweeg kan brengen.
1: En mij nog niet. Ja. Echt zot.
0: Kijk, maak nieuwe nummers voor dat nieuwe album. Met dat in gedachten. Ik zou niet te lang meer wachten om dat te doen. Het was belangrijk voor jou, Kaat, dat we je eigen keuzenummers, waaronder dit, dat we die in de volgorde lieten horen die jij doorgaf. Dus ja. Hiermee beginnen en dan de volgende en dan de volgende. Waarom?
1: Ja, omdat ik een beetje het soort van parcours of het parcours van breken en helen heb beschreven ermee. Dus die liedjes hebben allemaal voor mij een bepaalde plek in dat proces. En ik vond het belangrijk dat die in die specifieke volgorde stonden, omdat dat dan ook
0: Een evolutie in?
1: Ja, er zit een evolutie in. En het beschreef een beetje mijn parcours of zo, met het breken en helen. Dus daarmee.
0: En deze Bonnie Raitt, welke stap is dat dan?
1: ik denk nog de stap voor stap 1 of zo. Nee, ja, echt zo. Het weten van, er klopt hier iets niet.
0: Het weten dat je beslissing hebt genomen, maar je moet hem nog wel overbrengen.
1: Ja, klopt, inderdaad, exact.
0: Oké. We volgen het proces van breken naar helen in een relatie in de lijst die Kaat van Stralen opstelde. Maar daartussendoor mogen jullie in het wilde weg nummers voorstellen die in dat thema breken en helen passen. Met jullie verhaal daarover in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten extra rekenen van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. Op de aansluiting met de E19 naar Antwerpen is de rechte rijstrook versperd door een defect voertuig.
2: De zomer van 2026.
0: Dag Tanja Klaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen Evert, goedemorgen Kaat.
1: Goedemorgen.
0: Fan van Kaat van Stralen, Tanja?
3: Ja, absoluut. Sinds de slimste mens ben ik u gaan volgen. Dus dat was heel leuk.
1: Zalig, merci.
0: En zo heb je elkaar muziek ontdekt via de slimste mens?
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ik heb haar niet gezien in de slimste mens. Deed ze het goed?
3: Ja. Heel vrolijke verschijning. Ja.
0: Een vrolijke verschijning. Hoeveel afleveringen heb je meegedaan, Kaat?
1: Ik denk 3. Ja, ik heb er 3 meegedaan.
0: Toch niet slecht?
1: Nee, en dan heeft gewoon vermijd mij eruit gekletst. Maar ja, terecht, hè.
0: Tanja, breken en helen, goed thema?
3: Ja, absoluut. Al wel eens meegemaakt.
0: Hè. Ja. En vooral omdat Kater dat helen bijzegt. Niet alleen breken.
3: Ja. Inderdaad. Want ook al ziet dat er heel donker uit op dat moment, dat herstelt zich terug en dat wordt beter.
0: Ik heb het wel meegemaakt, zeg je. Het nummer dat we gaan horen, dat hoort voor jou bij een relatie die gebroken is?
3: Ja, dat is echt mijn lijflied geweest in een heel specifieke periode van mijn leven. Dat is wel een tijdje geleden, al een jaar of 17 denk ik ondertussen. Maar ik speelde dat continu. Maakte voor mij duidelijk, terwijl de breuk eigenlijk nog niet was uitgesproken. Maar ik voelde het in mezelf, dat het niet meer ging. En ja, ik wilde dat niet voelen. Dit nummer gaf mij wel de kracht om het onder ogen te zien. En ook te weten van het moet. Het komt goed.
0: Ja, dit nummer, welk nummer is het?
3: Anouk, For Bitter or Worse.
0: Oké, en zou je zeggen dat nummer jou eigenlijk het duwtje gegeven heeft om de beslissing te nemen?
3: Absoluut, dat is het helemaal. Daarom dat ik ook direct wist met dit thema dat dit het nummer is dat er voor mij bij hoort.
0: Straf hè, dat je dat met muziek kan bereiken, Kaat.
1: Ja, dat is tot. Maar dat is ook wat het lied dat we net hebben gehoord, Bonnie Raitt, dat voor mij ook heeft gedaan. Dus dat is echt maf. Hoe mensen zo op dezelfde manier iets kunnen voelen door die verschillende dingen. Ja, zalig.
0: Ja.
1: Mega mooi.
0: Hoe oud was je toen je die beslissing nam, Tanja?
3: 36, denk ik, ongeveer. Ja.
0: En wat zingt Anouk in For Bitter or Worse dat jou zo aansprak waarin je herkende?
3: Dat je van binnen voelt dat de liefde over is, dat je alle twee een andere weg uitgaat. En dat je eigenlijk niet weet hoe moet dat verder. Dat je zo wilt blijven vasthouden aan iets dat niet meer werkt. En dat je uiteindelijk toch moet zeggen, ga maar ik blijf ook achter u staan als er iets is. Zet een stapje terug en dan hou ik je hand nog eventjes vast. En verder is er ook niks niet meer te zeggen. Ja. Alles is op, ook de woorden.
0: Ja. Is Anouk ook voor jou een voorbeeld, Kaat?
1: Wel, ik zei het net, hè. Ik ken eigenlijk een beetje te weinig van haar muziek, wat ik jammer vind. Ik ken de hitjes wel, maar dit heb ik bijvoorbeeld nooit gehoord, dus ik ben eigenlijk heel benieuwd.
0: Oké, dan gaan we het ontdekken. Tanja, bedankt voor de suggestie. En alles is heel goed gekomen in jouw leven na die breuk.
3: Absoluut.
0: Met dank aan Anouk. Dit is Anouk en For Better, Bitter or Worse.

0: Anouk en For Bitter or Worse leven muzikanten met een ingewikkeld liefdesleven. Daar zijn al wonderbaarlijk mooie albums uit ontstaan die je die relatiebreuk bijna mee laten beleven. Welk nummer was voor jou zo herkenbaar dat het over jouw liefdesverdriet leek te gaan? Maar niet alleen over je liefdesverdriet, ook over het goede dat daarna kwam. Breken en helen, dat is het thema van Kaat van Stralen in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Daarin stuurt Berten Dollander een berichtje. Dag Kaat, groetjes van je dwarsfluitleraar. Ik ben fier op je.
1: Oh my. Oh, dank u. Wow, dat is heel lang geleden.
0: Is dat van school nog?
1: Ja, ik heb op het Lemmens Instituut gezeten in het KSO. Dus ik heb daar 3 jaar lang klassieke muziek gestudeerd en dwarsfluit als hoofdinstrument.
0: Ga jij dwarsfluit spelen bij Kaat van Stralen?
1: Ik deed dat vroeger. En dan zijn we opeens punk gaan maken. maar vroeger maakte ik veel meer zachtere kleinkunst. Zo heeft je de visser met spinvis gemengd op een bepaalde manier. En dan gebruikte ik mijn fluit heel veel.
0: Ja, maar de punkfluit.
1: Ja,
0: sluit de dwarsfluit uit.
1: Ja, klopt. Inderdaad, helemaal. maar ik ben hem wel terug aan het proberen te integreren in mijn songwriting. Dus wie weet, op de plaat, you never know.
0: Komt eraan, Berten, en dan heb jij haar dat geleerd. Leon Pauwels is aan de telefoon. Dag Leon.
2: Goedemorgen.
0: Wat wil jij horen?
2: Ja, ik had gekozen voor You Tattooed Me van Tom Robinson.
0: Oké, we gaan even naar Kaat. Tom Robinson, zegt je dat iets, Kaat? Want dat is van ver voor jouw tijd.
1: Ja, maar het nummer zegt me iets. Ik denk dat ik het ooit eens heb geluisterd of zo, voor school of zo misschien. I don't know.
0: Het is al een mooi beeld, hè, You Tattooed Me.
1: Ja, inderdaad.
0: Vertel eens even over waarom wil je dat horen. Waar hoort dat voor jou bij, Leon?
2: Het gaat niet persoonlijk over mij, maar ik heb Tom Robinson eigenlijk altijd wel bewonderd, omdat hij altijd rechtuit was. Hij had uitgesproken meningen en rechtvaardigheid stond ook hoog. Allee, staat nog altijd hoog in zijn gegeven van zijn liedjes eigenlijk. Ik heb hem een aantal keren gezien en toen heeft hij ook dat nummer gespeeld en dat raakte mij echt van binnen. Gelijkertijd gebracht heeft.
0: Ja, waarop moeten we letten? Waarin gaat het over breken en helen, volgens jou?
2: Ja, het gaat over een relatie. Het is een fictief verhaal, heeft hij hoe het verteld. Het is niet echt gebeurd, maar je kunt er eigenlijk wel goed in inleven. Hè. En ik vind dat zo voor mij gebeuren. Het heeft ook eigenlijk een link met België. Antwerpen en Brussel komen erin voor.
0: Omdat ja, het begint zelfs met Antwerpen, goeie, denk ik, hè? Dat is de eerste zin, hè, dat hij zegt dat hij een Antwerp is of zo?
2: Ja, ja. Ja. Hij heeft ook altijd een goede band gehad met België. Want hij heeft ook altijd gezegd dat Radio 1 hem altijd heeft blijven steunen, ook in de moeilijkere periodes. Dus
0: okay.
2: Daar wil ik je dan ook maar eens bij zeggen, eigenlijk.
0: Graag gedaan, Tom Robinson.
2: Ja.
0: Wanneer heb je hem voor het laatst zien optreden?
2: Dus ongeveer 3 weken geleden was hij hier in Nieuwkerk, niet ver van ons.
0: Zo recent nog?
2: Ja, het toeft nog altijd, want er stonden nog een aantal optredens in Engeland ook. Dat was ergens in augustus, maar ik weet niet juist waar. En had nog een optreden in de West-Vlaanders, maar ik weet niet juist meer waar.
0: Ja.
2: Dus maar hij is nog altijd bezig.
0: Oké, een figuurlijke tattoo, daarover gaat het, hè?
2: Ja.
0: Ja. Heb jij echte tattoos? Kaat heeft er wel een paar.
2: Nee. Nee, ik heb er geen.
1: Dat is niet erg.
2: Nee. Ik had altijd wel een libelleke, dat vond ik wel schoon, maar dat is er eigenlijk nooit is aan gekomen.
0: Nooit te laat, Leon.
2: Ja, maar ja, ik ben al oud en versleten nu. He.
0: Oud en versleten?
2: Ja.
1: Je bent nooit oud voor een tattoo.
0: Nee, voilà.
2: Hoe
0: oud ben je, Leon?
2: 71.
0: Kunnen we afspreken dat dat jouw project voor 2026 wordt, dat libelleke ergens op jouw lijf getatoeëerd wordt?
2: We zullen zien, hè.
0: We zullen zien. Ik denk niet dat het ervan gaat komen. Leon, we gaan luisteren naar Tom Robinson en vooral naar die eerste zin waarin hij het ook over Antwerpen heeft. Bedankt, hè. Dag.
2: Oké, dankjewel.

0: Tom Robinson en You Tattooed Me. Je vindt het goed, hè, Kaat?
1: Ja, ik vind het leuk. Ik vind de akkoorden en de gitaarsound heel aangenaam.
0: Ja, breken en helen, samengebundeld in één nummer, omdat die twee bij het einde van een relatie vaak door elkaar lopen. Wie maakt het beste lied over dat heen en weer geslingerd worden tussen tegengestelde emoties? Ontroer Kaat van Stralen in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
2: De zomer van 2026.
0: Kaat van Stralen is het gezicht en de stem van de band die haar naam draagt. En twee uur lang is ze vanmorgen het gezicht en de stem van de zomer van 2026. Volgens hun Instagram-account is Kaat van Stralen, de band, ik citeer, een genre-defying Belgian punkband. Wat bedoelen jullie daarmee?
1: Ja, omdat we hebben het altijd heel moeilijk gevonden om een soort van labeltje op ons te plakken. Omdat we ook effectief niet alleen punk maken. Het is niet dat we echt de meeste songs leunen er wel naartoe. Maar we verschillen daar nog heel hard in. Als bijvoorbeeld Maria Iscariot, die bijvoorbeeld echt, gewoon echt garage punk mega goed doen. Dat is eigenlijk niet wat wij doen. Ja. Maar er zit gewoon veel verschil nog op. En wij schipperen graag tussen van alle genres. Dus ja. Daarmee. Genre-defying.
0: Ja. Ze legt zelf ook al een beetje een link met Maria Iscariot, ja. Jullie. En zij geven zo het gevoel van eindelijk weer eens iemand die ongegeneerd boos en opstandig durft te zijn in het Nederlands.
1: Wie doet dat?
0: Jullie doen
1: wij
0: dat.
1: Wij doen dat, ja.
0: Zij doen dat ook.
1: Ja, klopt, inderdaad. Maar daarom dat het ook vaak vergeleken wordt met elkaar, heb ik het gevoel.
0: Heb je moed moeten verzamelen, jij, om dat te doen op een podium, die woede?
1: Maar dat is, ja, ik krijg die vraag heel vaak, maar ik heb daar niet over nagedacht. Ik heb... Dat kwam gewoon. Ik heb dat heel ongegeneerd altijd eruit gepusht.
0: Doet het goed? Hoe voel je je na een optreden?
1: Ik voel me uitgeput vooral. maar inderdaad wel heel goed altijd. Dat is een beetje een cleanse of zo, op een bepaalde manier.
0: Ja, opgelucht of opgeladen?
1: Hangt er vanaf. Soms één van de twee, soms allebei.
0: Okay.
1: Maar meer opgelucht vaak. Ja.
0: Je hebt je ooit geout, als dat woord daar ook op van toepassing is, als een pestslachtoffer op school. Ja. En bij de scouts komt die woede daar vandaan, denk je?
1: Ah, ja, klopt. Wauw, inderdaad, ik heb daarover gepraat. Soms vergeet ik wat ik allemaal al heb gezegd.
0: Alles wordt bijgehouden.
1: Ja, fantastisch. Zeker. Ik heb heel lang... die gevoelens daarover opgekropt en daarmee ook niet verwerkt. Waardoor dat er een tijdje, ik denk de laatste paar jaren gewoon, dat ik gewoon heel veel had om over te schrijven en te zingen, dat ik heel veel nood had om even mijn geld te spuwen, bij wijze van spreken. En ik voel dat mega therapeutisch voor mij heeft gewerkt, want effectief, nu begin ik rustiger muziek te maken of te schrijven. Ja.
0: Heeft je talentje gered van een zwaardere impact daarvan? Of is dat talent, die creatieve gedachten die door jouw hoofd woelen, was dat ook toen al misschien ook mede oorzaak dat je anders was dan anderen?
1: Ja, klopt, inderdaad. Ik wou het net zeggen, het is een... het is de reden waarom mensen het leuk vonden om... mij niet leuk te vinden. Maar het is ook de reden waarom ik er dan weer over ben kunnen geraken. En dat vind ik ook wel heel mooi. Is ook zo'n een cirkeltje op zich al.
0: Ja. Ja. Als je je talent zou kunnen teruggeven, zodat je nooit gepest was geweest, zou het een ruil zijn die je zou zien zitten?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee, dat zou ik nooit doen.
0: Nee.
1: Het is lastig het leven voor zoveel mensen. Maar ik zou het nooit anders hebben gewild.
0: We gaan naar een heldin, ook van mij, Adrian Lenker van Big Thief. Wat wil je van haar horen en waarom?
1: Wel, ik heb Sadness as a Gift in het rijtje gezet. Omdat ik dat een van de mooiste soort van liefdesliedjes vind die er bestaan. Ik ben zotte fan van Adrian, want ik vind dat hij fantastisch schrijft en maakt. Maar Sadness as a Gift heeft een hele speciale plek in mijn hartje.
0: Ja, er zat een evolutie in de nummers die jij koos. Bonnie Raitt was eigenlijk de beslissing nemen zonder dat de partner het al weet.
1: Ja.
0: In welke stap in de evolutie, in het proces zitten we nu met Adrian Lenker?
1: Ik denk dat we hier aan een stukje initiële acceptatie beginnen of zo. Van het is zover. En ik denk dat is iets dat bij mij heel vaak terugkomt. Na die initiële breuk zijn er zo wat gemengde gevoelens van woede, maar ook tegelijkertijd... Een of andere geluk of zo, of blijdschap van, we hebben eigenlijk iets heel moois gehad hier. En de titel zegt het zelf al, Sadness as a Gift. de tristesse en de schoonheid van uw tranen inzien. En van kijken van, amai, het is eigenlijk al een geluk dat wij überhaupt wel kunnen voelen bij zo'n breuk. En dat betekent misschien ook, of dat is misschien wel een testament naar hoe schoon dat het was.
0: Moet er voor jou als songschrijver eerst acceptatie zijn voor je erover kan schrijven?
1: Dat hangt er vanaf over wat het gaat. Ik denk dat dat ook aan het veranderen is bij mijzelf. Ik denk het wel eigenlijk nu. Ja. Ik denk dat ik eerst veel moet verwerken en er dan over wil schrijven. En ik denk dat ik vroeger eerder schreef als vorm van verwerken.
0: Ja, ja. We gaan genieten.
1: Yes.
0: Adrian Lenker, Sadness as a Gift.

0: Ik was dit al half vergeten, maar verschillende mensen herinnerden ons eraan. Een hit van bijna 25 jaar geleden die in opdracht van Kaat van Stralen geschreven lijkt. Yes, we gave it a try, but maybe for too long. Out of every sorrow, another day will dawn. Breken en helen in één zin. Escobar en Heather Nova gunden elkaar als ex een fantastisch nieuw leven met iemand anders in Someone New. Jouw nummer over breken en helen in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
0: Ergens in Heverlee staat nu iemand naast een fiets met een gsm in zijn hand. Zijn naam is Chris Cabus. Dag Chris.
2: Hallo, dag Evert. Goedemorgen nog. Hè?
0: Ja. Ja, goedemorgen inderdaad. Beschrijf de fiets even.
2: Ja, het is een mountainbike. En ik was net van plan om

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1, live.
2: Ja. Maar het eindigt zo mooi. Hè? I love you, can't you see? Hè? Als ze dat na zoveel jaren toch nog op die manier kan zeggen, dan zal dat toch iets mooi geweest zijn, hè? In zijn jonge jaren. Hè? Dus dat ooit geheeld is, dat is me onbekend eigenlijk.
3: Ja, we gaan niet muggenziften, hè, Kaat, omdat het zo'n mooi nummer is.
4: Het is een prachtig nummer, inderdaad.
3: Ja. Zeg, waar ben je naar op weg in Tervuren? Want daar ging je heen fietsen met je mountainbike.
2: Dat is zo een vast fietstochtje langs de Voer. Heel mooie paardjes om te fietsen. En daar is daar aan het Afrika Museum een nieuwe oude taverne geopend aan het water. Ik ben nog altijd niet gelukt om daar naartoe te gaan. En vandaag wil ik daar toch, ook al is het warm, mijn koffietje gaan drinken.
3: Oké, hoe heet de taverne? Even een shout-out.
2: Ja, dat weet ik zelfs niet eigenlijk.
4: Dat zijn de beste.
2: Geen idee. Maar ik zal het u straks op een berichtje zetten.
3: Dat is goed. Steek je oortjes in en we gaan hem draaien.
2: Prima, heel leuk. Dank u wel, hè.
3: Ja,
2: dag.
3: Goeie tocht.
2: Ja, dank u.

0: doet Mac Kaat. We volgen het proces van breken en helen. Waar zitten we nu met Fleetwood Mac?
1: Wel, dat nummer voor mij en ik denk ook voor Stevie Nicks die het heeft geschreven. Dat benoemt of bezinkt vooral zo de soort van emotionele uitputting van het einde van zo'n relatie die spaak loopt en die eigenlijk al wat langer stroef aan het verlopen is. En ik denk dat er na die initiële soort van acceptatie, dat er zo'n soort van... Of ik merkte dat bij mij gebeurt. Dat ik altijd zo'n beetje een sterk gevoel van resentment... Ik weet het Nederlandse woord er even niet voor.
0: Weerstand.
1: Of zo, even zoiets. Je moet altijd een beetje kwaad zijn precies op iemand om effectief...
0: Het helemaal te laten
1: of zo, ja. En ik denk dat Stevie dat heel mooi beschrijft.
0: We gaan hem snel starten. Staat niet op Rumors, maar komt wel uit die sessies, hè?
1: Ja, klopt. Op de deluxe plaat staat hij ook.
0: En jij begrijpt niet dat het niet op Rumors staat?
1: Nee, want het is zo goed. Okay. Zo goed.
0: Fleetwood Mac.

Chris hoeft ons niet meer te bellen met de naam van die taverne. We hebben een fantastische redactie. Die heeft hij al gevonden naast het Afrika Museum. Het heet Café Tembo. En Tembo, dat is olifant in een of andere Afrikaanse taal. Dus dat zal wel kloppen. Voor 11 uur nog eentje van jou, van Flip.

0: Dat krijg je als muzikanten binnen één band met elkaar aanpappen. Dan luisteren en genieten wij mee hoe ze, als het misloopt, uit elkaar gaan. Stevie Nicks en Lindsey Buckingham ruzieden zo geniaal dat deze parel Planets of the Universe de kroon van hun carrière Rumours van Fleetwood Mac niet eens haalde. Welk nummer over breken en helen is volgens jou Rumours waardig? Dat vraagt Kaat van Stralen vanmorgen op Radio 1. Zet het in de Radio 1-app of stuur het in de Radio 1, in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het recreatiedomein Hofstade in Vlaams-Brabant is de strandzone afgesloten omdat er blauwalgen in het water gevonden zijn. Dat meldt Uitwatersport Vlaanderen. Die verwacht wel dat de vijver snel weer open zal mogen. Blauwalgen ontwikkelen zich goed bij warm en droog weer. Ze zijn te herkennen aan de groene sluier of vlokken in het water. We kunnen er al bij huidcontact ziek van worden en in sommige gevallen kan dat ernstig zijn. In de haven van Antwerpen is de nieuwe hoogspanningslijn Brabo voorgesteld. Het elektriciteitsnet wordt ermee verbeterd over de grens van België en Nederland heen. Dat is belangrijk voor de haven, want daar zal de vraag naar elektriciteit alleen maar toenemen, zegt Valerie Dalloze van netbeheerder Elia.
4: We merken vandaag in onze voorspellingen en in onze contacten met de industrie dat zij in de haven van Antwerpen voorzien om het verbruik met 50% te doen stijgen tegen 2032 en zelfs te verdubbelen tegen 2050. Dus door een sterk geïnterconnecteerd Europees netwerk te maken, kan je dus beroep doen op goedkope energiebronnen in andere landen. Je kan beroep doen op je buren in geval van een probleem in jouw eigen land.
3: Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Als maar meer mensen gaan voor stalking naar de politie. N-VA-kamerlid Sophie de Wit denkt dat slachtoffers nu wellicht sneller de stap durven te zetten, maar wat er daarna gebeurt is ook belangrijk, zegt ze.
5: We moeten ervoor zorgen dat een slachtoffer zich veilig genoeg voelt om inderdaad ook aangifte te gaan doen. En dan is het natuurlijk geen goed nieuws dat er zoveel geseponeerd wordt. Want ja, slachtoffers zullen natuurlijk wel, als ze een klacht indienen, daarin ook gehoord worden en ook een gevolg zien.
3: Benzine of diesel tanken wordt morgen een stuk goedkoper. Voor een liter Super 95 gaat er 9 cent van de maximumprijs af. Voor diesel bijna 8 cent. Voor een gewone gezinsauto kan dat 4 of 5 euro schelen op een volle tank. Twee jongeren zijn gisteren door de bliksem geraakt tijdens een trektocht in de Franse Pyreneeën. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. Een jongeman van 21 raakte ook gewond. Ze liggen nu allebei in het ziekenhuis. De twee hoorden bij een groep wandelaars die verrast werd door een onweersbui. Het wordt opnieuw een warme dag op de meeste plaatsen tussen 27 en 32 graden. Vanaf de namiddag buien met onweer, vooral in het centrum en het oosten van het land. Morgen zon en soms wolken, misschien wat lichte regen en dan nog 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
1: Met Evert Venema.
0: Goedemorgen, wij zijn vandaag met z'n allen een projectje van Kaat van Stralen en we zijn dat graag. Luister naar Radio 1 en naar je ledematen.

0: mijn gerechtje.
1: Van de EP Vieze Vlinder, Kaat van Stralen met Projectje. Jullie spuiten inhoud in de app van Radio 1 en het Radio 1-kanaal op VRT Max. En er wordt in Vlaanderen duidelijk veel gebroken en geheeld in relaties. En veel mensen grijpen in die moeilijke momenten naar muziek. Bedankt om dat allemaal te delen.
2: De zomer van 2026.
1: Eerst nog even de discussie over de benaming van dat café in de buurt van het Afrikaans Museum in Tervuren.
3: Ja, klopt, het was een ander café, blijkt.
1: Blijkbaar is Tembo definitief gesloten. En nu zou het nog kunnen zijn Spaans Huis.
3: Oké.
1: Of Café Lago.
3: Oké, maar dan moet meneer ons terugbellen, hè?
1: Ja, en het ons laten weten waar hij een koffietje zit te drinken. Katrien Frederiks die schrijft in onze app: ik dacht eerst Kaat van Stralen tijdens het strijken. Gaat dat wel goed komen, maar wat een zalige muziekkeuze. Heerlijk.
3: Zalig, amai.
1: Als je Kaat van Stralen nog niet live gezien hebt, dan ligt dat na deze zomer helemaal aan jou. Want Kaat, jullie staan bijna elk weekend ergens in Vlaanderen. Hè?
3: Ja, het is een beetje erover. We zijn te hard ons best aan het doen. Ja, klopt. We staan op superveel plekken in België en Nederland.
1: Komend weekend, weet je dat van buiten waar je dan bent?
3: Ja, we zijn zaterdag in Puurs en zondag in Eeklo voor Herbakkersfestival.
1: Oké. En is dat waar je van gedroomd hebt?
3: Ik wist van beide niet hun te bestaan, maar ja, zeker en vast. Ik zal daar onbewust over gedroomd hebben, sowieso.
1: Zoveel optreden, zeker, hè?
3: Ja. Voilà, nee, mega.
1: Jullie hebben een Mia gewonnen bij de laatste editie. Helpt dat om zo'n zomer vol te krijgen?
3: Ja, zeker. Ik denk dat dat ook de reden is waarom wij op Rocco Richter mochten spelen. Maar ja, sowieso, dat is gek dat zo'n klein beeldje zoveel... ja, zoveel aanzien heeft. Hè. En dat als je er zo in wint, dat je dan ook echt zoveel aanzien krijgt.
1: Merk je ook dat je publiek verandert? Dat er andere mensen komen kijken en luisteren?
3: Ja, sowieso. Ik denk dat... Het is grappig, want vorig jaar weet ik dat er heel veel mensen kwamen kijken die kwamen kijken mij zo om ons een beetje uit te lachen. Ja. En dat die dachten, ah ja, dat zijn iemand stop met menen. Die gaan waarschijnlijk voor de rest niks kunnen. En dat mensen dan zo waren van, oh shit, wacht, die kunnen eigenlijk wel spelen. Oké. Dus vorig jaar ben ik per ongeluk veel zieltjes overtuigd op die manier. En nu denk ik dat ze de rest die ervan horen ook zo wel komen kijken. Maar veel jonge mensen, ook veel boomers.
1: Ja.
3: Dat is fantastisch, hè?
1: Dat geeft een kick, hè, om mensen te overtuigen tijdens een concert.
3: Ja, dat wel. Ik vind dat wel heel leuk. Ja.
1: Hebben jullie een ritueel met de band voor jullie optreden? Want die optredens zijn altijd heel intens.
3: Ja.
1: Je begint al te lachen.
3: Maar ik kan dat niet zeggen.
1: Hoe mag ik dat niet zeggen?
3: Nee, we hadden zo'n slogan dat we roepen. Maar nu doen we een hele gekke meme na. Maar ik ga dat tussen ons houden, want dat is een beetje te gek om op de radio te vertellen.
1: Oké, je kan ook geen tip geven.
3: Nee. Het heeft iets met de Ice Bucket Challenge te maken van vroeger. Maar zo, dat is hoe ver ik ga gaan. En ik ga echt berichten van mijn band nu krijgen. Die gaan zeggen, stop. Dus ik ga zeggen. Ja.
1: Hebben jullie een rider in? Staat daar zottigheid op?
3: Nee, wij doen eigenlijk super chill op onze rider. We hebben altijd gezegd dat voor ons, zo, bijvoorbeeld mijn flessen sterke drank of weet ik veel, wauw, van die dingen, dat doen we allemaal niet. Ik denk dat het belangrijk is als muzikanten om dat zo gemoedelijk te houden allemaal. Ja. Maar er staat wel heel veel Club Mate op. En mijn bassist, Faust, die wilt altijd brownies. Ja. Wat leuk is, want soms krijgen we dan zo zelf gebakken brownies en zo. Dus dat is wel heel cute.
1: Er zijn ook wel groepen die dat dan mee naar huis nemen?
3: Ja, Faust en ik, wij zijn echt erg in backstages. Wij shoppen daar echt alsof het onze winkel is.
1: Jullie hebben ook geen tijd om naar de winkel te gaan?
3: Maar nee, absoluut niet. En als we dan zo een pak kaas daar krijgen liggen, dan zijn we zo van, ja oké, wie mag het? En dan doen wij Blasteen Schaar, wie het mag mee.
1: Handig toch?
3: Ja, fantastisch.
1: Overal in Vlaanderen te bewonderen, Kaat. Maar ook meer en meer in Nederland?
3: Ja, klopt.
1: Hoe reageerden mensen daar? Want die kennen Stop met Wenen niet.
3: Veel beter eigenlijk dan in België. Dat is gek, maar het is ook niet gek, heel gek als je erover nadenkt. Want Nederland heeft gewoon een veel langere traditie van vrouwelijke Nederlandstalige artiesten die tegen schenen durven schoppen. Dat hebben wij gewoon minder in Vlaanderen. Dus ergens is het niet gek dat Kaat van Stralen daar heel goed valt. Want ze zijn daar gewoon al een beetje meer gewoon, heb ik het gevoel.
1: Ja.
3: Dus ik vind dat fantastisch, dat is keileuk.
1: Jullie waren niet altijd een Nederlandstalige band, hè? Jullie hebben in het Engels gezongen en dan heten jullie Krak.
3: Ja, maar het is niet veranderd. Het was gewoon een ander project. Kaat van Stralen en Krak.
1: Maar met dezelfde mensen?
3: Toevallig met dezelfde mensen. Plus nog een extra drummer en een extra elektronica kiespersoon.
1: Oké. Okay. Ja. Zullen we weer naar het thema gaan?
3: Ja, dat is goed.
1: Breken en helen. A.G. Cook en Oklu staan klaar met Being Harsh.
3: Ja.
1: Waar zitten we nu in het proces?
3: We zitten in een proces. Ja, eigenlijk betekent dit lied... Het heeft niet veel tekst, sowieso niet. Maar wat het beschrijft, of wat voor mij beschrijft... is zo'n beetje het terugkeren naar... En je hebt al een deel verwerkt van heel die relatie... en heel die rit die je met die persoon hebt meegemaakt. Maar dan komt zo... Ja, de aftermath. Hè. Dan begint je zo terug daarover na te denken.
1: En soms herval je in
3: en herval
1: oude
3: je een
1: relatie.
3: Beetje als een soort van verslaving binnen. Hè. En ik denk dat met de weinige woorden dat A.G. Cook dit nummer heeft gemaakt... want het is origineel van hem. En heeft daarna een andere versie met Okelu ook uitgebracht. En met de weinige woorden die hierin komen... beschrijft hij wel het terugvallen. Hij zegt van... I tried so hard to learn to say I'll see you again, of weet ik veel wat. En ja, het is mooi. Je moet maar eens luisteren, het is heel schoon.
1: Moeten we nog iets over de artiesten weten of niet?
3: Ook Louis is fantastisch. Franse artiesten wordt soms beschreven als de moderne Debussy. Vind ik heel cool. Maar aanrader om heel haar laatste album te checken.
1: Oké, okay, Being Harsh.

0: Wauw, Kaat van Stralen, hoe mooi is dit?
1: Ja, mooi hè?
0: A.G. Cook en Okay Lou met Being Harsh. Bedankt daarvoor om ons dat te laten ontdekken. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten extra tussen Wemmel en Jette. Door een ongeval is de middenrijstrook versperd. Op de E40 richting kust vertraagt het verkeer tussen Aalter en Beerlem. Ook elders alleen lichte vertragingen.
2: Radio 1.
0: Naar Casper Venken. Dag Casper.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, dat mag jullie inderdaad ongeveer zeggen. Het is 11:15. Kaat van Stralen luistert mee naar jou. Casper, waar ben je aan bezig op dit ogenblik, op deze warme dag?
3: Ik werk in een atelier van mode. Ik ben gewoon een paar patronen aan het tekenen voor hemden.
0: Oké. Okay.
3: Ik ben op mijn werk.
0: Kunnen we het merk kennen waarvoor je ontwerpt?
3: Het is een klein Brussels merk, heet Chanu.
1: I love Chanu.
3: Leuk. Hoor ik graag.
0: Wat is er zo mooi aan Chanu?
1: Ik vind het gewoon super mooie kledij. Ik heb zelfs op de Simpsons Mens iets daarvan mogen dragen. Vond ik heel leuk.
3: Ah, echt? Ah, ja, klopt. Heel leuk.
0: Misschien iets dat Casper ontworpen heeft. Hoe zag dat eruit?
3: Ja, sowieso.
1: Het was die jeans outfit. Met die witte bluse onder.
3: Ik herinner het mij. Dat was gewoon goede keuze.
1: Ja, shout-out naar mijn stylist Edgar. Hij heeft dat voor mij gekozen.
0: Voilà, Casper. Dat is al een beetje een reclameblokje voor jij begint te vertellen welk nummer jij wil horen. Hè?
3: Ik had gekozen voor Ever Again van Robin.
0: Ja.
3: Dat is een beetje het thesis statement van haar voorlaatste album, Honey. En dat zegt eigenlijk, want ja, Robin is een beetje gekend als de Queen of the Heartbreak, hè, met Dancing on My Own en dergelijke.
0: Ja.
3: En in dit nummer zingt ze eigenlijk van, kijk, genoeg daarvan, never gonna be broken hearted ever again. Ik doe het gewoon niet meer.
1: Mooi.
0: Ja. Jij bent Robin-fan?
3: Ja, eigenlijk wel redelijk. Ik heb dat album waar het op staat, dat staat getatoeëerd op mij. Dat was mijn eerste tattoo.
0: Oké. Okay.
1: Wow.
0: En hoe ziet die eruit, die hoes?
3: Hoe beschrijf je dat? Oranje, geel, ze ligt daar op de grond. En het is gewoon lettertype Honey. En zo staat het op mijn borstkas.
0: Ah ja, ik ging vragen op welk lichaamsdeel. En je hebt haar al vaak live gezien dan ook?
3: Zo vaak speelt ze niet live, maar nu een paar weken geleden was ze in Brussel, heb ik haar gezien.
1: Ja.
3: En dan nu in oktober ga ik naar een festival in Italië waar ze speelt. En onder andere ook Okay Lou, dat we net hebben gehoord.
1: Ja.
3: Dat gaat ook wel tof zijn, denk ik.
0: Ja. Het nummer Ever Again van Robin, wat zegt ze daarin over breken en helen?
3: Dat ze er genoeg van heeft. Dat ze niet meer over gebroken harten gaat zingen. Alleen nog maar gaat zingen over hoe leuk het is om verliefd te zijn. En dat ze het niet meer ziet te doen. Dat ze geen gebroken hart meer ziet te hebben.
0: Ja.
3: En dan het album daarna dat nu van het jaar is uitgekomen. Bewijst dan toch dat altijd nog wel een keer is gebeurd.
0: Ja. Oké, dus voor het nieuws hadden we eigenlijk Tom Waits met Martha. Wat eigenlijk vooral over breken ging. Mm-hmm. Dit gaat vooral over helen.
3: Exact.
1: Leuk.
3: Dus heb ik vrij exact over het hele na het breken zegt.
1: Mm-hmm.
0: Oké, Casper, kan je ongeveer je ontwerp nog eventjes beschrijven waar je aan bezig bent op dit ogenblik? Wat ben je aan het tekenen?
3: Momenteel ben ik gewoon een paar testjes aan het doen van verschillende kragen voor op hemden. Een beetje zien wat dat schoon valt, wat dat goed werkt. Opties aan het verkennen. Ik ben hier alleen momenteel, de rest is op congé. Dus het is een goed moment om een beetje te experimenteren met vorm en opties, afwerkingen en dergelijke, ja.
0: Ook een lekkere, ontspannende werkdag, hè, als de collega's er eens een keer niet zijn.
3: Ja, op die manier wel. Ja, exact.
0: Oké. Okay. Bedankt voor Robin en Ever Again. We gaan luisteren. Dag, Casper.
3: Oké, dankjewel. Dag.
1: Bye-bye.

0: Robin en Ever Again. Goedgekeurd, hè, Kaat?
1: Zeker en vast. I love Robin.
0: Of moest je even hoesten?
1: Ja, ik moest even hoesten, maar ik heb het ingehouden.
0: Want we hebben helemaal in het begin gezegd, Kaat is een beetje hees.
1: Ja, ik ben een beetje ziekjes.
0: Ja, maar toch klink je heel levend in heel de uitzending. We gaan naar Fred van der Weijden. Dag Fred.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Hey, we hoorden net een sirene passeren bij jou voor je hier in de uitzending kwam. Ja, toch niks met je aan de hand?
2: Nee, klopt. Maar ik ben op de baan en blijkbaar is de Rijkswacht passeerde ons.
0: De Rijkswacht? Okay.
1: De Rijkswacht?
0: Ik denk dat die niet bestaat.
2: Maar het was nog de... Ja, inderdaad, de politie. Laat het me zo stellen.
0: De autoriteiten.
2: Ja, autoriteiten, ja.
0: Maar ze hebben je laten doen, want je doet niets illegaals. Je belt gewoon naar Radio 1 om een nummer aan te vragen. Van wie en welk nummer?
2: De Human League met Louise. Ja. Dat komt eigenlijk omdat... ik heb dit weekend gezien op de Lokerse Feesten. En dan was er de oproep vandaag over... nummers over break-up en helen. En dat is een nummer die... Ja, dus inderdaad al een ouder nummer van de Human League. Ik ben een beetje teruggegaan naar mijn jeugd. Want ik ben zelf 59, dus dat is inderdaad van de hele dag. Zondag was een back to memory lane. En bij de Human League hebben ze daar een nummer, Louise, waar het eigenlijk gaat over twee mensen die tot over hun oren verliefd geweest zijn. Die zijn uit elkaar gegaan, maar elke keer als ze elkaar terugzien, dan... spatten de vonken er eigenlijk van af. En dan stellen ze zich ook de vraag van... Of komt er een heel mooi tussenstuk, vind ik zelf, waarin ze zeggen van... It's not always true that time heals all wounds. There are wounds that you don't want to be, that you won't want to heal. And the memory of something really good. En ja, ik vond dat eigenlijk een ik kan me daar ergens wel in vinden dat er een breuk kan zijn en dat je... eigenlijk daar inderdaad last van hebt of spijt van hebt pijn, echt hartpijn van hebt. Maar dat je na verloop van tijd dat wel een plaats kunt geven, maar toch zegt van ja, ik wil eigenlijk niet dat die wonde volledig geneest, want het was een hele mooie herinnering.
0: Ja, je was aan het knikken, Kaat van Stralen. Niet alle wondes moeten geheeld worden?
1: Niet alle wondes moeten geheeld worden of eerder kunnen geheeld worden, denk ik.
0: Ja, en dat is niet erg.
1: Nee. Dat is deel van wie je bent of wie je wordt. Dat is mooi dat we dat zelfs kunnen meedragen allemaal als mens.
0: Fred, ik sprak gisteren iemand die op de Lokerse Feesten was. Onder andere bij de Human League. En die zei, daar zag ik een heleboel 50'ers en 60'ers rondlopen. Maar die waren gekleed als toen, begin jaren 80, tijdens de New Wave. Gold dat ook voor jou, Fred?
2: Nee, dat gold niet voor mij.
0: Maar jij hebt die mensen ook gezien?
2: Ik heb die mensen inderdaad ook gezien en ik heb in de nieuwe periode ging ik ook altijd gekleed in het zwart en gingen we uit met zwarte oogschaduw en dergelijke, maar dat heb ik nu allemaal achterwege gelaten.
0: Maar mentaal had je je oogschaduw wel op?
2: Mentaal had ik die oogschaduw inderdaad wel op, ja, klopt.
0: Was de Human League goed daar?
2: Ik vond de Human League een goed optreden. Het is natuurlijk zo van... Het was eigenlijk een beetje een New Wave dagje. Met Gary Numan ook en Kevin Friday van de Virgin Prunes. Maar de Human League heeft eigenlijk ook wel heel veel popdeuntjes gemaakt. Want Louise is eigenlijk eerder een popdeuntje dan een New Wave nummer. Dus het is... buiten Being Boiled en nog een paar andere nummers, denk ik dat ze voornamelijk eigenlijk... meer popdeuntjes maken dan echt gecategoriseerd moet kunnen worden onder de New Wave.
0: Oké. We gaan luisteren naar dat popdeuntje, maar geen slecht popdeuntje, hè? Louise van de Human League. Bedankt, Fred.
2: Oké, graag gedaan.
1: Dag, Fred.
2: Jawel, bye-bye.

0: De Human League en Louise ook goedgekeurd, hè Kaat?
1: Zeker, zeker en vast.
0: Bijna alles is goedgekeurd.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat de luisteraars doorsturen.
1: Zo gek.
0: Goeie smaak hier bij Radio 1. Rika Ponnet maakt plaats, relatietherapie op Radio 1 de hele ochtend. Met adviezen van muzikanten gekozen door jullie en door Kaat van Stralen. De vraag van de dag is: welk nummer over het einde van een relatie behandelt zowel het breken daarvan als het hele dat daar gelukkig meestal op volgt in de Radio 1 app? Kan je die nog sturen? Of via het Radio 1 kanaal op VRT Max.
2: De zomer van 2026.
0: Ooit, Kaat, schijnt het, komt er een Kaat van Stralen musical? Over hoeveel jaar?
1: Je hebt echt goede research gedaan.
0: Ja, amai.
1: Ja, dat is nu eigenlijk heel toevallig. Ik was gisteren, zat ik aan mijn piano en dacht ik, oh my god, ik heb het. Ik heb het eerste nummer, ik heb de ouverture van mijn musical. Maar nee, dat is inderdaad een grote droom van mij.
0: Waarom smelt jij voor musicals?
1: Ik hou van de combinatie tussen theater en muziek. Ik vind dat fantastisch.
0: Ja.
1: En ook, ja, er is een manier waarop dat mensen of musicalacteurs op een podium kunnen staan en een lied eruit kunnen belten, dat je niet kunt zien, gewone populaire muziek of zo.
0: Je hebt aan het Lemmens Instituut gezeten en op PXL. Is dat daar een vak, musical?
1: Nee. Alhoewel? Nee, daar kan je dan niet studeren. Nee.
0: Jij hebt het in ieder geval niet gevolgd.
1: Nee, klopt, inderdaad. Maar ik heb dat mezelf een beetje bestudeerd allemaal.
0: Ja. Wil je vooral meespelen in de musical of wil je hem ook echt schrijven?
1: Nee. Ik heb niet de stem om zo van die gekke ballads aan te kunnen of zo. Ik kan zingen, maar een echt soort powerhouse, dat is al heel moeilijk om het enerzijds al te zijn. Ik denk dat er weinig mensen zijn in Vlaanderen die echt naar Broadway zouden kunnen trekken of zo, snap je? Maar ik zou het fantastisch vinden om het te kunnen schrijven gewoon.
0: Ja, en zou breken en helen een thema kunnen zijn voor zo'n musical?
1: Misschien wel, ja. Misschien wel. Ik kijk heel hard op naar... mijn favoriete musical to core is Hadestown. Door een supercoole country muzikante geschreven. Daar... Ja, dat volgt het verhaal van de Griekse mythe van Orpheus en Eurydice.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel echt prachtig. Dus misschien iets in die aard, hè, wie weet.
0: Oké. We gaan naar Saya Gray.
1: Ja.
0: Die moest erbij voor jou. Wat betekent ze voor jou?
1: Goeie link eigenlijk met die musical, want het heeft wel van elkaar weg op een bepaalde manier. Maar Saya Gray is een van mijn grote idolen. Zij is een soort van multi-getalenteerde muzikant. Die kan precies echt alles. Heeft vooral een prachtig album ook uitgebracht. Het afgelopen jaar, dat Saya heet. En ik denk dat de laatste track daarvan de track is die ik mee heb.
0: Lie Down?
1: Ja, Lie Down. Die ook mooi in het rijtje past, vind ik. Want er komt natuurlijk altijd een moment waarop je ex-partner een nieuwe partner heeft. En Lie Down beschrijft die situatie, die gevoelens die je daarover kan voelen, heel mooi.
0: We naderen het einde van het programma, dus
1: ja.
0: In de stappen die zo'n breuk en zo'n heling volgen,
1: ja.
0: Is dit de voorlaatste?
1: De voorlaatste voor mij, ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat de laatste zal zijn.

0: Ah, dat is zo goed, zei Kaat van Stralen. Met Amy Winehouse raapte zichzelf in tears dry on their own bij elkaar nadat haar vriend Blake Fielder Civil haar had verlaten voor zijn vorige vriendin. Even if I stop wanting you and perspective pushes through, I'll be some next man's other woman soon. Ze had beter naar haar eigen nummer geluisterd, want ze nam Blake uiteindelijk terug en mede dat zou haar fataal worden.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Annemie Meester schrijft in de app: dankjewel voor je eenvoudige zinnetje, Kaat. Niet alles hoeft geheeld te worden. Dat doet mij zoveel deugd.
3: Oh.
0: En we hebben aan de telefoon nu Rosemarijn Verkammen. Dag Rosemarijn.
4: Hallo.
0: Hallo.
4: Hallo.
3: Hallo.
0: Jij wil een lied?
4: Hey, dag Kaat.
3: Hallo.
0: Kennen jullie elkaar?
4: Ik denk niet dat Kaat mij kent, maar ik ken haar wel. Ik ben de mama van Lander, Lander van Kleinpuk.
3: Oh, jawel, tuurlijk, hallo.
4: En Kleinpuk is een hele grote, goede, bevriende band met
3: ja,
4: jullie, Kaat.
3: Klopt,
4: dus we hebben elkaar al een paar keer, we hebben elkaar al een paar keer gezien. Ik kende jou, maar jij mij niet.
3: Ah, maar zo leuk, jouw naam is Rosemarijn. Fantastisch.
4: Ja, ik ben Roosmarijn eigenlijk.
3: Ah, Roosmarijn, maar dat is kei mooi.
0: Ja.
4: Ja, dank je.
0: Jouw ouders hielden van kruiden?
4: Ja, inderdaad.
3: Nee, maar klopt inderdaad. Wij zijn nog voor alles zo gek werd met Kaat van Stralen op tour geweest.
4: Op tour geweest,
3: ja. En dan deden wij samen showtjes zo in de Charlatan en in de Kinky Store en weet ik veel.
4: Ja,
3: van die dingen.
4: Wel, ja, dus toen dat ik jou de eerste keer gezien heb, want Lander had de Jonge Wolven gewonnen op de Gentse feesten. En zij hadden een optreden in de Charlatan gewonnen. En jullie waren ze voordien altijd in jullie voorprogramma.
3: Ja.
4: Maar die ene keer waren jullie in hun voorprogramma. En dat was wel grappig, vond ik. Ja, ja, ik was wel onder de indruk van jou, Kaat.
3: Oh, merci, dank u wel.
0: Waar was je van onder de indruk, Rosemarijn?
4: Wel, ja, van haar stem, van de dynamiek, van het enthousiasme, van de gevatheid, van haar teksten. Ja, de leuke teksten, ja. De humor in de teksten, ja.
0: Jouw zoon Lander speelt dus in Kleinpunk. Ik vermoed dat jij een nummer van Kleinpunk gaat aanvragen.
4: Ja, inderdaad. Ik heb gekozen voor Alles Keert.
3: En Alles Keert,
4: ja. Ja, inderdaad. Kan je op heel veel verschillende manieren interpreteren, maar ook over een liefdesbreuk, over elkaar pijn doen zonder dat je het eigenlijk wil, elkaar moeten loslaten, maar eigenlijk er nog niet klaar voor zijn of nog niet weten wat er komt. Ja.
3: Alles draait en alles keert, inderdaad.
4: Ja.
0: Kijk, een heel aantal nummers, een paar nummers kende Kaat van Mogen niet, maar dit nummer kent ze wel, Alles Keert van Kleinpunk.
3: Dit ken ik.
4: Ja.
0: We bellen jou in Denemarken trouwens, Rosemarijn.
4: Ja, we staan nu op een wegparking, eventjes om goed te kunnen luisteren en goed te kunnen praten.
3: Allee, tof. Hey, Rosemarijn, mijn ouders zijn daar ook. Misschien moeten jullie meeten. Een Kleinpunk Kaat van Stralen ouders.
0: Ja. Waar zijn jullie in Denemarken? Dan kan Kaat zeggen of de ouders in de buurt zijn.
3: Voilà.
4: Wij zijn in het eiland Jutland, op weg naar Ribe, naar het oudste stadje van Denemarken.
3: Ja.
0: Is het nu al aan het sturen naar de ouders?
3: Ja.
0: Oké.
4: Okay, ah, top.
0: Komt goed, hè?
4: We gaan deze avond in Ribe zijn.
3: Kijk hoe ik dat kan zeggen.
0: Wij gaan luisteren naar Kleinpunk met Lander, de zoon van Rosemarijn Verkammen. Rosemarijn, prettige vakantie daar, hè?
4: Dank je wel. Voor jullie ook nog een fijne zomer.
3: Bye bye.
4: Dank je wel.

0: Klein punk en alles keert. Laatste luisteraar die we gaan bellen vandaag is er een die eigenlijk niet wil. Ben van Aken, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij wil niet op de radio komen, hè?
1: Ik had daar niet zoveel zin in, maar ik zit hier in de auto op weg naar Normandië. En mijn twee zonen en mijn vrouw hebben mij moeten overtuigen.
0: Doe het, Ben.
1: En hier zijn we.
0: Hier zijn we. Jullie zijn aan het rijden of jullie staan ergens langs de weg?
1: Wij staan net langs de weg.
0: Heel goed. Welk nummer wil je horen, Ben?
1: Ik had graag Return of the Mac gehoord.
0: Op welke manier gaat dat over breken en helen?
1: Wel, dat is iemand die na bedrog eigenlijk door een pijnlijke periode is gegaan. En die daar toch sterker is uitgekomen en die daar toch een krachtig nummer heeft over gemaakt. Dat is een nummer uit, als ik me niet vergis, halverwege jaren 90 of zo.
0: Kan zijn.
1: En in die periode was ik 15, 16 jaar. Okay. En ja, dat was wel een sterk nummer.
0: Hoe is Ben het aan het doen op de radio, vind jij, Kaat?
2: Ik vind het fantastisch. Ben, je bent heel goed bezig.
1: Dankjewel, Kaat. Jullie ook.
0: Zeg, wie zit er daar? Hoe heten de mensen in de auto daar bij jou?
1: Mijn vrouw Karen en mijn twee zonen Ferre en Cas.
0: Oké, als die jou op de radio duwen, dan willen we hen ook wel even horen. Kunnen ze even iets roepen? Knaldi!
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Radio 1, live.
1: En Cas.

0: Dat zit voor de rest van de dag in je hoofd. Mark Morrison en Return of the Mac. Kaat van Stralen, het is bijna gedaan. We hebben nog één nummer van jouw lijstje dat de evolutie van een brekende en helende relatie schetst. Ja. En dat is Mudroom van Tiny Habits.
1: Ja.
0: Dat is het eindstadium. En wat is dat dan?
1: Ja, het zegt het eigenlijk. Het nummer beschrijft het heel mooi, maar de mudroom...
0: De modderkamer.
1: De modderkamer. De nachterbouw, zoals wij het bij ons thuis zeggen.
0: Ja.
1: De plek waar je eigenlijk je vuile schoenen uit doet en wacht om ergens naar binnen te gaan. Het aanbreken van het nieuwe punt en naar die soort van fase waarin dat je voelt van oké, dit is ik nu opnieuw en ik ben klaar, ik ben geheeld, ik ben... Goed, en ik ben nieuw en ik ben klaar voor nieuwe dingen.
0: Je hebt je modderige laarzen van die vorige relatie achtergelaten daar.
1: Ja.
0: En je kunt met schone voeten.
1: Klopt. En
0: de toekomst in.
1: Want Tiny Habits beschrijft dat ook heel mooi, omdat ze ook de twijfel die daarbij komt, een beetje bij een nieuw persoon dan ook, heel mooi beschrijven. Dus.
0: Ben jij iemand die lang in de mudroom blijft hangen tussen twee relaties?
1: Wel... Daar gaan we uitvinden.

0: En nog eens bedankt om ons dit te laten ontdekken. Kaat van Stralen, Tiny Habits met Mudroom. Mm. Tot binnenkort kan ik tegen je zeggen, Kaat. Want we komen begin september tijdens de Lage Landenweek op bezoek bij jou op een plek die belangrijk voor je is. Dat wordt het depot in Leuven. Waar daar?
1: Ja, eigenlijk alles wat er ooit met Kaat van Stralen is gebeurd, heeft zich daarover gespeeld. Ja. Dus die plek heeft een heel speciaal hart. Die plek heeft een heel speciale plek in ons hart.
0: En daar ga je nu ook weer naartoe om te repeteren. Morgen op jouw plaats tegenover mij, Birgit Aartgeers, scenariste, actrice en sidekick uit de ideale wereld. Met een lang thema, namelijk muziek om met het gezin naar het zuiden van Frankrijk. Bedankt, Kaat.
2: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Fuck you allemaal.
2: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
4: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
2: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
5: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
2: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
6: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
6: Gebeurt hier. En het
7: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
6: Gebeurt hier. Maar ook het
8: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
6: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telingen.be/playsports.
9: De hele week mag ik in Oostende mijn tenen in het water steken met een hele race fijne theatergasten. Het is Theater aan Zee en er zit een beer op het strand. Tot zometeen.
2: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de haven van Antwerpen is een belangrijk verbeterd elektriciteitsnet in gebruik genomen. En de brandweer in Nederland probeert met man en macht de natuurbrand in Noord-Limburg onder controle te krijgen. In de haven van Antwerpen is het Brabo-project geopend. De afgelopen 10 jaar is er gewerkt aan een sterker elektriciteitsnet. En er is ook een verbinding gelegd met het Nederlandse stroomnet. Premier Bart De Wever en de Nederlandse minister-president Rob Jette waren bij de opening aanwezig. Een verslag van Peter de Kroebelen.
12: Stel dat het bij ons niet waait, kan windenergie van op de Noordzee of vanuit Nederland handig zijn, of omgekeerd. Dit project is nodig omdat fossiele brandstoffen in de haven verdwijnen. Valerie Daloze van Elia, dat het hoogspanningsnet beheert.
13: Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben we nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie, dus het afstappen van fossiele brandstoffen en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
12: De hele investering maakt premier Bart De Wever blij.
14: 10 jaar aan gewerkt, 300 miljoen geïnvesteerd. Dat is de tweede haven van Europa, maar maritiem industrieel het grootste complex van de wereld. We zouden dat ook graag blijven. En dus we moeten ons voorbereiden op de toekomst.
12: Het is van belang om geopolitiek onafhankelijk te zijn. Minister-president van Nederland, Rob Jette.
15: Daar is de afgelopen jaren keer op keer een hele harde les op geleerd door de oorlogen in Oekraïne en Iran. En als we willen dat die haven van Antwerpen, de haven van Rotterdam, de North Seaport, de beste havens van Europa en de wereld blijven, dan moeten we onze energieafhankelijkheid afbouwen.
12: Elektriciteit lijkt het nieuwe goud.
11: Het parquet heeft een onderzoek geopend naar de dood van een koppel in Brugge. Gisteravond rond 6 uur werden de hulpdiensten opgeroepen naar een huis in deelgemeente Sint-Pieters. Daar vonden ze een vrouw van 30 en een man van 34. Alle hulp kwam te laat. Het lab en een wetsdokter zijn ter plaatse gegaan om voor de eerste vaststellingen. De precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk. In het recreatiedomein Hofstade in Vlaams-Brabant is de strandzone afgesloten omdat er blauwalgen in het water gevonden zijn. Er zijn momenteel overal in Vlaanderen veel blauwalgen door het droge en warme weer. Blauwalgen zijn te herkennen aan de groene sluier of vlokken in het water. We kunnen er al bij huidcontact ziek van worden. Uitbatersport Vlaanderen verwacht wel dat de vijver in Hofstade snel weer open zal mogen. In Antwerpen is dit weekend een man van het bekende Brabo-standbeeld gevallen op de Grote Markt. De man van 22 was er midden in de nacht opgeklommen, maar toen liep het mis. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Wouter Bruins van de politie doet het verhaal.
3: We gaan ervan uit dat de man wel onder invloed was. Hij is tot vrij hoog geraakt en is dan eigenlijk ten val gekomen. Maar dat is een lelijke geval geweest. Hij heeft eerst de stenen geraakt en is dan op de grond beland. Maar ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je niet op zaken kruipt waar die niet voor bedoeld zijn. Dus we raden het iedereen af om zo'n stunt tafereel uit te halen.
11: Benzine of dieseltanken wordt morgen een stuk goedkoper. Voor een liter Super 95 gaat er 9 cent van de maximumprijs af. Voor diesel bijna 8. Voor een gewone gezinsauto kan dat 4 à 5 euro schelen op een volle tank. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Gisterenmiddag stond 20 hectare in brand. Vanmorgen was al 100 hectare verwoest. Jeroen Rijgaard is ter plaatse. Hoe verloopt het daar?
16: Wel, de brand is in elk geval nog niet geblust. Integendeel, gisteravond vertelden we dat het misschien nog 6 à 8 uur zou duren. Maar het is vannacht de andere kant opgegaan. Ik heb bij mij Bart Cox hier van de veiligheidsregio. Ja, een laatste stand van zaken. Hoe is het momenteel?
17: Ja, laatste stand van zaken is dat we vannacht inderdaad heeft het vuur behoorlijk opgeleid. Het was eerst zo'n 21 vierkante meter. Dat was vanochtend 100 vierkante meter. Dat komt ook mede door de wind, door de weersomstandigheden. De wind is flink aangewakkerd vannacht, waardoor je ook snellere verspreiding krijgt van het vuur.
16: Ja, is de situatie dan nu nog moeilijker dan gisteren op dit moment?
17: Nou, we hebben vooral te maken met een groter gebied wat we moeten blussen. En we proberen uiteraard de stoplijnen in stand te houden.
16: Hebben jullie enig zicht op wanneer de toestand dan wel onder controle kan zijn en wat dat ook betekent onder controle?
17: Nee, we hebben nog geen zicht wanneer de brand onder controle is. We moeten echt zeker weten tot het niet overstaat naar andere gebieden.
16: Worden er huizen bedreigd?
17: Nee, er worden geen huizen bedreigd. Er zijn wel 2 dorpen in het noorden. Die hebben een NL-alert ontvangen waarin ze verzocht worden als ze last hebben van de rook om de ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.
16: En wat we ook nog weten is dat 1 camping op dit moment nog steeds geëvacueerd blijft en de mensen dus nog niet terug kunnen naar hun caravans. Dat is de laatste stand van zaken hier vanuit Venray.
11: Dankjewel. In de buurt van de Griekse hoofdstad Athene lijken de bosbranden na 4 nachten grotendeels onder controle. Er is een gebied van zo'n 133 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is de situatie opnieuw onder controle. De Belgische militairen die er gingen helpen keren vandaag terug. In de Amerikaanse staat Washington woeden er nog altijd 20 grote branden, vooral rond de stad Spokane. Daar heeft de politie een man van 37 gearresteerd die verdacht wordt van brandstichting. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maxima tussen 28 graden aan zee en 33 in het binnenland. Vanavond trekken de buien weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. Donderdag nog een paar graden minder. Vooraan zat de opening van Brabo, een groot project om de elektriciteit te verbeteren in de haven van Antwerpen. Belangrijk om de toekomst van de industrie daar te verzekeren. En er zal nu ook stroom uitgewisseld kunnen worden met Nederland. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij.
19: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand op Theater aan Zee in Oostende.
18: Een beer op het strand?
19: Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs. Radio 1.
18: De beer op het strand.
19: Met Bent van Looy.
18: Goedemorgen Els Dottermans.
20: Goedemorgen Bent.
18: Ja, je herkent haar stem meteen. Het is een stem uit de duizend. Uw kinderen kennen haar als de stormachtige Conchita uit Sinterklaas. En u kent haar van die honderden prachtige rollen die ze gespeeld heeft op tv, in film en bovenal in het theater. En rond deze periode vind je haar meestal in Oostende. En dat is niet toevallig, want het is Theater aan Zee. En wij zijn hier ook hartelijk welkom.

0: Horen jullie ze op de achtergrond? Het zijn de matrozen van Madonna die meezingen. En dat treft, want we zijn natuurlijk ook aan zee. Dit is Beer op het strand.
1: Radio 1.
2: De Beer op het strand.
0: Ja, je hoorde haar daarnet al even. Els Dottermans, goedemiddag. Welkom in De Beer op het strand. Je stond deze week zondag op Theater aan Zee met een bijzonder literair programma rond de Oostenrijkse schrijver Jozef Rood. Ja. Ook een fervent Oostendeganger in zijn tijd. Hè?
3: Ja, blijkbaar ja. Hij is hier geweest. Hè?
0: Ja. Wie was hij?
3: Wie was hij? Jozef Rood was een Oostenrijkse schrijver. Die leefde ergens. Ja, daar zit onze expert die alles kan vertellen.
0: Ja, dat
3: correct
0: is...
3: Correct me if I'm wrong, Els. Maar in de 19e eeuw is hij geboren. 94 geloof ik. En dan heeft niet heel lang geleefd. Hij heeft een heel erg bezeten leven gehad. Heel erg gereisd door Europa. Begonnen als journalist. Dan heeft hij heel veel literaire werken geschreven. Heel veel literaire erkenning gekend. Maar daar is toch ook heel veel... Hij had een vrouw die in de psychiatrie terechtgekomen is. Veel minnaressen. Die biografie van hem is prachtig om te lezen. En hij heeft ons een paar prachtige boeken...
0: Dat is zo. Hij was ook een soort scharnierfiguur in de geschiedenis van de 20e eeuw. Hè?
3: Ja, bij het verval van het Habsburgse Rijk. Daar heeft hij heel veel mee te maken gehad. Natuurlijk heeft hij heel veel mee geleefd, uiteraard. En dan ook... Ja, begin van die Tweede Wereld.
0: Hij voelde dat aankomen.
3: Voelde dat allemaal aankomen. Hij heeft dat prachtig beschreven. Heeft dat, ja, prachtig.
0: Ik denk soms over Jozef Rood als een soort menselijke kanarie in de koolmijn.
3: Ah ja, dat is mooi.
0: Die dan alles goed bijhield. En eigenlijk een soort... die tijdsgeest extreem goed wist te vatten. En te bewaren voor ons. Voilà. Om lessen uit te trekken.
3: Voilà, precies.
0: En is dat ook de reden waarom jullie die voorstelling gemaakt hebben?
3: De reden waarom wij die voorstelling gemaakt hebben... Ik kijk weer naar Els Snik. Els Snik heeft een mooie nieuwe vertaling gemaakt van Job. Prachtige vertaling, die heel prettig was om te lezen ook. Ik heb ze voorgelezen.
0: Waarover gaat Job?
3: Job gaat... Oh, het is een soort alliteratie op de figuur Job. Het Oude Testament. Job, die zoveel geleden heeft. Het onschuldige lijden van de mens in relatie tot God. Waar is God als wij zo moeten lijden... Dat figuur, zo geduldig als Job, is bijvoorbeeld een uitspraak. Iemand die kan berusten in zijn lijden, zo daarover gaat. En dit boek van Jozef Rood is daar een alliteratie over... hoe heet dat nu weer? Mendelssinger, dank je wel.
0: Hey.
3: Mendelssinger is het hoofdpersonage die ergens in Oekraïne, wat toen Rusland was, geboren werd. En die is geëmigreerd met zijn familie naar Amerika, uiteraard. En ook, het gaat over mensen die ontheemd zijn. Het gaat natuurlijk ook over het Jodendom. Het gaat over onze verhouding tot God. Het gaat over al die dingen.
0: Mm-hmm. Hij schreef het boek bijna 100 jaar geleden, ook over die tijd. Maar als je die thema's zegt, migratie, de Joodse identiteit... dat zijn dingen die vandaag ook enorm spelen, hè?
3: Actueler dan ooit, zullen we zeggen. Hè?
0: Waarom blijft zo'n verhaal vandaag dan relevant? Omdat het gewoon heel goed geschreven is?
3: Ten eerste omdat het heel goed geschreven is. Maar tweede, ik denk ook dat verhalen terug relevanter worden. We zijn ondertussen zo bezig met al onze authentieke verhalen. Onze zelfverhalen, onze ik-verhalen. Dat ik, als ik dat boek las, want ik heb het eigenlijk nog maar onlangs gelezen. Omdat Els het mij aangeboden had. Mm-hmm. Dat ik denk, soms zijn die verhalen, die grote verhalen. Die grotere verhalen die een leven bestrijken. Die een leven beschrijven. Relevanter voor ons om inzichten te krijgen of de wereld te begrijpen waarin wij leven dan ons eigen territoriumpje uitpluizen en boeken over te schrijven, vind ik.
0: We zijn op Theater aan Zee. Ja. Er zijn tegenwoordig heel veel voorstellingen van vooral jonge makers die inderdaad heel erg die grens tussen autobiografie en wat er zich op het scène afspeelt heel vaag maken.
3: Ja.
0: Merk jij dat ook?
3: Dat merk ik ook, ja. En wat vind ik daarvan?
0: Nee, waaraan zou dat liggen?
3: Omdat dit is het tijdsbestek. Dit is de tijd waarin wij leven. We zijn allemaal aan het onderzoeken. Omdat het moeilijk wordt rondom om ons heen. En gevoelig wordt. En alles wordt zo... Ja, het is een lastig tijdsgevricht. Ik denk dat iedereen dan een beetje terugplooit op zichzelf. Maar ik durf toch, of ik ben van de mening dat die grotere verhalen of het uitzoomen ons verder brengt dan het kleiner maken van het verhaal.
0: Om even uit die bubbel te gaan en zien wat er echt speelt.
3: En kijken waar we staan. Ik denk dat dat ons beter, onze situatie beter beschrijft dan dat we zelf erin staan en niks. Peter van den Ede zei dat heel goed in Opening Mind. Je moet ergens uit geraken om te zien waar zit ik nu eigenlijk in.
0: Hey, ja, dat is een oproep, lijkt me.
3: Ja.
0: Wat hoop je dat mensen meenemen na zo'n Philip Roth lezing? Jozef Roth lezing
3: zelfs. Vooral de zin om te lezen, zou ik zeggen.
0: Ja.
3: Vooral de zin om te lezen. Het is een heel helder en eenvoudig boek. Het is eigenlijk een boek voor mensen. Ik denk, ik wil zo'n uitspraken niet doen. De jeugd leest niet meer. Ik hou daar niet van, want dat zal niet zo zijn. Voor veel mensen niet. Maar dat wordt gezegd. Maar als je nog niet zoveel gelezen, is dat echt een uitnodiging om te lezen. Want het is helder en het is mooi en het neemt u mee. En het haalt u ergens uit.
0: Juist, voilà. Heel belangrijk. Lees jij zelf veel?
3: Ik lees heel veel, ja.
0: Je vertelde net voor we begonnen dat je zonen hebt aan wie je een voetbal op opvoeding hebt gegeven.
3: Ik heb die voetbal opleiding niet gegeven.
0: Was jij degene die zei van, jongens, lees eens een boek?
3: Absoluut, ik heb dat ongelooflijk veel getracht.
0: En?
3: Er staat thuis een boekenkast met 4000 boeken in. Als er 2 gelezen zijn, zal het veel zijn. Maar nee, ik overdrijf. Maar ik ga straks grootmoeder worden en mijn wens zal ik opdringen aan dat nieuwe mens.
0: Dat wordt goed.
3: Ik kan me herpakken.
0: Welk boek zit er behalve Jozef Roth deze zomer in jouw strandtas?
3: Ik ben de laatste Dave Eggers aan het lezen.
0: Ja, Contraposto.
3: Contraposto.
0: Goed, hè?
3: Ongelooflijk.
0: Want?
3: Want, ja, dat is ook zo'n uitzoomboek, zal ik maar zeggen. Waar ontstaat kunst bij een kind? Hoe ontwikkelt een kind zijn eigen ambities in kunst? Met trauma's erbij, hoe werkt dat? En hij beschrijft dat prachtig mooi, vind ik.
0: Het gaat ook over kunst maken om de juiste reden.
3: Wat is kunst?
0: Ja, wat is voor jou?
3: Is kunst iets goed kunnen, goed schilderen, goed tekenen? Of moet je een idee hebben bij het kunst? Wordt de idee de kunst dan?
0: En wat denk jij?
3: Ik vrees toch dat het een combinatie is?
0: Ja, ik denk
3: het wel. Moet wel iets te vertellen hebben naast uw virtuose spel of naast uw prachtige schilderij.
0: Dat is waar, maar je moet ook weten hoe je
3: moet
0: het vertellen.
3: Je moet ook, gelijk ik zeg, een beginnend acteur moet kilometers afleggen om te weten wie hij is, waar hij staat, wat hij wil.
0: Mm-hmm.
3: Die plek is er nodig in het begin. Om een veilige plek om te kunnen mislukken, om te kunnen vallen, om te kunnen opstaan, om te kunnen weten wie je bent. En nu moet er, denk ik, dat is wat ik zie, heel snel heel veel gepresteerd worden.
0: Ja.
3: En dat vind ik jammer.
0: Durven, falen, dingen proberen en gewoon de worsteling aangaan met het leven en de kunst. Zullen we het zo afronden?
3: Mooi, Bent.
0: Uitstekend. Els Dottermans, zometeen stuur ik jou op speeddate met 2 jonge makers, Indra Hoube en Lennart van Nuffel. Dit is ondertussen Frans Kalf.

0: minder blij.
1: Minder blij, meer blij. Dat was een AON van Frans Kalf.
2: Radio 1.
3: De beer op het strand.
1: Trouwe luisteraars, en zo zijn er blijkbaar heel wat, weten dat je ons ook kan zien op VRT Max, op dit eigenste ogenblik. Die weten ook dat ik straks nog 2 kaartjes zal weggeven voor een voorstelling hier op Theater aan Zee. En die weten ook dat we iedere dag onze tafelgast op speeddate sturen met makers die net komen kijken. Zo'n clash van generaties dat aftasten misschien wel de elektriciteit die in de lucht hangt. Daar zijn we graag bij met de beer op het strand. Els Dottermans, mag ik je voorstellen aan Indra Hoube en Lennart van Nuffel?
4: Jazeker.
1: Welkom Indra, welkom Lennart. Jullie zijn hier op Theater aan Zee met een voorstelling I Want a Divorce. Waar gaat die over?
5: De voorstelling I Want a Divorce gaat over 2 figuren die soort van vast komen te zitten in een soort simulatie waarin ze constant dezelfde werkhandelingen moeten uitvoeren. Ze zitten eigenlijk vast in een soort koffiebar. En het is een voorstelling die gaat over... Over werktaal die een beetje vervlecht met liefdestaal.
1: Oké. Okay. Ja. Spelen jullie hem nog deze week?
4: Ja, we spelen tot 7 augustus.
1: Oei, oké. Okay. Els, jij hebt de voorstelling gezien. Hoog tijd vind ik om jullie met z'n drieën 4 minuten de tijd gegeven om elkaar wat beter te leren kennen. Ik ga heel even kitesurfen. Ik ben zo terug. Het is aan jullie.
4: Doei.
1: Bye.
4: Hey.
5: Hallo.
4: Hey. Dag Indra. Dag Lennart. Ik heb de voorstelling op een schermpje gezien.
5: Tof.
4: Ja, ik heb het op een scherm gezien omdat ik het hier niet live kon zien. En ik kon het niet goed verstaan. Mijn computer was fout of er was iets met het geluid. Van het maakt niet uit. Dus ik heb nu net even gehoord waar de voorstelling... Of ik heb gekeken, eigenlijk moet ik heel snel zeggen, naar een soort... ongelooflijk virtuoos uitgevoerde choreografie van bewegingen en geluiden. Ik dacht, Jezus, hoe hard is hierop gestudeerd, op gewerkt? Vertel eens, hoe is dat ontstaan, die voorstelling? Hoe is dat gemaakt?
6: We zijn eigenlijk vooral gaan improviseren op de vloer. Mm-hmm. En dat is dan heel snel iets heel fysieks geworden. En dan hebben we eigenlijk aangedikt, of ja, gevoed met wat literatuur. Zoals... John Crary's
5: The End of Sleep.
6: Ja, Late Capitalism and The End of Sleep.
4: Maar ik hoor u zeggen geïmproviseerd. Hoe begin je dan te improviseren? Wat is dat nu?
5: De eerste scène van ons stuk is eigenlijk al de eerste improvisatiesessie geweest. Waarin dat we in Mijn Living gewoon aan de piano knoppen. Allee, dat is zo'n synthesizer met van die knopjes en van die geluidjes. Gewoon zo een absurde bestelling van koffie, cappuccino hebben gespeeld. En dan is dan uiteindelijk...
4: Maar dus jullie beginnen heel vormelijk dan eigenlijk, hè? Dat is toch heel vormelijk?
5: Je
4: begint vanuit de buitenkant eigenlijk.
6: Een beetje uit muziek ook.
5: De eerste wel, ja.
6: Zo wat met ritme spelen en zo. En die eerste scène was wel heel
4: vormelijk. Ik vond het eigenlijk bijna een hele lange videoclip waar ik naar
5: kijk. Ja, als je het op het schermpje ziet, dan snap ik dat dat op een videoclip lijkt.
6: Maar toch,
5: dat,
6: ja, snap het.
5: Dat is... clip. Het is heel choreografisch inderdaad.
4: Ja, en zijn jullie daarin bijgestaan door iemand? Of is dat echt helemaal zelf...
5: De choreografie zelf, maar we zijn inderdaad wel bijgestaan.
6: Heel goed ondersteund geweest, ja. Door Laurens Aneke.
4: Wat is dan in... Sorry dat ik zo...
6: Nee.
4: Wat is dan de... Speed, hè?
6: Speed.
5: Yes, come on.
4: Wat is dan als sleutelwoord? Wat is de essentie van jullie voorstelling? Wat is in één zin de essentie van de voorstelling? Come on, shoot.
5: Find your own rhythm.
4: Wat is het?
5: Find your own rhythm.
4: Oh, dat is wel tof.
5: Ja, dat vind ik de essentie.
4: Ja, dat vind ik
5: op dit moment.
4: Find your own rhythm.
1: Daar is de beer die komt grommen dat jullie nog 1 minuut hebben. Nog 1 minuut. Ga verder.
4: Ja, voilà. Ja. Jullie studeren af.
5: Uh-huh.
4: Ik wou eens weten, hoe voelen jullie je vlak voor dat professionele bestaan? Hoe voelen jullie je nu? Zijn jullie klaar?
5: Klaar zet je nooit.
6: Wauw. Ik zou niet weten.
5: Hoe voelt jij je in?
6: Nee. Ik ben heel blij dat we dit samen doen. Dat we dat elkaar hebben om dit nieuwe pad te ontdekken.
4: Jullie gaan een gezelschapje vormen samen?
6: Dat hopen we.
5: Collectief, ja. Een collectief. Ja, waar ja. Dat we hopen ook andere mensen te kunnen uitnodigen.
6: Zo wat roteren en zo, hè?
4: Voilà. En dat begint zo met projectsubsidie aan te vragen en heel die shit.
0: Net nu het over projectsubsidie is de speedtijd afgelopen. Dat is zo jammer. Hoe vonden jullie het?
4: We gaan het café nog verder.
5: Ja, dat is goed.
0: Els, ben je meer te weten gekomen? Hing er iets in de lucht?
4: Jawel, ik ben wel meer te weten gekomen. Ik heb hun vooral laten praten dat ze hun voorstelling kunnen verkopen.
0: Ja, find your own rhythm, onthoud ik.
4: Voilà.
0: Ja. Oké, dat pakken we mee. Wie haar eigen ritme zeker had, is die fantastische Dusty Springfield. Drama, tranen, maar ook hoop. Dit is You Don't Have to Say You Love Me. Tot zometeen.

0: Dusty Springfield was dit.
1: Radio 1. De beer op het strand.
0: Blijf luisteren, want zometeen geven we tickets weg. Want theater, dat is toch ontspanning? Niet altijd. Want theater en kunst in het algemeen kunnen veel meer zijn. Een peper in de kont van de maatschappij. Of tenminste, een manier om onze geesten te openen voor de prangende kwesties, de hete hangijzers, de zuur verdiende vrijheid die we vaak al te lichtzinnig voor lief nemen. Advocaat Walter van Steenbrugge werd een van de golfbrekers hier op Theater aan Zee en breekt tijdens zijn dagelijkse ommetje op het strand een lans voor mensenrechten. Reporter Arno Boei wandelde een eindje met hem mee.
2: Als je het vertelt, het is ondertussen 11 jaar geleden, dan krijg ik nog koud, omdat dat, ja, dat hou je niet voor mogelijk, dat het mogelijk is. Een peutertje, ik weet niet hoe oud dat het kind was, maar het peutertje lag als het ware te slapen. Maar het was niet aan het slapen, het was dood en het lag aan de waterlijn. En dan werd er snel gecommuniceerd dat het kind gevlucht was uit Syrië voor oorlog. En het daar aangespoeld lag aan de Middellandse Zee. Ja, dat is natuurlijk, als je daar niet van ondersteboven bent, dan ben je geen mens meer, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is van die zeer macabere, akelige foto van die toch, ja, onder de mensen te brengen en van daar over te debatteren en daar vooral ook over na te denken. En zeker als je nu ziet in welke richting dat verschillende landen uitgaan als het gaat om migranten. Nu ook wat in Gaza gebeurt. Dus ik denk voortdurend na, de kinderen die dat hebben meegemaakt, die daar nu zijn of die dat allemaal gezien hebben, wat gaat er met hun gebeuren? Maar het erge van zoiets is dat het zodanig vaak al gebeurd is dat dit soort van onwaarschijnlijk erge drama's, dat zodanig veel gebeurt dat er een gewenning optreedt. En dat is iets wat absoluut niet mag gebeuren en wat ook in strijd is met het basisrecht van het recht op veiligheid en het recht op leven, wat heel mooi verwoord staat in artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dan denk ik, ja, we zijn echt niet goed bezig en we zijn vooral aan het zondigen tegen zo'n belangrijke tekst van het verdrag.
0: Ja, je hoorde golfbreker Walter van Steenbrugge. Hij heeft het op Theater aan Zee, maar ook dagelijks in onze uitzending over die 8 basismensenrechten die hij als strafpleiter belangrijk vindt om aan te kaarten. Welkom aan tafel in De Beer op het Strand, trouwens, Shokri Benchika.
3: Een dag.
0: Ben je blij met die insteek?
3: Ik denk, wat het er vooral is, is dat het wordt heel onaangenaam als je het over die mensen hebt. Hè? Ik bedoel, we willen het altijd zo heel gezellig houden. Ook in Oostende, op vakantie. We horen die verhalen niet graag. En toch, niet alleen in Gaza, maar ook hier naast ons deur. Ik bedoel, mm-hmm. Duinkerke is hier niet ver van. Calais is hier niet ver van. En als je ziet dat bepaalde politici eigenlijk die mensen die op de vlucht zijn, onlangs nog, we gaan geen namen noemen, maar de provincie-gouverneur van West-Vlaanderen en de hunnen noemt, de barbaren noemt, die ons gaan overspoelen. Mm. En ook een aantal jaar ervoor zegt van, kijk, je moet die mensen geen eten geven, want anders gaan ze ze aantrekken. Of zegt van, ik wil geen bootjes zien tussen de surfers. Ja, dan vraag je af van, zie je die mensen wel als mensen? Mm-hmm. Ik snap wel dat er wel angst is natuurlijk wel van de gewone bevolking, maar die angst wordt echt gecultiveerd.
0: Ja.
3: Wie dat er echt angstig is, zijn die mensen. En die angst, daar probeert men politiek munt uit te slaan.
0: Mm-hmm. Jij bent theatermaker, regisseur. Je bent hier met de voorstelling Dignity.
3: Ja.
0: Waar gaat die over?
3: Over waardigheid.
0: Ja.
3: Over menselijke waardigheid.
0: Ja,
3: want Weet je, als ik naar de televisie kijk en naar de radio luister, hoor ik heel regelmatig van die uitspraken over die transitmigranten, over die migranten. En dan vraag ik mij af van, wacht eens, ik bedoel, welke journalist gaat daar nu een keer echt diep op in? Hmm. Want eigenlijk, als je de waardigheid van een ander mens ontneemt, dan zijn we eigenlijk onze eigen waardigheid naar beneden aan het trekken. Walter zegt het inderdaad zeer goed van, eigenlijk bestaan die mensenrechten er, er is voor gevochten geweest, maar eigenlijk proberen we het een beetje te negeren. Dus we zijn eigenlijk onze eigen menselijke waardigheid naar beneden aan het trekken.
0: Of we zijn er zo aan, of we nemen ze zo als evident aan dat we er ongevoelig voor worden. Dat er een soort eelt op onze ziel.
3: Ja, maar ik ben een positief iemand. Ik ben wel nu moe na die 8 voorstellingen. Maar ik ben een positief iemand. Ik denk als mensen goed geïnformeerd zijn, dan dat er wel een menselijkheid in de mensen zit. Maar als je constant door politici bang wordt gemaakt van ze gaan ons overspoelen. Ze zijn verschrikkelijk, het zijn barbaren, je moet ze zeker geen eten geven en dergelijke. Dan creëer je eigenlijk. Weet je, die mensen stemmen niet. Mm-hmm. Het zijn geen stemmers. Angstige mensen zijn wel de stemmers. Snap je? En daar proberen ze. Kijk, het is niet toevallig dat de minister van Asiel en Migratie vaak na zijn tijdje. Terwijl ze meestal eigenlijk niet zoveel realiseren, die politici aan zich. Maar na een tijdje ongelooflijk populair zijn. Mm-hmm. Kijk naar Magie de Blok, kijk naar Franke. En het is heel bizar. Ik bedoel, men weet heel goed vanuit de politiek. En daar hebben wij een rol in, journalisten, kunstenaars. Om te zeggen: van je komt niet aan die mensenrechten. Mm-hmm. Er valt niet mee te chaggeren. Weet je, de voorzitter in onze voorstelling, een Mpo Tutu, waar we het waarschijnlijk straks zullen over hebben. Een Mpo Tutu, dus de dochter van Desmond Tutu, de Nobelprijswinnaar.
0: De aartsbisschop.
3: Aartsbisschop. En Nobelprijswinnaar voor de vrede in Zuid-Afrika. Die verwoordt het zeer goed. Weet je wel, migranten, migrants, are not always right, but they have always rights. Ze hebben niet altijd gelijk, maar ze hebben wel rechten.
0: Ja.
3: En dat vergeten wij als samenleving. En ja, dat is eigenlijk. Ik hou van Vlaanderen, ik ben in Oostende geboren. Maar ik wil dat gewoon niet zien achteruit gaan.
0: Mm-hmm. Het wantrouwen is enorm. Even leek er in Spanje een andere wind te waaien. Premier Sanchez ziet migranten als levensnoodzakelijk voor de economie van zijn land. Dat is weer die insteek. Dat beleid lijkt nu in zijn gezicht te zijn ontploft. Een paar dagen geleden nog werd nog maar eens duidelijk hoe luid die lokroep van Europa klinkt. Duizenden mensen staken er de Marokkaans-Spaanse buitengrens over. Met verschrikkelijk veel chaos en te betreuren doden. Tot gevolg.
3: Maar ik zie het echt niet zo. Er is geen lokroep. Er is gewoon ellende in die landen. Er is enorm veel ellende in die landen die eigenlijk voor een deel te maken heeft van de rijkdom die wij hier hebben. De rijkdom die wij hier hebben, er is enorm veel ellende. Er is natuurlijk ook foute politieke systemen, waar trouwens Europa ook mee onderhandelt. Onder andere met Tunesië, met Marokko en dergelijke. Dus wat er eigenlijk is dat die mensen doen dat niet voor de lol. Mm-hmm. Die Vlamingen zijn.
0: Ja, wie zoveel op het spel zet tot zijn leven toe, dat is enorm. Dat doe je niet zomaar.
3: Dat doe je niet zomaar. En Vlamingen zijn zelf ook migranten geweest. Zijn zelf ook. Els vertelde het daarnet. Migratie is van alle tijden. En mensen hebben. Natuurlijk moet je het gaan organiseren. Want wat er natuurlijk wel vaak gezegd wordt van. Ja, maar Shukri, je bent dan voor open grenzen. Natuurlijk niet. Mm-hmm. Je organiseert dat, maar je respecteert de mensenrechten. En vooral als gouverneur of als eerste minister maak je daar geen beesten van.
0: Mm-hmm. Wat wil je de mensen als belangrijkste inzicht meegeven met jullie voorstelling? Met Dignity?
3: Wel, het is nog altijd een voorstelling. Hè. Het is nog altijd zo, er zit ook humor in voor de mensen die nu heel ongerust zijn dat het zo serieus wordt. Er zit humor in omdat het gewoon ook grotesk is. Hè. In die voorstelling zie je heel veel standpunten, krijg je heel veel standpunten. De standpunt van de angst komt er ook in voor. De standpunten van... Want ik ben zelf ook naar Tunesië geweest, naar de kampen waar heel veel migranten uit West-Afrika zitten. Ze mogen niet naar Europa komen, want er is een deal, een migratiepact. Hè, en die worden tegengehouden. Maar hoe meer je de mensen tegenhoudt, hoe wanhopiger ze ook worden om te komen. Dus ik ben naar die kampen gegaan. De mensen zitten daar zonder water, zonder elektriciteit, zonder niks.
0: In nog veel erger omstandigheden als die ze ontvlucht zijn.
3: Die ze ontvlucht zijn. En Europa, weet je wel, die politici die gaan regelmatig naar die landen, die maken foto's van, we hebben een pact getekend en dat staat schoon. En dat is, op die manier is Rutte ook NATO-secretaris geworden. En Ursula von der Leyen heeft dat ook gedaan om herverkozen te worden. Dat spreekt het publiek aan. En dat is eigenlijk in de voorstelling aan zich, want het zijn prachtige acteurs.
0: Okay.
3: Ze komen uit Tunesische afkomst, het zijn ook Vlamingen, whatever. Er zijn echte acteurs, er zijn ook wetenschappers. Alles loopt door elkaar. Dus mensen hebben weten niet meer van, is dit een echte waarheidscommissie of niet? En er is een prachtige zangeres, een operazangeres, een Tunesische, 24 jaar. Ongelooflijk. Weet je, we proberen met die voorstelling waar de politiek en de journalistiek er niet in slaagt om een aantal waarheden rond mensenrechten vorm te geven of duidelijk te maken, proberen we dat via de kunsten.
0: Ja.
3: Eigenlijk duidelijk te maken van, kijk, weet je, het is niet alleen maar voor hen.
0: Mm-hmm.
3: Het is ook voor ons hier allemaal. Wij zitten hier. Wie zijn wij?
0: Dat is iets wat steeds terugkomt deze week. Hè? De kracht van kunst en van theater om ja, misschien een soort kleine empathiepoort te openen die al anders dicht blijft.
3: Wel, wat er eigenlijk is dat, weet je, bij theater, wij moeten niet verkozen worden. Hè? Dus wij proberen een andere waarheden aan het licht te brengen. We gaan niet overstroomd worden of overspoeld worden en dergelijke. Het zijn geen onmensen. Maar wat er eigenlijk is dat wat wij proberen met onze voorstelling ook, is, weet je, als wij het niet doen als burgers, als wetenschappers, als kunstenaars, dan vraag ik me af, wie zal het dan doen?
0: Mm-hmm. Dat doe je in Dignity. Je speelde het hier op Theater aan Zee en binnenkort waarschijnlijk ook verder in de echte wereld.
3: In Brussel spelen we in de, ik vergeet altijd de naam van de kerk, naast de Katelijnenkerk, Church of Compassion of zoiets noemt dat, waar de vluchtelingen, daar hebben we gespeeld, daar gaan we spelen en ook in, met het Kai Theater. En daarna ook in Rotterdam, in een kerk daar. Maar wat ik ook nog vooral wil zeggen is, ook met de hulp van Dream City, een Tunesische festival zoals Theater aan Zee. Een geweldig festival, die hebben mij enorm geholpen. En ik ben daar heel dankbaar voor. En ik ben Theater aan Zee super dankbaar. Want het is geen gemakkelijk onderwerp. En om nog moedig te zijn, want dat is eigenlijk heel belangrijk. Wees moedig, ook in uw programma's. Dankjewel.
0: Dankjewel, Shoki.
4: Ik kom kijken.
0: Chica. Ja, ik ook.

0: Paris is dit. En Dada Jute zelfs.
1: Radio 1.
2: De beer op het strand.
0: Wie zich deze dagen op Oostendse pleinen en straten waagt, spreekt maar best een mondje theaters. Want onze taal is doorspekt van de termen, van de begrippen die hun oorsprong hebben in de coulissen, in de kleedkamers, in de wereld van het theater. Wacht Bogaert gaat voor ons iedere dag weer op zoek naar zo'n term en weeft er een wervelend web rond dat u thuis maar eens moet zien te ontwarren. Weet u over welke theaterterm Wacht het vandaag heeft? Er valt een duo-ticket te winnen voor Iemands zus van Mira Breissink, gisteren nog de gast in De Beer op het Strand. Je kan dat gesprek herbeluisteren op VRT Max. Daar en op de Radio 1-app kan u terecht, mocht u in de smiezen hebben over welke theaterterm Bart het vandaag heeft.
3: Helemaal in het begin van de Bondfilm Moonraker uit 1979... krijgt 007 een nieuw snufje van Q.
4: Strap it on your wrist.
3: Het is een pijltjesgeweer in de vorm van een polsband.
4: It's activated by nerve impulses from the wrist muscles.
3: En het is heel gevoelig.
5: Like this?
4: Be careful, William.
3: Bonds polsbandje zit quasi de hele film verstopt onder zijn mouw. Maar op het einde van de film maakt de slechterik Hugo Drax er van dichtbij kennis mee.
6: Heartbroken, Mr. Drax.
3: Dit is een typisch voorbeeld van het theaterprincipe dat we zoeken. De Russische bedenker ervan paste het zelf toe in een van zijn beroemdste stukken, meer dan 100 jaar geleden. In de eerste act ervan brengt Constantin een wapen op scène dat pas veel later in het stuk een cruciale rol zal spelen. De schrijver gaf in brieven aan jonge theatermakers het advies dat wat je ook introduceert in een stuk, het altijd het verhaal moet dienen. Geen ballast. Ligt er een appel op tafel, dan eet iemand hem vroeg of laat op. Toon je een geweer, dan zal het knallen.
0: Els, ik denk dat dit geen hele moeilijke was, hè?
7: Ik weet het niet.
0: Je weet het niet?
7: Ik weet het echt niet.
0: Weet u het in de zaal nog niet zeggen, hè? Maar als je het weet, wild zwaaien is goed. Nee, ook niemand weet het hier. Misschien thuis, ik hoop het. Stuur het ons in de Radio 1-app of op VRT Max. Ja, ondertussen... Wie ook op VRT Max aan het kijken is, in de beschutting van de huiskamer, die heeft natuurlijk die hoop flessen op tafel zien staan, met daarin keurig opgerolde briefjes, klaar om in de zee gegooid te worden. Die zee krijgt nogal wat te verhapstukken van onze mensen, toch? Wat zou die zee daar nooit genoeg van krijgen? En wat als die zee ons iets zou terugwerpen? Wat zou ze ons te melden hebben? Iedere dag nodigen wij een performer uit om daar op geheel eigen wijze een antwoord op te verzinnen. Vandaag is dat middelklaas babypunk of Egon Schoelings, zoals het op zijn identiteitskaart staat. Ik mag babypunk zeggen. Jij speelt deze week nog in Oostende, geloof ik, hè?
8: Klopt.
0: Ben jij al in de zee geweest?
8: Eén keer, s'nachts.
0: En?
8: Heerlijk.
0: Oké, heel goed. Verzin voor ons het antwoord van de zee. Dit is middelklaas babypunk.

0: Middle Class Baby Funk. Waar kunnen we jou deze week nog zien? Waar kunnen we jou deze week nog zien?
1: We spelen in O666.
0: Wat is dat?
1: Dat is een café en ook een circular hub. En daar speel ik samen met Funny Bergman. Een dubbel bill. Dus eerst Funny en daarna speel ik.
0: Uitstekend. Ik geloof dat Funny ook nog deze kant uitkomt.
1: Ja, klopt.
0: Week.
1: Morgen, denk ik.
0: Hey, zo weten we dat ook weer. Check. Dankjewel. Middle Class Baby Punk. Jij hebt de term nog steeds niet gevonden, hè? De theaterterm, Els.
2: Ja. Ik denk dat het een smoking gun is.
0: Oké, dat is in de buurt, maar het is het niet. We hebben heel veel antwoorden in de app. Ik las Deus Ex Machina, natuurlijk niet. Iemand dacht dat het over de cliffhanger ging. Ik hoor hier de smoking gun. Maar luisteraar Dieter Koedeveel had het wel juist. We zochten vandaag naar Tsjechovs geweer. Ken je dat?
2: Nee.
0: Oké, kijk. Daar ging het dus over. Proficiat, Dieter.
2: Van heel lang geleden, denk ik.
0: Ja. Dieter mag morgen naar iemands zus van Mira Breissink. Els, jij bent vandaag al op het strand geweest of nog niet?
2: Jawel, zeker. Voeten in het water.
0: Nu al?
2: Vanmorgen, hè?
0: Ja, fantastisch. Ja. Jij komt vaker in Oostende, hè?
2: Ja, ik hou van Oostende.
0: Waarom?
2: Omdat, ja, dat is een nostalgisch verhaal. Omdat ik vroeger met mijn oma hier een hele maand op vakantie kwam. En dan stuurde ze mij het strand op met van die papieren bloemen. En dan zei ze, ga maar vriendinnetjes maken en liefst Franse.
0: Mm-hmm. Je wordt zelf oma. Is dat een tip die je gaat meenemen?
2: Ah, ja, dat is een goeie, Bent.
0: Toch?
2: Mijn kleindochter, ja. met papieren bloemen het strand op, ja. sturen en Frans leren. Ja.
0: Dat kan nog, hè?
2: Ja, dat kan.
0: Ja, zeker. Je hebt hier nog niet zo heel vaak gespeeld, hè, op theater aan zich?
2: Nee, ik heb hier nog niet zo heel vaak gespeeld.
0: Maar je komt wel...
2: Voor alle duidelijkheid, dit is een festival voor jonge mensen. Hè.
0: Ah.
2: Voor jonge mensen.
0: Oké. Jij komt hier vaak naartoe, kijken naar die jonge mensen.
2: Ik kom graag kijken naar de jonge mensen, ja.
0: Wat valt jou op deze dag? We hebben het al gehad over de tamelijk autobiografische insteek van veel stukken van jonge makers.
2: Ja, maar ik heb niet zo heel veel gezien. Ik ben hier maar 2 dagen geweest. Ik heb niet zo heel veel gezien. Dus ik kan er niet echt over meespreken nu. Maar wat me wel opvalt, is of dat ik weet dat heel veel jonge mensen... Ik heb er net met 2 gepraat hier. Ja. Dat voor hen ongelooflijk veel betekent om hier te kunnen staan. Want hier worden ze gezien, hier worden ze misschien gezien... hier worden ze misschien...
0: Opgevist.
2: Opgevist, opgepikt, om ergens mee te kunnen werken. Dat is dus superbelangrijk. Dus wij oudjes, wij moeten hier een stap
0: opzij
2: zetten, plaats maken.
0: Wel gewoon komen kijken. Ga je deze
2: komen
0: week
2: kijken?
0: Nog een beetje blijven?
2: Nee, ik ben weg.
0: Het is genoeg geweest.
2: Ja, het is genoeg geweest.
0: Ik snap het.
2: Vooral die koer is genoeg geweest.
0: Ja, die koer, dat is een plek waar iedereen s'avonds samenkomt in het park hier.
2: Ja.
0: Ik ben gisteren ook eens gaan kijken. Het was bijzonder druk.
2: Ja, voilà.
0: Wij gaan er inderdaad ook mee stoppen voor vandaag. Dank je wel om er te zijn, Els Dottermans. Morgen zitten we hier weer en dan is Tom Lanois mijn gast.
2: Oh ja.
0: Dus dat wordt,
2: ken ik ook.
0: Ja, die ken ik ook. Dank je wel om te luisteren ook. Dit was Beer op het strand.

0: Magnus was dit in Summer's Here. Daar is geen woord van gelogen. Het blijft trouwens de hele dag zomeren op Radio 1. En morgen ben ik terug op mijn strand, in mijn stoel, met mijn beer. Kom dan toch ook.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max. VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren. Het is 1 uur. Een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In de haven van Antwerpen is een belangrijk verbeterd elektriciteitsnet in gebruik genomen. En de brandweer in Nederland probeert met man en macht om de natuurbrand in Noord-Limburg in te dammen. In de haven van Antwerpen is het Brabo-project geopend. De afgelopen 10 jaar is er gewerkt aan een sterker elektriciteitsnet en er is ook een verbinding gelegd met het Nederlandse stroomnet. Premier Bart De Wever en de Nederlandse minister-president Rob Jetten waren bij die opening aanwezig. Een verslag van Peter de Kroebelen.
6: Stel dat het bij ons niet waait, kan windenergie van op de Noordzee of vanuit Nederland handig zijn, of omgekeerd. Dit project is nodig omdat fossiele brandstoffen in de haven verdwijnen. Valerie Dalloze van Elia, dat het hoogspanningsnet beheert.
7: Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben we nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie, dus het afstappen van fossiele brandstoffen en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
6: De hele investering maakt premier Bart De Wever blij.
8: 10 jaar aan gewerkt. 300 miljoen geïnvesteerd. Dat is de tweede haven van Europa, maar maritiem industrieel het grootste complex van de wereld. We zouden dat ook graag blijven. En dus we moeten ons voorbereiden op de toekomst.
6: Het is van belang om geopolitiek onafhankelijk te zijn. Minister-president van Nederland, Rob Jetten.
9: Daar is de afgelopen jaren keer op keer een hele harde les op geleerd door de oorlogen in Oekraïne en Iran. En als we willen dat die haven van Antwerpen, de haven van Rotterdam, de North Seaports, de beste havens van Europa en de wereld blijven, dan moeten we onze energieafhankelijkheid afbouwen.
6: Elektriciteit lijkt het nieuwe goud.
5: Het parket heeft een onderzoek geopend naar de dood van een koppel in Brugge. Gisteravond rond 6 uur kregen de hulpdiensten een onrustwekkende melding. Ze werden opgeroepen naar een huis in de deelgemeente Sint-Pieters. Daar woonde een gezin met 4 kinderen. De 30-jarige moeder en de 34-jarige vader waren allebei overleden. Het lab en de wetsdokter zijn ter plaatse gegaan voor eerste vaststellingen. De precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk. In Antwerpen is dit weekend een man van het bekende Brabo-stambeeld gevallen op de Grote Markt. De man van 22 was er midden in de nacht opgeklommen, maar toen liep het mis. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Wouter Bruins van de politie doet het verhaal.
10: We gaan ervan uit dat de man wel onder invloed was. Hij is tot vrij hoog geraakt en is dan eigenlijk ten val gekomen. Maar dat is een lelijke geval geweest. Hij heeft eerst de stenen geraakt en is dan op de grond beland. Ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je niet op zaken kruipt waar die niet voor bedoeld zijn. Dus we raden het iedereen af om zo'n stunt tafereel uit te halen.
5: Op het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn 157 migranten gered. Ze waren vertrokken in Frankrijk in de buurt van Boulogne-sur-Mer in een poging om de Britse kust te bereiken. Op de grens tussen de Franse en Britse wateren vatte hun boot vuur, waardoor ze in zee moesten springen. Franse en Britse reddingsschepen konden hen uit het water halen en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer. Er zouden geen slachtoffers zijn. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Er is al 100 hectare verwoest. En Jeroen Rijgaard, jij bent ter plaatse. Wat zijn ze daar nu aan het doen?
11: De brand stabiel houden, dat is momenteel het doel van de brandweer. Hier de brand onder controle krijgen, als in blussen, dat lukt op dit moment nog niet. Vannacht is de brand dus meer aangewakkerd. Daardoor is nu al 1 vierkante kilometer bedreigd. En dat komt door de wind. Die is constant van richting veranderd. En daardoor werden dus steeds weer nieuwe stukjes bos getroffen. Inwoners, dorpen, huizen worden momenteel nog niet bedreigd, maar op één camping kunnen de bewoners voorlopig nog niet naar huis. Die worden opgevangen hier in een hotel in Venray. Ik kon daarnet ook met een paar van de bewoners praten en de schrik zat er toch wel even in gisteravond dat hun eigendom, hun caravan, zou bedreigd worden. Maar vandaag is de situatie beter, vertelde een man mij.
2: Gisteren was het wel heel dramatisch. Om 9:00 s'avonds hadden we zoiets van, nu is het erop of eronder. Was het vlak in de buurt en is het gelukkig de wind gedraaid. Dus daar hebben we eigenlijk geluk mee gehad.
11: En voor de rest blijft de situatie dus hetzelfde. Meer dan 40 brandweerwagens, dus 2 helikopters en honderden brandweerlui. Met dus één doel, de brand momenteel binnen die ene vierkante kilometer te houden.
5: Oké, dankjewel Jeroen. En ook in de rest van Europa heeft de brandweer het druk met het bestrijden van natuurbranden. Op sommige plaatsen lijkt de situatie intussen wel verbeterd. Ja, Marieke van Kouwenbergen, wat is de stand van zaken?
12: Wel, op dit moment woeden er nog altijd bosbranden in verschillende gebieden van Frankrijk, Spanje, Portugal en Griekenland. Maar er komen ook positieve berichten. De Griekse brandweer zegt dat de felle branden in de buurt van de hoofdstad Athene nu na 4 nachten grotendeels onder controle lijken. Er is daar intussen wel meer dan 13.000 hectare natuur in de as gelegd. En hoewel de situatie dus aan de betere hand is, is de regio wel nog niet veilig verklaard. Ook in Bordeaux trouwens, in het zuiden van Frankrijk, is de situatie onder controle. De Belgische militaire brandweermannen die daar zijn gaan helpen, die keren vandaag allemaal terug. En dan zijn er ook nog die zware branden in de Amerikaanse staat Washington, vooral rond de stad Spokane. Daar is het vuur nog niet onder controle en de burgemeester spreekt er over de ergste natuurramp ooit. De politie heeft er intussen wel een verdachte van 37 gearresteerd voor brandstichting.
5: Marieke, dankjewel. Wielerploeg Team Flanders Balwaze houdt er eind dit seizoen mee op. De Vlaamse overheid besliste vorig jaar al om te stoppen als hoofdsponsor en de ploeg heeft dus geen vervanger gevonden. Team Flanders Balwaze zit al meer dan 30 jaar in het wielerpeloton. De ploeg had als hoofddoel om jong Vlaams talent te laten doorstromen. Heel wat bekende renners begonnen bij het team, zoals Thomas de Gent en Sepp van Marken. Het weer vanmiddag, meer wolken met enkele buien en kans op onweer, maximaal tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Er is nu trouwens ook officieel een tweede hittegolf. Vanavond trekken de buien weg, morgen nog rond 26 graden in het centrum, donderdag nog een paar graden minder. Dit nieuws begon met de opening van het Brabo-project, een verbetering van het elektriciteitsnet in de haven van Antwerpen. Belangrijk om de toekomst van de industrie daar te verzekeren. Er zal nu ook stroom uitgewisseld kunnen worden met Nederland. Meer op vrtnieuws.be.
13: Radio 1. Onderweg.
14: Met Joren Karels.
15: En met een bijzonder vrolijke en verliefde Billy Joel. Een heel goedemiddag. Welkom.

Hij is er uiteindelijk mee getrouwd met model Christy Brinkley. De Uptown Girl waar hij zo zot van liep. Billy Joel en Uptown Girl. De namiddagen op Radio 1 zijn voor goede muziek en hele zomer lang. Hopelijk doe je een plezier met Moloko, met het soloproject van de frontman van Al J en met Tame Impala. Let it happen.

0: het Peter Pan-syndroom op de nieuwe van Phoebe Bridgers, Lost Boys. Op de buitenring rond Brussel is het 10 minuten extra tussen Zaventem en Menjette. Daar is de weg vrijgemaakt. Op de binnenring is er hinder in Wezenbeek door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. En op D313 van Luik naar Hasselt is het voorbij Tongeren uitkijken voor een omgevallen boom. De linkerrijstrook is versperd.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

The Four Tops, It's the Same Old Song. Hannelore Bedert houdt nog steeds van muziek maken, dat doet ze ook nog. Maar iets minder van het op een podium te brengen tegenwoordig. Dan luisteren we gewoon op de radio. Hannelore Bedert en helemaal...

klinkt loungy, de nieuwe single van Beyoncé, Morning Dew Dunk. Dit is de queen van Outfit Changes op het podium, Roisin Murphy bij Moloko en Sing It Back.

Moloko en Sing It Back. De stem van Joe Newman herken je misschien van bij Al Jay. Zijn solomuziek klinkt wel heel anders. Jay Jerome 87, Mr. Alligator.

Devo en Whip It. Het is dinsdag 4 augustus en het is vandaag 3 jaar geleden dat Tom Pintens overleed. Zanger, gitarist, pianist bij het Zesde Metaal, bij Roastbeef, bij Zita Swoen. Heeft solo ook veel muziek gemaakt voor theater, voor film. En hij overleed aan de gevolgen van darmkanker op 4 augustus 2023. Ter ere van Tom Pintens, het nummer K.

0: Dag op dag, 3 jaar zonder Tom Pintus, dat was K. Op de E40 richting kust is er 10 minuten file voorbij Afleghem door een ladingverlies op de middenrijstrook. Op de binnenring rond Brussel is er hinder in Wezenbeek door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En op 20 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Daar is de rechterrijstrook versperd door een ongeval.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Ze is 93, maar ze is van plan om nog een concert te geven dit jaar. En ze hoopt ook dat artificiële intelligentie nooit de warmte, de emotie en de diepgang van echte artiesten gaat vervangen. Petula Clark en Cœur Blessé.

Shearwater and Slugs in the Marigold. Het is bijna 2 uur, nog net voor het VRT-nieuws. Een zwerfkat die worstelt met alcoholisme. Het is Laus de Cat.

wil gewoon liever niet werken. Lous de Cat en I Don't Wanna Get a Job. Na het nieuws hoor je New Radicals. En we hebben ook nieuwe muziek van Kylie Minogue. Een opvallende samenwerking is dat.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
0: IKEA tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Twee uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het overleg tussen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en van Asiel en Migratie liever. Na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week is afgelopen. Concrete extra maatregelen werden niet beslist, maar de lidstaten benadrukten het belang van sterkere Europese buitengrenzen en het tegengaan van mensensmokkel. Iedereen heeft ook zijn solidariteit met Spanje geuit, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosschuyt.
9: Ik moet zeggen dat het een heel constructief overleg was. In die zin dat er eigenlijk in het algemeen hebben alle landen een solidariteit betuigd met Spanje en ook hen bedankt om toch zo snel te handelen. Ook meerdere keren benadrukt, bijna unaniem, hè, dat er nood is aan eenheid binnen de Europese Unie. Zo heb ik bijvoorbeeld letterlijk niemand meer horen oproepen om Schengen te schorsen of zo.
8: Vorige week bestormden tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave. Meer dan 70 mensen zijn toen verdronken. De meeste zijn intussen wel terug in Marokko. En op het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn 157 migranten gered. Ze waren vertrokken in Frankrijk in de buurt van Boulogne-sur-Mer, in een poging om zo de Britse kust te bereiken. Op de grens tussen de Franse en Britse wateren vatte hun boot vuur, waardoor ze in zee moesten springen. Franse en Britse reddingsschepen konden hen uit het water halen en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer. Er zouden geen slachtoffers zijn. We beleven de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In Ukkel is een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
10: We spreken van een landelijke hittegolf wanneer we in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen met 25 graden of meer hebben, waarvan 3 dagen met 30 graden. Sinds 28 juli zitten we in zo'n warme periode en vandaag haalden we in Ukkel voor de derde keer 30 graden. Dus officieel een hittegolf vanaf vandaag, ook morgen nog 27 graden, dus dat is dan nog een dag extra. En dan daarna koeler. Dat betekent dus een hittegolf van 9 dagen.
8: Wielerploeg Team Flanders-Balwaze houdt er eind dit seizoen mee op. De Vlaamse overheid besliste vorig jaar al om te stoppen als hoofdsponsor en de ploeg heeft dus geen vervanger gevonden. Team Flanders-Balwaze zit al meer dan 30 jaar in het wielerpeloton. De ploeg had als hoofddoel om jong Vlaams talent te laten doorstromen. Heel wat bekende renners begonnen bij het team, zoals Thomas de Gent en Sepp van Marken. Het weer nog. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maximaal tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Vanavond trekken de buien dan weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. En donderdag nog een paar graden minder. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Onderweg.
6: Met Joren Karels.

Het zit allemaal binnenin. New Radicals and You Get What You Give. Kylie Minogue geeft ons een nieuwe single met Snow Patrol, These Alarms, naar Merel en Vol.

je nog een plekje vrij? Geef je mij, mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf? Of heb je nog een plekje vrij?

0: Afgelopen weekend klom ze op het podium bij Madonna tijdens haar set op de World Pride in Amsterdam. En vandaag hebben ze aangekondigd dat ze samen een single uitbrengen. Kylie Minogue is bezig met samenwerkingen hier met Snow Patrol en These Alarms. Op D40 richting kust is er 3 kwartier file tussen Ternat en Afleghem door een ladingverlies op de middenrijstrook. Op diezelfde E40, maar dan richting binnenland, is het 15 minuten vertragen tussen Middelkerken en Gistel. Daar is 1 rijstrook versperd door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Naar Antwerpen 1 kwartier erbij op de E313 vanaf Ranst. En 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
1: Radio 1.

Zeker op een dinsdagmiddag tijdens de zomer. Daydream van The Love in the Spoonful. Ik had het daarnet al over Kylie Minogue, die een single gaat uitbrengen samen met Madonna. Maar die Madonna heeft natuurlijk een nieuwe plaat gemaakt, Confessions 2. En een van de favorieten van de fans is dit nummer. Ze blikt terug op haar begintijd in New York met een demo-cassette gaan leuren bij de nachtclubs. Madonna en Dansteria.

Blind van Hercules en Love Affair. Koen en Chris hebben heel veel muziek gemaakt samen. Is dit hun meest iconische nummer? Clouseau. En daar gaat ze.

0: Van Morrison, Dweller on the Threshold. Op die 40 richting kust is er 10 minuten vertraging tussen Ternat en Afligem. Daar is de weg vrijgemaakt. Op diezelfde E40, maar dan richting binnenland, is het 15 minuten vertragen tussen Middelkerken en Gistel. Ook daar is geen hinder meer. En naar Antwerpen komen er 20 minuten bij op de E313 vanaf Ranst. Andere vertragingen zijn klein.
1: Radio 1.
2: Onderweg.
3: Jantje.

Sport en Tennis Court. Dit is een duo uit Brussel. Het is een Belgisch-Congolese samenwerking. Ze halen hun inspiratie onder andere uit de Matongewijk in Brussel. Brukin en Motoyamama.

Vampire Weekend, Cape Cod, Kwassa Kwassa. Nu Debbie uit Zuid-Londen. En haar stem wordt beschreven als een knuffel van een goede vriend of vriendin. Fijn om op die manier naar haar nummer te luisteren. Debbie and Wait on Me.

0: carries on, rocking our hearts, rocking the reds. Rockers' hearts, rocking reds.
1: Rockin' the Rest van John Trudell. Het is bijna 3 uur, dan is er het VRT-nieuws. En daarna een ode aan de nacht van George Benson. Dit zijn de Rolling Stones.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Badkamerinnovatie?
5: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij een stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
7: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
0: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het overleg tussen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en ook van Asiel en Migratie is afgelopen. De aanleiding van dat overleg is de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Concrete extra maatregelen werden niet beslist, maar de lidstaten benadrukten het belang van sterkere Europese buitengrenzen en het tegengaan van mensensmokkel. Iedereen heeft ook zijn solidariteit met Spanje geuit, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuyt.
11: Ik moet zeggen dat het een heel constructief overleg was, in die zin dat er eigenlijk in het algemeen hebben alle landen een solidariteit betuigd met Spanje en ook hen bedankt om toch zo snel te handelen. Ook meerdere keren benadrukt, bijna unaniem, dat er nood is aan eenheid binnen de Europese Unie. Zo heb ik bijvoorbeeld letterlijk niemand meer horen oproepen om Schengen te schorsen of zo.
10: Vorige week bestormden tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave. De meeste zijn intussen terug in Marokko. Meer dan 70 mensen kwamen daar toen bij om het leven. Heel wat BTW-plichtigen in ons land hebben een automatisch bericht gekregen dat hun BTW-aangifte voor het tweede kwartaal zogezegd niet betaald is. Sommigen kregen er zelfs meteen een boete bij. Maar dat bericht blijkt fout, zo meldt de Federale Overheidsdienst Financiën. Het zou gaan om een technisch probleem. De Federale Overheidsdienst zal dat nu oplossen en stelt ook meteen gerust. Wie de betaling tijdig heeft uitgevoerd, hoeft niets te doen. Zij zullen dus geen boete moeten betalen. In de Brusselse gemeente Elsene zijn de uitbaters van een nachtwinkel afgelopen nacht aangevallen door verschillende daders. De man is bij die overval overleden. Zijn vrouw zou een tijd lang zijn opgesloten. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend. De daders zijn voorlopig spoorloos. Het is niet duidelijk of ze ook geld of andere spullen hebben buitgemaakt. We beleven officieel de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In Ukkel is alweer een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Weerman Bram Verbrugge.
12: We spreken van een landelijke hittegolf wanneer we in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen met 25 graden of meer hebben, waarvan 3 dagen met 30 graden. Sinds 28 juli zitten we in zo'n warme periode en vandaag haalden we in Ukkel voor de derde keer 30 graden. Maar regionaal hebben we inderdaad al meerdere hittegolven gehad, 4 zelfs in sommige streken. Dus die definitie die is heel plaatsgebonden.
10: En dan nog het weer voor vandaag en de komende dagen. Vanmiddag meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maxima tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Vanavond trekken de buien wel weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. En donderdag nog een paar graden minder. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1. Onderweg
0: met Joren Karels.

De nacht is spannend, ontsnappen aan de waan van de dag. George Benson en Give Me The Night. De namiddag is anders ook niet slecht met de juiste muziek. En die hoor je elke dag in Onderweg hier op Radio 1 tijdens de zomer. Bij je vakantie of bij je hopelijk toch iets rustigere werkdagen. Je bent heel welkom. Star Sailor, Tell Me It's Not Over.

0: Ze hebben twee concerten in België gepland op 7 oktober in Brugge en op 9 oktober in Turnhout. 25 jaar Star Sailor, Tell Me It's Not Over. Naar Antwerpen komen er 20 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. En andere vertragingen zijn klein.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Oscar and the Wolf. Samen met Steen, Safe and Sound. 5 jaar geleden kwam Happier Than Ever uit. Het tweede album van Billie Eilish. Ze was toen 19. En dit staat erop, Therefore I Am.

Simple Minds en Glittering Prize. Sommige artiesten kunnen veel meer dan één instrument bespelen of één soort van muziek maken. Het is om jaloers op te zijn. Zo iemand is Corey King, veelzijdige artiest, heeft er zich op toegelegd om zich zoveel mogelijk genres eigen te maken en daarin dan ook nog eens een eigenheid te hebben. Corey King, Distant Ray.

Distant Ray van Corey King. Tot 1983 was Jo Lemaire vooral in Wallonië bekend. En dat veranderde toen ze dit nummer uitbracht. Jo Lemaire, Parfum de Rêve.

0: Parfum de Rêve van Jo Lemaire. Verliefd worden, te snel gaan, dat inzien en toch opnieuw proberen. Dat is de cyclus waar Grof geschud het over heeft. Nederlands-Vlaamse duo. En dan alles hoor je na dit. Naar Antwerpen komen er 15 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. En op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Andere vertragingen zijn klein.
1: Radio 1. Onderweg.

0: Imagine.
1: Speelt vanavond op de mainstage van de Lokerse feesten Zaas en Imagine. Deze kan je op 28 augustus live zien in het Rivierhof in Deurne. Roep Veda.

Machine Gun van de Commodores. Straks na 4 uur is er Sportza Tour. Met de Tour de France van veel plezier ermee. Dit is Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. I got the

0: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hé, hey Els, voorzichtig. Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanoua heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi, Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
1: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
0: Een beer op het strand?
1: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met

0: Abam en de auteurs. Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japan.
10: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
0: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren. 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Congo is het aantal doden door ebola in 2 weken tijd gestegen van 999 naar meer dan 1700 doden. Ook het aantal besmettingen met het virus stijgt snel. Er zijn er intussen al meer dan 3800 gemeld. De huidige ebola-uitbraak werd zo'n 2 maanden geleden vastgesteld. Het gaat om een zeldzame variant waarvoor er nog geen vaccins of behandelingen zijn. Het epicentrum ligt in de stad Bunia in het noordoosten van Congo. Het is opvallend dat het dodental nu sneller oploopt dan bij vorige ebola-uitbraken. In de Brusselse gemeente Elsene zijn de uitbaters van een nachtwinkel afgelopen nacht aangevallen door verschillende daders. Een man is bij die overval overleden, zijn vrouw zou een tijd lang zijn opgesloten. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend. De daders zijn voorlopig nog spoorloos. Het is niet duidelijk of ze ook geld of andere spullen hebben buitgemaakt. Heel wat BTW-plichtigen in ons land hebben een automatisch bericht gekregen dat hun BTW-aangifte voor het 2e kwartaal zogezegd niet betaald is. Sommigen kregen er zelfs meteen een boete bij. Maar dat bericht blijkt een fout, zo meldt de Federale Overheidsdienst Financiën. Het zou gaan om een technisch probleem, de Federale Overheidsdienst zal dat nu oplossen en stelt meteen ook gerust wie de betaling of wie de betaling op tijd heeft uitgevoerd liever, hoeft niets te doen. Zij zullen ook geen boete moeten betalen. De verhuurders van kajaks op de Maas in Limburg zijn blij met de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen weken. Er willen duidelijk meer mensen een kajaktochtje maken. En door die lage waterstanden is het nu ook veiliger om te kajakken, vertelt Koen Heemskerk van Kajak Maasland.
12: Bij hogere waterstanden in het voorjaar, als je met kinderen gaat kajakken, als je dan omkantelt, dan is er ook meer stroming op het water. Dus meer risico. En deze waterstand, doordat die iets lager is, zit er minder stroming op de rivier. En heb je wel meer controle over de situatie als je met kinderen aan het kajakken zit.
11: Het water mag natuurlijk ook niet te laag staan. Op de Dommel in Noord-Limburg mag al enkele weken niet meer gekajakt worden als gevolg van een te lage waterstand. Het weer vanmiddag, meer wolken met enkele buien en kans op onweer. Maxima tussen 28 graden aan zee en 33 graden in het binnenland. Vanavond trekken de buien wel weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum en donderdag nog een paar graden minder. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
13: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
14: Een hele goede middag. Welkom opnieuw bij Sportza Tour. Misschien wel een cruciale dag vandaag in de Tour de France Femme. Met die individuele tijdrit, 21 kilometer van Chevrey-Chambertin naar Dijon. Dag Jonas Maas, goedemiddag.
15: Goedemiddag Steffi.
14: Een stuk of 40 rensters zijn er al vanaf, zal ik zeggen. We hebben een Belgische in de hot seat.
15: Ja, Sandrine Tas. Ze had niet de toerstart beleefd die ze had gehoopt in de eerste 2 etappes. Toch wel
1: ambitie om daar te kunnen meespurten, om daar toch iets te doen. Dat was niet gelukt. Ook haar team, Lotto Intermarché, echt al wel gedecimeerd. Nog maar met 3 rensters in deze Tour. Maar dit zal toch wel heel veel goede moed en hoop geven voor het vervolg, denk ik. Want zij dus voorlopig in de hot seat. Ze was dus al vroeg gestart, omdat ze ook al heel wat achterstand had. De eerste renster die gestart was, was ook een ploeggenote van haar. De Mexicaanse Romina Hinojosa. Zij kwam niet veel later aan de beurt, maar een goede tijdrit gereden. Tweede ook op het BK na Lotte Klaas, die ook onderweg is naar een hele goede tijd. Lotte Klaas, de beste tijd halfweg gerealiseerd. Dus misschien hebben we zo meteen wel een nieuwe in de hot seat. Maar is dat ook een Belgische? De Belgische kampioen dan? Maar dus voorlopig nog, Sandrine Tas met de toptijd 28 minuten en 49 seconden over die goed 21 kilometer. Net enkele honderdste sneller trouwens dan de Franse kampioene Le Mouel. En ook net wat sneller, enkele seconden, wel 10 seconden, dan de Nederlandse kampioene tijdrijden Danique Hengevat.
14: Oké, dat ziet er goed uit dus voorlopig voor onze landgenoten. Maar hoe ziet de tijdrit er precies uit, Jonas? Vertel eens, er ligt 1 klimmetje onderweg, hè?
1: Ja, het is in de Bourgogne dat we zitten nu. Tussen de beroemde wijngaarden van Gevrey-Chambertin, het centrum van Dijon. De mosterdstad uiteraard. En ja. Gevrey, dat doet misschien wel een belletje rinkelen bij mensen die de Tour bij de mannen ook volgen. Want Remco Evenepoel won daar in 2024 de tijdrit. Het was toen zijn eerste etappezege. In de Tour. Vandaag wel een ander parcours dan bij de mannen toen. Begin is na het uitrijden van Gevrey vrij recht toe, recht aan over brede wegen op de Grote Molen. Maar na zo'n 7 kilometer slaan ze linksaf richting Marcenay-Lacôte. En Lacôte, dat doet al wel iets vermoeden in de raad. Inderdaad, dan moeten ze inderdaad die Lacet de Marcenay op. En het is echt wel draaien en keren naar boven, zoals je dat op Alpe d'Huez ook hebt. Een vervelende klim, heb ik toch al wel gezien. Voor de rensters, zeker in tijdritpositie, een kleine 2 kilometer, maar wel aan bijna 7% gemiddeld. En daar wordt dus boven ook een tussentijd opgenomen. Dat is dan ongeveer halfweg de tijdrit. En daarna loopt het nog wel wat vervelend op gedurende een kleine 2 kilometer. Voor ze dan in de dalende lijn liever richting Dijon rijden. Wordt het dan weer wat technischer in het centrum van Dijon met enkele rotondes en bochten. En dan finishen ze op de Cours Général de Gaulle in het centrum van Dijon.
14: Oké, en wanneer komen de grote kanonnen, zal ik maar zeggen, de rensters voor het klassement eraan?
1: Ja, de eerste echt grote naam om in de gaten te houden is toch Zoë Bechstedt. De Britse kampioene tijdrijden, ook belofte wereldkampioene tijdrijden van vorig jaar in Kigali. En net voor de Tour in de Belvoise Belgium Tour ook al de proloog en de korte tijdrit gewonnen. Zij zal een eerste echte richttijd misschien neerzetten. Of misschien hebben die nu al met Sandrine Tas en wie weet wel zo meteen ook Lotte Klaas. Zij start om 16:55. 10 minuten later start dan Lotte Kopecky. In normale omstandigheden ook een goede tijdrijdster, Steffi. Maar ja, na die exploot van gisteren. Ja. En ze had al op voorhand gezegd voor de Tour dat ze van deze tijdrit geen doel had gemaakt om dan misschien de komende etappes wat meer kansen te krijgen in de vlucht van de dag. Maar dan daarna starten wel de toppers, hè, met Antonia Niedermayer vanaf 16:55 tot de laatste dan de gele Sigrid Hauxet. En we gaan nu even de aankomst van Lotte Klaas kunnen meepikken. Zij is bijna binnen, het ziet er goed uit. Ze heeft nog een kleine halve minuut voor ze binnen is en voor ze dus Sandrine Tas van de hot seat gaat verdrijven. Dat doet ze ook. Eerste keer, eerste plaats voor Lotte Klaas. En Sandrine Tas knikt al, ze heeft het al meteen door. Ja, ze is net als op het BK geklopt door Lotte Klaas in die mooie Belgische kampioenentrui. Dus de orde van daar wordt nu ook gerespecteerd. Lotte Klaas dus de allerbeste tijd op dit moment in 28 minuten en 25 seconden. Toch maar liefst 24 seconden sneller ook dan Sandrine Tas.
14: En mooi in die Belgische driekleur in de hot seat. Tot slot, Jonas, er is veel te doen in de Tour om de controle van de borststreek van de rensters. Ja. Daar mag geen kunstmatig volume bij om aerodynamischer te zijn. Hè. De UCI heeft aangekondigd dat er zal gekeken worden. Wordt er gekeken in dat tentje? Ik heb op sportza.be een foto gezien van inderdaad een afgesloten tentje. Weten we iets eigenlijk?
1: Ja, het is ook allemaal heel snel gegaan. Hè. Het is pas gisteren dat er een artikel was opgedoken waar dat dan uit bleek dat in het verleden al wel een paar keer gebeurd is. En plots zijn er dan vandaag inderdaad controles. De Tour is echt in de ban van borsten vandaag. Of zoals Marijn de Vries, analiste, het zegt, Schumeltietengate. Ja. Zo heeft zij het gedoopt.
14: Moeilijk woord om mij te spreken ook.
1: Maar het gaat inderdaad over, vrouwen met een grotere boezem hebben daar een aerodynamisch voordeel van. En sommige vrouwen hebben blijkbaar in tijdritten op de Olympische Spelen in de Giro, afgelopen Giro, hun kutmaat vergroot, de BH wat meer opgevuld of een push-up BH gedragen, zodat de wind wat makkelijker afglijdt van het lichaam. Daar komt het heel kort gezegd inderdaad op neer. En dat zou dan plots vandaag getest of bekeken worden. En letterlijk bekeken worden. We hebben er weinig extra informatie over. Er staat naast het tentje bij de start waar de fietsen altijd gecheckt worden. Dan wordt er gekeken naar de afmetingen van die fiets. Wordt die gewogen natuurlijk in een tijdrit, allemaal belangrijk. En daarnaast staat er nu ook een afgesloten tentje waar een vrouwelijk jurylid in zou zitten. Dat is de informatie die wij toch hebben gekregen. Ja. En waar, als er enige twijfel zou zijn of ja, de cupmaat van de renster in kwestie niet groter zou zijn dan anders, dat dat toch eventueel kan gecheckt worden. Op welke manier weten we niet precies. We zullen het straks, onze man aan de finish, Jan de Bruin, zal daar in zijn interviews ongetwijfeld ook wel vragen over stellen. Ja. Of er rensters al gecontroleerd zijn en hoe dat
14: en of er ook straffen kunnen zijn dan, vraag ik me.
1: Ja, inderdaad. Dat zal er dan bij horen, want het mag natuurlijk niet. Hè. Je mag de morfologie van je lichaamsbouw niet veranderen door kledij. En dat valt daar dus ook onder.
14: Oké, okay. Schummeltitengate, zo was het. Hè. Dankjewel, Jonas. Tot straks.
13: Radio 1. Sportza Tour.

0: someday. De mannen van Belle en Sebastian, ze brachten dit jaar ook It Takes One Lion uit. Het was het Schotse voetballied om de ploeg op het WK aan te moedigen. En die ploeg heeft ons echt wel verrast op het WK. Maar dit was de allereerste single, 20 jaar geleden intussen, van Belle en Sebastian. Funny Little Frog.
1: Sportza Tour.
0: Radio 1. Net als de voorbije dagen heb ik ook vandaag in Sporza Tour natuurlijk afspraak met Liselotte de Croix, de performance manager van FDJ Suez, de ploeg van Demi Vollering, die straks als op twee na laatste vertrekt in de tijdrit. Belangrijke dag voor hen natuurlijk vandaag. En dat was ook duidelijk toen ik de Croix vanmiddag al aan de lijn kreeg.
2: Goedemiddag.
0: Hey, belangrijke dag vandaag natuurlijk, die tijdrit. Hoe bepalend wordt het al voor het verdere verloop van de Tour, volgens jou, voor het klassement?
2: Ja, het zal zeker een grote invloed hebben. Het is natuurlijk een relatief korte tijdrit. Mm-hmm. Dus ik verwacht geen verschillen van 5 minuten. Maar ja. Natuurlijk zal het zeker doorslaggevend zijn.
0: Is voor Demi Vollering vandaag al geel het doel? Ze staat op 2.06 van die Hauxite. Is dat mogelijk op die 21 kilometer?
2: Zeg nooit, maar ik denk niet dat ons doel per se is vandaag. Ik denk dat Royster torenhoge topfavoriete is. Dus ik denk dat voor ons vooral de focus is om een zo goed mogelijke tijdrit te rijden vandaag. Het focussen op onszelf en hopelijk de schade te kunnen beperken op een Royster. Ja. En anderzijds hopelijk misschien toch wel wat seconden pakken op wat andere concurrenten.
0: Ja, hoe voelt Demi Vollering zich? Hè? Want er was gisteren wel degelijk die val, hè? Nog voor de eerste klim zelfs.
2: Ja, klopt. Het is nooit fijn om te vallen natuurlijk. Het is altijd beter als je gewoon op je fiets blijft en dat alles oké is. Gisteravond heeft de medische staf natuurlijk uitgebreid hun werk gedaan om alles te checken. Ze gaan vandaag gewoon starten, maar finaal blijft het altijd de dag nadien eventjes afwachten hoe dat ze zich zal voelen.
0: Het viel ons op ook gisteren dat Demi Vollering voor de koers uit de bus kwam, geen interviews gaf en een mondkapje droeg. Is dat vooral uit voorzorg?
2: Ja, absoluut. We hebben gemerkt de afgelopen dagen dat er heel veel publiek is die niet altijd de afstand respecteert. Dus we willen het zeker voor het onzekere nemen en de rensters vooral beschermen tegen zeg maar wat dat er mogelijk is in het publiek en kan rondgaan. Dus dat is... Dat is bij ons vooral gewoon iets voorzorgen.
0: Ja, geen risico's nemen. Oké, nog eens naar de rit van gisteren. Want in de finale, Ferran Prévot, een van de concurrenten, is toch wel van Vollering, winnares van vorig jaar, had een aantal moeilijke momenten. Zeker ook toen Demi Vollering aanging. Ze was niet mee, ook Royster was daar niet bij. Maar daarna viel het dan toch weer stil. Hoe kwam dat die samenwerking er dan toch niet kwam? Want het was wel het moment om seconden te pakken, denk ik dan.
2: Ja, absoluut. Nu, de finale was natuurlijk niet heel lastig. Hè. Op dat klimmetje werd er wel vol gekoerst. Maar daarna was het dan toch weer ietsje vlakker. Dus ik denk dat dat vooral met het parcours te maken had. Er waren nog een aantal die de slag gemist hadden. Anna van der Breggen was ook niet mee. Ook een aantal rensters van UAE waren niet mee. Dus ik denk dat er een beetje aan lag. Verder denk ik dat we heel duidelijk zagen dat Kim LeCourt ook heel bedrijvig was. Dus die wilde wel echt koersen voorin, samen met Demi en een aantal anderen. Maar natuurlijk, als je er dan altijd gelijk een aantal hebt die toch denken van ja, ik ga mij sparen en ik ga niet vol meer rijden, want morgen is de tijdrit of voor mij is het toch niet ideaal. Of, dan is natuurlijk, als je gehad hebt van 15, 20 seconden, dan moet dat verder uitgebreid worden. En als het er niet door iedereen mee gereden wordt, en dat zijn ook mee de topfavorieten, Dan is het logisch dat die anderen op een bepaald moment ook zeggen ja, maar dan stoppen wij ook met rijden. Dus dat is een beetje jammer, maar goed, ik denk dat ook gisteren niet echt een finale was die zich daartoe leende.
0: Ja, oké. Ook nog eens mijn dagelijkse vraag misschien. Is iedereen oké in het team, ook met de hitte? Dat blijft een thema.
2: Yes, bij ons is iedereen nog steeds relatief gezond en relatief oké met de hitte.
0: Oké. Tot slot, Liselotte, er komt straks voor de tijdrit blijkbaar wel degelijk een controle naar die, ik zal het zeggen, niet essentiële onderdelen van de outfit die de lichaamsbouw veranderen om de aerodynamica te verbeteren. Dat gaat dan over die opgevulde BH's bijvoorbeeld. Ja. We hadden het er gisteren ook al over. Wat vind jij van die controle die er komt? Zijn jullie voldoende geïnformeerd bijvoorbeeld daarover?
2: Ik heb het gelezen in de pers, inderdaad, dat er extra controles komen. Vanuit de UCI zelf hebben ze daar niet per se over gecommuniceerd, want ik denk ook niet dat het per se hoeft. Nee. Maar goed, ja. Vandaag zal dat niet het verschil maken, denk ik. Nee. Natuurlijk, alle marginal gains helpen, maar.
0: Ja, maar er staat wel degelijk een tentje aan de start waar rensters blijkbaar gaan moeten ingaan. Dan zijn de rensters daarover dan helemaal niet geïnformeerd. Want ja, dan weet je ook niet wat er gaat gebeuren. Dat lijkt me een beetje
2: vreemd. Nee, maar goed, ik kan me ook niet voorstellen dat ze... met alle respect, ook al is de vrolijke commissaris aan de borsten gaan beginnen voelen. Ik hoop dat niet. Ik ben zeer benieuwd. Ik ga in elk geval focussen op de dingen die we controleren en... ik hoop niet dat ze met de handen aan de borsten zitten, maar misschien gewoon gewoon
0: kijken.
2: Een
0: ja, ze gaan blijkbaar vooral visueel checken of er een groot verschil is, hoe het eruit ziet enzovoort. Ik vermoed dat er toch niet zal gevoeld worden.
2: Bij het ontbijt zat me een beetje te lachen met de collega's hier. Je hebt nu natuurlijk verschillende categorieën op basis van lengte bij de renners. Mm-hmm. Categorie A, B, C. Om een uitzondering toe te staan in je fietspositie. We zijn misschien komt het ooit zover dat ze dan komen bij de UCI vanaf nu moet je ook je cupmaat opgeven en dan word je opgedeeld in een categorie van cupmaat, maar ik zei als je dan plots heel veel gewicht verliest of toeneemt, dan verandert die categorie ook weer, dus laat het ons maar gewoon bij de koers houden in plaats van al dit soort hekkigheden, zou ik zeggen.
0: Ja, graag. Maar we hadden het er gisteren natuurlijk ook over, het kan wel een verschil maken, bijvoorbeeld door een push-up te gaan dragen. En weten jullie dan nu heel duidelijk van, mag dat dan nu vandaag? Of mag het niet? Een push-up zonder vullingen, zal ik maar zeggen dan.
2: Ja, goeie vraag. Goeie vraag. Finaal doen wij gewoon ons ding vandaag. En zal dat niet zijn
0: zonder
2: met
0: push-up.
2: Een extra zonder push-up of wat dan ook. Denk in deze hitte dat je ook vooral wil zorgen dat je niet oververhit. Dus
0: dat is inderdaad het belangrijkste. Maar het moet wel duidelijk uitgeklaard worden, vind ik. Hè? Want op deze manier is het best wel onduidelijk, toch? Voor iedereen.
2: Ja, inderdaad. Inderdaad.
0: Ja. Oké, goed. We gaan focussen op het sportieve, Lieselotte, stel ik voor. Ik wens je in elk geval heel veel succes. En vooral ook Demi Vollering natuurlijk. Voor vandaag. We blijven het volgen op Radio 1. En we horen je morgen terug. Tot morgen, hè.
2: Dankjewel. Tot morgen. Bye-bye.
0: Intussen op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen een kwartier ook op de E19 tussen Machelen en Peutie. Door een ongeval daar op de linkerrijstrook. Naar Brussel 20 minuten op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Door een ongeval zijn daar twee rijstroken versperd. Op de buitenring rond Brussel tot slot een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.

0: Soulman van Ben Lanclesol. We zijn er met Sportzatour de hele week op Radio 1. Telkens vanaf 4 tot 6 en in het weekend zelfs nog een beetje vroeger. Het is vanmiddag heel goed begonnen. Hè. Jonas vertelde het daarnet al. Een Belgische in de hot seat voorlopig in de tijdrit. In de Belgische kampioenentrui bovendien Lotte Klaas. Jan de Bruin heeft daarnet kunnen spreken.
1: Lotte Klaas, ja, dus klopt de snelste tijd voorlopig. Hoe ging het onderweg?
2: In het begin was het gevoel... Hey, merci, hè. In het begin was het gevoel niet zo top. Maar dan, op de klim, vond ik wel zo aan mijn tempo. Ik viel wel echt stil op het einde. Ik dacht dat het iets korter was in mijn gedachten.
1: Dus toch nog zwaarder dan je dacht?
2: Ja, toch wel, toch wel. En dan in de afdaling kon ik wel goed herstellen. Het laatste gedeelte was nog voor mij toch vrij technisch. Misschien moest ik nog iets voller doorgaan op het einde in de bochten. Maar ja, we hebben het één keer verkend. En ik ben niet zo goed in de verkenning te onthouden. Dus de laatste rechte lijn kon ik echt nog volle gas geven. Dus in het algemeen ben ik wel blij met mijn tijdrit. Ik denk niet dat ik beter kon vandaag. En ik ben ook wel blij dat ik sneller ben dan Sandrine Tas.
1: Zij is 24 seconden.
2: Ja, ik hoorde in de tussentijd 13 seconden. En ik dacht, ik zit hier echt wel al kapot eigenlijk. Dus ik hoop dat ik de voorsprong kan behouden. Maar ja, dus blijkbaar toch wel. Natuurlijk, de grote toppers moeten nog komen. Maar ik weet dat ik nog heel, heel veel kan verbeteren. Gewoon technisch en ook qua positie. En daar gaan we zeker komende maand aan werken met het team.
1: Ja, en je hebt je Belgische trui alle eer aan gedaan. Hoe was het om daarin rond te rijden?
2: Ja, speciaal. Dat was voor mij de eerste keer. Dus het was wel echt gewoon genieten. Daar heb ik ook echt aan... Overal was er zoveel volk. Was echt, dat gaf me nog meer energie.
1: Schat jij het eens in? Voor wie van de toppers dit is, is dit een parcours?
2: Ruyser en Demi Vollering.
1: Dus toch de grote motoren?
2: Hè? Ja, toch wel. De lichtgewichten komen hier minder aan de beurt, denk ik. Omdat de afdaling echt rechtdoor is. Je moet daar echt wel nog wat power hebben. De grote motoren, dat is iets voor hem.
1: Lotte, dankjewel.
0: Ja, Marleen Ruyser en Demi Vollering, dat zijn inderdaad twee namen die wij in het vet ook in onze lijst hebben aangeduid, hè, Jonas. Lotte Klaas hoorden we net, zij duwde Sandrine Tas daarnet weg uit de hot seat. En die is intussen nog wat weggezakt, geloof ik. Hè?
3: Ja, nog een plekje naar beneden gezakt. Voorlopig de derde beste tijd. Want Millie Cousins, de Britse van het Phoenix-team, heeft daar de tweede tijd geklokt in Dijon. Dus nog wat sneller dan Tas, maar wel 13 seconden trager dan Lotte Klaas. Nog een andere Belgische die ook al is gefinished, maar wat verder naar achter op 2 minuten 35 van Lotte Klaas. Lore de Schepper, voorlopig net niet meer in de top 30 dus. Ook al onderweg is de Pan-Amerikaanse kampioene Kristen Faulkner. Goeie renster toch, zeker ook tegen de klok, de Olympische kampioene van Parijs. In de tijdrit in Rotterdam 2 jaar geleden in de Tour was ze nog vijfde. Die werd toen gewonnen door Demi Vollering. Maar die was toen amper 6,3 kilometer lang. Dus dat kan je niet echt vergelijken met de proef van vandaag uiteraard. Ook al onderweg is Madeleine Vallière, de wereldkampioene. Deze keer niet in haar regenboogtrui uiteraard. Die is weggelegd voor de topfavorieten. Die Lotte Klaas ook ze net al noemde. Marlene Ruyser die start straks pas samen met alle topfavorieten. En we zagen een van de topfavorieten voor de eindoverwinning voor vandaag. Dat is nog een andere vraag natuurlijk. Pauline Ferrand-Prévot toch al even aan het opwarmen. Ze was zich aan het klaarmaken, ijsvest aan het aantrekken. Zag er heel erg ontspannen uit. Dan kon zelfs even met de verzorgster een klein dansje vanaf en een brede glimlach. Dus voorlopig nog heel erg ontspannen voor haar toch wel de belangrijkste proef misschien wel in het eerste gedeelte van deze Tour. Want het is geweten, hè, sinds ze vorig jaar opnieuw op de weg is opgedoken na een hele lange carrière in het mountainbiken. Vooral is ze nog niet echt op een tijdritfiets succesvol geweest. Ze heeft in de Vuelta wel een ploegentijdrit gereden. Dat is toch iets anders dan een individuele tijdrit. En in het verleden, in haar eerste carrière, zeg maar, in het wegwielrennen, blok ze er ook niet echt meteen in uit, Pauline Ferrand-Prévot. Dus ze heeft er hard aan gewerkt de voorbije maanden sinds ze wist dat deze tijdrit op het programma stond in de Tour. En vandaag zal ze dat dus moeten tonen. We zijn heel benieuwd alleszins. Terwijl nu een nieuwe toptijd van Lieke Nooyen net binnen. Een beetje onverwacht. We hebben haar niet aan het werk gezien onderweg. Maar Lieke Nooyen doet er nog eens 51 seconden af van die tijd van Lotte Klaas. De Nederlandse straffe tijd. Zijn nieuwe toptijd en meteen een ferme toptijd hoor. 51 seconden sneller. En we zagen er net nog eentje klaar. De concentratie zoeken. Zoe Bekstedt, daarvan verwachten we toch dat zij misschien er nog wel een pakketje seconden zal afdoen. Dus de toptijd van Lotte Klaas is al gesneuveld. We zijn benieuwd of dat ook geldt straks voor Zoe Bekstedt. Die moet dus wel nog aan haar proef van 21 kilometer beginnen. Maar wat het dus even twee Belgische in de hot seat, ze zijn er dus nu niet meer bij. Nieuwe toptijd van Lieke Nooyen.
4: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zou wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Radio 1.
8: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.

0: De eerste nog altijd van U2, hè? Street of Dreams. Lieke Nooijen dus voorlopig aan de leiding in de hot seat. In de tijdrit in de Tour. Ze was 51 seconden sneller dan Lotte Klaas. Dadelijk volgen we natuurlijk weer verder met Jonas. Maar er kwam vanmorgen ook uit het mannenwielrennen nieuws. Want wat al even in de lucht hing, is nu ook officieel Team Vlaanders Baloise stopt aan het eind van dit seizoen als wielerploeg. De ploeg zocht de voorbije maanden naar een nieuwe geldschieter, want de Vlaamse overheid had al even aangekondigd dat er vanuit die hoek niets meer zou komen. Maar die zoektocht naar geld is dus helaas mislukt en gestaakt. Dag Kenny de Keetle, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, jij reed 14 jaar lang voor de ploeg. Je bent ook ploegleider geweest. Ik zei het, dat nieuws hing al even in de lucht natuurlijk, maar was het toch schrikken voor jou?
1: Goh, echt schrikken was het niet meer. We hadden ook wel al een stilletjes aan in de gaten dat we ondertussen augustus zijn en dat we nog altijd geen goed nieuws hadden ontvangen.
0: Ja, ja.
1: Dus wij voelden het wel dat het deze richting ging uitgaan. Maar ja, dat ik een groot deel van mijn leven deel van geweest ben, dat toch zou kunnen blijven bestaan. En ja, jammer genoeg is het dus anders uitgedraaid.
0: Ja, Kenny, we hebben geen geweldige verbinding. Je viel net even weg, dus misschien even tot bij een raam, als dat kan. Ik weet het niet, zodat we je wat beter kunnen verstaan. Ik ga het toch nog een keertje proberen. Er zijn heel veel grote namen, de lijst is lang, die hun carrière bij die ploeg zijn gestart. Het was echt een kweekvijver van talent. Het is wel een ferm verlies, hè, voor het Vlaamse wielrennen.
1: Ja, absoluut. Trouwens, de verbinding met mij is ook niet zo super.
0: Oké.
1: Enorm veel renners hebben bij ons de eerste stappen kunnen zetten in het wielrennen. Hebben een beetje kunnen leren hoe dat de vork aan de steel zit. En daar is heel veel talent uit verder gegroeid. Ik durf ook zelfs zeggen dat er veel renners prof zijn kunnen worden dankzij dit project. Dat echt een opleidingsteam is die misschien anders niet zouden opgepikt worden. Maar via ons wel die kans kunnen krijgen hebben. En dat is toch wel het jammerste aan de zaak. Dat de opvang net eigenlijk een beetje weg is.
0: Ja, ik las in 33 jaar kregen 218 Vlaamse renners een kans bij de ploeg. En 111 daarvan stroomden door naar het hoogste niveau. Jonge renners kregen een kans. De voorbije jaar bijvoorbeeld zagen we Tom Krabbe zich daar nog voluit ontwikkelen. Vertel eens hoe dat dan eigenlijk concreet verliep. Wat maakte precies het succes van die ploeg?
1: Wel ja, zoals gezegd, de cijfers. 1 op 2 renners die bij ons ooit gestart is verder doorgestroomd. En dat was ook echt het opzet van het opleidingsteam. Ergens ook het jammeren voor de staf, zeg maar. Die telkens er een ruwe diamant in de ploeg kwam, wist je al dat je die ging moeten afgeven. Maar part of the plan. Hoe moet ik het uitleggen?
0: Was het vooral begeleiding voor het eerst proeven van grote wedstrijden, ik zeg maar iets, die overstap
1: absoluut.
0: Echt wel. Ja.
1: Ja, want de stap is inderdaad enorm groot. Mm-hmm. En je komt op een ongedwongen sfeer en niet echt direct gefocust op grote resultaten. Konden grote wedstrijden rijden, geleerd de parcoursen kennen, geleerd hoe dat er aan toe gaat in het profwielrennen. Ja. Je krijgt ook, er is altijd een trainer, die was niet verplicht, maar je kon terecht bij onze trainers die echt ook goed werk verrichten en zo. Dus het was echt gewoon een verlengstuk op de belofte categorie. Mm-hmm. Maar toch al op het hoogste niveau, want we deden ook mee aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix onder andere. Dus dat zijn toch al heel, heel mooie wedstrijden. Waarin dat ze toch al eens konden proeven van het echte werk.
0: Ja, ideaal voor jonge renners om in de luwte zeg maar, te groeien. Je zegt het zonder ook die druk van resultaten. Want nu gaat de stap meteen veel groter worden op die manier. Zeker voor de renners die misschien net onder de top zitten. Hè, die jonge renners, om dan meteen bij zo'n grote ploeg terecht te kunnen.
1: Ja, maar natuurlijk is wielrennen al enorm geëvolueerd. En heeft bijna elke World Tour team al zijn eigen development team.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk ook een beetje voor ons een moeilijker werken geworden. Talenten niet meer bij ons passeerden, maar via de opleiding van de ploeg zelf. Hè. Maar ondanks nog altijd talenten weten opvissen die een beetje onder de radar gebleven zijn en die dan toch uiteindelijk een mooie carrière hebben kunnen uitbouwen of toch al kunnen proberen hebben om in het profielrennen iets te betekenen. En, ja, ik denk toch sowieso, ondanks het feit dat er het wielrennen stopt uiteraard niet, het hele circus gaat door,
0: ja, ja.
1: Maar ik vind toch een heel belangrijk team, een heel mooi project. Dat zal verdwijnen en dat is toch heel jammer.
0: Ja, ja. Het was ook wel zo dat er veel renners vanuit het baanwielrennen in die ploeg terechtkwamen, hè, en die zo ook van de weg konden proeven.
1: Ja, ja, het was een heel goede samenwerking, waarbij dat... het was ook een van de opzetten van het team van in het begin om het pistewielrennen te ondersteunen, omdat het zeker vroeger zeker niet zo gemakkelijk was om de twee te gaan combineren. En... daaruit zijn ook echt renners of die veel successen op de piste behaald hebben. Ik heb het achteraf ook zelf meegemaakt als ik dan bondscoach was, dat het niet altijd simpel is om een World Tour renner op een training te kunnen krijgen richting een kampioenschap. En met de ploeg van Team Flanders-Balwaze was dat heel makkelijk. Die kregen altijd prioriteit als we ze nodig hadden op een stage of op trainingen of richting een wereldbekerwedstrijd gepraat worden. Terwijl dat je bij andere teams echt moest wel gaan smeken om een renner eens te kunnen zien. Wat ik wel begrijp langs de ene kant. Mm-hmm. Maar langs de andere kant maakte de werking heel makkelijk als ze toch bij Flanders-Balwaze reden. Ja.
0: Ja, ja, het zal toch een gemis zijn, absoluut, Team Flanders-Balwaze. En laten we vooral hopen dat de renners die nu zonder contract vallen, zonder ploeg vallen, heel snel een nieuwe thuis vinden. Zeg, Kenny, jij zit intussen zelf niet meer in de koers, maar je hebt je eigen champagnemerk. Hè. Is dat een drukke zomer met een champagnemerk?
1: Het laatste van de vraag.
0: Ja, is het een drukke zomer voor jou?
1: Ah, oké. Op zich, we hebben inderdaad ons champagnemerk, maar we hebben vooral een catering.
0: Oké, ik vrees
1: voor bedrijven.
0: Ja, we waren je weer even kwijt. Vertel maar.
1: Ja, het is verschrikkelijk. Ik begrijp niet wat er aan de hand is. Ik zit althans op de wifi.
0: Ja,
1: we hebben dus een cateringzaak. Waarin wij vooral voor bedrijven lunch voorzien en zo. En nu in de zomer is dat wel iets kalmer, maar vanaf september zal dat weer volle bak draaien zijn. En de champagne is meer iets dat we in de kantlijn doen. Dat is eigenlijk echt een soort van hobby. Maar daar zijn we ook nog altijd volop mee bezig.
0: Oké, en je houdt de koers wel nog altijd in de gaten, begrijp ik.
1: Ja, maar ik was eigenlijk nog altijd ploegleider bij Team Flanders-Balwaze. Dus ik heb het voorjaar de meeste wedstrijden meegedaan. En ik heb in september nog een rittenkoers in Nederland.
0: Oké.
1: Waar ik in de auto weer zal zitten. Dus dat zal de laatste keer zijn dan.
0: Oké, dat wordt nog afscheid nemen op die manier. Kenny de Ketelen, dank je wel om even aan de lijn te komen. Fijne middag nog.

0: Bang in aan de telefoon van Blondie. Terug naar de Tour, dan naar de tijdrit in de Tour, waar Zoë Bechstedt toch ook wel iemand was die we moesten in de gaten houden, zei jij, Jonas. Hoe doet ze het?
1: Ja, we hebben nog geen tussentijd van haar kunnen noteren, maar als je ziet dat ze toch al twee rensters die elk een minuut voor haar zijn gestart heeft kunnen inlopen, dan mag je toch wel denken, ja, ze stond natuurlijk niet echt hoog in het klassement, dat wel niet. Dus ook niet tussen de allerbeste tijdrijders vermoeden toch, maar dat ze toch echt wel goed onderweg is ook. Dus we kijken heel hard uit naar haar tussentijd, ongeveer halfweg aan de Lacet de Marsenais. Helemaal boven is dat op het hoogste punt van deze tijdrit. En dan duiken ze dus naar beneden, naar Dijon alleszins. Kristen Faulkner, die was ook onderweg, heeft 7 seconden moeten toegeven, halfweg op de tijd van Lieke Nooyen, die dus de allerbeste tijdrit heeft gereden vandaag. Echt een toptijd, toch? De Nederlandse kampioene op de weg. Niet in het tijdrijden, daar was ze dit jaar derde na Femke de Vries en Daniek Hengeveld, die ook al gefinished is, die lange tijd op 3 stond, na Lotte Kopecky en Sandrine Tas Hengeveld, maar dus nu, ja, Lieke Nooyen voorbij heeft zien komen, zien razen, zeg maar. Want met een tijd van 27 minuten en 34 seconden is ze nog altijd 41 seconden sneller dan Misha Bredewold, die ook een heel goede tijdrit heeft gereden. En die helemaal in het slot ook nog toch wel wat heeft kunnen rijden, kunnen draften in de slipstream van haar ploeggenoten. Lorena Wiebes, die net voor haar reed en zo misschien nog een seconde of 2-3 sneller is kunnen finishen. Maar het was duidelijk dus niet snel genoeg om de toptijd van Nooyen te gaan verbeteren. Wiebes in het groen trouwens vandaag, nadat ze dus gisteren haar gele trui kwijtspeelde aan Hauxet, die vandaag als laatste aan de beurt komt. Ik ben benieuwd of ze na vanavond ook nog die gele trui zal kunnen behouden. Het is best wel een oké tijdrijdster, alleszins geen toptijdrijdster, maar ze heeft wel een voorsprong van een goede 2 minuten op Kim de Koer. Dat is de dichtste achtervolgster. Het is vooral kijken, denk ik, naar Vollering en naar Royster voor haar. Maar 2 minuten verliezen, het kan op dit parcours. Zeker na de exploot van gisteren, na die hele zware lange solo van haar, zal ze vandaag misschien niet de allerbeste been hebben, maar die gele trui zullen die misschien ook wel een beetje verlichten. Dus benieuwd of zij ook straks nog in het geel zal staan.
0: Dankjewel, Jonas. We nemen er nog eens een Belgische bij die een hele goede tijdrit reed. Ze had even de snelste tijd. Nu staat ze voorlopig 5e. Het is Sandrine Tas. Ze was echt kapot toen ze over de finish kwam en bij Jan de Bruin terecht kwam.
2: Sandrine Tas, ja, ben je ooit al zo diep gegaan in het wielrennen?
3: Het BK kwam toch ook in de buurt, maar het is eigenlijk, je bent niet echt aan het diep gaan, maar je gaat gewoon kapot van de warmte. Je hoofd begint te bonken en ik had ademhaling, ging niet meer zoals dat ik wilde, maar ik ben gewoon blijven denken aan tijdritpositie. Zo aerodynamisch mogelijk, dat je ermee wegkomt, dat je misschien iets minder hard trapt dan gewoonlijk. En klopt de Franse kampioenen, dus kan geen slechte tijdrit geweest zijn.
2: Ja, je klokt voorlopig de snelste tijd. Hoe was het onderweg? Kan je eens vertellen met dat klimmetje? Hoe heb je je tijdrit ingedeeld?
3: Ja, ik had heel goed verkend, dat had ik ook al gezegd. Dus ik wist echt exact wat er op me afkwam. Dus dat eerste stuk was een lang recht stuk, maar de wind zat een beetje mee. Dus dan is het vooral aerodynamisch zijn en een goed wattage doen, maar ook niet te zot doen, want je weet, die klim komt eraan. Het was ook heel warm op die klim. Het is daar een grote, brede autosnelweg bijna. En dan was het gewoon afzien. En je weet dat je boven komt, dat het vooral afdaling is. Dus dat je eventjes kan herzetten. Dus ik heb daar gewoon alles gegeven. En dan in de afdaling vooral gefocust op mijn stuur goed vast te houden. Want ik was hem eventjes nog bijna kwijt. Want het was wel redelijk bumpy. Maar het is allemaal goed gegaan. En ik ben wel trots op mijn prestatie. Want ik heb de afgelopen dagen verschrikkelijk afgezien. Ik voelde me absoluut geen 100%. Dus zeker een positief iets om mee te nemen.
0: Intussen naar Brussel. 1 uur file rijden op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd. Naar Antwerpen, 3 kwartier op die E19 tussen Machelen en Peutie. Door een ongeval op de midden- en linker rijstrook. Op de buitenring rond Brussel 1 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Gent 1 kwartier vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Door een ongeval op de rechte rijstrook. Richting Kortrijk ook 1 kwartier op de E17 tussen Gentbrugge en de Werken in Zwijnaarden. Je moet daar over 2 smalle rijstroken. Er is ook hinder door een defect voertuig.
4: Radio 1. Sportza Tour.

0: Arno, forget the cold sweat intussen in de Tour. Lieke Nooyen nog altijd in de hot seat, de Nederlandse. Dadelijk gaan we nog eens naar Jonas. Maar eerst even wat voetbal.
1: Sporta Tour.
0: Met Hermien van Beveren. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hermien. Voetbalclub Antwerp heeft zijn nieuwe coach voorgesteld, de Duitser Marvin Komper. Dat werd toch tijd, hè? Want zondag de eerste competitiewedstrijd al.
2: Jawel, dat is over een dag of vijf. Hè. En ja, dat het zo lang duurde, heeft natuurlijk te maken met de overname van Antwerp vorige maand. Daarover zo meteen meer. Maar eerst die nieuwe coach inderdaad, Marvin Komper. Een Duitser van 41. Ex-speler met een mooie carrière in de Bundesliga. Hij komt over van St. Gallen in Zwitserland, waar hij assistent was. Nu mag hij het dus als hoofdcoach proberen. Het is eigenlijk door de assistent bij Antwerp dan, Faris Haroun, dat hij nu op de Bosuil zit, want Haroun die volgde samen met Komper de trainerscursus en tipte hem aan zijn bazen. Dus kijk, samen naar de les gaan, het kan wat opleveren. Ja. Marvin Komper dus, we kunnen eens luisteren naar de man zelf. En wat is zijn ambitie met Antwerp?
3: A good ambition would be to play a better season than last season. To make a step in the right direction where this club belongs, but we have to build up. There was happening a lot and now we have to build up. Now there's stability and we have to build up.
2: Ja, beter doen dan vorig seizoen. Toen werd Antwerpen tiende, eindigde ver van de Champions Playoffs. Maar hij weet ook dat er toen veel gebeurd is en benadrukt, we moeten nu opnieuw bouwen en een stap in de goede richting zetten. Een nieuwe coach dus bij een nieuw Antwerp, dat mag je zeker zeggen, want de sterke man Paul Gijsens die vertrok na 11 jaar. En zijn financiële zorgen die hadden zeker vorig seizoen toch een impact op de club. Het is ook daarnaar dat de Komper verwijst, maar intussen heeft dus een groep rond Wouter van den Houten en Toby Alderweireld de macht op de Bosuil. En Sven Jaak, die is wel gebleven, nog altijd CEO. Hoe heeft hij die overname beleefd?
4: Turbulente weken geweest, ja zeker. Ze zijn er nog altijd. Het enige verschil is nu natuurlijk dat er wel duidelijkheid is. En ik denk dat de hele club, de mensen binnen de club, buiten de club, jullie allemaal, dat we allemaal gewoon heel veel nood hadden aan die duidelijkheid. Als je niet kan verder gaan, als je niet kan verkopen, aankopen, dan kom je plotseling heel dicht bij de start van het seizoen, waar alles nog moet gebeuren. Dus ja, turbulent zeker. De laatste week, anderhalve week, denk ik, Mark, hebben we ook al gigantisch veel werk gedaan. Als je ziet, inkomende transfers, de coach, er is al veel gebeurd. Maar uiteraard, het is nog een maand transferperiode. Er zijn nog spelers vertrekken, er zijn nog spelers bijkomen.
2: En hij verwees al even naar Mark.
0: Ja,
2: dat is dan Mark Overmars, inderdaad. Ook hij is gebleven als technisch directeur. Ja, kan die nu, zeker wat transfers betreft, weer wat makkelijker werken met weer meer financiële middelen?
5: Het is niet opeens dat er in één keer de gouden bergen, helemaal niet. Maar dat geef ik niet en dat hoeft ook niet. Liever stapje voor stap. Ja, wat ik zei, door omstandigheden denk ik dat de afgelopen 2 jaar financieel een stuk moeilijker was. Dat klopt gewoon, dat is een feit. We hebben gigantisch veel

0: En ja, stap voor stap, dat is dan beginnen zondag, hè, de eerste competitiematch tegen SK Beveren.
1: Oké, dankjewel Hermien. En de competitie begint vrijdag al met de eerste wedstrijd tussen Club Brugge en Kortrijk. We kijken er naar uit.
2: Sporta Tour.
1: En dan weer naar de Tour, naar Jonas. Is Zoë Bakstedt een bedreiging voor Lieke Nooijen? Daar heb je intussen meer zicht op, denk ik, hè, Jonas.
3: Ja, we hebben toch al een tussentijd kunnen noteren. En het lijkt er wel op dat Zoë Bakstedt misschien onderweg is naar een nieuwe toptijd. Want halfweg, net na dat klimmetje, aan dat tussenpunt, stond ze in exact dezelfde tijd als Lieke Nooijen. In dezelfde seconde. En het stuk dat er nu aankomt voor haar, waar ze nu volop aan bezig is, dat is toch wel een echt Zoë Bakstedt powerstuk, denk ik. In het vlakke, in het dalende gedeelte richting Dijon. Dus het zou wel eens kunnen dat Lieke Nooijen straks uit de hot seat verdwijnt en dat Zoë Bakstedt er zal mogen plaatsnemen. Er was er eentje die ook heel dicht bij die tijd van Nooijen zat, Kristen Faulkner. Maar 7 seconden toe moeten geven halfweg op dat klimmetje dus. Maar daarna ging het toch wel wat minder goed met de Amerikaanse. Want zij kwam aan de finish toch 5 seconden trager dan de Nederlandse binnen. Voorlopig dus de derde beste tijd voor de Amerikaanse. Met voor zich dus nog Mischa Bredewold en Lieke Nooijen in 27.34. Dat is de tijd om te verbeteren alleszins. Lotte Kopecky, die is ook vertrokken. In normale omstandigheden een goede tijdrijdster. Ze was vierde maar op het BK dit jaar. Toen was ze lang uit competitie geweest. Op een hele warme dag was het toen in Etikhoven. Het was toen meer dan 40 graden. Het was niet de allerbeste tijdrit van Lotte Kopecky. En ook vandaag laat ze het wel een beetje lopen. De zevenvoudig Belgisch kampioene tijdrijden. Ook al Europees kampioen geweest 2 jaar geleden in Hasselt. Maar vandaag, ze had het al op voorhand aangekondigd, heeft toch een beetje een snipperdag genomen. Dat zag je ook op de klim. Niet altijd in de beugels. De Noorse kampioenentijdrijden Aaleruut, waar we nu ook aan het meekijken zijn, wel altijd in de beugels, is daar ook al voorbij gereden. Dus zij wel onderweg naar een betere tijd. Al sinds dus dan Lotte Kopecky. Het zal misschien ook wel een beetje met de bedoeling zijn, tactisch, om vandaag nog wat te kunnen recupereren na die zware prestatie van gisteren. En om de komende dagen misschien wat meer kredieten te krijgen om in de vlucht van de dag te gaan. Als je toch zoveel achter staat, dan kan dat misschien wel voor Lotte Kopecky. Maar dus Zoë Bakstedt, misschien wel onderweg naar een nieuwe toptijd. Anna van der Breggen is ook net gestart, oud-wereldkampioene tijdrijden. En in de klimtijdrit, een echte klimtijdrit in de Giro, heeft ze de tegenstand echt wel op een hoopje gereden. Nu gaan we de arrivée van Zoë Bakstedt meepikken. En ze gaat er niet aankomen aan die toptijd van Lieke Nooijen. Want ze staat nu al 5 seconden in het krijt. En de finish komt er nu aan. Dat gaat toch makkelijk 10 seconden zijn die ze nog verliest in dat tweede stuk. Ik dacht echt een stuk voor Bakstedt. De wind heeft wel vrij spel, moet ik zeggen, in de open vlakte richting Dijon. En misschien heeft dat er wel voor gezorgd dat Zoë Bakstedt nu tweede is op 15 seconden en 83 honderdste. Een gemiddelde van iets meer dan 45 kilometer per uur. De mond helemaal open. Ze is dus wel echt diep gegaan. De Britse kampioenen tijdrijden, van wie we de allereerste echte toptijd hadden verwacht in deze tijdrit. Maar die staat dus altijd op naam van Lieke Nooijen, die dus een heel sterk tweede deel heeft gereden.
1: Dankjewel Jonas. We gaan naar het nieuws van 5 met Everything But The Girl.

0: Each and everyone. Nog altijd Lieke Nooyen dus in de hot seat in de Tour. Zo dadelijk komt het nieuws van 5 eraan hier op Radio 1. En dan volgen we weer verder.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Nee, met de

0: Ja.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 5:00, een goede middag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De natuurbrand in Nederland raakt maar moeilijk geblust. En in ons land is er nu officieel een tweede hittegolf. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Er is al zeker 100 hectare verwoest. Jeroen Rijgaard ter plaatse, hoe verloopt het daar nu nog?
4: Wel, enerzijds blijft het zowat hetzelfde. De brand raakt moeilijk geblust. Anderzijds is de situatie wel wat stabieler geworden in die zin. De brandweer wou kosten wat het kost voorkomen dat de brand zou overslaan naar een ander stukje bos. Het stukje bos aan de overkant van een grote weg. En het ziet er naar uit dat dat wel degelijk gaat lukken. Nu, de grote onzekere factor blijft wel het weer. Dat vertelde Bart Cox mij daarnet van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
5: Ja, dan gaan we wat wind krijgen natuurlijk. Hè. Dan gaat misschien wat onweer komen. Dus we zijn ook aan het kijken wat die meteo gaat doen. Want die kan natuurlijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de brand in het bosgebied.
4: Maar op dit moment hebben jullie nog geen idee of het gaat regenen of niet?
5: Nee, we zien natuurlijk wel dat er wel wat regen aankomt. Maar in welke hoeveelheden dat zijn, dat is nog een beetje gissen.
4: Ja, dus dat wordt nog wat afwachten. De wind zou bijvoorbeeld het vuur wel extra kunnen aanwakkeren. En onweer zou dan weer de helikopters met hun waterzakken uit de lucht kunnen halen. En net die zijn op dit moment zeer belangrijk.
3: Oké, dankjewel Jeroen. We beleven officieel de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In het meetstation in Ukkel is vandaag opnieuw een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Om beter met zulke periodes van hitte om te gaan, past het Universitair Ziekenhuis in Leuven zijn hitteplan aan. In juni, tijdens de vorige hittegolf, ontstond er extra druk op de spoedafdelingen in verschillende ziekenhuizen en in sommige ruimtes werd het erg warm voor patiënten en medewerkers. Spoedarts Koen Bronselaar van het UZ Leuven geeft enkele voorbeelden van hoe het ziekenhuis zich probeert aan te passen.
6: Er zijn mobiele koelunits verdeeld over het ziekenhuis naar de plaatsen waar dat onze standaardkoeling niet zo performant is. Er zijn ventilatoren verdeeld. Er wordt drank verdeeld bij de personeel en ook bij de bezoekers. Er zijn bijkomende waterpunten geïnstalleerd waar dat de mensen kunnen drinken. Dus het gaat heel breed wat dat we gedaan hebben.
3: De verhuurders van kajaks op de Maas in Limburg zijn dan weer blij met de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen weken. Er willen duidelijk meer mensen een kajaktocht maken. En door het lage water is het nu ook veiliger om te kajakken, vertelt Koen Heemskerk van Kajak Maasland.
7: Bij hogere waterstanden in het voorjaar, als je met kinderen gaat kajakken, als je dan omkantelt, dan is er ook meer stroming op het water. Dus meer risico. En deze waterstand, doordat die iets lager is, zit er minder stroming op de rivier. En heb je wel meer controle over de situatie als je met kinderen aan het kajakken zit.
3: Het water mag natuurlijk ook niet te laag staan. Op de Dommel in Noord-Limburg mag al enkele weken niet meer gekajakt worden als gevolg van een te lage waterstand. Op het Europese overleg na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week hebben alle lidstaten zich solidair getoond met Spanje. Dat is de boodschap na het informele overleg tussen de bevoegde ministers. Gianni Paling, die ministers waren inderhaast bij elkaar geroepen. Was dat ook nodig?
8: Ja, toch wel. Het overleg was duidelijk vooral bedoeld om de rangen opnieuw te sluiten tussen de Europese lidstaten om de gemoederen wat te bedaren. Na de crisis op Ceuta, het Spaanse grondgebied bij Marokko, dat vorige week werd bestormd door tienduizenden migranten, hadden nogal wat Europese regeringen zich bezorgd getoond en ook erg kritisch voor het migratiebeleid van de Spaanse regering. Italië en Denemarken riepen zelfs op om Spanje tijdelijk te schorsen uit de Schengenzone, de zone in Europa waarbinnen je vrij kan gaan zonder grenscontroles. Nu, strikt genomen deed dat zelfs niet ter zake, want in Ceuta zijn er wel degelijk grenscontroles. Er is trouwens ook geen enkele migrant op het Europese vasteland geraakt en het grootste deel van de mensen is al terug in Marokko. Nu, alle andere landen hebben nu hun solidariteit geuit met Spanje. Spanje zelf spreekt van een constructief overleg. Het belang om de buitengrenzen van Europa te beschermen is nog eens benadrukt en om Spanje daarbij te helpen in Ceuta. En daarmee lijkt de politieke crisis rond Ceuta nu bezworen.
3: Oké, dankjewel Gianni. In Congo is het aantal doden door ebola in 2 weken tijd gestegen van 999 naar meer dan 1700 doden. Ook het aantal besmettingen met het virus stijgt snel. Er zijn er intussen al meer dan 3800 gemeld. De huidige ebola-uitbraak werd zo'n 2 maanden geleden vastgesteld. Het gaat om een zeldzame variant waarvoor er nog geen vaccins of behandelingen zijn. Het epicentrum ligt in de stad Bunia in het noordoosten van Congo. Het is opvallend dat het dodental nu sneller oploopt dan bij vorige ebola-uitbraken. Sport in de Tour de France Femme wordt vandaag een individuele tijdrit gereden. De kanshebbers op de rit en eindzege moeten nog finishen, maar Belgisch kampioene Lotte Klaas is al klaar en behaalde een goede tijd.
0: In het begin was het gevoel niet zo top, maar dan op de klim vond ik wel zo aan mijn tempo. Ik viel wel echt stil op het einde. Ik dacht dat het iets korter was in mijn gedachten. Dus in het algemeen ben ik wel blij met mijn tijdrit. Ik denk niet dat ik beter kon vandaag.
3: En bij de mannen heeft Jonathan Milan ook de 2e rit in de wielerronde van Polen gewonnen. Milan won opnieuw in een sprint voor de Fransman Paul Magnier en blijft dus leider. Het weer vanavond trekken de laatste onweers- en regenbuien weg richting Nederland en Duitsland. Vannacht wordt het bewolkt met kans op een lokale bui. Morgen eerst nog bewolkt met lichte regen in het westen en het centrum. En in de namiddag geleidelijk meer opklaringen met mogelijk zonnige perioden in het westen. En maxima rond 24 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws zat opnieuw de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland. Die is nog altijd niet onder controle. Er kan mogelijk wel wat regen vallen straks, maar de wind kan het vuur ook weer doen aanwakkeren. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
9: Welkom opnieuw bij ons nog tot 6 uur Sportza Tour met de tijdrit in de Tour, waar de Nederlandse Lieke Nooyen nog altijd de snelste tijd heeft, maar het is wel bijna tijd voor de grote kanon.

0: Straks de grote kanonnen in de tijdrit in de Tour. Maar ook dit was een groot kanon natuurlijk. David Bowie en China Girl. We gaan er nog zijn landgenoten bij nemen die haar tijdrit in de Tour er al op zitten. Heeft Shari Bosuit. Voor haar als sprinter natuurlijk geen specialiteit die tijdrit. Hoe heeft zij het beleefd?
1: Shari Bosuit nog zelf wat snoepjes aan het binnenspelen. Hoe was het onderweg? Ik denk dat jij het ook op het gemak hebt aangepakt. Hè?
2: Ja, inderdaad. Dus voor mij... Zelf al ga ik voluit, dan word ik misschien nog 40ste, dus maakt niet uit voor vandaag.
1: En was het dan een inspanning die nog kon tellen door dat klimmetje dat erin zat, of viel het nog wel mee onderweg?
2: Ja, het is eigenlijk nog een redelijk verraderlijk parcours met dat klimmetje. Natuurlijk, er is ook heel veel wind en in die afdaling zit hij eigenlijk schuin mee, maar je voelt het toch serieus... Ja, zeker op tijdritfiets dat je toch zeker schuin moet tegenhangen. Dus nog best gevaarlijk ook. Ja.
1: En nu hopen, hè, vooral Kim ondersteunen, denk ik, dat zij die tijdrit goed doorkomt.
2: Ja, inderdaad. Dus ja, we moesten afwachten tot Kim moet starten. En dan hopen ja, dat ze ja, beperkte achterstand kan maken met de top.
1: Heb jij bij de start één... of andere vorm van controle gehad, gezien? Want er is daar heel veel over te doen.
2: Ik heb geen controle gehad en ik denk niemand. Dus ik denk dat er meer geschreven wordt dan dat er ja, werkelijk iets gedaan wordt. Ja,
1: en is dat ook een gespreksonderwerp bij jullie of niet? Totaal niet?
2: Oh nee. Ik denk dat dat een beetje ja, absurd is. Waar dan ze het allemaal ja, uit gaan halen, maar ja...
1: Dankjewel, Shari.
0: Ja, Shari Bosuit. Jonas, toch wel opvallend hè, wat ze zegt. Ze heeft geen controle gehad. En ze denkt zelfs niemand controle dan hebben het over hè, die mogelijke opvullingen ter hoogte van de borststreek. Ja, ja. Niks gezien, zegt ze.
3: Ja, en eigenlijk is dat ook wel te begrijpen natuurlijk. Want ja, als het dan plots zo'n hot topic wordt, en je hoorde het ook in het interview dat je had met Lieselotte de Croix, vond ik dat ze uiteraard niet het achterste van haar tong zien als er rensters bij haar in de ploeg zouden zijn geweest die dat hebben gedaan. Dan gaat ze dat niet zeggen. En dan gaan ze dat uiteraard vandaag ook niet doen als je weet dat er mogelijk controle is. Dus ja, het heeft er misschien wel voor gezorgd dat dan niemand het vandaag heeft gedaan. Al blijft het wel iets wat je natuurlijk, waar je van kan afvragen, ja, waar leg je de grens dan precies? Je kan het niet precies meten. Hè. Ik ben geen expert uiteraard. Maar wat is het verschil tussen een push-up BH, tussen een gewone BH, een sport-BH die ook wat extra verstevigd is om in te sporten? Vanaf wanneer spreek je van extra vulling, te veel vulling? Het is iets heel moeilijk om vast te leggen, denk ik. Dus ja, die controles, ik vermoed dat het zelfs als het echt zou zijn gebeurd, dat het ook heel moeilijk was voor dat ene jurylid die dat dan moest gaan doen om vast te stellen, is dit nu echt... te veel of hoort het er gewoon bij?
0: Ja, ja, ja, dat is waar. Dus het is een hele grijze zone.
3: Een hele grijze zone, denk ik.
0: Ja, ja, absoluut. Goed, intussen zijn een aantal van de grote namen vertrokken. Hè? Marlen Reusser, Ferrand Prévot ook.
3: Marlen Reusser, inderdaad. Daar rijden we nu mee. De regenboogtrui natuurlijk strak aan. Met dat mooie tijdritpak aan. Ze ziet ook geweldig mooi op die geweldig mooie fiets ook waar de regenboogkleuren op te zien zijn. En ook de Europese kampioenenkleur op te zien zijn. Want ze is regerende wereld- en Europese kampioene. Dus uiteraard is zij de grote favoriete om het hier te gaan halen. Ongetwijfeld voor haar. Want ja, de voorbije jaren van hardrijdster en tijdrijdster meer en meer ook een klimster geworden. Maar dit is toch wel een etappe die ze absoluut wil winnen. En waar ze echt wel ja, seconden, misschien wel minuten wil pakken op concurrenten in het klassement. Dus zij de grote topfavorieten. Naast Demi Vollering die zo meteen gaat starten. Nu ook Nivia Doma. Cassia Nivia Doma gestart. Dit is niet meteen haar favoriete onderdeel in het wielrennen. Dus voor haar zal het vooral... ja, schade beperken zijn, denk je. Niet te veel seconden of minuten proberen te verliezen onderweg richting Dijon in de 21 kilometer die ze nu voor de kiezen zal krijgen. Ook Pauline Ferrand-Prévot is al vertrokken, inderdaad. We zagen een twintigtal minuten geleden een heel ontspannen Pauline Ferrand-Prévot. Dat had de voorbije minuten dan toch echt wel plaatsgemaakt voor echt wel concentratie. Nog even met een ijsvest aan, ook wat ijsblokjes in de handen om de armen en de benen af te koelen. En de grote concentratie voor haar misschien toch wel de allerbelangrijkste proef die ze hier in de eerste etappes van deze Tour moet proberen te overleven. We zijn heel erg benieuwd naar haar eindtijd. Dat ze die grote molen kan ronddraaien, wat ze nu aan het doen is op die lange, rechttoe, rechtaan, brede wegen, dat weten we natuurlijk uit het voorjaar. Maar of ze dat in deze vorm, in deze klimvorm, in deze ja, toch wel slankere vorm ook kan, dat is toch de balans waar zij naar op zoek moest gaan de voorbije maanden. Dus heel benieuwd waar zij zal eindigen. Ze is nu goed 5 minuten onderweg. Nog even meegeven dat Dominika Vlodarczyk ook is binnengekomen. De Poolse tijdrit en ook kampioene op de weg. vierde vorig jaar in het algemeen klassement. Onderweg, halfweg was ze 10 seconden trager dan Lieke Nooyen. Maar ze heeft toch een dikke minuut verloren aan de finish in Dijon. Dus dat tweede stuk is toch wel iets waar veel renners zich op miskijken. En wat Lieke Nooyen dus heel erg goed heeft verteerd, zijn nog altijd de absolute toptijd. Lieke Nooyen met 27 minuten en 34 seconden. 16 seconden sneller dan Bekstedt en 41 seconden sneller dan Mischa Bredewold. En de toppers die zijn dus nu zo goed als allemaal onderweg.
0: Intussen naar Brussel, ruim 1 uur file rijden op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. Door een ongeval zijn er 2 rijstroken versperd. Op de buitenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier ook tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een 30 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Door een ongeval daar op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Wilrijk ook een kwartier. En richting Kortrijk een 30 minuten op de E17 tussen Gentbrugge en de werken in Zwijnaarden. Je moet daar over 2 smalle rijstroken.
4: Sportza Tour.

0: Julien Clerc heeft ons nog een beetje extra in Franse sferen gebracht, voor zover dat nog nodig was. De spanning is aan het toenemen in de tijdrit in de Tour. We blijven het uiteraard op de voet volgen. Maar we gaan ook eens de streek waarin ze vandaag aan het rijden zijn van naderbij bekijken.
1: Route touristique.
0: Met Géraldine van der Kamme tijdens deze Tour de France Femme. Actrice, presentatrice, auteur ook onder andere. En Géraldine, goedemiddag. Je woont en werkt al jaren in Frankrijk. Ik denk dat we een klein beetje een moeilijke verbinding hebben. Maar we horen je. Ik denk dat het nu beter zal zijn. De tijdrit gaat van Gevrey-Chambertin naar Dijon, midden in Bourgondië. Wat moeten we in deze streek zeker gezien hebben, Géraldine?
2: Wel, dan zou ik een toeristische route volgen. De Route des Grands Crus heet die. En die bestaat al sinds 1937. Is 60 kilometer lang en slingert door het hart van de Bourgondische wijnstreek. Langs charmante wijndorpen, wijndomeinen en wijnranken. Alles met wijn. En dat is tussen Dijon en Saint-Tenay. Maar je vindt in Frankrijk meerdere toeristische routes. Ook in de Elzas of in de Champagne-streek. Maar deze Route des Grands Crus is zeker de moeite. En wordt zelfs de Champs-Élysées van Bourgogne genoemd.
0: Oké, Bourgondië, dat is wijn inderdaad. Ik denk niet dat de rensters zullen mogen of kunnen proeven daar. Maar wij natuurlijk wel, als we naar die streek trekken. Is het vooral wijn die we daar moeten proeven?
2: Het is een beetje wijn, want de Côte d'Or is het belangrijkste wijngebied van de Bourgondische wijnstreek. En hier liggen natuurlijk de beroemde Côte de Nuit en Côte de Beaune, waarvan de historische wijngaarden samen deel uitmaken van het UNESCO Werelderfgoed. Maar Bourgogne is natuurlijk wel meer dan alleen wijn. En wie Dijon zegt, denkt meteen aan de mosterd, la moutarde de Dijon. Want mosterd is al sinds de oudheid een geliefde smaakmaker, maar door de eeuwen heen groeide het uit tot een echte specialiteit van de streek. Maar die traditie dreigde bijna verloren te gaan, want na de Tweede Wereldoorlog verdween de lokale mosterdteelt grotendeels en werden de zaadjes vooral ingevoerd uit Canada. En de mosterd werd nog altijd in Dijon gemaakt, maar de link met de Bourgondische bodem verdween langzaamaan. Tot eind jaren 80 producenten uit Beaune besloten om daar verandering in te brengen. En samen met landbouwers brachten ze de teelt van Bourgondische mosterd opnieuw tot leven. En vandaag wordt er in de regio ongeveer zo'n 6000 hectare mosterd geteeld opnieuw. En een leuk weetje, de naam mosterd van Dijon is eigenlijk geen beschermde streeknaam. Het is vooral een recept dat ook elders gemaakt kan worden. Maar de band met Dijon blijft wel heel sterk, want ongeveer 90% van de Franse mosterdproductie komt nog altijd uit de regio rond Dijon.
0: Ja, we maken allemaal nog altijd ook echt wel de linken mosterd en Dijon. Géraldine, je zet ook ook dit jaar weer elke dag een sterke vrouw vanuit de streek in de kijker. Naar wie kijken we vandaag?
2: Ja, vandaag wil ik het hebben over Lucie Aubrac. Haar link met Dijon is dat ze hier is getrouwd, maar haar verhaal is wel heel straf. Lucie wordt in 1912 geboren in Parijs, is geschiedenislerares wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en samen met haar man Raymond verhuist ze naar Lyon. En daar sluiten ze zich beide aan bij het Franse verzet en nemen ze verschillende schuilnamen aan, waaronder ook de schuilnaam Aubrac. Overdag staat Lucie voor de klas, maar zodra de schoolbel gaat, begint haar andere leven. En het meest ongelooflijke hoofdstuk volgt in 1943. Want Raymond wordt dan samen met Jean Moulin, een van de belangrijkste leiders van het Franse verzet, gearresteerd door de Gestapo en opgesloten in de gevangenis van Montluc. En dan gebeurt er iets wat bijna onvoorstelbaar klinkt, want Lucie is op dat moment hoogzwanger. En toch stapt ze het hoofdkwartier van de Gestapo binnen, waar ze oog in oog komt te staan met Klaus Barbie, de beruchte slager van Lyon. En ze doet zich voor als iemand anders. Ze neemt een andere naam aan, Guylaine de Barbantan, en vraagt of ze haar zogezegde verloofde mag bezoeken, van wie ze daadwerkelijk zwanger is. En daarna zegt ze dat een vrouw uit haar milieu geen kind kan krijgen zonder getrouwd te zijn. Wat niet waar is, want ze is al getrouwd met Raymond enkele jaren ervoor, dus in Dijon. Mm-hmm. En Klaus Barbie gelooft haar verhaal en geeft toestemming voor een bezoek. En tijdens dat bezoek weet Lucie in het geheim de plannen voor een ontsnapping door te geven. En dus enkele weken later, op klaarlichte dag, wordt de gevangenwagen overvallen waarin Raymond en 13 andere verzetstrijders worden vervoerd. Er vallen wel doden, maar de gevangenen weten te ontsnappen en Raymond die is vrij.
0: Oké. Okay.
2: fantastisch verhaal.
0: Ja, ik ken het niet.
2: Nee, en wat het ook is, die na de oorlog is Lucie blijven vertellen over dat verhaal. Haar missie heeft ze verder gezet. Ze is jarenlang langs scholen langs geweest om jongeren te vertellen over de oorlog, over het verzet en over het belang van vrijheid.
0: Oké, Lucie Oprak, dus ik ga het onthouden. Straffe verhaal. Dankjewel, Geraldine. En tot morgen.
2: Tot morgen.
1: Sport dat Tour.
0: En dan weer naar die tijdrit in de Tour bij Jonas. De toppers zijn onderweg, de klassementsrijders. Wie heeft de snelste tussentijd intussen, Jonas?
3: Ja, ook hier straffe vrouwen, zoals Geraldine het zegt, hoor. Een nieuwe toptijd hebben aan het tussenpunt op de Lacet de Marsanais. Dus bovenop dat klimmetje halfweg, die tijdrit van 21 kilometer. Voor wie anders dan Marlen Reusser. 15 minuten en 10 seconden, maar liefst 20 seconden sneller dan Lieke Nooy en Zoë Bekstad, die daar in dezelfde tijd zijn doorgekomen aan de finish in Dijon. Was Nooy in de absoluut beste. Maar het zou dus wel eens kunnen als Reusser niet, zoals vele anderen, altijd hebben verloren in dat tweede stuk waar Lieke Nooy dus echt wel heel sterk heeft gepresteerd. Als zij daar geen tijd verliest, dan gaat zij een nieuwe absolute toptijd neerzetten. De Europese en regerende wereldkampioen ook, de Zwitserse Marlen Reusser. Palie Ferrand-Prévot is intussen ook vertrokken, luid aangemoedigd op die Lacet de Marsanais. We zien ze nu voorbij komen. Ja, dit is wat anders natuurlijk. Ze zit niet zo mooi op de fiets als Marlen Reusser en staat nu al meer dan een minuut in het krijt in vergelijking met de Zwitserse. 16 minuten 28, 29. De tijd, ja, tikt nog altijd ongenadig. 1:21, 1 minuut 21 heeft ze nu achter aan dat tussenpunt. Voorlopig 30ste tussentijd voor Ferrand-Prévot. Halfweg deze tijdrit. Ja, dit is toch wel een andere koek voor haar. Je ziet het ook aan hoe ze op de fiets zit. De armen heel dicht bij elkaar in de beugels, maar de rug niet helemaal recht zoals dat bij Marlen Reusser wel zo is. Ja, dat kan je echt wel zien. Dat bij haar kan je bij de Zwitserse een hele tijdrit lang, 21 kilometer lang, een plateau met gevulde glazen op haar rug zetten. Die zal helemaal niks morsen. Die blijft heel mooi recht. Dat beweegt bijna niet enkel die benen draaien. Dat is wat we nu zien bij Pauline Ferrand-Prévot toch wel anders. Dus ze heeft er hard aan gewerkt, heeft ze gezegd. De voorbije maanden veel in de windtunnel gespendeerd, veel op die tijdritfiets doorgebracht. Maar voorlopig heeft het toch niet echt een heel goede tijd opgeleverd. Dus ze gaat wel wat tijd verliezen op de concurrenten. Want ook Demi Vollering is al onderweg. En zo meteen komen ook Kim Lecour en dan ook nog de gele trui Sigrid Hauksted liever aan de beurt. We rijden nu even mee met Marlen Reusser in de straten van een dorp. Hier is het wel wat meer draaien en keren. Zometeen duikt zij nog verder naar beneden de open veld in, richting het centrum van Dijon. Dus misschien wel een nieuwe toptijd, terwijl we nu ook nog de start van de laatste renster gaan meepikken, Sigrid Hauksted. Gisteren dus fantastisch wat ze gedaan heeft. Bijna 90 kilometer in de aanval gereden. Daardoor mag zij nu in de gele trui starten. Ja, ze moet zich even vasthouden aan de man die moet aftellen. Want we hebben het nogal een paar keer gezien. Het vrouwelijke jurylid dat de rensters moet vasthouden aan het zadel. Ze heeft wel wat moeite om de balans te bewaren. Er waren ook een paar rensters die er daarom voor kozen om niet met de twee voeten in de klikpedalen te starten, maar één voet aan de grond te houden om die balans beter te bewaren. Ja, dat is niet echt zoals het hoort. En je kan je toch, zoals bij elke tijdrit, vind ik wel, Steffi, de vraag stellen hoe het kan dat in een proef waar elke honderdste, elke duizendste kan tellen, waarom het gewoon iemand is die moet aftellen en er dan een signaal klinkt, je dan mag vertrekken en het afhankelijk is van iemand die je vasthoudt, of je dan ja, met een honderdste of een duizendste of misschien een halve seconde verschil goed kan vertrekken of niet. Dat moet toch wat beter kunnen, denk ik.
0: Het ziet er heel onzeker uit.
3: Vind ik ook, ja.
0: Inderdaad, die start. Dankjewel, Jonas. Hou ons op de hoogte.
1: Sportza Tour.
0: Intussen is Bram Verbrugge er komen bij staan voor het weer. Bram, ik en mijn gazon hebben genoten van de regen gisteravond. Moet ik zeggen, komt daar nog wat bij vandaag?
4: Ja, een paar buitjes, maar heel veel stelt het niet voor. Op vele plaatsen is het nog wel steeds bewolkt, maar in het westen is het al opnieuw aan het opklaren. Dus die opklaringen die trekken opnieuw het land binnen. Het wordt droog in de loop van de avond en vannacht. En het wordt opnieuw een zeer zachte nacht met minima op de meeste plaatsen rond 19 of 20 graden. Morgen dan op de meeste plaatsen nog wel wat zon, maar in het westen is het morgenochtend al bewolkter. En dan kan er hier en daar ook wel een buitje vallen in het westen en later ook in het centrale gedeelte van het land. Nu na de middag klaart het opnieuw op. Het wordt dan wisselend bewolkt, dus zon- en wolkenvelden. En morgen wordt het toch wel minder heet dan vandaag. Niet meer die 30 graden en meer, zoals vandaag op vele plaatsen. Maar temperaturen rond 6 à 27 graden, met ook wat meer wind. Die gaan we morgen zeker voelen. Matige wind uit het zuidwesten. Aan zee zelfs vrij krachtig. Donderdag en vrijdag neem ik even samen. Dat worden twee dagen die overwegend droog zijn op een verdwaalde bui na. Met zon- en wolkenvelden en temperaturen die wat lager komen te liggen. Ja. 3 of 24 graden.
0: Oh, klinkt heerlijk.
4: Heel aangenaam voor de meeste mensen. Maar dan naar het weekend toe wordt het weer wat warmer. Zaterdag 28 graden, zondag 31 graden. Met dan tegen zondagavond opnieuw kans op een paar lokale buitjes.
0: Maar de verlossing is toch heel even in zicht.
4: Heel even, ja.
0: Dankjewel, Bram.
5: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1.
6: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.

0: Rukken naar Keks natuurlijk, met hart en ziel. En met hart en ziel doen de rensters het in de Tour ook. Anders zou je dat echt niet volhoren in die hitte, denk ik. Vandaag die tijdrit. Intussen zijn ook alle laatste rensters, dus ook de grote namen, onderweg. Jonas, heeft Lieke Nooyen nog altijd die snelste tussentijd vast?
1: Ja, aan de finish wel nog altijd. Maar er is een stoomlocomotief, of zeg maar beter een sneltrein, een TGV onderweg. Een Zwitserse sneltrein. Marlen Reusser nu in de straten van Dijon. De laatste 500 meter duikt zij in, onderweg naar een absolute toptijd, denk ik. Want ze zit nog altijd helemaal onbewogen op de fiets. Nu toch even uit de beugels, even wat bijtrappen, wat extra snelheid gaan pakken. En ze moet nog 20 seconden voor ze niet onder die tijd van Nooyen zal duiken. Dat zal wel lukken, maar ook hier weer het bewijs dat Nooyen toch een heel sterke tweede deel heeft gereden. Nog 10 seconden. Ze gaat het net halen, denk ik. Maar ze moet wel alle zeilen bijzetten. Marlen Reusser komt nu binnen op 4 seconden liever. Een 800ste onder de tijd van Lieke Nooyen. Een nieuwe toptijd dus. En Nooyen, ja, die kijkt en die denkt, ja, het scheelt inderdaad niet veel. Wat een fantastische tijdrit heeft die Nederlandse gereden, zeg. Het is een goede tijdrijdster, dat zie je als je haar tijdritpalmarès bekijkt. Maar dat ze dit kon, op deze manier, deze Marlen Reusser echt tot het uiterste drijven. Maar 4 seconden toestaan. En zeker dat ferme tweede deel, dat toont ze toch nog maar alweer hier. Want ja, deze Reusser had een voorgift van 20 seconden aan het tussenpunt. En daar houdt ze er nu dus nog maar een goede 4 seconden van over. Maar een nieuwe toptijd dus in Dijon in 27 minuten. En 30 seconden, 4 seconden sneller dan Lieke Nooyen. Dat is dus de tijd, die 27 minuten en 30 seconden, waar Demi Vollering nu naar zal moeten kijken als ze deze tijdrit wil winnen. Zij won de laatste tijdrit in Rotterdam. Was een heel korte proef van maar 8 kilometer 2 jaar geleden. Dit is wel ander koek natuurlijk tegen de ultieme specialisten. Marlen Reusser, dit wordt wel wat moeilijker, denk ik, voor haar. Het gaat helemaal niet zo goed voor Pauline Ferrand-Prévot liever. Dat zag je ook na dat tussenpunt, dat ze de hele tijd was dat te bewegen op die tijdritfiets. Niet echt comfortabel daar. Dus ik denk dat zij vandaag echt wel wat tijd gaat verliezen. Dat zal 2 minuten en meer zijn, denk ik. Of ze moet ons echt verrassen in dat tweede deel. Demi Vollering intussen ook onderweg naar het tussenpunt op goed 12 kilometer van de finish. Dat gaan we misschien ook nog wel even kunnen meepikken. Dan kan ik ook vertellen dat Paula Blasi ook intussen binnen is. De witte trui, drager in deze Tour voorlopig. En winnares van de Vuelta nog net binnen de top 10 op een 8e plek. Voorlopig een minuutje trager dan Nooyen was ze dus. Een minuut en 4 trager dan ook dan Marlen Reusser. En 2 Belgen nog even meegeven. Lotte Kopecky, die had zoals gezegd een beetje een snipperdag genomen op 3 minuten 29 van de toptijd zo net van Lieke Nooyen. En dat is ook wat Justine Kekire verloor heeft. 3 minuten 30 ongeveer nog. Dus 2 resultaten van 2 Belgische rensters. En dan wachten dus op de tijden van de toppers. Ook Pauline Ferrand-Prévot zit nu in de laatste kilometers over een 2-tal kilometer. En dan gaan we zo meteen haar eindtijd ook kunnen meegeven, Steffi.
0: Oké, dankjewel Jonas. Dan gaan we er in tussentijd even Lotte Kopecky bijnemen. Eens luisteren hoe zij haar tijdrit liever beleefd heeft na haar exploot van gisteren. Dit zit natuurlijk best rustig aan. Hier is ze bij Jan de Brij.
2: Dag Lotte, je hebt het denk ik rustig aangedaan na die zware inspanning toch van gisteren. Hoe was het?
3: Met frisse benen was het zeker niet. Het is niet zo lange tijdrit. Hè. Dus,
2: 21 kilometer.
3: Het is 25%, dus ja. Dan...
2: je hebt het ook niet te traag mogen rijden.
3: Een beetje doorrijden, want anders dan ben je zo buiten tijd. Dus, maar ik denk wel dat ik veilig hoop ik ben binnengekomen.
2: En zo wat krachten gespaard voor wat komen gaat. Hè. En misschien ook wel die batterijen terug opgeladen.
3: Ik probeer vandaag zo rustig mogelijk aan te doen. Want de inspanning van gisteren heeft er zeker wel ingehakt.
2: Je bent wel een specialiste. Kan je eens inschatten voor welke favorieten dit een parcours is, Lotte?
3: Oh, ik denk echt wel voor een Reusser. Ja, misschien Demi ook wel, want uiteindelijk het is geen super makkelijke klim. Maar ik denk eens dat je boven die top bent, maak je niet veel meer goed. Het is echt een supersnelle rechte lijn naar beneden. Niet zo technisch, dus

0: denk het verschil dat er boven gemaakt is, gaat in de afdaling zo goed als hetzelfde blijven.
1: Eén vraagje. Er was heel veel te doen over die controles aan de start. Heb jij daar iets van gemerkt? Heb jij een controle moeten ondergaan? Want we hebben dat niet gezien, uiteraard.
0: Ik vind het een beetje allemaal heel veel ijs daar rond gemaakt. Of het wordt heel erg uitvergroot. Ja, het is een aspect dat eigenlijk al heel lang, ook bij de mannen met die radiootjes, wat erover gepraat wordt. Dus ik denk als een vrouw het fijn vindt om een push-up BH te dragen voor een tijdrit, dan vind ik dat gewoon dat moet kunnen. Ik heb niet het idee dat er echt zoveel misbruik van gemaakt wordt.
1: Dankjewel, Lotte. Sportzaal Tour.

0: Tonight van Celeste. De nieuwe toprit, toptijd in de tijdrit in de Tour is dus voor Marlen Reusser. Ik ben heel benieuwd wat Demi Vollering daar tegenover kan stellen. Jonas, is zij al aan dat enige tussenpunt?
1: Ja, zij is er al gepasseerd op 23 seconden van Reusser. Dus ze verliest niet heel veel tijd op de absolute tijdritspecialisten. En nu net ook Nivia Thoma binnengekomen in Dijon op 1-8. Voorlopig 10e tijd voor de winnares van de Tour 2 jaar geleden. En dat is eigenlijk best wel goed voor haar ook. Want ja, het is echt geen tijdritspecialiste. Ze kan goed bergop, ook goed in het klassieke werk. Ze koerst ook echt graag. Het is de eerste die zal proberen of zal reageren. Maar dit onderdeel beheerst ze toch wel wat minder goed. Dus voorlopig kan je voor haar wel zeggen, voor de Poolse echt wel een goede tijdrit gereden. Maar een minuut verloren. Dus op de voorlopig beste tijd van Marlen Reusser. Nu ook Kim Lecour, Pinaar, die onderweg is. Ja, zij niet al te best. Halfweg al een minuut 38 verloren op de beste tijd. Ook halfweg van Marlen Reusser. Dus dan vergaat het alleszins Demi Vollering wel beter. We hebben nog één eindtijd om mee te geven. Dat zei het ook al in een vorige flits als ze er aankwam. En dat het er halfweg al niet goed uitzag. En ook in dat tweede deel zat ze heel veel te bewegen op de fiets. Ze kwam ook binnen met de tijdrithelm die wat scheef zat op haar hoofd. Dat is toch vaak een teken dat je wat te veel aan het bewegen bent op die fiets. Dat het niet echt al te vlot loopt. Pauline Ferrand-Prévot, voorlopig 30ste en 2 minuten 13 verloren op Marlen Reusser. Dat is echt al veel tijd. Dat is tijd die ze dan zal moeten goedmaken op Reusser. En ja, makkelijk ook misschien wel 2 minuten of 1,5 minuut. Als we al even mogen vooruitkijken op Demi Vollering en co. Dat is veel tijd die ze dus moet goedmaken in de komende etappes. Met dan vooral, kijken we dan toch naar die Van Toe-etappe van vrijdag. Dus benieuwd of dat haar gaat lukken om de Tour opnieuw te winnen na deze tijdritproef die dus niet al te best is verlopen voor haar. Nu ook de binnenkomst, de finish van Elisa Longoborghini meepikken, die halfweg net even snel was als Demi Vollering. Een secondje trager eigenlijk, maar goed, we zetten haar toch ongeveer in dezelfde tijd. Nu gaat ze binnenkomen op ook ongeveer een minuut van Marlen Reusser, voorlopig 7e. Eindtijd is exact 28 minuten, 33 seconden en 32 honderdste. Dat is 1 minuut en 3 seconden trager, voorlopig 8e, dan hier aan de finish in Dijon voor Elisa Longoborghini. Het is ook een best goede tijdrit, maar je ziet toch dat de klassementsvrouwen al makkelijk een minuut verliezen op de absolute specialisten, die ook steeds beter is gaan klimmen. Dus Reusser geeft er misschien maar na deze tijdritproef liever een sterretje bij voor de eindoverwinning in deze Tour de France van Sigrid Haugstedt. Dat is heel mooi, helemaal in het gele tijdritpak van de organisatie uiteraard, met ook die gele tijdrithelm. Niet helemaal hetzelfde geel als dat tijdritpak, want bij Uno X hebben ze ook gele tijdrithelmen. Zij verliest voorlopig een goede 2 minuten op Reusser. Ja, zware benen van gisteren, het is uiteraard te begrijpen. Op dit moment lijkt zij wel haar gele trui te verliezen. Zal wat tijd moeten goedmaken in het tweede deel. In het tweede deel richting Dijon, waar het wat makkelijker zal bollen, maar waar ze ook wat groter zal moeten schakelen en wat harder zal moeten duwen met die benen die ongetwijfeld al stevig in de verzuring zijn. Dus ik denk dat we straks een nieuwe gele trui gaan krijgen. En dan hangt het af van wat Kim Lecour gaat presteren. Zij is nog onderweg. Zij was de dichtste belager van deze Sigrid Haugstedt. Maar dan zal ze toch vooral moeten kijken naar dus de allerbeste tijdrijster van het moment. En dat toont ze ook vandaag, Marlen Reusser.
0: Naar Brussel intussen een half uur file rijden op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. Door een ongeval is daar de rechterrijstrook nog versperd. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier vertragen ook tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen gaat het traag op de A12 vanaf Wilrijk een kwartier extra. En op de E19 vanaf Kontich 10 minuten. Richting Kortrijk tot slot een half uur trager op de E17 tussen Gent-Brugge en de Werken in Zwijnaarden. Je moet daar over 2 smalle rijstroken.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
9: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: Hooverphonic. Ik heb Marlen Reusser al min of meer opgeschreven als winnares voor vandaag in de Tour. Het ziet er niet naar uit dat er nog iemand aan haar tijd komt. De vraag is vooral, hoe groot gaan de verschillen worden, Jonas?
1: Ja, en je moet toch wel zeggen dat Reusser met die absolute toptijd van 27 minuten en 30 seconden... Lieke Nooy, die nog altijd de tweede tijd heeft voor Bechstedt en Bredewold. Dat zijn inderdaad echt wel hardrijders, rouleurs die je in zo'n tijdrit echt wel eens kunnen uithalen. En dan heb je Kristen Faulkner en dan pas de eerste echte klassements... Renster met Cedrine Kerbaol van de IF-ploeg, toch al op 54 seconden van de Zwitserse. Lotte Klaas staat nog altijd knap zevende voor Marcus en Elisa Longo-Borghini. Maar alle andere klassementsvrouwen die voorlopig binnen zijn, en dan spreek ik over Paula Blasi, Nivia Doma, Van der Breggge. Die verliest toch wel makkelijk een goede minuut op Reusser. Die hier echt wel stevig uithaalt. Die de andere een ferme patat om de oren geeft, toch vind ik. Nu ook Marianne Vos binnen. Ja, die stond er na die eerste etappes uiteraard nog tussen, maar geen absolute toptijd voor Marianne Vos. Zij voorlopig 66ste op 3 minuten 15 van Marlen Reusser. Ja, dit is niet echt iets wat zij goed moet doen. Zij moet vooral kijken naar de etappes die nog volgen. Misschien eens mee te gaan in een ontsnapping en dan te kunnen spurten voor de overwinning en misschien ook wel groene punten te proberen verzamelen. Hoewel Lorena Wiebes na die twee etappen overwinning in de eerste twee etappes echt al wel een ferme voorsprong heeft. We gaan nu ook de finish meepikken van Demi Vollering. Met nog 500 meter te gaan heeft ze nog maar 9 seconden, 8 seconden dat ze voor de tijd van de absolute toptijd vandaag van Marlen Reusser voor het. Dus dat gaat ze niet redden. Maar het is toch vooral kijken hoeveel tijd ze dan pakt op de andere klassement rensters. Want zij toch voorlopig als enige die een beetje in het spoor kan blijven van deze Marlen Reusser. Voorlopig 10 seconden in het krijt. Maar ze komt eraan. Ze gaat minder dan een half minuut verliezen hoor. Dat is knap gedaan van Demi Vollering. Voorlopig een derde tijd voor haar op 17 seconden en 92 honderdste. 45 kilometer per uur en 32 voor Demi Vollering. Ze verliest dus net geen 18 seconden op Marlen Reusser. Is de enige klassementsvrouw die een beetje in de buurt kan blijven van de Zwitserse tijdritspecialisten. Dat is knap gedaan. Dat kan je niet zeggen van Pauline Ferrand-Prévot. Ze kwam over de finishlijn en ze zag er echt wel een beetje ontredderd uit. Helemaal leeg gereden. Meteen ook water over zich aan het kappen. Dat was nodig. Ook wat half in de mond. Nu ligt ook deze Demi Vollering helemaal neer. Ze doet een beetje hetzelfde over de borst. Wat water aan het gieten. En nu met de mond helemaal open. En ze vraagt niet aan de verzorger om die tijdrithelm af te nemen. Ja, helemaal leeg. Wat water ook over het hoofd om af te koelen. Zo meteen ook wat in de mond ongetwijfeld. Maar zij mag terugkijken op een goede tijdritproef. Goed, we wachten dus nog op Kim Lecour. Die aan het tussenpunt ook veel tijd. Anderhalve minuut al verloor op Marlen Reusser. Dus ook veel tijd heeft verloren. En straks zo meteen aan de finish ook. Zeker en vast dus op deze Demi Vollering. Dus Vollering en Reusser. Voorlopig de winnaressen van vandaag. En de andere klassementsvrouwen gaan zich toch even in de haren krabben, denk ik. Na deze tijdritproef, Steffi.

0: Tropicalia van Beck Loodzwaar. Die tijdrit in de hitte in de Tour, dat is duidelijk. Demi Vollering moest een hele tijd bekomen, ging er zich zelfs bij leggen. Zij heeft de schade kunnen beperken op Marlen Reusser, maar enkele anderen zijn toch wel door het ijs gezakt. Hè. Jonas, ook Kim Lecour, mag ik dat zeggen? Ze komt eraan, denk ik. Hè.
1: Ja, ze is net binnen zelfs. Op 2 minuten en 23 seconden als 39ste vandaag van Marlen Reusser. 2 minuten en 23 seconden, dat is veel hoor. Dat is veel dat ze verliezen vandaag op deze tijdritproef van 21 kilometer. De verschillen zijn dus echt wel groot tussen de klassementsvrouwen. De enige die wat in de buurt kon blijven van Reusser is dus Demi Vollering. En ook nog heel mooi toen ze vroeg hoeveel aan de verzorger, zei die 17. En zei, ja, 17 op wie? Op Reusser. En dan toch even die blik van, ah, spijtig. Ja, ik denk dat ze misschien ook nog wat dichter had gehoopt. Maar als ze dan zo meteen eens alles goed zou kunnen doornemen, dan denk ik wel dat ze blij zal zijn dat zij als enige maar zo weinig tijd verliest op het tijdrit kanon uit Zwitserland. Eén vrouw is nu nog onderweg. De gele truidraagster sinds gisteren. Sigrid Hauksett, die gisteren haar absolute hoogdag beleefde. Maar vandaag, het zal de enige dag zijn dat ze kon genieten van die gele trui. Ze moet nog een goede kilometer rijden. Maar het verschil aan het tussenpunt was al zo groot. En dat was het in het klassement uiteraard niet. Dus we gaan op weg naar een nieuwe gele truidraagster. De Zwitserse Marlen Reusser heeft vandaag echt wel een statement gemaakt. Ze heeft buiten Demi Vollering alle klassementsvrouwen op minstens een minuut gereden. Dus dat belooft wel voor het vervolg van deze Tour. Morgen een lastige etappe, een klassiek parcours zeg maar, met heel veel hellingen die ze moeten overwinnen. Een beetje een mix tussen Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, denk ik. Dus misschien dat daar een paar klassementsvrouwen na vandaag toch wel eventjes een plannetje voor moeten gaan broeden. Want ze gaan die Marlen Reusser, als ze alleen maar zullen kijken naar vrijdag, naar die etappe naar de Mont Ventoux, daar gaan ze niet zomaar Reusser op een minuut of 2 minuten en meer gaan rijden. Dus een paar klassementsvrouwen mogen toch wel eens even gaan nadenken hoe ze dat gaan aanpakken. Nu rijden we in de laatste kilometer mee met Sigrid Hauksett, die nu al 2 minuten 19 aan het verliezen is op Marlen Reusser. Je ziet ook dat de beensnet een pak lager is, dat ze wat aan het wiegen is met de schouders. Het ziet er wel beter uit dan wat Pauline Ferrand-Prévot heeft laten zien. Zij is aan een van de laatste bochten bezig. Nog 500 meter moet zij afleggen en dan is de gele truidraagster, de Noorse Sigrid Hauksett, ook binnen. Zij dus gisteren haar jour de gloire beleefd. Vandaag vergaat het daar uiteraard een beetje minder. Maar ze probeert nog wel alles uit te halen. Nog 300 meter moet ze afleggen. Ze gaat meer dan 3 minuten wel verliezen op Reusser. De tijdrijdster, tweede op het Noorse tijdritkampioenschap. Ze had misschien wel een beter tijdrit kunnen rijden. Had ze gisteren niet zo diep geweest. Maar vandaag gaat ze toch meer dan 3 minuten verliezen. Ze is nu binnen op 3 minuten en 6 seconden van Marlen Reusser. Die we nu zien aan het uitbollen. Nog even de cooling down aan het verrichten. De glimlach toch een beetje op het gezicht van Marlen Reusser. Want zij deelt een ferme slag uit aan Demi Vollering. Een klein slagje daar, maar toch vooral aan de andere klassementsvrouwen. Zij wint met overmacht deze tijdrit in de Tour de France van.
0: Dank je, Jonas. Een afspraak voor het vervolg van de Tour. Morgen weer om 4 uur hier op Radio 1. Dadelijk na het nieuws komt het kwartier eraan. En daarna Zomerland met Ronald. Fijne avond nog.
2: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs.
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans.
3: Ja, het kan anders.
4: Waarom valt Oekraïne de grootste Russische webshop aan? Hoe staat Trump ervoor exact 3 maanden voor de midterms? En betalen we binnenkort met ons gezicht? We zoeken het uit zometeen in het

0: alles begint bij luisteren.
1: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Toon Janssens. De natuurbrand in Nederland raakt maar moeilijk geblust. In ons land is er nu officieel een tweede hittegolf. En de twee jongeren die in Frankrijk geraakt werden door de bliksem zijn Belgen. De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Er is al zeker 100 hectare verwoest en Jeroen Rijgaard is ter plaatse. Hij vertelt hoe de situatie is.
2: De brand raakt moeilijk geblust. Anderzijds is de situatie wel wat stabieler geworden in die zin. De brandweer wou kosten wat het kost voorkomen dat de brand zou overslaan naar een ander stukje bos. Het stukje bos aan de overkant van een grote weg. En het ziet er naar uit dat dat wel degelijk gaat lukken. Nu, de grote onzekere factor blijft wel het weer. Dat vertelde Bart Cox mij daarnet van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
3: Ja, dan gaan we wat wind krijgen natuurlijk, hè. Er gaat misschien wat onweer komen. Dus we zijn ook aan het kijken wat die meteo gaat doen. Want die kan natuurlijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de brand in het bosgebied.
2: Ja, dus dat wordt nog wat afwachten. De wind zou bijvoorbeeld het vuur wel extra kunnen aanwakkeren. En onweer zou dan weer de helikopters met hun waterzakken uit de lucht kunnen halen. En net die zijn op dit moment zeer belangrijk.
1: We beleven officieel de tweede hittegolf van dit jaar in ons land. In het meetstation in Ukkel is vandaag opnieuw een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Intussen herbekijken sommige ziekenhuizen hun aanpak bij extreme hitte. In juni, tijdens de vorige hittegolf, kwamen er meer patiënten naar de spoedafdeling en in sommige ruimtes werd het ook erg warm voor medewerkers en voor kwetsbare patiënten. In het UZ Leuven is net een nieuw plan opgesteld en ook Ziekenhuis aan de Stroom bekijkt wat er beter kan, zegt spoedarts Sam Proesmans van ZAS.
4: Een maand geleden zijn we met z'n allen collectief wakker geschud door de extreme hitte. Elk hitteplan schoot tekort. Dus ik denk dat alle ziekenhuizen nu hun huiswerk aan het doen zijn om tegen tenminste volgende zomer beter voorbereid te zijn. Maar nu een maand na de feiten, al spreken van grote veranderingen, ik denk dat dat wat optimistisch is. We hebben wel wat meer ijsbaden en icepacks klaar liggen, maar echt grote veranderingen, dat is helaas wat te kort dag.
1: Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van een koppel in Brugge. De vrouw van 30 en haar man van 34 werden gisteren rond 6 uur 's avonds dood aangetroffen in hun huis in de deelgemeente Sint-Pieters. Het gaat om een gezin van Syrische afkomst met 4 kinderen tussen 8 en 14 jaar oud. Eén van hen zou de ouders gevonden hebben. Om te achterhalen wat er precies gebeurd is, wordt er een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Een jeugdrechter zal bekijken waar de 4 kinderen terecht kunnen. De twee jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. Dat is door de lokale politie bevestigd aan onze redactie. De jongeren waren aan het wandelen in een groep toen ze plots werden verrast door het onweer. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. Samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zou een van hen aan de beterhand zijn. Op het Europese overleg na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week hebben alle lidstaten zich solidair getoond met Spanje. Dat is de boodschap na het informele overleg tussen de bevoegde ministers. Gianni Paling, die ministers waren inderhaast bij elkaar geroepen. Was dat nodig?
5: Ja, toch wel. Dit overleg was duidelijk vooral bedoeld om de rangen opnieuw te sluiten tussen de Europese lidstaten om de gemoederen wat te bedaren. Na de crisis op Ceuta, het Spaanse grondgebied bij Marokko dat vorige week werd bestormd door tienduizenden migranten, hadden nogal wat Europese regeringen zich bezorgd getoond en ook erg kritisch voor het migratiebeleid van de Spaanse regering. Italië en Denemarken riepen zelfs op om Spanje tijdelijk te schorsen uit de Schengenzone, de zone in Europa waarbinnen je vrij kan gaan zonder grenscontroles. Nu, strikt genomen deed dat zelfs niet ter zake, want in Ceuta zijn er wel degelijk grenscontroles. Er is trouwens ook geen enkele migrant op het Europese vasteland geraakt en het grootste deel van de mensen is al terug in Marokko. Alle andere landen hebben nu hun solidariteit geuit met Spanje. Spanje zelf spreekt van een constructief overleg vandaag. Het belang om de buitengrenzen van Europa te beschermen is nog eens benadrukt en om Spanje daarbij te helpen in Ceuta. En daarmee lijkt de politieke crisis rond Ceuta nu bezworen.
1: Gianni, dankjewel. Sport in de Tour de France Femme was de 3e rit vandaag een individuele tijdrit. En Jonas Maas, de wereldkampioene tijdrijden, die heeft het ook in de Tour gehaald.
0: Ja, deze tijdrit was de eerste echte krachtmeting tussen de klassementsvrouwen en die heeft de Zwitserse Marlen Reusser inderdaad glorieus gewonnen. De regerende wereld- en ook Europees kampioene was na 21 kilometer in Dijon 4 seconden sneller dan de verrassing toch van vandaag, de Nederlandse Lieke Nooyen, en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. Dat was de enige klassementsvrouw die nog wat in de buurt kon blijven van Reusser. Want Pauline Ferrand-Prévot, de winnares van vorig jaar in de Tour, verloor al meer dan 2 minuten en ook de andere toppers verloren meer dan 1 minuut op Reusser. De eerste toptijden vandaag waren trouwens van Belgische Sandrine Tas en even later Belgisch kampioenentijdrijder Lotte Klaas. De toppers gingen wel nog vlot onder hun tijden, maar Klaas werd wel nog knap 8e in deze tijdrit. Maar we hebben dus een nieuwe leidster in de Tour. Marlen Reusser heeft nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering.
1: Dankjewel Jonas. Het weer vanavond: trekken de laatste onweers- en regenbuien weg richting Nederland en Duitsland. Vannacht wordt het bewolkt met kans op een lokale bui. Morgen eerst nog bewolkt met lichte regen in het westen en het centrum. In de namiddag geleidelijk meer opklaringen met mogelijk zonnige perioden in het westen. En maximaal rond 24 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Vooraan in dit nieuws zat opnieuw de natuurbrand in Noord-Limburg in Nederland. Die is nog altijd niet onder controle. Er kan mogelijk wel wat regen vallen straks, maar de wind kan het vuur ook weer aanwakkeren. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Naar Brussel, ruim een half uur file rijden op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Noord. Door een ongeval is de rechterrijstrook nog versperd. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen 10 minuten op de E19 vanaf Kontig. Richting Kortrijk een kwartier op de E17 tussen Gent-Brugge en de Werken in Zwijnen. Je moet er over 2 smalle rijstroken. Andere vertragingen zijn klein.
7: Kent er iemand het Russische Wildberries?
8: Wildberries is de grootste webwinkel van Rusland.
9: Oekraïne valt aan op oliedepots, die economie treffen en dan gaan ze gewoon nog een stap verder de consument raken.
10: Ja, de Russen het gevoel geven, ook voor jullie, komt die oorlog dichterbij.
11: Waarom is een webshop zo'n belangrijk doelwit voor Oekraïne?
12: Hoeveel dagen zitten we van de tussentijdse verkiezingen in de VS?
13: 3 maanden.
14: Welcome back, political panel time. There's this picture, hosted this weekend. Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson. This is like the beginning of something big.
15: Het zijn natuurlijk wel 2 ex-trouwe bondgenoten van Trump die dan nu een eigen partij oprichten die kwaad zijn op Trump.
16: I was wrong on Trump. Such a total betrayal.
11: Hoe staat Trump ervoor 3 maanden voor de midterms?
17: Je gaat een café binnen.
18: 4 beers, please.
17: Je bestelt je drank.
19: Scanning face.
17: Ik kijk naar je kassa.
19: Transaction approved.
17: En het is betaald.
15: Oh, wow.
17: En dat is FacePay. Je gezicht is je bankkaart.
11: En betalen we binnenkort met ons gezicht, zoals in Zuid-Korea? Dit kwartier is helemaal gratis, zonder gezichtscan. Ik ben Jasper Verhulst. Welkom. Wanneer ik online shop, dan ga ik naar Bol of Amazon. In Rusland hebben ze daarvoor Wildberries.
20: Alvocrit pan voor 699 rubles.
11: En de afgelopen weken haalt Wildberries niet het nieuws voor de koopjes of de goede producten, maar wel omdat Oekraïne de opslagplaatsen van de webwinkel steeds vaker aanvalt, zoals afgelopen nacht nog. De voorbije weken zijn al zeker 10 van die opslagplaatsen geraakt en wij waren vanmorgen tijdens de redactievergadering erg benieuwd wat je daar allemaal kan vinden. Wat staat er allemaal op? Wat kan je er allemaal kopen?
21: Ja, van alles hoor. Ik denk zo wat verzorgingsproducten, kledij ook.
11: Typisch gun of zo.
21: Ah ja, voilà, zo airsoft.
11: Maar ook echte geweren, of niet?
21: Nee, dat vind ik niet meteen. Drones kan je ook kopen.
11: Kom eens naar de homepage. Hondenkorrels, ja. Zag ik ook.
21: Toiletpapier, tandpasta.
11: Het is eigenlijk
21: tandenborstels.
11: Een grote bazaar, maar dan online.
10: Het is een bedrijf dat de afgelopen jaren echt gigantisch is gegroeid. Echt een heel belangrijke speler is geworden in de Russische economie.
11: Dit is Ria Lanen.
10: Ik ben docent Russische en internationale politiek aan de KU Leuven.
11: En zij weet waarom Oekraïne de opslagplaatsen van Wildberries in het vizier neemt.
10: Ik denk dat we dat vooral moeten zien als onderdeel van een bredere strategie. Een strategie die erop gericht is om die oorlog die al zo lang lang een onderdeel van het dagdagelijkse leven van de Oekraïners uitmaakt, nu ook gevoelsmatig veel dichter bij de Russen zelf te brengen. Samen met bijvoorbeeld die aanvallen op olieraffinaderijen die ook al maandenlang bezig zijn. Ja, de Russen, ook de tussen haakjes gewone Rus, het gevoel geven, ook voor jullie komt die oorlog dichterbij. Ook jullie kunnen daar niet aan ontsnappen. Dronen, bespilotnik, девочки, дрон упал на... Voor de Russische bedrijven, voor de Russische ondernemers die via Wildberries hun goederen te koop aanbieden, heeft dit een economische impact. Hè? Dus je hoort hen nu klagen over dat ze niet vergoed worden voor de goederen die verloren gaan. Dat is toch echt iets wat in 2026 stelselmatig is gegroeid, dat gevoel bij de Russen. Hè? Je voelt dat ze daar toch ook meer en meer ongenoegen beginnen over te uiten. Want dit heeft nu eenmaal impact op hun dagdagelijkse leven.
11: Met die aanvallen op Wildberries heeft Oekraïne ook nog een tweede strategie.
10: Oekraïne zegt ook van via dat bedrijf Wildberries worden eigenlijk ook goederen verkocht en verdeeld die een rol spelen in de Russische oorlogsvoering. Het is niet zo dat Wildberries bijvoorbeeld wapens produceert of wat dan ook, maar via dat bedrijf zijn er wel allerlei acties opgezet om bijvoorbeeld EHBO-kits of kogelvrije vesten en ander materiaal tot bij de soldaten in het door Rusland bezette gebied in Oekraïne te brengen.
11: De onrust groeit in Rusland, zoveel is duidelijk, ook binnen het bedrijf Wildberries.
10: Ze hebben bijvoorbeeld sinds gisteren een regel ingevoerd dat hun werknemers geen smartphones meer mogen meebrengen naar de opslagplaatsen waar ze werken. Ja, er zijn ook al mensen opgepakt door regionale autoriteiten voor het verspreiden van beeldmateriaal van de aanvallen op die opslagplaatsen. Dus het is alleszins niet iets waar nog het bedrijf, nog Rusland zelf heel tevreden mee kunnen zijn natuurlijk. Ik denk dat zij dat voorlopig wel nog bijvoorbeeld financieel aankunnen. Maar er zijn toch al schattingen dat al meer dan 20% van hun opslagcapaciteit is geraakt. Ja, dat is toch al aanzienlijke schade.
11: Maar die aanvallen zullen niet meteen iets veranderen aan het front, denkt Ria.
10: Ik denk niet dat op zich een ommekeer gaat teweegbrengen, maar het gaat Oekraïne om op verschillende manieren de druk opdrijven en op verschillende manieren toch proberen de oorlogscapaciteit en de oorlogsbereidheid van de Russen te ondermijnen.
11: Nog 3 maanden. Zo lang is het nog tot de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, de midterms. En net nu krijgt president Trump nog meer kritiek uit zijn eigen kamp. Want 2 voormalige bondgenoten gaan een nieuwe beweging oprichten.
3: President Trump said he was going to be the peace president. Well, he's gone from being the peace president to the war president.
13: How could I or any American voter support a political party that's not loyal to the United States?
11: Dit zijn Marjorie Taylor Greene en Tucker Carlson, ooit boegbeelden van de MAGA-beweging. Maar nu voelen ze zich verraden.
22: I have one promise, zei Donald Trump. No new wars. En we hebben een nieuwe oorlog sinds 28 februari, de oorlog in Iran. En dat is enorm in het verkeerde keelgat geschoten bij een deel van de achterban.
11: Ik heb onze Amerika-watcher Björn Soenens aan de lijn.
22: Hallo, hallo. Die nieuwe beweging die nu dreigt te ontstaan, een soort scheuring binnen MAGA, zegt we moeten weer de kern van ons beweging in het licht zetten, namelijk Amerika eerst en niet oorlogen voeren in verre buitenlanden die ons niets opleveren en alleen maar veel geld kosten.
23: We are talking right now, we're talking at the request of Iran.
11: Ja, en die oorlog in Iran, Trump slaagt er maar niet in om die te beëindigen, dat is een gigantisch probleem aan het worden.
22: Ja, en het zit in de portemonnee en de pijn in de portemonnee voor de Amerikanen. De benzineprijzen staan op meer dan $4.1 per gallon. Dat is 3,78 liter, dat is nog altijd vrij goedkoop naar Belgische normen, maar voor de oorlog was het meer dan $1 lager. Dus de mensen voelen dat, vooral de gewone mensen, de kiezers. kiezers van Trump voelen dat. De inflatie is gestegen, want door stijgende olieprijzen stijgen ook producten omdat ze moeten vervoerd worden. De logistieke kost stijgt, dus de inflatie bedraagt meer dan 3,5%. De groei is laag, vandaar dat hij onder een slecht gesternte, als de verkiezingen op een eerlijke manier verlopen, naar die verkiezingen gaat. Omdat veel kiezers zeggen, je had toch beloofd om de inflatie af te schaffen en je had beloofd om geen nieuwe oorlogen te starten. Geen van beide is waar geworden.
0: Donald Trump was quite unpopular in term number one, but in term number two he's hitting historic levels of unpopularity.
2: Donald Trump breaking records. And not in a good way.
4: Ja, de peilingen die zien er niet echt goed uit, hè, voor Trump.
22: Nee, maar je moet een onderscheid maken. Kijk, Trump staat niet op het stembiljet. Dus de verkiezing gaat niet over Trump. Het gaat natuurlijk wel over Trump-kandidaten die hij al of niet gesteund heeft. En de verkiezing is niet verplicht. Dus hoe groot is het enthousiasme? Ja, mensen denken soms ook in de midterms, ja, waar moet ik gaan kiezen? Is dat wel belangrijk? Het is niet verplicht. Dus als je daar een enthousiasmekloof krijgt en de andere partij is wel woest en dus enthousiast, dan krijg je klappen. En ook zijn persoonlijke populariteit is nog nooit zo laag geweest. De laagste peiling in al de tijd dat hij president is geweest was 32% vorige week. De Quinnipiac poll, dat is een peiling die toch vaak serieus wordt genomen. Dat is niet goed als maar een derde van de kiezers nog achter je staat. Ook 3/4 van zijn eigen kiezers. Vroeger was dat 95%. Dat is gezakt naar 76. Niet goed.
4: En kan die nieuwe beweging van Green en Carlson echt ook concurrentie worden voor Trump?
22: Nee, dat denk ik niet. Het is wel een barometer. Het is een kanarie in de koolmijn. Dat wil zeggen, de MAGA-beweging vertoont scheuren. En dat is heel belangrijk met het oog op 2028. Met het oog op 26 nu. Ja, dat Marjorie Taylor Greene gaat zich niet kandidaat stellen op een lijst nu met de midterms. Daar is het al veel te laat voor. Maar het is wel een signaal dat er gebroken wordt door een aantal toch invloedrijke figuren in de partij, die Tucker Carlson niet vergeten als hij interviews doet. Soms worden die tot 50, 60 tot 100 miljoen keer bekeken op YouTube. Dat is een invloedrijke stem.
5: I flatter myself and say I'm not wrong a lot, but I certainly am wrong sometimes and wrong on big things. I was wrong on Trump and I was wrong on the Iraq war.
22: Ik weet nog dat ik naar de conventie ging in 24. Hij zat in de loge naast Donald Trump. Dus hij was van de grote vriend, is hij nu een beetje de vijand geworden. En hij heeft altijd gezegd aan Donald Trump, je moet je handen afhouden van Israël en Iran en geen nieuwe oorlog beginnen, want dat wordt je einde. Maar of het electoraal iets gaat betekenen, nog niet in 26 nu met de midterms, maar misschien in 28, want als hij zou verliezen, die midterms, dan pas, ja, gaan we zien wat die partij gaat doen. Schiet hij in een paniek en zegt hij, het MAGA-merk is besmet, is besmeurd, we moeten iets anders doen om naar de kiezer te gaan. Of ze verliezen niet en ze zeggen, oké, we gaan lekker door. En dan zullen die opposanten snel de mond worden gesnoerd.
4: Ik was gisteren nog in de supermarkt, even snel contactloos betalen en weg. Maar blijkbaar kan het nog sneller. En daarvoor moeten we naar Zuid-Korea. Het land van Squid Game en BTS heeft een nieuwe manier van betalen. Niet met je bankkaart, niet met je smartphone, maar met je gezicht. FacePay. Het systeem is simpel. Je koopt iets.
24: 2 schellen Strasbourg?
25: Ja.
24: Nog iets?
4: Krijg te horen hoeveel je moet betalen.
26: Zit je nou op de kop, hè?
4: En de betaalterminal scant je gezicht en haalt zo het geld van je rekening.
26: Bas, dat zou je komen.
4: Ja. Als ik eerlijk moet zijn, weet ik niet of ik dat wel oké vind. Het roept heel wat vragen op en die kan ik stellen aan een man.
27: Met een snor en voor de rest zie ik heel gewoon uit.
4: Ja, een gewoon gezicht met een bijzondere expertise.
27: Mijn naam is Bart Prenel, ik ben een professor in cryptografie en informatiebeveiliging aan de KU Leuven.
4: En hij snapt de evolutie wel.
27: Omdat biometrie en gezichtsherkenning wel heel gebruiksvriendelijk is, maar het brengt heel veel privacyrisico's mee. Eigenlijk is een gezicht zelf niet geheim, want ons gezicht is overal beschikbaar. En als data verloren gaat, dan kan je niet van vingerafdruk of van gezicht veranderen.
4: Betalen in de winkel duurt nu gemiddeld 10 seconden, maar zou bij FacePay amper 1 seconde duren. Het zou de rij bij de bakker op zondag wat kunnen inkorten.
27: Dat klopt, het is altijd maar gebruiksvriendelijk. En om dan de veiligheidsrisico's erbij komen te compenseren, zal men dan personen veel meer in het oog houden, veel meer gegevens over u gaan verzamelen. Dus uw locatie gaan gebruiken, uw bestedingsgewoonte, welke winkels bezoekt u. En op basis daarvan kan men afwijkend gedrag gaan detecteren. Men gaat eigenlijk beveiliging vervangen door surveillance, bewaking en eigenlijk patronen bekijken van gebruikers en op basis daarvan besluiten of ze al dan niet een betaling willen doen.
11: Dat is ingenieus, maar toch ook een beetje creepy. Wat als iemand een foto van mij gebruikt, bijvoorbeeld?
27: Wel, er zijn inderdaad een aantal beveiligingseigenschappen aan die terminal. Dus die kijkt in 3D. Als je er een foto voor houdt, dan werkt het niet. Maar ook kijkt het naar of iemand nog leeft. Dus je kijkt typisch naar kleine vertrekkingen van spieren in het gelaat of naar knipperen van de ogen. Maar het blijft nog altijd mogelijk om zo'n dingen eventueel met AI-fake te maken. Ik kan me voorstellen dat je met een scherm kan toch 3D simuleren. Dus ik ben daar toch redelijk bezorgd over dat het mogelijk zou kunnen worden om een persoon te impersoneren, eigenlijk geld van iemand zijn rekening te halen op deze manier.
11: Toch wat kritische bedenkingen. En het is nog maar de vraag of mensen het zelf vertrouwen.
27: Men heeft in China in 2017 geprobeerd een gelijkaardig systeem in te voeren. En toen was er toch te veel wantrouwen. En dan waren de mensen bezorgd over de privacy. Dus blijkbaar in Korea hebben de mensen vertrouwen erin. Op dit moment heeft het systeem 6 miljoen gebruikers. En zien we dat we ook oudere mensen het systeem gebruiken. Maar uiteindelijk gaan we maar zien of het veilig is als er in de toekomst een hack gebeurt of niet. En we moeten goed weten dat zo'n bedrijven altijd een afweging maken tussen kosten enerzijds en veiligheid en privacy anderzijds. Ook natuurlijk moeten we goed begrijpen dat al die systemen, vanuit gaan er een internet is, dat internet plat gaat, dan kan je niet meer betalen. Of nog erger, als de stroom uitvalt, kan je ook niet meer betalen. Daarom zie je dat in landen zoals Zweden, waar je bijna niet meer met cashgeld kon betalen, maar de overheid daarvan terugkomt. Als er ooit een groot incident gebeurt, dan kan niemand nog betalen. En die stijgt de hele economie plat.
1: FacePay. Tussen.
27: Want het is zeker iets wat een function creep noemt. Het begint eerst met een toepassing zoals identificeren van de gebruiker voor zijn telefoon om geen moeilijk paswoord of geen moeilijke pin te moeten ingeven terwijl je die telefoon wil gebruiken. Op dat moment wordt je gezicht ook lokaal op je telefoon opgeslagen. Maar wat je dan gaat doen is een dergelijke handige functie uitbreiden naar andere toepassingen. Wat dat betekent dat de risico's natuurlijk ook vergroten. En wat je al ziet, dat in Korea die app nu ook wordt gebruikt als je wil een vliegtuig nemen. Je kan het ook gebruiken waarschijnlijk als je toegang wil krijgen tot je bedrijf. Op de duur zit je met het probleem dat iedereen overal in doog gehouden wordt en dat dus je gezicht overal wordt gebruikt om je al dan niet rechten te geven. Natuurlijk, dan is de kans op misbruik groter, want is er één centrale partij die eigenlijk je heel leven in beeld brengt op een manier dat je niet meer kan ontsnappen.
11: Ja, de kans dat het hier ook vroeg of laat doorbreekt is volgens Bart Perneel groot, maar ik weet dus niet of ik binnenkort zelf met mijn gezicht wil betalen.
27: Ik ben wat dat betreft eerder conservatief en ik ben vooral bezorgd over het massaal gebruik van biometrie en het vervangen of het uitruilen van veilige oplossingen voor meer gebruiksvriendelijke oplossingen ten koste van privacy.
11: En ook wij kunnen intussen afrekenen.
6: Ja. Dankjewel.
11: Morgen een nieuw kwartier. Dag.
7: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
8: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
7: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
9: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
7: Gebeurt hier. En het
9: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
7: Gebeurt hier. Maar ook het
12: eerste doelpunt van jullie teammates voor Man United. Oh.
7: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
14: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaert en u krijgt €2026 korting en een Magnum fles champagne cadeau. Stijlaert. Renoveert uw badkamer.
25: Radio 1. Zomerland.
28: Met Ronald Verhagen.
29: En met Emma Jean Thackeray, Patti Smith en Olivia Dean. En dat nog voor het 7 uur is. Na 7 uur is er dan ook nog Zomerland. En daarna is er voetbal. Union tegen het Noorse Bodø/Glimt. Maar eerst fijne muziek. Goedenavond.

Die zou ik nu graag nog eens zien samenkomen en zien spelen. Maar het zit er niet meer in. Ze willen niet meer. Voorbij en afgesloten het hoofdstuk. Jammer. R.E.M. Losing My Religion. Het geloof bij Imagine Thackeray is er wel. Zij is Taoïst. Taoïsme is een Chinese levensfilosofie die komt neer op het omarmen van wat je overkomt. Het heeft haar geholpen toen haar partner overleed. Dit heet Save Me.

The Smiths, Big Mouth Strikes Again. De Lokerse feesten zijn volop bezig met vanavond een mooie affiche. Zo meteen om 7 uur begint Au aan hun set. Met daarna Dressed Like Boys, Zaas en Xavier Rudd. Morgen is het dan aan Oscar and the Wolf, Tom O'Dell en The Cooks op het plein in Lokeren. Dit zijn The Cooks met Junk of the Heart.

Radio 1. Zomer.

0: Een basiscursus Spaans. Veel Spaanse woorden geleerd dankzij Manu Chao en Me Gustas Tu. Me Gustas, Patti Smith. Ze komt er zo aan met een nummer over een strand. Naar Brussel een half uur file rijden op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Noord. Door een ongeval is de rechterrijstrook versperd. Richting Kortrijk een kwartier op de E17 tussen Gentbrugge en De Werken in Zwijnaarden. Je moet er over twee smalle rijstroken. Andere vertragingen zijn klein.
1: Zomerland.

Joy van Mama's Gun, daarvoor Patti Smith en Redondo Beach. Patti was vorige week in Rome. Ze mocht op audiëntie bij de paus. En daarbij droeg ze een crucifixketting rond haar nek. Toen de deur openging en ze elkaar zagen, zei Patti Smith zachtjes hi, hi. Precies zoals ze dat had gedaan in haar nummer Wave van eind jaren 70. Dat nummer gaat over een verzonnen gesprek met paus Johannes Paulus I. Die stierf na slechts 33 dagen paus te zijn geweest. De huidige paus, Leo XIV, bleek dat nummer te kennen. En hij reageerde met That was marvelous. Ze leken goed op te schieten met elkaar. Komen natuurlijk allebei uit de VS. En allebei uit Chicago bovendien.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Radio 1 live.

Daarnet Olivia Dean met Baby Steps. En daarna zat Lenny Kravitz met Fly Away. Dit is de schoonzoon van Lenny. Enfin, de toekomstige schoonzoon. Hij is samen met Zoe Kravitz. Ze zijn nog niet getrouwd, maar al wel verloofd. Harry Styles en Fallin'. I'm in my

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: 7 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. De twee jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. Dat is door de lokale politie bevestigd aan onze redactie. De jongeren waren aan het wandelen in een groep toen ze plots werden verrast door het onweer. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand en samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zou een van hen wel aan de beterhand zijn. Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van een koppel in Brugge. De vrouw van 30 en haar man van 34 werden gisteren rond 6 uur 's avonds dood aangetroffen in hun huis in de deelgemeente Sint-Pieters. Het gaat om een gezin van Syrische afkomst met 4 kinderen tussen 8 en 14 jaar oud. Eén van hen zou de ouders gevonden hebben. Om te achterhalen wat er precies gebeurd is, wordt een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Een jeugdrechter zal nu bekijken waar de 4 kinderen terecht kunnen. Verschillende deelnemers aan een pro-Palestina-betoging in Antwerpen van eind juni hebben een gasboete gekregen van de stad. Onder hen ABVV-topman Bert Engelaar, PvdA-politicus Peter Mertes en groenvoorzitter Ayman Hors. Hors werd opgepakt door de politie omdat hij zich zou verzet hebben. Zelf ontkent hij dat hij de openbare orde verstoord had. Volgens hem ging het om vreedzaam protest. De gasboete die hij nu heeft gekregen gaat hij aanvechten en ook de PvdA-politici gaan dat doen. Zij spreken van intimidatie. Het Soedanese leger heeft zeker 35 mensen gedood bij een drone-aanval op een rechtbank. Dat meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Het gaat om een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur waar rebellen de controle in handen hebben. Volgens de organisatie heeft het leger er eergisteren burgerdoelwitten aangevallen met drones. Dat zou een ernstige schending van het humanitair recht zijn. In Soedan is al meer dan 3 jaar een bloedige oorlog aan de gang, waarbij al meer dan 59.000 mensen zijn omgekomen. Sport in de Tour de France Femme draagt Marlène Reusser vanaf nu de gele trui. De Zwitserse won de individuele tijdrit met aankomst in Dijon. Reusser maakte van deze tijdrit het hoofddoel van haar seizoen. Dat dan ook gelukt is, maakt haar erg blij, zeker ook al omdat de tour startte in haar thuisland Zwitserland.
1: This was kind of the idea that we had since a long time. I knew this Tour de France is the first Tour de France that I really saw as my goal of the year, that I really targeted. And that I am here as a leader, and I knew it's gonna start in Switzerland and on the Swiss National Day, and we're gonna have a TT the fourth day, that is today. So we always said it's our project Dijon.
0: Het weer vanavond trekken de laatste onweers en regenbuien weg richting Nederland en Duitsland. Vannacht wordt het bewolkt met kans op een lokale bui. Morgen eerst nog bewolking met lichte regen in het westen en het centrum van het land. In de namiddag krijgen we dan wat opklaringen en mogelijk ook wat zon in het westen. En maxima van 24 graden aan zee tot 27 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Zomerland.
3: Met Ronald Verhagen.
4: Zomerland is er nog tot 8 uur met onder meer Crystal Waters, Joni Mitchell en Crowded House.

Empire State of Mind, Jay-Z en Alicia Keys. Al was zij niet de eerste keus. Jay-Z had Mary J. Blige in gedachten als zangeres. Maar hoe meer hij naar de pianoklanken in het nummer luisterde, hoe meer hij aan Alicia Keys dacht. Zelf een goede pianiste ook natuurlijk. En hij koos voor haar. Dit was enkele maanden geleden de nieuwe single van Editors, Call It In. Editors staan nu vrijdag op de Lokerse feesten.

0: Crystal Waters, Gypsy Woman. Klinkt als een vrolijk la-da-di-nummer, maar eigenlijk een sociaal bewogen song over dakloos zijn, uit het leven gegrepen. Want Crystal Waters zingt het over een dakloze vrouw uit haar buurt die exact dat zong op straat. La-da-di, la-da-da. Zometeen blues uit Mali. Naar Brussel, 15 minuten file rijden op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar is door een ongeval de rechte rijstrook dicht.
1: Zomerland.
2: Radio 1.

0: Sunday van The Strokes. Daarvoor Tina Riwen met Abidinim Ehaf Solam.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Nu FKJ, dat staat voor French Kiwi Juice. Hij is een artiest met een Franse moeder en een vader uit Nieuw-Zeeland vandaar. FKJ brengt in september een nieuw album uit en komt dat live voorstellen in oktober in de Roma in Borgerhout. Dit is een nieuwe single, een voorloper van dat album, Soulmates, FKJ.

0: Veel beter kan een song niet passen bij een warme zomeravond zoals vanavond. Prachtige song over heimwee en verlangen. California van Joni Mitchell. Nu, Joni Mitchell past altijd natuurlijk. Young Yellow en de Nederlandse rapper Sef zitten ook met een verlangen. Zoeken naar wat liefde.
1: Het feit dat men omringd is, dat men niet alleen is, het er zijn, op een authentieke manier er zijn, dat is waar het echt over gaat.

Radio 1 Zomerland. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Gekke hoedjes, toffe songs. Jamiroquai, Virtual Insanity.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Blue Eye was een revelatie de afgelopen jaren. De Nieuwe Lichting gewonnen, Humo's Rock Rally gewonnen, concerten op Rock Werchter en Pukkelpop en een goede debuutplaat. Goed vertrokken dus. Dit najaar brengen ze hun tweede plaat uit, met ook een reeks concerten daarbij. En in aanloop doen ze enkele try-outs op 18 augustus in de 4HT in Diksmuiden en op het eind van die week ook op Pukkelpop. Dit is een voorsmaakje van het nieuwe album, een single die voor in het voorjaar al uitkwam, Sober.

0: Uit de begindagen van UB40, dan spreken we over het gezegende jaar 1980. Food for Thought. Nu een nieuwigheid.
1: Radio 1. Zomerland.
0: Een jonge artiest uit Londen, Sky Newman, met een recente song, Man of the House.

Een ode aan vrouwelijke vriendschap. Wolf Alice en Just Two Girls. Dit nummer is geschreven door Just Two Boys. Broers, Neil en Tim Finn bij Crowded House. Een nummer over dat verandering geen wondermiddel is. Je kan niet aan jezelf ontsnappen. Je innerlijke weerstation, dat gaat altijd mee. Dit is Weather With You.

neemt het op tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. In de laatste voorronde van de Champions League is dat. Fijne avond nog bij Radio 1. Dit is nog Gabriel Rios met Broad Daylight.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 8 uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De 2 jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. 1 van de 2 komt uit Hoeilaert in Vlaams-Brabant. De jongeren waren aan het wandelen in groep toen ze plots werden verrast door een hevig onweer. 1 van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. En samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. 1 van de 2 zou intussen wel beter zijn. Verschillende ziekenhuizen in ons land hebben hun hitteplan aangepast nu we de 2e hittegolf van deze zomer meemaken. In juni, tijdens de vorige hittegolf, bleek dat ziekenhuizen het moeilijk hadden. Het was in verschillende ruimtes echt te warm voor medewerkers en kwetsbare patiënten. Ziekenhuizen proberen zich nu beter te organiseren, zegt ook spoedarts Sam Proesmans van Ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen.
7: Waar loopt de temperatuur het hoogst op? Welke patiënten zetten we best waar? Ik bedoel daarmee, ja, oudere mensen hebben natuurlijk minder compensatiemechanismen, zijn sowieso kwetsbaarder. Misschien moeten we die mensen dan ook niet in de gang plaatsen waar de temperatuur

0: dan het hoogste oploopt. Hè. Dus we zijn gewoon beter in kaart aan het brengen van waar slaagt die hitte vooral toe en welke patiënten verzorgen we waar. Het is utopisch om te denken dat we tegen volgend jaar natuurlijk overal airconditioning hebben geïnstalleerd.
1: De Rijn staat in het westen van Duitsland op zijn laagste peil sinds 1880. De waterstand van de rivier is gedaald tot 24 centimeter. Daardoor is binnenlands vrachtverkeer bijna onmogelijk. En bedrijven moeten op zoek naar alternatieven om hun producten te vervoeren. Ook op andere plaatsen in Europa veroorzaakt de aanhoudende hitte problemen. Hongarije en Roemenië vragen burgers om onnodig gebruik van water en elektriciteit te vermijden. Nu ook het waterpeil van de Donau blijft dalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen werd het vandaag 40,8 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in die stad. En Union speelt op dit moment in de derde voorronde van de Champions League voetbal tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. De wedstrijd is in Oostende, want Union mag Europees niet in het eigen stadion spelen in Brussel. Dat stadion voldoet niet aan de normen van de Europese Voetbalbond. In het stadion in Oostende speelt nu de fusieclub Diksmuiden-Oostende. Dat is een amateurclub. En zij zijn tevreden met de komst van Union, zegt woordvoerder Bram Kersenbilk.
2: We hebben natuurlijk financiële afspraken met Union en zeker in de amateurreeks waarin wij nu spelen, kan dat een zeer mooie som opleveren voor de club. Maar ik denk toch ook vooral, het is fantastische promotie voor de club en voor de stad. De vele mensen, de vele pers die nu zien dat er ook na KVO Oostende en dankzij KSV Diksmuiden nog leven is in Oostende.
1: Ja, en de wedstrijd is enkele minuten aan de gang. Het staat nog 0-0 ziek. De laatste onweers- en regenbuien trekken weg. Vannacht veel wolken met kans op een plaatselijke bui. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later meer opklaringen bij 24 graden aan zee en 27 in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Sportza. Met Niels van Duizen.
4: Een hele goede avond. U hoort het goed. Er is ook Sportza deze avond, want u krijgt al meer het radionieuws voetbal. Hè. Union dat in die derde voorronde aantreedt van de Champions League met de match in Oostende dus tegen de Noren van Bodø Glimt. En die aftrap, ja, die was inderdaad om 6 uur. Bert Sterks, goede avond daar.
5: Die was zomaar 8 uur natuurlijk.
4: Al 8 uur, sorry.
5: Dat klopt.
4: Zo is het ook.
5: 10 minuten aan het voetballen aan zee. Het is hetzelfde uur als in Brussel hier in Oostende. En we gaan kijken naar een vrije trap van Union. 0-0 is het. En Union is goed aan de wedstrijd begonnen. Zo net was er al een gevaarlijke fase voor het doel van de Noren. Met Floric die zijn man voorbij raakte. De bal nog voor doel kon brengen. En dan zat de doelman van Bodø Glimt tussen Nikita Haikin. Nu een vrije trap dus voor de Unionisten links op het terrein in de zon. Nog een streep zon aan die flank. De bal die met links voor doel wordt gebracht laag en maar halfjes wordt weggewerkt daar. Doordat moet Blomberg geweest zijn die mee moest verdedigen. En zo blijft Union daar wat hangen nog op de helft van Bodø Glimt. En dat hebben ze eigenlijk in die eerste 4 minuten van de eerste helft voortdurend gedaan. Met al een paar goede combinaties, met veel balbezit. Dus ze zijn echt wel met portie durf en lef aan deze wedstrijd begonnen tegen een tegenstander van wel enig niveau natuurlijk. De laatste jaren heeft Bodø Glimt in de Europese competities wel van zich doen spreken met een halve finale in de Europa League. Vorig jaar ook 8e finales in de Champions League zelfs. Inter Milan uitgeschakeld, Inter Milan in de tussenfase met klinkende cijfers. Daarna ging ook Sporting voor de bijl daar boven de poolcirkel in Noorwegen met 3-0. En uiteindelijk werd er dan in Lissabon wel met 5-0 verloren. Dat was het einde van een heel mooi Europees parcours van de Noren. Die wel hun beste spits zijn verloren nu enkele weken geleden. Heuk, die en vorig seizoen en dit seizoen al een pak doelpunten maakte. Want net zoals het geval was voor Hammarby dat tegen Anderlecht speelde de voorbije 2 weken. Zit ook de Noorse competitie al ongeveer in een fase halfweg. Al 16 wedstrijden gespeeld, 15 wedstrijden. En Bodø Glimt staat aan de leiding met een puntje meer dan Viking. Maar heeft wel 1 wedstrijd meer gespeeld. Om een beetje te situeren waar ze staan. Maar dus wel een te duchte tegenstander. Een compact spelende tegenstander die er heel gevaarlijk kan uitkomen. In het wit voetballend hier. De echte kleur is geel van Bodø Glimt. Maar dat is natuurlijk ook de kleur waarin Union op dit moment speelt. Alweer in een ander stadion Europees voetballend. Het gebeurde al een keer in het Koning Boudewijn stadion. In Anderlecht in Leuven. En Mechelen was ook een optie eventueel om deze wedstrijd te spelen. Maar uiteindelijk is de keuze gevallen op Oostende. En natuurlijk in de zomer zijn er minder leuke plaatsen om te toeven voor fans. Zowel die uit Noorwegen als uit Brussel. Die vroeger dan gewoon naar de wedstrijd zijn gekomen om er een dagje zee van te maken. Want ze liepen hier echt al wel enkele uren rond op de zeedijk. En een visje aan het eten en een pintje aan het drinken. Zo hebben ze er toch een leuke dag op zitten. Union heeft zelfs een trein ingelegd om wat van die mensen naar hier te brengen. We kijken naar een lange bal. Die wordt weggewerkt achterin door Massiré Silla van Union. De jonge Senegalees staat opnieuw in de basis. En de enige echte verrassing is de afwezigheid van Adem Zorgan op het middenveld. Hij heeft een lichte blessure, zo is ons verteld. En ze hopen hem in het weekend wel weer klaar te stomen voor de wedstrijd in de Jupiler Pro League. Dan moet Union naar het Westelse Kuipje om de nieuwe jaargang af te trappen van de Jupiler Pro League. Guillermo Smit met een mislukte voorzet in de voeten van Hauge, die u misschien nog kent van op het WK-voetbal, was daarmee in de Noorse selectie. Ook ex-A-agent natuurlijk, Jens-Petter Hauge, waar hij niet meteen zijn gelukkigste jaar in zijn carrière kende. Goed werk nu van der Per op het middenveld. Speelt mee naar Floruc op rechts, die goed als een match is begonnen. Zoekt nu zijn linker en wil dan voorzetten. Legt nog een keer achteruit, maar dat is te kort voor Rob Schoofs. En zo heeft hij ook meteen de naam van de vervanger mee van Zorgan. Want Schoofs is de man die zijn plek heeft ingenomen op het middenveld. En de andere nieuwe naam in vergelijking met Supercup is Anas Kef Anankalaili, beter de Israëliër, die al een paar keer in verband is gebracht met een transfer. Bijna naar Italië was vertrokken, maar daar werd afgekeurd om medische redenen. Hij speelt logischerwijze, zou ik zeggen, in de basiself van David Hubert op de rechterflank. En dus geen Patrice, die ja, gewoon een mindere voetballer is natuurlijk dan Kalaili. Wel een werker, een vroeter, een loper. Maar als je het echt van wat meer techniek moet hebben, en die heeft Kalaili natuurlijk, moet je toch naar de Israëliër kijken, die vorig seizoen ook prima presteerde in de Champions League. En daar een aantal doelpunten maakte. Daar echt wel een van de smaakmakers was van Union. In de Champions League campagne die helaas voor de Unionisten eindigde in de groepsfase met 9 punten. Ook Bodø pakte er 9. Maar met een beter doelsaldo konden zij dus wel doorstomen. Weer Floruc in de box. En met links probeert hij voor te zetten. En gaat het tegen de voet aan van verdediger Björkan. Maar toch nog even aan. Geraakt ook door Floruc. En zo geen eerste hoekschop in de wedstrijd. Nog eens kijken op de monitor of dat klopte. Ik zag een hoekschop. Maar aan het gezicht van Raul Floruc te zien is het toch gewoon juist wat de scheidsrechter heeft beslist. Die er ook dichtbij stond. Irfan Pelto uit Bosnië en Herzegovina. Ervaren man van 42 jaar. Die onder meer al een keer de finale van de Conference League heeft mogen fluiten. Dus wel een scheidsrechter met naam en faam die is aangeduid voor deze wedstrijd. In het Oostense Albertpark, waar ik u van kan vertellen dat het voetbalterrein er slecht uitziet. Heel droog, hobbelig. Geen terrein waar je de bal vlot kan laten gaan. Dat zal volgende week op het kunstgras van Bodø natuurlijk helemaal anders zijn. Nee, dit is echt meer een akker. En ik zou zeggen, bijna goed dat het niet regent, want dan zou het hier helemaal omgeploegd worden. Het is een veld dat nu natuurlijk niet meer op het hoogste niveau wordt gebruikt. KV Oostende is al enkele jaren weg uit de Belgische hoogste voetbalklasse. En KV Diksmuiden Oostende speelt hier wel nu met nog een paar bekende mensen van toen die wel zijn gebleven, zoals Bram Kersenbilt, die nu de operational manager is geworden. En Martin Heijlen is ook in de tribune. Komt nog altijd kijken naar de wedstrijden van Diksmuiden Oostende op het vierde niveau. Maar wilde deze Europese match toch ook een keertje meepikken. Tussen Union en Bodø Glimt voor de tweede keer dat in dit stadion overigens een Europese match wordt gespeeld. Want ook KVO kende een heel goede jaargang in de Belgische competitie waarnaar Europees voetbal volgde. Het bleef bij 1 voorronde tegen Olympique Marseille. Daar verloren met 4-2 en hier in dit stadion werd 0-0 gelijk gespeeld. De sfeer zit er wel in, moet ik zeggen. Een 5000-tal tickets zijn verkocht. Mensen die vanuit Brussel naar de zee, naar de Noordzee zijn afgereisd. En van elk stadion maken ze zo'n beetje hun thuis. Ze zijn het gewend geworden. Hauge gaat voorbij. Kalaili achteruit gelegd dan naar Vet. Een goede tackle van der Perre in zijn eigen rechthoek. Dus met een beetje risico gedaan. Maar wel heel goed op de bal. Fousseini gaat nu druk zetten op een van de mannen achterin. Dat was Björtoft. Maar komt tekort de snelle man uit Ghana. Dus weer datzelfde spitsenduo bij Union. Voorlopig nog geen Promise David zit op de bank. En ook geen Kevin Rodriguez, de WK-gangers. Ook Rodriguez zit op de bank bij de Unionisten. En kan dus straks nog wel een keer zijn opwachting maken. Misschien een counterkans met Van der Perre Schoofs. Maar McAllister moet weer achteruit. En dan is Shambare de doelman die heel ver vooruit knalt. RV Koffie is niet speelgerechtigd geraakt voor deze derde voorronde in de Champions League. Staat niet op de spelerslijst. Dus is Shambare keuze nummer 1. En zitten er een paar jonkies op de bank als er wat zou gebeuren met Shambare. Kavlashvili en Boets zijn de stand-ins voor als het zover zou komen. Maar ik denk toch dat ze bij Union een beetje bidden dat dat niet het geval is. Want dat zijn jonge kerels met geen ervaring op het hoogste niveau. Waar Shambare die natuurlijk vorig seizoen wel al een beetje kon opdoen in de wedstrijden toen Kjell Scherpen geblesseerd was. U weet het misschien, Scherpen de afgelopen week de 2,06 meter grote doelman vertrokken richting de Premier League. Voilà, een beetje schermutselingen voor het doel van Bodø Glimt zijn er geweest. Maar ook niet meer dan dat in de aanvangsfase. We spelen 11,5 minuut. Het is 0-0.

0: Das Pop met Never Get Enough. We gaan terug zonnekloppen aan de zee. En vooral ook verder voetbal volgen bij jou, Bert.
1: Een kwartiertje gevoetbald, kansen zijn er niet meer geweest. En de wedstrijd heeft een minuutje zowat stilgelegen voor een blessurebehandeling van Sondre Aukland. Een van de middenvelders van de Noren had een tik gekregen in een duel met Massi Reisila, die daarvoor niet werd bestraft met een overtreding door scheidsrechter Pelto. Maar hij leek me de bal ook wel correct uit zijn voeten te halen. Maar ergens toch een aanraking tussen die twee, waardoor Aukland een tijd lang bleef liggen. Union is in de aanval met Ross Sykes. Aukland moet nog even langs de lijnen blijven voor hij weer het terrein mag betreden na zijn blessurebehandeling. En hij moet nog wat langer wachten, moet ook richting de middenlijn. Zo gaat dat tegenwoordig. Met de zon in de ogen gaat hij naar daar. Dus Union zou eventjes kunnen profiteren van een man meer situatie. Maar dan moet het wel snel gaan natuurlijk. Zoals nu met Kalaili in de aanval. Zoekt zijn man op, raakt hem niet voorbij. McAllister dan en het is weer 11 tegen 11 nu. Floruch al vaak aan de bal geweest. Nog een keer Kalaili wil voorzetten, maar ziet dan dat er veel te weinig volk in de box is en vooral te weinig gestalte. Wel een bal nu van Schoofs gelepeld. Fousseini gaat er nog achteraan en een knal ertegen van de rechtsachter Scheuvels. Hij trapt die hoog over de zijlijn. En als je hem hier al te hoog trapt, dan trap je hem ook gewoon over de tribunes. Zeker aan die kant van het stadion waar ze niet al te hoog zijn. Nieuwe bal voor doel van Guillermé. Floric kan er niet bij. Van de Perre recupereert. En Silla met een streep uit de tweede lijn. Maar die gaat heel ver over en naast het doel van doelman Nikita Haikin. De enige die niet echt volbloed Noor is in dat elftal. Toch opvallend. Allemaal Nooren. En die Nikita Haikin is dan een man met vier nationaliteiten. Is Rus, is Israëliër, Brit en ook een beetje Noor. Dus hij kon zijn nationale ploegen uitkiezen, die Haikin. Een man die eventjes in Engeland ook speelde bij Bristol City. Dus een geval van emigrerende en weer immigrerende ouders, waardoor hij zoveel nationaliteiten heeft. Kijk, hij heeft het naar zijn zin bij Bodø Glimt, want het is al zijn tweede periode daar. Hauge kon bijna doorglippen met Blomberg. Het gaat naar de rechterzijde, naar Scheuvelt. Eigenlijk is Bodø Glimt er echt nog niet uitgekomen in dat openingskwartier. En ook nu is er weer balverlies met Fousseini, die zich probeert vrij te draaien. Is de bal daar kwijt. Goede actie van Sykes, die een lang been tussen de benen van Blomberg kan insteken. Floruch dan op de tegenaanval. Randje buitenspel, zoekt weer zijn linker en is een beetje kwijt waar hij staat. Hij had toch nog zijn linker gevonden. En dan trapt hij gekraakt. En raakt de bal niet echt ver weg. Schoofs nog uit de tweede lijn. En die gaat dan over het doel van Haikin. En dat was al een betere doelpoging die we toch maar zullen noteren. Rob Schoofs met zijn linker over het doel van Haikin getrapt. En dan was het inderdaad geen buitenspel. Dat zien we op de herhaling. Want een van de twee centrale verdedigers, Kundersen, was nog blijven hangen. Vandaar dat Floric kon doorlopen. Maar het is natuurlijk geen stoomtrein zoals je Promise David hebt. Of Rodriguez, als die daar in die positie staan. Die met kracht en snelheid kunnen doorlopen. En iedereen gewoon opzij beuken. Dat heb je bij Floric natuurlijk niet. Die komt toch wat minder scherp voor de dag. Was ook zwak, vond ik, in de Supercup. Nu aan de andere kant. Blomberg met een kans. En Silla haalt hem onderuit. Dat is een vrije trap op de lijn van de grote rechthoek. En een eerste gele kaart in de wedstrijd. Daar ging het licht een beetje uit bij Silla. Die zich te makkelijk liet uitkappen. En iets te vroeg in de tackle ging, leek mij ook die 21-jarige grote Senegalees die nog even in Noorwegen voetbalde. En tot een van de betere jonge spelers, ik denk zelfs de beste in de tweede Noorse voetbalklasse, werd verkozen voor hij naar Union trok bij Lyn. Nog eens kijken, veel ruimte voor Blomberg. Daar was duidelijk wat mis met de dekking. En een schaartackle dan weinig op in te brengen natuurlijk. En een vrije trap op een gevaarlijke positie. Met Blomberg onder meer bij de bal. En ik denk ook Patrick Berg, de aanvoerder. Dat is ook een WK-ganger. Ze zijn met z'n drieën bij Bodø. Met Hauge, met Berg en ook de linksachter Björkan was erbij in de States. En Mexico en Canada, als ze daar ook zouden gevoetbald hebben. Dat weet ik zo van buiten niet meer. Vooral Berg maakte wat speelminuten daar. Soms aan de zijde van Sander Berge. Hij staat klaar voor een bal met rechts. Blomberg voor een bal met links. Maar die druipt nu af. Dus eerder een plek voor een linksvoetige wel. Heel brede muur bij Union. Met wel een man of vijf erin. Inderdaad. Weinig zicht voor Vic Chambare. Daar komt de bal over de muur en erin. Schitterende vrije trap. 0-1. Patrick Berg. Schitterend gedaan. 19e minuut. 0-1 voor Bodø Glimt hier in Oostende. En het zijn de weinige meegereisde Noorse fans die mogen juichen. Eerste schot tussen de palen. Eerste doelpunt. Hij trapt die bal mooi over de muur in de linkerhoek. En Chambare staat aan de grond genageld. Heel mooi gedaan. Mooi doelpunt van Patrick Berg. En zo Union na toch een best goed wedstrijdbegin. Op achtervolgen aangewezen. Ja, er stonden 4 spelers van Union en nog 2 Noren voor het gezicht van Chambare. En die 2 Noren trokken dan uit elkaar. Waardoor hij die bal vrij laat zag komen van Berg. Maar hij trapte hem er wel met de nodige kracht en curve in, moet ik zeggen. Wegdraaiend van de doelman die alleen maar kan kijken. Geen sprong, geen reactie, geen arm, nee, nee. Mooie goal van de aanvoerder. En een probleempje toch voor Union nu. Het is over 2 wedstrijden te doen. Eerst hier, dan in Noorwegen volgende week. En als Union deze voorronde overleeft, wacht nog Olympiakos of NEC Nijmegen in Nederland. Pas dan zou de Champions League kunnen wenken. Als ze deze ronde niet overleven, gaan ze meteen rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. En hoeft die laatste voorronde niet meer gespeeld te worden. Dat is sinds enkele jaren zo. Die kunnen ze er wel even overslaan dan. Het vangnet is er wel. En ik weet ook niet of ze echt rekenen op die Champions League. Budgetair zeker niet. Zoveel risico zouden ze niet durven te nemen bij Union. Met hun toch voorzichtige manier van geld uitgeven. En spelers recruteren. Stevige tackle van Schoofs nu op het middenveld. Dat was ook weer redelijk met de voet vooruit. Kwam te laat. En dan opletten voor een snelle vrije trap. Want die gaat nu naar de linkerflank, naar Hauge. Chambare komt uit zijn doel. Het was niet zo'n beste bal die te diep ging. En zo heel dicht in de buurt kwam van de doelman van Union. Die dus de concurrentie krijgt van RV Koffie. Een heel ander type dan Kjell Scherpen. Toch wel een centimeter of 15. Bijna 20 kleiner dan Scherpen. Dus qua présence in de box is dat net wat anders. Wel een man die heel goed kan uitvoetballen. En dat zo goed kan dat hij wel een keer te veel risico neemt. Ver uit zijn doel of vlak voor zijn doel. Met veel bravoure en lef. En soms wat overmoed. Probeert spitsen uit te schakelen. En dat loopt natuurlijk nu en dan wel een keertje fout af. Dat kan gebeuren. En dat wordt hem in dat geval ook niet in dank afgenomen. Schöffel nog met een lange bal. Silla koopt boven het hoofd van Blomberg. Van de Perre draait zich weg. Blijft overeind. Dat is goed gedaan van de Perre. En dan gaat het doek diep naar Fusaini. Hij heeft een beetje ruimte. Heeft wel nog Gundersen voor zich in de box. En zijn schot wordt dan afgeblokt. Nog even Onaru erbij. Die we nog niet al te veel aan de bal hebben gezien in die beginfase. Maar echt uithalen kan de Roemeen niet. 22e minuut. Union Bodø 0-1. Dus na die vrije trap van Berg.

0: Cure met Friday in Love. Snel terug naar Oostende, Bert.
1: 1-1 geworden nu. Floruc scoort voor Union aan hoekschop. Dus opnieuw een doelpunt aan stilliggende bal. Getrapt door Olaru. Doelman zat er dan even bij. Maar werd wat onder druk gezet door een speler van Union. Niet voor een overtreding gefloten. En dan valt de bal in de voeten van Floruc. Die met links in één tijd binnentrapt. En zo de stand weer in evenwicht brengt. En een dikke knuffel krijgt daar beneden van de teammanager van Union. Raúl Floruc. Hij begon goed vorig seizoen bij de Unionisten. Scoorde geregeld. Maar dan toch heel erg teruggevallen. Ja, het was ook geen overtreding hoor van McAllister. De doelman komt eruit en loopt gewoon zelf tegen McAllister aan. Hij hindert hem amper eigenlijk niet. Dus daar kan je echt niet voor fluiten. Hij gebaart dan wel Haikin dat hij duidelijk werd gehinderd. Maar nee, dat was zeker niet het geval. En Floruc trapt die bal dan in één tijd voorbij een paar benen in het lege doel. En zo zit Union weer helemaal in de dubbele confrontatie met Bodø/Glimt. Dat nu een keer zelf de bal heeft en kan opbouwen met Bjørtoft. Noor van 27 daarachterin. Zijn buur Gundersen ook een Noor. Ook op de bank bijna. Allemaal Nooren en een Deen of twee. Dat is het dan. Het zijn allemaal redelijk lokale jongens. Goeie kans nu. En dat is een penalty. Ja, het is een penalty. Voor Bodø/Glimt. En een gele kaart voor... Was het McAllister? Ik denk het wel. Of was het weer Silla? Dat heb ik nu even niet helemaal duidelijk gezien. Het is McAllister. En een duidelijke penalty wel, want hij haakte zijn tegenstander die de rechthoek inging. En zo kan de stand hier al heel snel op 1-2 komen. De bal ging in de rug van de defensie. In de rug van Kalaili, van Silla ook. En McAllister, ja, eigenlijk doet hij niet zoveel, vind ik nu. Ook toch nog een keertje kijken. Bal van Bjørkan in de defensie, of in de rug van de defensie. En dan haken Blomberg en McAllister heel eventjes. Een heel... Ja, hij trapt hem wel op de enkel. Ja. Nu zie ik het beter. Hij raakt hem op de enkel. Het is niet zo bedoeld. Het is in de loopbeweging. Het is niet dat hij hem wil aantrappen. Maar zo staan er nu dus wel al twee van de drie Union-verdedigers met geel. En een penalty tegen. Dus al een vrije trap, een hoekschop. En nu een penalty. Zo loopt het aantal doelpunten mogelijk snel op. Als deze bal erin gaat. Shambara pakte één penalty in de Supercup. Die van Tsawa tegen Club Brugge. Vandaar dat hij mee een beetje de held werd van die Supercup-wedstrijd. Zonder het allemaal te gaan overdrijven natuurlijk. Het blijft maar de Supercup in het begin van het seizoen. Het is niet de bekerfinale. Om maar wat te zeggen. Blomberg staat bij de bal. Ook Bergweer, die tweezelfde. En Shambara wordt op zijn plichten gewezen door scheidsrechter Pelko. Die hem helemaal volgt tot op zijn doellijn. Oog in oog met elkaar. Gewoon neus tegen neus bijna, stapte Shambara achteruit en voelde Pelko mee. Maar er is wel nog een VAR-fase. Er wordt wel nog naar gekeken. Het is niet dat hij veel deed, maar ja, hij trapt hem wel duidelijk aan. Dus ik denk niet dat de VAR dit kan terugschroeven. En Pelko zegt inderdaad, iedereen mag gaan plaatsnemen buiten de grote rechthoek. En Blomberg heeft de bal in de handen en legt die nu op de penalty-stip. Tegenover Shambara dus, die zich groot maakt, die zijn armen in de lucht steekt. Ik weet niet of hij nu ook weer allerlei dingen roept, zoals in de Supercup, richting zijn tegenstander. In het Engels zal het dan moeten, zeker richting Blomberg. Want Noors denk ik niet dat hij machtig is. De West-Vlamingen, Roeselaren geboren, Shambara. Wachten we nog of niet? Pelko zegt iedereen moet buiten de rechthoek en dan mag de rechtsvoetige Blomberg aanlopen. Daar komt het signaal. Korte aanloop wordt het van Blomberg die nog een keer diep inademt. En lang wacht met zijn aanloop. Daar komt hij nu toch. Blomberg trapt binnen door het midden. 1-2. En zo staat Bodø voor een tweede keer op voorsprong. En is het feestje van een heel korte duur geweest voor Union. Die gelijkmaker van Floruc. 1-2. Blomberg. Een man die ook in de competitie geregeld scoort. 4 keer. Hij moet zo'n beetje de vervanger worden van Heuk. Die al die doelpunten maakte vorig seizoen. En dit seizoen ook al 7. Tot hij vertrok naar Celtic. En zo wordt het weer wat stiller in het Albert Park. Waar die 5000 denken, die voorrondes in de Champions League. Misschien is het toch allemaal wat te hoog gegrepen voor ons. Zo in het begin van het seizoen. Al staat Union, dat zeggen we er natuurlijk meteen wel bij. Nog niet helemaal op zijn sterkst. Geen Zorgan, geen Promise David. Maar toch. Al 2 doelpunten tegen voor de ploeg die vorig jaar grossierde in de clean sheets. Een vrije trap, een penalty. En zo na een half uur dus 1-2.

0: The Avalanches met Every Single Weekend. Dan terug naar het voetbal natuurlijk met Union. Dat nog steeds of ja, opnieuw op een achterstand aankijkt, Bert.
1: Ja, inderdaad. Met nu Schoofs die de bal recupereert buiten de grote rechthoek. Silla kan koppen en doet dat over het doel van de Noren. 1-2 na 32 minuten. Nieuwe gele kaart voor Union. Dat zijn er al 3 in een half uur. En ik vond het eerlijk gezegd een beetje een belachelijke. Tenzij het echt een nieuwe regel is. Olaru kreeg geel omdat hij een vrije trap te snel nam. En scheidsrechter Pelko was echt boos op hem. En wij wees naar zijn fluit en zei nee, ik heb nog geen signaal gegeven. En trok meteen de gele kaart. Ook David Hubert keek een beetje vreemd op dat daar zo snel geel voor werd getrokken. Omdat hij het spel wou versnellen, niet vertragen. Het is het spel willen versnellen dat hij deed voor een verrassingseffect zorgen. Dus goed, 3 keer geel al. Fusaini nu met links een keer. En goede redding van Haikin. Goede save van Haikin. Dit was dichtbij de gelijkmaker van Mo Fusaini. En er liggen echt wel mogelijkheden. Want die Noren hebben veel moeite met uitvoetballen op dit bar slechte, hobbelige terrein. Fusaini er vandoor met links. Een heel goede save meteen. Hand van Haikin. Hoekschop voor Union. Zo net ook al een kansje voor Fusaini. Toen met zijn rechternaast getrapt. Voorlangs. Na het stiel van Florentje. Ook toen het balverlies dat bijna werd afgestraft. Nu nog wat dichter erbij dus. Hoekschop met Olaru. Met de handen of met de ogen in de zon. Of de zon in de ogen, zo moet ik het zeggen. Maar hij trapt die veel te ver over iedereen heen. Tot over de zijlijn zelfs. Darius Olaru. Een man met prima statistieken in de Roemeense competitie. 49 doelpunten in een wedstrijd of 200. En dan in Europa toch ook nog een doelpunt of 30 gemaakt voor zijn club FCSB in Boekarest. Nog mee tegen Anderlecht gespeeld toen zij de Europa League speelde tegen FCSB. En een voetbal met wel wat techniek, met wel wat talent. Die de vervanger moet worden dit seizoen van Anwar Aytel Hadj. Die, zo verwacht men, toch nog zal vertrekken bij Union. 1-2 dus, 34e minuut. Union bouwt weer op. En het is echt al een paar keer gebeurd dat die Noren achterin aan het prutsen gaan bij het uitvoetballen. Ze hebben het er echt heel lastig mee. Passes die ze tekort geven. Die wat stroop blijven zitten in dat ruwe, borstelachtige gras, lijkt mij. Mukelester met een hakje achter zijn steunbeen naar Kalaili. Zet zijn man ook nog een keer opzij. En via Björkan is het een hoekschop voor Union. En zo kunnen de fans toch weer toeleven naar een moment. Want ze zien dat Sykes vooruit komt. En ook Silla. Geen Burgess meer natuurlijk voor dat soort van fases. Hoe vaak is het gebeurd dat hij bij de tweede paal stond en de bal weer in het pak kon koppen. Van waaruit Union dan kon dreigen of scoren. Dat is weg. Het is vooral kijken naar die twee. Naar Silla, naar Sykes. Waar zeker Sykes een heel gevaarlijk heerschap van is. En geregeld zijn doelpunten meepikt. Zowel in de Jupiler Pro League als in Europa. Te korte hoekschop nu. En Floruc moest nog recht zetten. Wat Olaru niet goed deed. Die zit echt niet lekker in de wedstrijd, moet ik zeggen. Die Olaru komt vaak een beetje te traag voor de dag. Een beetje sloom in deze match. Kan de intensiteit niet vinden die nodig is om hier overeind te blijven. Dan zijn de Noren eerder afwachtend aan het voetballen. Maar het is echt wel een geheel dat al lang samenspeelt. Dat zie je. Ze panikeren niet snel. Ze zijn heel berekend sluw. Anders komen ze natuurlijk niet zo ver. Jaar na jaar in de Europese competities. In de voorbije 5-6 jaar ook een keer of 4 kampioen van Noorwegen geworden. 3 keer de beker gewonnen in de clubgeschiedenis. Al was dat ook al in een wat verder verleden zo al dat ze daarin slagen. Maar 4 titels, ja, dat is toch niet min. Dan is er gewoon goed gewerkt in de voorbije 5 jaar door Bodø Glimt. Hauge met de bal aan de voet. Ziet Björkan meeschuiven, de linksachter. En 3 unionisten verdedigen mee, waardoor er centraal wat ruimte kwam. Schoof zit ertussen, voetbalt uit. Maar Olaru is de bal alweer kwijt. Guilherme hoelt er nog achteraan in een duel met Blomberg deze keer. En hij duwt eventjes, waardoor hij nog bij de bal kan komen. In de rug gespeeld van Olaru. Kan nog net verlengen, maar ook weer niet goed genoeg. Nee, hij zit echt niet lekker in de match. Zowat elke bal die van zijn voet komt, gaat verloren op dit moment van Darius Olaru. Uitvoetballen met Schoteft. En dat is een man die je in de gaten moet houden. Die vaak meegaat, geregeld scoort. Vetan op het middenveld met Austed. Links veel ruimte voor Hauge. Die zijn ze uit het oog verloren. Hij trapt naar de eerste paal. En die bal gaat dan een metertje naast. Het is een doeltrap voor Vic Chambare. 37e minuut, 1-2 voor Bodø.

0: Supergrass met All Right. Niet zo supergoed voor Union op dit moment. Dichter of steeds dichter bij de rust, Bert.
1: Inderdaad, nog 5 minuutjes tot de pauze met de Noren die voorstaan en in de aanval gaan. Goeie tackle wel van McAllister nu op de bal. De bal wordt vooruit gestuurd naar Fusseini, die met zijn kleine gestalte de bal toch nog probeert bij te houden. Maar het leer springt dan wat van zijn schouder af. Kan er niet meer bij uiteindelijk. Hauge. Bij Gent geen enkel competitiedoelpunt gemaakt in zijn periode daar. Werd gehaald bij Frankfurt destijds. Groot talent bij Milan gevoetbald ook. En in Noorwegen lukt het hem allemaal wel weer wat beter. Jens Petter Hauge. Dit seizoen toch ook weer al een paar doelpunten gemaakt. 3 in de Noorse competitie. In de elite-serie. Waarin, ik zei het al, Bodø aan de leiding staat. Maar de eerste achtervolger, de kampioen ook van vorig jaar, Viking, heeft nog een wedstrijd te goed. Guillermo Smit moet oppassen. Komt nog weg voor Blomberg. Kan diep gaan. En dan is er een overtreding op Rob Schoofs op het middenveld. Hij krijgt dus ook de voorkeur op, ik zeg maar wat, Seneli, die op de bank zit bij Union. Er zit nog wel wat, zeker aanvallen. Bjondic, Promes David, Rodriguez, Niang. En dan voor het middenveld Seneli. Mofokeng, de man van de penalty tegen Club Brugge. Helemaal op het einde. In die strafschopfase, of strafschoppenserie, is er ook nog bij. En nu ook een eerste gele kaart aan de andere kant voor Gundersen. Het kon niet uitblijven natuurlijk. 3-1 in de gele kaarten. Jostijn Gundersen krijgt geel van scheidsrechter Pelko. In een wat verder verleden wel geregeld wedstrijden gefloten van Belgische ploegen. Club Brugge een aantal keer in de Champions League. Dortmund Leverkusen. Keertje Gent tegen Omonia Nicosia. Dat opnieuw een tegenstander zou kunnen zijn in de playoff fase voor de Buffalo's. Van de Perre. Knalt de bal tegen Olaru aan, die nu ook nog eens in de weg loopt waar hij niet moet staan. Kon er niet echt aan doen, zeg ik er wel bij. Sila moet verdedigen met Blomberg in de rug. En speelt dan terug tot bij zijn doelman Chambare. Dat zijn ballen die je voorzichtig moet trappen hier. Ook wel hard genoeg om dit trage terrein. Je ziet de bal echt opspringen, hobbelen van voet tot voet gaan op die manier. Dus het kan wel een keertje gebeuren dat je een controle mist hier. Als de bal net ophupt voor je die aan je voet wil vastkleven, kan dat al wel een keertje misgaan. Weer een overtreding op het middenveld. Het is geen wedstrijd met het hele hoge tempo. Niet met de intensiteit van, ik zeg maar wat, Anderlecht Hammarby. Dat waren 2 veel leukere wedstrijden dan deze. Ook al hebben we al 3 doelpunten gezien. Het is een ploeg die erg afwacht tegen Union dat maar toch redelijk stroef aan het voetballen is. Alleen wanneer ze druk kunnen zetten op die verdedigers en de bal daar afsnoepen. Het Unionspel, zal ik maar zeggen. Wordt het nu en dan een keer gevaarlijk. McAllister nu, die tussen de linies inzit. En dat was toch een duidelijke hensbal van Vet. En die wordt niet gezien door de scheidsrechter uit Bosnië en Herzegovina. En dan geeft hij een overtreding aan McAllister. Die al geel heeft, dus ook moet opletten. Nog eens kijken. Ja, het was echt wel hens, hoor. Het is ook gewoon de onderkant van de arm van Auckland was het. Niet Vet. Het was Auckland. Ja, het moet toch gewoon gefloten worden op het middenveld. Nee, het is niet de gelukkigste avond voorlopig van die Pelto. Hij heeft er al een paar keer naast gezeten. Ook wel opgezeten met die penaltyfase. McAllister speelt door naar Floruc. En wordt nu aangetrapt bij de zijlijn. Ook dat wordt een gele kaart. Gele kaart voor Brynhildsen. Dat zijn er dus al 5 in de eerste helft. Dat tikt aardig aan. Als je er 1 keer aan begint, kan je niet meer terug natuurlijk. Dat moet een ervaren man als Pelto toch weten. Nog eens kijken. Ja, het was flinker op hoor. Op de voeten van de Argentijn die dit seizoen de aanvoerder is bij Union. Stevig aangetrapt. En we voetballen weer met McAllister. Hij moet dus een beetje de rol van Burgess overnemen op een andere manier in de kleedkamer. De rol van aanvoerder. Burgess op een wat meer geslepen manier, denk ik. Met présence in de kleedkamer. Intellect ook. Maar McAllister meer de leader by example is dan zeker de man die voorop gaat in de strijd. Elke keer opnieuw. Tackle op het middenveld. En dat is een bal die wordt ingeworpen nu door Sykes op de linkerflank. Het gaat achteruit naar Rob Schoofs. Ja, echt voorzetten, hoge voorzetten geven in de box heeft niet veel zin met Fusseini en Florens daar. Dat zijn allebei geen koppers. Dus hij speelt toch maar weer rond. Het gaat naar Kalaili. Een bal nu wel in de rechthoek. Goed gedaan. Olaru in 1 tijd. En Fusseini krijgt de bal een beetje in zijn rug. Kan die niet verlengen. Dat was wel goed gedaan. Vooral goed bewogen door Darius Olaru. Er zit hier een man voor mij met de Roemeense vlag. Dat kan niet anders dan een fan van Olaru zijn. Dat was goed gedaan. Van Kalaili en van Olaru. Fusseini net niet erbij. Nu weer Kalaili. Bal voor doel. Weggekopt daar bij de eerste paal door Brynhildsen. En over de zijlijn dan gelopen door een van de andere Noren, ingooien voor Union. Dat er een beetje vaart probeert in te zetten in wat nu de laatste minuut is van de eerste helft. Er zal wel een beetje toegevoegde tijd bij komen. Van de Pers, sleepbeweging, raakt Björkan niet voorbij. Maar is er wel weer bij door het stoorwerk van McAllister. Kalaili op rechts, voorzet richting de tweede paal. Doelman komt en kan de bal ook gewoon plukken. En hij blijft dan nog even zitten op de grond, die Haikin. Een goede save dus van die doelman. Op het schot van Fusaini na een minuut of 33 was dat. De 0-1 van Berg, 20e minuut. Heel mooie vrije trap over de muur en in doel. Floric met de 1-1 na een hoekschop die de doelman niet lekker wegkreeg. Haikin. Dan de penalty goal van Blomberg, 1-2. En nadien dus twee keer Fusaini, een keer voorlangs. En een keer ook heel goed gered door doelman Haikin. 3 minuten zijn erbij gerekend. Er was inderdaad een blessurebehandeling van Auckland. En er was een VAR-fase bij die penalty, waardoor het allemaal een beetje langer heeft geduurd. Silla kopt weg voor Blomberg. En gaat nog een keer mee in dat duel. Zit er nu wat minder lekker bij. Een tik in het aangezicht van der Perre. Niet gefloten. En hij staat dan maar beter weer recht. Want die man uit Bosnië-Herzegovina gaat nu echt niet zeggen spel stilleggen. Van der Perre ligt nog altijd te kronkelen. Bal achteruit bij Björkan. En gaat hij hem nu over de zijlijn trappen. Dat hoeft in theorie niet. De scheidsrechter komt nu toch maar een keertje polshoog te nemen bij Van der Perre. En zegt, verzorging mag komen, maar ik denk niet dat het zo erg is, eerlijk gezegd. Hij voelt even aan zijn neus, Camille van der Perre. Maar we kennen hem als een man die wel wat theater kan verkopen op het terrein. Nog een keertje kijken, krijgt hij een hand in zijn gezicht. Ja, maar het was echt niet erg. Het was echt niet, het is echt weer op zijn Van der Perre, hoor. Het is helemaal niet erg, er is niks aan de hand. En nu moet hij natuurlijk even naar de zijkant laten kijken en zegt, het was een elleboog. Maar nee, het was echt niet. Vol op zijn gelaat, moet hij echt niet beweren. De ref trapt er niet in. De Belgische refs doen het al lang niet meer bij het gedoe van Van der Perre op het terrein. En hij blijft nu maar aangeven aan die ref. Het was een elleboog, maar nee, ja, die elleboog ging wel richting zijn hoofd. Maar wat ging er echt niet vol in. Dat is comedie van Van der Perre. Krijgt een bol, een aai over zijn bol van de verzorger van Union. En is nog altijd boos. Ze staan nu dus even met z'n tienen ook. Dat is vervelend. En mag er nu weer op. Weer 11 tegen 11. Balbezit voor Bodø Glimt. Met dus een krappe voorsprong. De rust is echt in zicht nu. Ze spelen nog rond met Gundersen. Met Björkan ook, de linksachter. De familie Björkan is wel wat bij Bodø Glimt. Pa was er coach en zit nu mee in de technische cel. De sportieve cel, zeg maar. Die de lijnen uitzet bij Bodø Glimt. Was er zelfs trainer toen zijn zoon als speler was eventjes. Moet vervelend zijn voor de zoon. Toch nooit een leuke manier om in de selectie te zitten. Wordt toch altijd op een andere manier naar je gekeken dan. Van der Perre ligt daar al opnieuw. En de scheidsrechter zegt, er moet iemand komen. Wat is er nu aan de hand met Van der Perre? Geen flauw idee. Hij zit op zijn knieën. Heeft veel pijn. En zo verstrijkt die toegevoegde tijd seconde na seconde. Nog eens kijken. Maar zoveel comedie weer. De scheidsrechter stapt even op zijn voet. En hij blijft als voor dood liggen. Pelto excuseert zich nog een keertje. Maar stop toch met al die comedie, man. Het is rot vervelend. Het is echt rot vervelend. En natuurlijk met die nieuwe richtlijn waarbij je van het terrein af moet als je verzorging krijgt, gaat hij het misschien toch wel een beetje afleren dit seizoen, al dat gedoe. Nee, het is echt nergens voor nodig. Echt nergens voor nodig, al dat gedoe. Het is vervelend. Het is storend in een wedstrijd. De bal gaat vooruit. Fusaini gaat er onderdoor. De toegevoegde tijd zit erop. Fusaini legt nog een keer achteruit. En dan toch nog een keer de Noren. Goeie tackle van Silla. Maar in tweede instantie komt dan, was het Auckland er denk ik nog even bij. Voorzet van Björkan. Gekoopt bal in de rechthoek. En dan moet McAllister daar nog wel weghalen. Gevaarlijk moment nog voor het doel van Sambare. Opgevangen nu door Van der Perre op het middenveld. Er komt misschien nog één aanval van Union. Kalaili met de crosspass, dat is een heel goeie. Naar Guillermo Smit. Hij raakt zijn man voorbij, inderdaad. Hij is Seuvelt kwijt. En versnelt nu. Twee man in de box. Zijn voorzet gaat naar de tweede paal. Floric, goal! Jawel! Mooie gelijkmaker is dat van Union. Floric met zijn tweede. En dat echt met de rust in zicht. 2-2, Union Bodø/Glimt. 4 doelpunten in de eerste helft. En dat is het eerste doelpunt dat dan niet uit een stilstaande fase voortvloeit. Mooie tegenaanval. Kalaili met een crosspass. Guillerme met een passeerbeweging voorbij Schöffelt. En de voorzet naar de tweede paal waar Florenz die bal in één tijd op de slof neemt. En met een bots en een beetje geluk gaat hij dan hoog in het doel voorbij die doelman. Maar Schöffelt hapt daar veel te snel op Guillerme. Hij neemt zijn meters, pakt zijn meters, zet voor met links. En Florenz, niet zo makkelijk hoor, want die bal hing nog wel een metertje in de lucht. Met de rug naar doel, trapt hij die met de bots en via de hand van Heike nog in doel. En dat is meteen het einde van deze dan toch wel best geanimeerde eerste helft. Gekruid met 4 doelpunten. 2 van Florenz, eentje van Berg, eentje van Blomberg. En zo gaan we rusten in Oostende. 2-2 in Union tegen Bodø.

0: Westside Cowboy met Kick Stones 2-2, dus nog op de valreep net voor Union daar in Oostende. Heel benieuwd of die tweede helft ook het nodige spektakel brengt. Dat volgen we straks na het radionieuws van 9 uur. Gaan we ook nog eens terug naar de Tour de France. Vandaag stond daar de tijdrit op het programma en toch wel de topfavorieten. En ook wereldkampioene Marlene Reusser, de Zwitserse, die heeft haar favoriete rol dus daar ook waar gemaakt. Ze knalde daar naar een absolute toptijd in Dijon. Ze was wel, maar tussen aanhalingstekens, 4 seconden sneller dan de verrassing van de dag, de Nederlandse Lieke Nooye. Zij dus tweede van het Visma-team. En Demi Vollering, toch iemand die we aanstippen als een van de favorieten om het geheel daar te winnen. Ja, die kon ook wel best goed mee, verloor uiteindelijk maar 18 seconden op de Zwitserse Reusser. Maar doet wel een hele goede zaak richting die eindwinst, want ja, mede topfavorieten Pauline Ferrand-Prévot, de Française, die had niet de beste dag, niet de beste tijdrit. En 2 minuten heeft ze al aan haar broek in het verschil tussen Demi Vollering dus en Ferrand-Prévot. Toen ze over de streep kwam, Demi Vollering klopte zichzelf op de borst. En dat zagen ook onze collega's van de NOS.
1: Je komt over de finish en je klopt jezelf over de borst. Wat is dat gebaar?
2: Dat ik trots mag zijn. Ja.
1: Trots, blijdschap, misschien ook wel opluchting, want zo'n tijdrit is zwaar.
2: Ja, klopt. En eigenlijk was vooral een tijdrit, dat doe je echt tegen jezelf. En toen ik over de finishlijn kwam, toen wist ik van oké, ik heb het goed gedaan. Ik heb het gedaan zoals ik wilde, dus dat is het. En ik wist helemaal nog niks, de uitslag niet, maar ik was ten eerste tevreden met de tijdrit die ik reed.
1: Wat was je plan?
2: Vol vanaf het begin en dan lag mijn finish eigenlijk op de top. En ik weet dat ik snel kan herstellen. En toen was het gewoon grote plaat naar beneden en zo snel mogelijk finishen.
1: Dit is een mooie slag in het klassement. Want je pakt je staat 14 seconden achter op Reusser, maar je hebt veel tijd op Pauline Ferrand-Prévot. Ja. Dat is een mooie klap.
2: Ja, zeker. Daar ben ik blij mee. En ik had mezelf mentaal voorbereid dat ik hier was wat tijd ging verliezen. Misschien op een Marlin of zo. Of misschien op een Anna. Of dat soort rensters. Echt de tijdrit kanonnen wat dat betreft. Maar dat ik zo finishte ben ik

0: die ik terug heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, dus zeg dankje.
1: De vrolijke klanken van de jeugd van tegenwoordig met sterrenstof brengen ons tot aan het radionieuws van 9 uur. En zoals gezegd natuurlijk meer voetbal zometeen die tweede helft daar in Oostende tussen Union en Bodø/Glimt. Kan u hier live volgen.
2: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Fuck you allemaal.
2: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
4: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
2: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
5: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
2: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max. VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 9 uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er komt een nationale cafédag op 12 september. Bedoeling is om de cafésector te steunen. Vooral de bruine kroegen, want die hebben het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés. Vandaag nog 5000. De bedoeling is dat we op 12 september massaal op café gaan voor de goede zaak. De actiedag is vandaag voorgesteld in een café in Aalst in Oost-Vlaanderen. En kreeg steun van actrice Danny Heijlen, bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen.
8: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg. Omdat je je eerste sigaret eventueel rookt. Je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
7: De Amerikaanse minister van Financiën zegt dat er morgen een akkoord kan zijn om de zeestraat van Hormuz te heropenen. Die belangrijke handelsroute in het Midden-Oosten wordt door Iran geblokkeerd sinds de start van de aanvallen van de VS en Israël op Iran. Volgens de minister onderhandelen de Amerikanen met de Iraniërs over de heropening en is een akkoord voor vandaag of uiterlijk morgen. Eerder zei de Amerikaanse president Donald Trump ook al dat er een akkoord op komst is. Iran ontkende dat meteen en zei dat er zelfs geen gesprekken waren met de Amerikanen. In Italië hebben vuilnisophalers geholpen om een winnend loterijticket van 1 miljoen euro terug te vinden. Een vrouw liet haar ticket controleren, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Ze dacht dat ze niks had gewonnen, maar het bedrag was gewoon

0: te hoog. Ze gooiden het lotje dan maar bij het vuilnis. Later bleek dat ze de winnende combinatie had. De vrouw schakelde de hulp in van het afvalverwerkingsbedrijf om het ticket terug te vinden. En dat is dus gelukt. En in het voetbal begint bekerwinnaar Union vanavond aan zijn Europees seizoen. In de derde voorronde van de Champions League speelt het op dit moment tegen het Noorse Bodo Glimt. Bert Sterks, er is daar al heel wat gebeurd in de eerste helft.
1: Er is inderdaad al veel gebeurd. Er is 4 keer gescoord. 2-2 is de stand halfweg tussen Union en Bodø Glimt. 2 keer kwamen de bezoekers op voorsprong. 2 keer met een stilstaande fase. Een penalty goal van Blomberg voor de 1-2. En voordien een vrije trap van Bergmooi. Een doel getrapt voor de 0-1. En dan was bij Union 2 keer dezelfde man. Degene die kon gelijk maken in de 26e minuut. Floric een eerste keer na een hoekschop kon hij in 1 tijd binnentrappen. En vlak voor rust was hij daar opnieuw. Op een tegenaanval van Union trapte hij in 1 tijd mooi een voorzet van Guillermé Smit binnen. En zo dus een geanimeerde eerste helft met 4 doelpunten, 5 gele kaarten. En alles nog te spelen in deze match. Volgende week volgt overigens de terugwedstrijd. Eerst nog maar die tweede helft zometeen. Union Bodø 2-2.
0: Bedankt Bert. We krijgen veel wolken vannacht met hier en daar een regenbui. Het blijft wel zacht bij temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook wat lichte regen. Later meer opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Sportza. Met Niels van Duizen.
3: Welkom terug, straks tussen die tweede helft. 2-2 staat het op dit moment. Heel benieuwd wat er allemaal daar in die kleedkamers verteld wordt en wat het effect daarvan zal zijn op die grasmat. Daar in Oostende dus. Straks beginnen ze eraan Union en Bodø Glimt.

0: Die Marlowe's met Through the Changes. Gaan we nog eens terug naar die tijdrit daar in de Tour de France. Van, zoals gezegd, ja, voor favorieten, topfavorieten of één van de mede-favorieten, de Française Pauline Ferrand-Prévot, was het niet de dag waarop ze gehoopt hadden, ook bij haar ploeg, bij Visma Lease Bike. Dus laten we ook eens luisteren naar Jos van Emden, de ploegleider daar. Ja, wat er misschien of misschien niet is fout gelopen, hè, met die 2 minuten die ze daar al aan haar broek heeft gekregen.
1: Jos van Emden, ja, het was van Ferrand-Prévot niet de tijdrit die jullie verwacht hadden, of wel het tijdsverlies dat jullie toch ingecalculeerd hebben? Vertel het mij.
2: Ik ga niet delen wat wij allemaal ingecalculeerd hebben, maar de tijdrit is onderdeel van deze ronde. En we weten dat natuurlijk grote concurrenten daar beter in zijn. Dus dit scenario, dat was mogelijk. Maar ik ben niet ontevreden.
1: Het is iets meer dan 2 minuten tijd dat ze verliest. Wat heeft ze zelf verteld tegen jou achteraf?
2: We hebben het gewoon over de tijdrit zelf gehad. Ik zag er zo vlak na de finish. Dus dan gaat het van de hak op de tak. En alles en emoties. En wel goed, niet goed, dat goed, die bocht. Dus heel inhoudelijk niet gesproken. Maar zij is ook realistisch. Die wist ook wel dat er een kans bestond dat het tijdverlies zou zijn. Dus dat eigenlijk. Ja.
1: Er is wel wat te zeggen over haar tijdritpositie. Sommige mensen vinden dat die nog niet optimaal is. Maar ja, dat heeft misschien ook te maken met haar lichaamsbouw. Hoe zie jij dat?
2: Ja, je moet niet vergeten dat het gewoon een hele kleine vrouw is. En kleine mensen zitten gewoon niet goed op een tijdritfiets. Zoals grote mensen erop zitten. Zoals Reuser. En dat is ook gewoon een feit. En daar moet je ook mee omgaan.
1: Het wordt nu wel zaak, denk ik, de komende etappes. Er komen natuurlijk nog veel etappes aan. Nog echte bergen om tijd terug te pakken. Hè. Er gaat aangevallen moeten worden.
2: Zeker, zeker. Nu zijn we de underdog. Underdog is misschien ook het verkeerd. Het blijft het feit dat Reuser en Demi... Ik heb verder ook niet veel gekeken, hoor. Dus er zijn misschien er nog die het goed hebben gedaan.
1: Zij zijn vooral de winnaars van de dag. Kim Lecour, die verliest ook meer dan 2 minuten.
2: Ja. Dus ja, ik hou nooit zo van die simpele antwoorden. Maar ja, hier kan ik niet meer van maken van dit is een tijdrit, dit is eerlijk. En aan de finish moet je zien wat het is. En dit is het nu. Deze tijdrit gaat de koers wel veranderen of in ieder geval bepalen. En tijdrijden hoort gewoon bij het wielrennen. Dus ik ben eigenlijk nog wel een tevreden mens hier.
0: Een tevreden Jos van Emden. Sportza. Benieuwd wat het nog geeft de komende dagen dus in die Tour de France FAM. En dan kunnen we terug naar Oostende gaan voor meer voetbal 2-2. Ik heb het al een paar keer gezegd. Alles is dus nog mogelijk in die tweede helft. Kan nog alle richtingen uit. Tussen Union en Bodø/Glimt. Is opnieuw aan jou, Bert.
3: We zijn er nog maar net aan begonnen met heel veel vertraging aan die tweede helft. Begonnen hier in Oostende. 8-10 of 9 is het beter al, excuseer. En nu pas zijn we aan de tweede helft begonnen. Er was wel 3 minuten toegevoegde tijd, ietsje meer in de eerste helft. Maar er is dan tijdens de rust toch nog wat tijd verloren. Links en rechts misschien wel met het op orde brengen van de boekhouding bij de scheidsrechter. Want dubbele wissel bij Bodø/Glimt met Hauge, de ex-Buffalo, en Auckland, die allebei vervangen zijn door Andreas Helmersen. Een man die al 5 keer scoorde in de Noorse competitie in het huidige seizoen. En de Congolese Noor Joshua Kitolano, met een verleden bij Sparta in Rotterdam. Die zijn er allebei ingekomen. De ene wat meer op het middenveld. En Helmersen wat meer voorin. In steun van Blomberg spelend dan, zou ik zeggen. Het zijn de Nooren die het balbezit hebben in de openingsminuten van de tweede helft. Met de mannen achterin. Met Gundersen, met Björtoft en Björkland ook. Björk kan beter. Hij voetbalt uit. Het gaat weer achteruit tot bij Gundersen. Onder het oog van onder meer Alexander Blessin. De Duitse coach van eerst Oostende hier in dit stadion. Heel goed seizoen gemaakt. Met toen een sterke ploeg. Verkozen ook tot trainer van het jaar. En nadien bij Union natuurlijk ook de beker gewonnen. Hij was er heel geliefd. Maar onder meer door de gezondheidsperikelen van zijn vrouw. Toen was het aangewezen om weer wat dichter bij huis in Duitsland te gaan werken. Bij St. Pauli. Maar het dan wel niet echt een succesverhaal is geworden voor Alexander Blessin. De bal gaat diep richting Kitolano. Een eerste keer. Silla stapt uit en trapt de bal over de tribunes aan die kant van het stadion. Lage tribunes, zeg ik er nog een keertje bij. Aan de kant van de basketbalhel. waar Oostende speelt. En waar al vele sfeervolle basketbalavonden zijn gehouden. Ook in onze radio-uitzendingen. Vet op het middenveld voor Bode dat het initiatief neemt nu in het begin van de tweede helft. Hij mag wat meters maken. Links schuift Björkan mee. De linksachter. Het gaat weer naar Gundersen. Ekstromse. En naar Björtuft. Die eenvoudig Noors international is. Hij mocht een keertje meedoen in de opbouw naar het WK. Maar werd uiteindelijk niet geselecteerd door de Noorse bondscoach. En ging niet mee met Haaland en Co. naar de USA. Bal in de handen van Vic Chambare. Een beetje een vervelende eerste helft voor hem. Een vrije trap tegen en een penalty. En voor het overige heeft hij eigenlijk geen bal gepakt. Er waren ook niet echt kansen voor de Nooren buiten die twee stilliggende ballen. Chambare voetbalt uit naar Sykes. Doet dat uitstand. Sykes toch maar weer achteruit. Ze zien even de ruimtes niet bij Union. In de eerste helft durfden ze toch wat hoger te voetballen. Maar nu even afwachtend in het begin van die tweede periode met de harde kern die achter het rechterdoel heeft plaatsgenomen nu in de rug. Blomberg verhuist de bal naar de linkerflank. Daar is Brian Nielsen. Snijdt naar binnen, wil trappen, zet voor. En Helmersen kan koppen, maar raakt de bal niet vol. Dat was dan wel meteen een kans voor Bodø in het begin van de tweede hand. Helft beter voor die invaller. Voor Andreas Helmersen. Goeie aanval was het. Ruimte voor Brian Nielsen. Zocht naar zijn rechter. En zwiepte die dan in het pak. Voorzetje eigenlijk van heel dichtbij. En hij koopt die bal ernaast Helmersen. Maar hij kreeg daar wel opvallend veel ruimte tussen de Union-verdedigers. Daar moeten ze toch wat korter op zijn huid zitten. Zodat hij niet zoveel ruimte krijgt om af te drukken of te koppen. In dit geval Sila bijvoorbeeld stond veel te ver van die Helmersen vandaan. Ingegooid door Sykes intussen. Onder het oog van de ijsberende David Hubert. In wit t-shirt. Voor zijn dugout voor een keer een trainer die blijft bij Union in het nieuwe voetbalseizoen. Niet vertrokken zoals Blessin of zoals Matsu of zoals Gerards. Allemaal na één seizoen alweer weg. Maar Hubert is gebleven na het winnen van de beker. Misschien omdat er weinig interesse was. Dat kan natuurlijk. Fusaini in de box kan voorzetten met links. En via de poep van de Noorse verdediger dacht ik over de achterlijn. Maar het is gewoon een doeltrap. Geeft de scheidsrechter aan en het was eerder ook buitenspel. Geeft de lijnrechter nu aan. Dus wat er ook gebeurt, was er zou nog wel een stokje voorgestoken zijn. Eerste actie van Guilherme. En dan Fusaini, die nou, wat mij betreft beter naar binnen was geknepen om te trappen. Want buitenom lukte hem echt niet bij Gundersen. Het is een vrije trap achterin voor Bodø Glimt. Voor doelman Haikin twee keer geklopt dus door Raul Floruc in de eerste helft. Met zijn linker twee keer. De tweede echt een best mooi doelpunt. Zowel qua opbouw als qua afwerking. Beetje geluk erbij via de hand van Haikin in doel. En zo maakt hij zich toch belangrijk in die eerste echte officiële wedstrijd. Zal ik maar zeggen van Union in het nieuwe seizoen. De Supercup even buiten beschouwing gelaten. Achteruit gegooid door McAllister naar Massiré Silla. Via de voet van een oor op het hoofd van de Perre. Eventjes Olaru ook met het hoofd. Het hoofd van Gundersen nu. En Silla laat de bal botsen. Dat was niet slim. Sykes kan het nog net recht zetten. En komt dan in botsing met Helmersen. Waardoor hij wat last schijnt te hebben aan zijn gezicht en hoofd. Zo ronden we toch maar even af. Het tempo moet er nog een beetje inkomen in deze tweede helft. 2-2 is de stand tussen Union en Bodø.

0: Vrouwtje en S10 met Hart in Brand brengen ons een aantal minuten verder in de match. Terug naar jou, Bert.
1: Jawel, met Sykes die aan het dribbelen ging en het publiek op zijn hand kreeg. Maar die lange slungel, die probeerde hakjes achter zijn steunbeen te doen en overstapjes deed. Dat zag er natuurlijk niet uit. En hij is nu blijven vallen omdat hij voor de tweede keer in korte tijd in botsing is gekomen met een tegenstander. Hij zit nog helemaal in de rechthoek van de tegenstrever aan de andere kant van het terrein. En McAllister wijst naar hem. De scheidsrechter heeft dat nog altijd niet door. Hij ligt plat met de rug op de grond. En Pelco denkt, oké, ja, ik zal dan toch maar een keertje, of Pelto beter, denkt, ik zal toch maar een keertje gaan kijken dan naar die Ross Sykes, wat er aan de hand is. Hij slaat even op zijn schouder en vraagt dat de verzorgers komen. Dus hopelijk geen al te grote schade daar bij Ross Sykes. Er was nog een kansje voor Guilherme Smit. Bal in de carambole in de rechthoek. Raakte er niet echt doorheen. Nog eens kijken nu naar die actie van Sykes. Of Sykes. De betere slalombewegingen, maar raakte er dan niet echt doorheen. En nu last aan die schouder. Sleutelbeen, zo lijkt het een beetje aan. Ze vragen meteen om te wisselen ook. Dus dat zou slecht nieuws kunnen zijn. En als dat een breuk is, dan zijn ze hem een tijdje kwijt. En ik zeg maar wat, Leijsje bijvoorbeeld zit niet in de Europese selectie van Union. Staat niet op de lijst, dus hem kunnen ze er al niet inbrengen. Ook een van die nieuwe namen die ze haalden. Shibani niet, de Franse Algerijn. Wel Havenaar, dus ik vermoed dat we die grote man nu gaan krijgen. Ook Rodriguez staat klaar om in te vallen. En ook Zeneli, die stonden al eventjes klaar. En inderdaad, de terug nummer 55 wordt daar boven gehaald van Havenaar. En dan vrees ik een beetje dat het mogelijk een sleutelbeenbreuk is. De manier ook waarop hij zijn arm naar beneden laat hangen. En hij eigenlijk op zijn hand aan het blazen is om de pijn te verbijten, Ross Sykes. Zou dat wel een keertje erg kunnen tegenvallen? Ja, hij heeft echt pijn hoor. Is echt op zijn hand aan het bijten om de pijn zo van plek te verleggen, laat maar zeggen. Dus om het niet meer in zijn schouder te voelen, maar in zijn hand. En dat is even onbeschikbaar natuurlijk voor Ross Sykes. Een man die het toch ook moet hebben van zijn duels vooral. En dan ga je niet het terrein op met een sleutelbeen dat maar half en half aan elkaar hangt. Daar komen de wissels. Rodriguez maakt nog een schietgebedje bij de zijlijn. Wie gaat er allemaal uit? Olaru wordt vervangen door Zeneli. De Zweed die op het WK was met zijn land. Floruc, de man van twee doelpunten, gaat eruit. Rodriguez komt erin. En dan nummer 55 ook. Havenaar natuurlijk. Drie wissels in één keer. Niki Havenaar, 2 meter groot. Het is geen Nederlander, maar een Japanner. Maar zijn pa wel een Nederlander. Die dan een tijd in Japan ging voetballen. Pa Dido. Ex-ADO Den Haag en dan wat Japanse clubs. Vandaar dat Havenaar de Japanse nationaliteit heeft. Speelde niet alleen in Japan, ook in Zwitserland bij Thun, bij Neuchâtel en in Oostenrijk bij Ried. En nu dus bij Union. Waar je het dan maar in de defensie moet gaan doen. Wordt de linkercentrale verdediger. En zo is er daar al 1 optie minder voor de Unionisten vroeg in het seizoen. En zullen ze zich even moeten beraden of daar wat moet bijgehaald worden dan. Of toch niet. Burgess is weg, gaf ik al mee. Ook Barry is nog verdwenen deze week richting Al-Shabaab. Dus hebben we voor in de competitie nog wel die Chibani. En ze hebben Havenaar. En dan stopt het wel zo ongeveer met het aantal centrale verdedigers. Dus een beetje krap toch als je met een defensie met z'n drieën achterin wilt spelen. Daar moet misschien toch nog wel wat bijgehaald worden. Vrije trap te snel genomen door Schoofs. Opletten maar, want in de eerste helft kreeg Olaru daar al te snel een gele kaart voor. Maar ze willen vaart maken, geven ze aan de scheidsrechter. Daar is op zich niks mis mee. Het was ook een plek op het terrein op de eigen helft nog waar dat best wel kon, die bal snel nemen. En Van de Perre trapt hij nu helemaal verkeerd over de zijlijn, omdat die bal in een strook lag waar eigenlijk niet de voetballen valt. Die helemaal omgeploegd is al. Schutoft, de rechtsachter, gaat op wandel en speelt bijna in de voeten van Fusseini. Bal naar de linkerflank nu bij Björkan. Die wat meters mag maken. Brindels weer achteruit. Applaus is er voor Olaru die richting de bank gaat. Een uurtje zowat heeft hij gevoetbald, iets minder. En het is natuurlijk een opeenvolging van wedstrijden nu voor Union. Met de Supercup eerst, met Westerlo in het weekend. Dan de terugwedstrijd volgende week woensdag in Bode, boven de Poolcirkel. En zo volgen de wedstrijden elkaar in snel tempo op. Zeker als er ook nog een Europese voorronde zou bijkomen in de Champions League playoffs tegen Olympiakos of NEC Nijmegen. Goed, 58e minuut. 3 wissels dus. Weinig kansen voorlopig in die tweede helft tussen Union en Bode. Zo blijft de stand hangen op 2-2.

0: Jacques Dutronc met J'aime les filles. Wij vooral het voetbal op dit moment met nog een goed half uur te gaan daar bij jou, Bert.
1: Inderdaad, een half uur nog op de klok. 61ste minuut is het. 2-2 nog altijd. En er gebeurt eigenlijk weinig in deze tweede helft. De tempo zit er echt niet in. Het is een wat afwachtende houding van de beide ploegen. En het is een doeltrap nu voor Bodø Glimt. En een verre bal van Haikin die Sila probeert weg te kopen, maar hij laat hem botsen. Alweer. McAllister dan uiteindelijk wel met de voet. Seneli van de Perre een keer in duel, maar doet dat te wild in de rug van Kitolano. Dat is een man in Congo geboren, maar met de Noorse nationaliteit dan toch, die Kitolano. Zo is ook hij een Noor. En de vrije trap is opnieuw voor Bodø, ter hoogte van de middenlijn. Het is echt een slakkengangetje nu in deze wedstrijd. Met temperaturen die toch echt wel aangenaam zijn om in te voetballen hier aan de kust. Veel minder drukkend gevoel dan in het binnenland. Een windje was er ook vandaag. Dat hier in het stadion denk ik wel niet echt te voelen is. Want de boekschopvlaggetjes hangen gewoon naar beneden. De Union Fans brengen de sfeer er nog een keer in vanuit hun vak daar achter het doel van Chambare. Terwijl Berg het spel verlegt goed naar de linkerflank naar Bryn Hilsen. Hij kan de bal in de box trappen richting Kitolano. En dan moet Van der Perre opletten voor de penalty. Bal achteruit. Bal nog voorgebracht door Björk. Kan dan eventjes Fusseini rug naar het doel. Dat is sterk werk hoor. Hoe hij die bal toch nog al vallend achteruitvallend tot bij Van der Perre krijgt. En zo kunnen ze meters maken nu met Guillermo Smit. Die de bal in de rug speelt van Zeneli. Slordig gedaan. Nee. De kwaliteit is niet goed genoeg aan de bal op dit moment bij Union. Met Guillermo. Ja, het was echt een simpele pass die hij zomaar in de voeten van Zeneli had kunnen trappen van op 2-3 meter. En dat echt ondermaats deed. Terugspeelbal nu naar Haikin. Druk van Rodriguez op de bal. Uitvoetballen doet die doelman richting Björkan op de linkerflank. Het gaat naar Kitolano die veel uitzakt naar die linkerzone ook. Waar Björkan nu meegaat. Dat is goed meegegeven. Give and go. Met Björkan die doorschuift. McAllister vangt hem op. Goed gedaan. Van de Perre in steun. Met z'n tweeën lossen ze het eigenlijk op. En Zeneli nu bal aan de voet. Het is moeilijk om die bal vooruit te krijgen. Die roelt echt niet. Blijft wat hangen. Altijd voor zijn voet. Moet er echt kracht op zetten. Rodriguez met een schot tegen het hoofd aan van Björtoft. Achteruit gelegd nu door Schoofs. Weer opgevangen. Havenaar. En Guillermo op de linkerflank. Gaf een assist aan Floric in de eerste helft. Voorlopig dus nog altijd geen Promise David. Is zich wel aan het warm lopen. Een van de vijf daar beneden. Die bij de physical coach staan. Maar echt intensief gebeurt dat niet. Ze staan op dit moment eigenlijk allemaal stil te kijken naar het veld. Naar wat er zich afspeelt met Seneli. Die naar Havenaar speelt. Sila. De patroon zou je kunnen zeggen. Dat is McAllister eigenlijk, maar hij staat wel meer centraal. Sila is de centrale van de drie. Goeie draaibeweging van Berg nu. En het doorspelen bij Bodø lukt gelukkig voor Union net niet. Havenaar voetbalt uit. Guillermo Smit naar Schoofs. Wordt meteen opgevangen door Vet. Waardoor Schoofs achteruit moet voetballen. McAllister. Ja, het is echt de uitstand van verdediger naar verdediger. De linies staan compacter bij elkaar bij Bodø nu. Waar Union daar in de eerste helft nog geregeld kon doorvoetballen. Lukt dat nu helemaal niet meer. Guillermo nog een keer opzij naar Sila. Rechts is er wat ruimte voor Kalaili. Die we in de tweede helft bijna niet meer hebben gezien. In de eerste toch geregeld een keer zijn man voorbij voorzetten. Laag en hoog voordoen. Maar nu, nee, ze slagen er niet meer in om mensen vrij te zetten. Nu wel op snelheid voorbij zijn man. En de voorzet volgt meteen. Die wordt daar weggetrapt door... Nu was het in het centrum. Door Vet, denk ik, die daar nog klaar stond. Of door Gundersen zal het geweest zijn om de bal daar weg te halen. Dat was een keer een zeldzame actie die tot een verrassing zorgde. Of tot verrassing zorgde. Bal weer in de box waar McAllister infiltreert. Hij is nu wel uit positie, dus Van de Perre neemt hij over daar rechts achterin. Er gaat nog een keer gewisseld worden bij de Nooren, maar we krijgen eerst naar de aanval met Blomberg. Want er is wel wat ruimte nu met Bryn Hilsen die ook meeschuift op links. Van de Perre moet hem opvangen. Duwt hem naar buiten. Doet dat prima. Heel sterk verdedigd was dat van de Perre. Fusseini krijgt de bal niet mee. En krijgt de overtreding wel mee van de scheidsrechter. En zo 65 minuten gespeeld. Nee, er gebeurt niet veel in de tweede helft. Het blijft 2-2.

0: Lord met Greenlight. Wie weet nog eens doelgevaar de komende minuten. We gaan terug naar Oostende, terug naar Bert.
1: Weinig. Eigenlijk gebeurde alles in de eerste helft. Nu Van de Perre die moet uitvoetballen. Rodriguez een keer die de bal raakt. Dat is nog niet al te vaak gebeurd. Fousseini houdt op. Gaat zo meteen vervangen worden, denk ik, door Promise David. Want de grote Canadees staat klaar om erin te komen. Voor nog een twintigtal minuten dus. Dat is toch een ander soort aanvaller. Kan wat meer gewicht in de schaal werpen, in de strijd werpen. Goeie lange bal nu naar Fousseini. De doelman komt eruit en kan nog net wegkopen voor Fousseini gevaarlijk wordt. Guillerme probeert op te vangen, maar komt te laat in zijn duel met Schöthoft. En dan opgevangen door Schoofs, maar duwt de bal wel weer in de voeten van Berg. Ja, verdedigend werk nog van Fousseini. Bal over de zijlijn. Ingooi voor Union, inderdaad. Het stoorwerk was net voldoende en net niet te veel. Vervanging nu, Fousseini inderdaad eruit. En daar is hij dan, de lieveling Promise David. 28 doelpunten in de Jupiler Pro League voor Union. Luid applaus voor de man die op het WK was na zijn blessure. Waardoor hij het seizoen niet kon volmaken bij Union. En zij moesten missen in de Champions Playoffs. Dat scheelde toch wel een slok op de borrel voor de Unionisten. Maar de grote man is weer terug. En moet weer zijn niveau van weleer zien te vinden. Weer de belangrijke man te worden voorin. Zodat ze daar wat wisselmogelijkheden hebben. En nu is Bjondic weer degene die wellicht de hele match zal moeten toekijken. Hij heeft ook zijn momenten gehad vorig jaar. Onder meer in de wedstrijd tegen Club Brugge, herinner ik mij. Speelde hij een dijk van een wedstrijd. In de reguliere competitie was dat. En nu is het even afwachten voor hem. Voor hij nog een keer een kans krijgt. McAllister naar Kalaili op de zijlijn. Hakje richting Rodriguez. En hij gebruikt zijn arm net iets te veel. Zegt scheidsrechter, zegt ook lijnrechter. Dubbele beslissing in het nadeel van Rodriguez. Maakte zich breed. En gebruikte te veel zijn arm en niet genoeg zijn schouder. Zal het dan geweest zijn, zeker. Even kijken wat hij doet. Pah, niet zoveel lijkt mij nu eerlijk gezegd. Maar goed, ze stonden er allebei met de neus op. En ik becommentarieer het van aan de andere zijde van het stadion. Dus 2-1. Twee die er dichtbij stonden. We geven ze met plezier gelijk. Als het zo is. Berg speelt achteruit naar Gundersen. Promise David gaat wat druk zetten op de man in balbezit. Schöthoft moet daardoor lang trappen nu. Het hoofd zit ertussen van Rob Schoofs. Guillerme komt te laat. Ja, dat wordt een gele kaart, denk ik. Geel voor Guillerme Smit inderdaad. Vierde geel voor Union. Zo zitten we aan 6 keer geel in de wedstrijd. 4 voor de thuisploeg. Het zijn gelukkig maar 2 voorrondes. Als ze deze afwaspelen tenminste en voorbij Bodø raken. En het is pas bij de 3e gele kaart dat je wedstrijd geschorst wordt. Voor de groepsfase vallen ze allemaal weer weg. Dus het kan niet zoveel kwaad om hier al een kaartje te pakken. In deze eerste Europese wedstrijd van het nieuwe seizoen voor de Unionisten. Ze zijn er toch altijd weer bij. Goede campagnes afgewerkt in de Europese competities. Europa League, Champions League ook degelijk bij hun eerste keer dat ze mochten deelnemen. Nu Promise David richting het doel. Komt hij er nog bij? Nee, Haiking komt er nog net uit. Zijn kan de bal voor hem wegtrappen. En dan is het opletten aan de andere kant waar Silla weer laat botsen. Ja, dat doet hij nog net iets te veel. Hij kon er denk ik zijn hoofd wel meteen tegenzetten, maar hij deed het opnieuw niet, die Senegalees. En dan begin je te twijfelen achterin en kan het een keer verkeerd aflopen als Helmersen daar in de buurt staat. Maar tot nu komt hij er elke keer wel mee weg. De vrije trap daar straks, helemaal in het begin van de wedstrijd, de 0-1 van Berg, was dan wel weer door een te onbesuisde tackle van hem. Dat was niet al te slim, de manier waarop hij zich daar liet uitschakelen en te wild onderuit ging met de beide benen. Dat moet hij toch nog leren. Zo heeft hij nog iets te veel momenten, die Massiré Silla. Maar wel een berende duels natuurlijk, berensterke kerel is hij. En hij voetbalt ook wel uit met de nodige flair, zoals ook nu. Het gaat naar Rodriguez, die in de rug speelt van Promise David. Daar zat meer in voor Union. Versnelling nu, Havenaar ook geel. Nee, geen geel. Ja, dat is altijd een gele kaart. Nochtans best scheidsrechter Pelto. Hij houdt hem gewoon met de arm tegen op het middenveld. En dit moet dan absoluut wel geel zijn. Ik vind het een warrige spelleider, eerlijk gezegd. Hij is niet echt consequent in zijn beslissingen. Dit moest nu wel echt geel zijn voor Havenaar. Goed. Die gele van Oularu in de eerste helft. Ik gaf het al mee, vond ik dan weer ronduit belachelijk. Maar goed, het is allemaal niet het einde van de wereld. Zeker 73ste minuut. De bal is achterin bij Björthoft. Het gaat naar de nieuwelingsachter. Dat had ik nog niet meegegeven. Björkan is vervangen door Isaac Mata. Een man met roots in Noorwegen en Finland.
2: nog even bij Groningen gespeeld in Nederland. Een man die eigenlijk meer een linker wingback is. Dus aanvallend ook wel een paar keer uit de verf zal komen, neem ik aan. Of dat toch zal proberen. Balverlies en Zinelli zit ertussen. Weer net niet voor Promise David. Tot nu is het allemaal net niet voor hem. Hij jaagt wel, hij gaat wel. Er is inzet, er is overgave bij hem. Maar de ballen komen allemaal net niet lekker genoeg voor hem. Gundersen kopt weg en gaat mee in de aanval nu. Goed afgelegd door Helmersen was het naar Gundersen. Brynildsen nu op de linkerflank met u. Mata ook die meegaat. Berg, altijd heel gecontroleerd voetballend daar op het middenveld. Blomberg op de rechterzijde. Van voet tot voet naar Björtoft. Weer naar Gundersen. Die zijn positie centraal achterin weer heeft ingenomen. En zo kruipt Union met z'n allen terug op de eigen helft. Dan krijgen we eigenlijk een ander spelbeeld dan in het begin van de wedstrijd. Toen Bode dat deed, helemaal terug kruipen. Opzij gelegd naar Björtoft. En ze voetballen voort op de rechterflank nu met Blomberg. Schöthoft gaat ook mee. Balverlies bij Baudeu. En nu wel Promise David. En hij kan doorprikken nog richting Rodriguez. Ah, hij komt er ook net niet bij. Ze zijn verdedigen net scherp genoeg altijd bij Baudeu Glimt. Zodat die spitsen niet echt kunnen doorbreken. Ze proberen het elke keer wel. Maar er ontbreekt altijd wel iets waardoor ze net niet kunnen weglippen. De pass net niet goed genoeg. Nog net een voetje ertussen. Of de snelheid die net niet... Goed genoeg is de scherpte van reactie die even ontbreekt. Waardoor ze niet wegraken. Maar ze spelen echt wel op het randje allebei. Promise David en Rodriguez. In de hoop van een keer in die rug van de Noorse defensie te raken. Nog een dik kwartier, een klein kwartier te spelen eigenlijk. En de stand nog altijd in evenwicht. 2-2. They say an end can be a start.

0: Phoenix met If I Ever Feel Better. Beterschap misschien in de wedstrijd, dat moeten we nog afwachten natuurlijk tussen Union en Bodø Glimt. Terug naar jou, Bert.
1: Een beetje wel, ja. Een paar halve kansen nu voor Union. 10 minuten nog te voetballen. Voetballetje, moet ik zeggen, van Kalaili dat uiteindelijk losjes in de handen viel van de doelman. En zo net ook nog een doelpoging van Zeneli, die niet rechtstreeks in één tijd durfde te trappen, maar even aannam en dan met rechts. Maar er lagen te veel noren in de baan van de bal. Nu is Niang er nog in gekomen voor Guillermé Smit, nieuwe linkerflankspeler. Laatste wissel ook bij Union. En bij de noren komt er een extra verdediger in. Dus daar gaan ze even de 2-2 proberen veilig te stellen voor de terugmatch. En dat zou wel een keer een moeilijke terugwedstrijd kunnen worden voor Union. Daar in Bodø Glimt in Noorwegen gaan niet al te veel ploegen winnen. Dat weet onder meer Porto. Dat weet onder meer Inter. Dat weet onder meer Manchester City. Dat daar vorig seizoen ging verliezen in de Champions League met 3-1. Toen wel, en ik zeg het nog een keer, met die goede spits Heuk die 2 keer scoorde. Dat scheelt toch natuurlijk dat hij er niet meer bij is. Inter daar verloren met 3-1. Sporting met 3-0. Dus ja, Union weet waar het voor staat volgende week in de return. Alles is mogelijk, maar tegelijkertijd wordt het een heel moeilijke klus om het daar te overleven in het hoge noorden. Een doelpuntje erbij nu natuurlijk zou nog kunnen helpen in die laatste 10 minuten. Want je merkt dat die Noren toch met meer volk gaan verdedigen nu. Een actie over links van dat moet Mata zijn. Alessami gaat wat meer op het middenveld spelen dan in de defensie wel. Maar eerder toch een defensief ingestelde speler. Noor met Marokkaanse roots komt daar nu weer bij de bal. Kijkt een keer of hij de bal kan voorzetten. Er is wel wat volk in de rechthoek. Een bal zou kunnen komen als iemand het aandurft om die te trappen. Het gaat weer achteruit naar Gundersen, naar Bjørtoft. Weer een moment van balbezit van de Noren nu. Op de helft van Union met z'n allen. Iedereen plooit even terug bij de unionisten. Niang ook, die er net is ingekomen als linker wingspeler. Moet daar een van de invallers zien op te vangen. Aan die kant van het terrein is dat Meita, die nu rechter vleugelspeler is geworden en niet langer op links. Want dat is normaal gezien een linker vleugelspeler. Maar goed, dat gebeurt wel een keer dat ze tegen hun voet voetballen. En zo voor verrassende dingen zorgen op een voetbalterrein. Lange bal van Schoteuft, sterk van Silla met het hoofd, opgevangen door Zeneli in de voeten. Zoekt nog een beetje naar zijn plekje in het elftal, heb ik de indruk in deze match, naar zijn rol in de ploeg. Zou de bal wat moeten kunnen bijhouden, maar dat lukt hem niet echt tot nu. Wat te veel afval in zijn spel. Goeie voetballer nogthans, best voor Zeneli. Zal dit seizoen wel zijn rol weer hebben, neem ik aan toch. Vorig seizoen gekomen bij nieuwjaar. En het vooral moeten hebben van wat invalbeurten nu en dan een keer een basisplaats. Wel 3 doelpunten meteen in zijn eerste halve seizoen, Zeneli. Dus goed, hij heeft al wel laten zien dat hij zijn plek zou kunnen opeisen in dat elftal als hij op zijn best is. Bal achteruit naar de Noren weer. De Withemden. Zij nemen het slot van deze wedstrijd, zo lijkt het wel, voor hun rekening. Maar zijn eigenlijk in de hele tweede helft niet gevaarlijk geweest. En in de eerste hebben ze ook geen kansen gehad. Het was een vrije trap om de score te openen en een penalty om de 1-2 te maken. Dus nee, uitgespeelde kansen hebben ze niet gecreëerd. Matig op dat vlak. Maar ze zijn er wel nog altijd. En die thuiswedstrijd is helemaal veilig gesteld op die manier met 2-2. De sfeer is een beetje gezakt ook. Het publiek is samen met ons een beetje ingedommeld in die tweede helft. Rodriguez krijgt nog een tik, maar krijgt de overtreding niet mee. En Promise David loopt Schoteuft nu een keer goed aan. Alle twee last aan het hoofd. Wrijven een keer over de boel. En moet het spel stilgelegd worden? Het spel moet stilgelegd worden, want Promise David gaat door de knieën. De tik is toch wat steviger aangekomen dan eerst gedacht. En verzorgers van de beide ploegen sneller nu naar Schoteuft en Promise David. Maar ik zeg er meteen bij, het lijkt allemaal wel mee te vallen. 84e minuut en nog altijd die 2-2.

0: Will Smith met Miami, meer Union tegen Bodø Glimt daar in Oostende. Terug naar jou, Bert.
1: Het is de slotfase van de wedstrijd. 3 minuten nog op de klok en de tweede helft was echt wel een maat voor niets tot nu toe. Al was er zo net nog een goed schot van Patrick Berge dat de meter naast de kooi zoefde van Vic Chambare. Maar die heeft dus in een hele wedstrijd geen bal moeten pakken en heeft dan een vrije trap en een penalty voorbij zijn oren voelen zoeven. Dat is vervelend voor een doelman. Hij heeft zich zo niet kunnen ontpoppen tot held zoals hij dat een beetje deed in de Supercup. Het moest van anderen komen. Vandaag was het Raúl Floruch met zijn 2 doelpunten die van groot belang was. Rodriguez speelt de bal richting Promes David links op het terrein. Het is met z'n tweeën dat ze het moeten zullen doen, want de anderen zijn blijven hangen. Promes David naar binnen en erin! Jaha, 3-2! Promes David via de paal, 3-2 voor Union. Daar is hij dan toch weer, de grote man. En hij loopt naar de zijlijn en springt bovenop David Hubert. Gelukkig niet helemaal, want dan zou de brave trainer van Union er niet al te goed afkomen, denk ik. Want het is een bom van een kerel natuurlijk. Promes David, dit deed hij goed hoor. Met z'n tweeën tegen een overmacht aan Noorse verdedigers. Rodriguez naar Promes David, hij snijdt naar binnen. En hij trapt dan met rechts naar de korte hoek. Via de binnenkant van de paal erin, 3-2. En dat is een mini bonusje dat Union dan toch heeft voor volgende week. Wat zo goed zou kunnen uitkomen om hun spel daar te ontwikkelen. Afwachten, de fouten van de tegenstander afstraffen. Beetje op de tegenaanval spelen. Promes David, 3-2. Via de binnenkant van de paal. Kan het dan toch naar die volgende ronde? Het kan zeker nog op deze manier. Goed afgewerkt hoor. Heel precies Promes David. Niet al te hard. Binnenkant voet met rechts. Tegen de binnenkant van de staak. En erin, 3-2. En als je alle doelgevaar optelt. Ja, iets meer wel van Union over de hele wedstrijd. Is deze zege eigenlijk niet gestolen. Zeker als je mee in acht neemt wat ik zo net zei. Dat Bodø zelf eigenlijk geen enkele kans heeft kunnen creëren. Nu wel opletten voor een vrije trap van de Noren. Een meter of 3 buiten de grote rechthoek. En we hebben het al gezien vandaag dat hun stilstaande fases een wapen zijn. De invaller dus, Promes David met de 3-2. Gele kaart nog voor Zeneli. Dat is dan al de 5e voor Union. Ja, dit vind ik nu ook weer wat overdreven. Het is echt een vreemde... Ja, nu wel. Ik zie nu hij trapt hem wel 2 keer aan. Ik had alleen de eerste keer gezien. De tweede was er wel redelijk op. Dus toch terecht deze gele kaart voor Zeneli. Maar het zijn er een beetje te veel. 7 in deze match. Het is ook een ref die niet toelaat dat het spel wat vaart neemt. Die altijd weer laat wachten om die vrije trappen te laten nemen. Ik ben er geen fan van. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Er zijn er betere, zal ik maar zeggen. Berg en Mata bij de bal voor die vrije trap. Berg dus een heel goede rechter. Liet je zo net nog een keer zien met dat schot dat er een metertje naast ging. 10 seconden nog en dan zijn de 90 minuten volgemaakt. Wie wordt het? De linksvoetige of de rechtsvoetige? Het is Berg die trapt. Goeie bal hoor. Gekopt en erin. 3-2. 3-3. Bjørtoft. En weer op een stilliggende bal. Weer op een stilliggende bal. Laat Union zich pakken. Dat gaat toch allemaal veel en veel te makkelijk. Assist van Berg. Bjørtoft met de 3-3. Nee, dit is om te lachen bijna. Hoe alleen ze die daar nu weer lieten staan. Niemand die meespringt. En de centrale verdediger puffelt die bal erin. Promes David zijn doelpunt is alweer ongedaan gemaakt. 4 minuten worden erbij geteld. Er wordt nog even nagevierd. Bij de Noren. Nog eens kijken. Geen buitenspel denk ik. En Silas springt gewoon niet mee met Bjørtoft. Hij moet hem in de gaten houden. Laat hem lopen. Nee. Dat is ook weer toch een jeugdzonde van die Silas. Bij de vrije trap in het begin nu ook weer. Hij laat hem gewoon wegglippen in zijn rug. En springt niet mee met Bjørtoft. Dat is te zwak. En je ziet Rodriguez ook naar hem kijken. Man, deze is van jou. Jij moet deze houden. En uit de wedstrijd houden. Dat was het koppeltje dat er stond. Dus, een vrije trap. Een penalty. En opnieuw een vrije trap. Zij het dan onrechtstreeks in doel deze keer. Nee, dit is niet goed van Union. De ploeg met zoveel clean sheets moet hier toch echt beter op verdedigen. Was Burgess dan toch zo belangrijk? Wellicht wel. Na al die jaren, al die automatismen die er in die defensie waren. Geen buitenspel. En we voetballen weer met Union in de toegevoegde tijd. Dus 6 doelpunten, we kunnen niet klagen in deze voetbalavond aan de zee. Rodriguez komt nog door. Zeneli komt te laat in zijn duel. Van de Perre gaat er onderdoor. McAllister er altijd weer op. En hij raakt eerst de bal toch, denk ik. En dan de man. Of is het toch een vrije trap? Het is toch een vrije trap. Blijkbaar geeft de scheidsrechter aan. Nou, het is ver van hier. Het zou kunnen. En bij Bodø vinden ze het prima. 3-3. Ze maken echt geen haast meer om deze bal nog vooruit te trappen. Vervelend voor Union. Een verschilletje toch wel met die 3-2. En je toch gewoon een wedstrijd op een andere manier. Met een ander vizier aanpakken. Komende woensdag is het zeker. Of dinsdag. Het ontgaat me even. Wanneer ze die terugwedstrijd afwerken in Noorwegen. Niang speelt nog achteruit naar zijn doelman. Sjambare met links vooruit getrapt. Promes David gaat onder de bal door. Rodriguez zet zich nog wel. En de bal gaat nog diep naar Zeneli. Schöthoft moet verdedigen. Niang is mee in de rechthoek. Zeneli snijdt naar binnen. Naar Promes David getrapt. Maar hij komt er niet bij. Of naar Rodriguez was het denk ik die daar stond. Ja, Promes David werkt wel terug nu. Dat is goed gedaan. En zou wel een keer kunnen trappen van op afstand. Slalom nog. Geeft hem naar Niang op de flank. En ze zijn met velen in de box. Zijn bal gaat nu naar de tweede paal. Maar Kalaili kan nog koppen. En hij gaat met een boog over het doel van doelman Haikin. Die kopbal van Kalaili nog. En zo nog 1 minuut te gaan. Kalaili heeft wat krampen. En rekt zich wat daar in het strafschopgebied. Twee ballen ook op het... Zijn bal gaat nu naar de tweede paal. Maar Kalaili kan nog koppen. En hij gaat met een boog over het doel van doelman Haikin. Die kopbal van Kalaili nog. En zo nog 1 minuut te gaan. Kalaili heeft wat krampen.

Björtuft kopte nog binnen. Op die vrije trap van alweer Patrick Berg. Wat heeft die man een goede traptechniek. Bal over de zijlijn. Ingooien nog voor Union. Met McAllister, de aanvoerder. Het gaat achteruit naar Massiré Silla. Die dus toch wat boter op het hoofd heeft bij 2 van de 3 tegendoelpunten. De andere was een penalty veroorzaakt, kan je zeggen, door McAllister. Een beetje ongelukkig aangelopen. In de loop ook aangetikt. Kon hij niet zo heel veel aan doen, leek mij. Nian met een versnelling nog. Tussen 3-4 man gaat hij echt gewoon met oogkleppen op tegen een man aanlopen. Nee, dit was niet goed van Nian. De bal gaat de diepte in. Havenaar kan die nog opvangen. Speelt rustig en zuiver terug tot bij zijn doelman Sambare. De toegevoegde tijd zit erop. McAllister wil nog uitvoetballen. Het mag nog van de scheidsrechter. Havenaar kort naar Schoofs. Nog één aanval mag, denk ik, van Pelto. Lange bal richting Promise David. Dat is nog een goeie. Promise David in de box. En de doelman lost hem. En dan is er nog een verdediger die kan wegtrappen. Dat was het dan toch nog bijna voor Union. Toch nog bijna de 4-3. Voorzet nog richting Rodriguez. Maar nog weggekopt door Gundersen. En dan nu toch het einde van de wedstrijd. Ontgoocheling hoor bij Union. Ontgoocheling dat ze deze wedstrijd niet willend hebben afgesloten. Het moet dan maar gebeuren. Volgende week in Noorwegen in Bodø/Glimt. Hier ronden we af. 3-3 is de eindstand tussen Union en Bodø/Glimt.

0: Reuks op met Remind Me. Zometeen het radionieuws van 10 uur. En dan gaan wij nog een uurtje door met Sporza. Blijf dus zeker hangen hier bij ons.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Aldi gaat zijn promotieacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. Het ging om promoties voor groente, fruit en vlees. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug, zegt woordvoerder Emily Verhagen.
3: Dus wij hebben ervoor gekozen om onze prijzen van onze verspromoties niet langer te blurren van de komende week. Onze klanten vragen namelijk om goed geïnformeerd te zijn, waarbij dat de prijs een belangrijk onderdeel is voor de opmaak van hun boodschappenlijstje. Daarom gaan we nu dus ook de prijzen terug zichtbaar stellen, zodat de klanten hun aankopen goed op voorhand kunnen plannen.
2: 12 september wordt Nationale Cafédag. De bedoeling is om die dag massaal op café te gaan om uitbaters te steunen, want de sector heeft het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés, vandaag nog 5000. Actrice Danny Heijlen, beter bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen, steunt de actie.
4: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg, omdat je je eerste sigaret eventueel rookt, je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
2: De Britse prinses Eugenie, de jongste dochter van ex-prins Andrew, heeft een derde kindje gekregen op vakantie in Lissabon in Portugal. Een dochtertje. De baby is gezond en weegt net geen 3 kilo. Dat delen het Britse koningshuis en de prinses zelf mee op sociale media. De naam blijft voorlopig een geheim. De baby heeft als 15e in lijn voor de Britse troonopvolging ook geen koninklijke titel. De Britse koning Charles laat weten verheugd te zijn met de gezinsuitbreiding. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Bij het sterkst, kort voor het einde, zag het er nogthans goed uit voor Union.
5: Ja, even leek het erop dat Union met een kleine bonus richting Noorwegen zou trekken na de late

0: 3-2 van invaller Promise David. Maar Björtuft kon met een kopbal alsnog gelijk maken. 1 van 3 tegendoelpunten voor Union uit een stilstaande fase. Want in de eerste helft trapte Berg al een vrije trap rechtstreeks binnen 0-1. En Blomberg zette een penalty om voor de 1-2. Voor Union was het Floruc die 2 keer kon gelijk maken in een wedstrijd waarin op een slecht terrein al best slordig werd gevoetbald. 3-3 dus uiteindelijk. De terugmatch wordt wellicht een zware klus voor Union. Al veel Europese topploegen gingen onderuit op bezoek bij Bode Glimt.
1: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk aan droger vannacht met wel wolken bij temperaturen tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Donderdag veel zon, dan halen we nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Sportza. Met Niels van Duizen.
3: Welkom terug. We gaan hier nog een uurtje door. En dat beginnen we met deze Let Me Grow and You'll See the Fruit.

Dry Cleaning met Let Me Grow and You'll See the Fruit. Ja, gelijkspel dus tussen Bodø Glimt en Union. En zoals Bert er net al zei, volgende week dinsdag is er dan die terugwedstrijd. Dan in Noorwegen uiteraard. Dus dan kan het nog alle kanten uitgaan. Alles ligt nog open. De wedstrijd begint dan om 6 uur en kan u ook hier live volgen natuurlijk.

Nant, we stikken alles in brand. Koele mond die staat direct op de vloer. Met aan de rollende band, we hadden alles in stand. Wat hier in Beeks, ja, we hebben de groef. Hier is het iets te riskant, van Saint-Tropez tot de rand. We doen die dingen dat een ander niet doet. Koken die shit te pikant, kom met die kop uit het zand. Of het is schrik voor een of andere voer.

die huis in de thuis, we dansen weg alle stress. We klimmen op het fornuis, we hebben die saus op het smeg. Hier zijn we nooit niet gebuist, van hele leven een test. Hier leven Engels en duivels, maar we bleven geblest. Dus alles is si tu veux, worden de city du beu. Hier is het elke dag feest, pak u die drie aan de beurs. Hebben die goede regeur, loop met een goede humeur. Ja, iedereen doet er mee, wij kijken niet naar de kleur. We zijn zot. We zijn zot. We zijn zot.

Zwangere Giet, liever gezegd met Voes uit Zot. Voor de mensen die zot zijn van voetbal, dan is er goed nieuws natuurlijk. Want vanaf vrijdag gaat de Jupiler Pro League opnieuw van start. Dan gaat de nieuwe competitie feestelijk geopend worden. Dat door landskampioen Club Brugge. Zij mogen die eerste speeldag aanvatten in eigen huis. Dat om 9:15, mocht u daar uw klok al op willen gelijk zetten. En het is tegen het gepromoveerde KV Kortrijk. Dus die wedstrijd trapt alles in gang nu vrijdag. Dus opnieuw onze competitie.

0: Gaan we nog eens terug naar die tijdrit in de Tour de France. Eerste Belgische daar was Lotte Klaas op een 55-tal seconden van de winnares Marlène Reusser. Mooie prestatie dus van onze landgenoten. En dat vond Maarten van Gramberen ook. En die kon met haar spreken. Laat eens luisteren hoe Lotte Klaas terugkeek op haar tijdrit vandaag dus in die Tour de France.
1: De Belg van de dag staat hier bij ons. Dat is natuurlijk Lotte Klaas, achtste geworden in een tijdrit tegen de hele wereldtop. Hoe kijk je daar nu zelf naar?
2: Ja, ik vind het een beetje een verrassende uitslag, zou ik zeggen. Ik had het totaal niet verwacht. Had ik wel gehoopt op een goede dag. Zeker voor de eerste keer in de Belgische trui, in de Tour de France. Maar achtste, ja, wauw, fantastisch.
1: Ja, ja. Had je dat meteen door? Ik heb superbenen vandaag. Want in een tijdrit kan je dat meestal wel snel voelen.
2: Ja, eigenlijk niet. Op het Belgisch kampioenschap had ik echt zo'n dag van wauw, hier vlieg ik echt. Vandaag had ik dat iets minder. Ik denk ook gewoon door de hitte en ook al een beetje de vermoeidheid van de voorbije 3 dagen. Dat voelt toch iets anders, een tijdrit in een Tour, dan gewoon een losse tijdrit. Dus dat voelde ik wel, maar ik heb hem vrij goed kunnen indelen. En ik ben eigenlijk niet echt stilgevallen.
3: Wat ik heel grappig vond, was dat je na afloop eigenlijk meteen zei, oh, ik ben sneller dan Sandrine Tas. Speelde dat echt voor je?
2: Boah, ja, ik weet dat zij echt goed is. En op het BK had ze wel wat last van de warmte. Dus ik dacht van, dat wordt hier echt wel moeilijk. En ja, als Belgisch kampioen, ja, wil je toch wel de snelste Belg zijn. Dus ja, een beetje de ingesteldheid, denk ik.
1: Ja, je zei daarnet, Lotte, dat het fantastisch was om in die prachtige trui, die Belgische trui, te kunnen rijden. Omdat je natuurlijk Belgisch kampioen tijdrijden werd. Heb je je daar toen erg verrast en heb je daar ontdekt, potverdorie, ik kan een stukje tijdrijden?
2: Ergens wist ik wel van, ja, het zit wel in mij, maar het moet er misschien gewoon nog net uitkomen of zo. Ook, ja, omdat ik nooit echt er specifiek op heb getraind.
1: Ik zie jou op dat Belgisch kampioenschap.
2: Ja, wat een leuke dag.
1: Ja, dat zal wel.
2: En toen, ja, op het BK, ja, kwam alles gewoon samen en ik vloog echt gewoon. En ja, ik voelde me supergoed. Ik had ook totaal geen last van de warmte, want toen was het ook echt 37 graden, denk ik.
1: Het is al de hele zomer super warm.
2: Ja, voilà. Maar nu ben ik er echt wel, ook met deze bevestiging, ben ik er echt wel van overtuigd dat er eigenlijk wel nog iets meer in zit. En ja, wil ik er mij wel graag verder in specialiseren.
3: Maar eigenlijk, je bent duatleten geweest, dan moet je ook wel tijdrijden. Wat is het verschil dan nu als wielrenster?
2: De tijdritten in de duathlon zijn wel vaak iets langer. Ik deed voornamelijk lange afstand duathlon. Dus dat was 150 kilometer op een tijdritfiets. Het tempo ligt dan wel net iets trager. De aeropositie is dan ook iets minder van belang. Dus vandaar denk ik dat er zeker wel nog meer mogelijk is.
3: En je bent nu overgestapt naar Phoenix. Vorig jaar reed je voor Arkea. Gaat het dan nu ook beter omdat je hier bijvoorbeeld betere omkadering of materialen hebt?
2: Ja, je merkt wel dat hier echt wel alles veel professioneler is. Er is veel meer structuur. Ook veel meer focus op recovery. En dat merk je ook wel. Allee.
3: Ja, en ja, zit een marge ook op nog in jouw tijdritten? En waar zit die dan?
2: Ja, ik denk op mijn positie zit er zeker nog marge. Ik ga er gewoon ook iets meer op moeten trainen. Voor het BK heb ik wel een aantal keer zo wat specifieke blokken gedaan. Maar nu voor de Tour eigenlijk niet. Dus ik denk als ik elke week een keer een beetje blokken doe op de tijdritfiets, is er nog veel mogelijk.
1: Ja, veel mogelijk. Absoluut. Denk je nu, ik kan absoluut een wereldtopper worden en ik kan dat nog in de tijdrijden?
2: Ja, ik denk dat ik er wel in moet geloven. En als je de uitslag hier ziet, zeker als het parcours iets zwaarder is, dan ligt me dat wel goed. Ergens hoop ik dat ik mee kan gaan met de Belgische ploeg naar de kampioenschappen. En wie weet.
1: Ja, straks in Canada is het, in Montreal is het te doen. Het wereldkampioenschap. Ja. Je kan eigenlijk een beetje alles, hè, want we leerden jou een jaar of twee geleden ook kennen in de Tour. Toen reed je heel goed bergop. Toen eindigde je ook 16e was het in het eindklassement. En vorig jaar won je de sprint, in de sprint de omloop. Dus je bent eigenlijk een van de meest polyvalente rensters van het hele peloton.
2: Wow.
1: Ja, blijft ook nog een bijzonder moment, denk ik. Hè?
2: Ja.
1: Die sprintoverwinning daar.
2: Ja, ik zou het niet echt
1: op het einde
2: sprint durven noemen. Maar ja, het wel.
1: Van stervende zwanen was het.
2: Ja, inderdaad. Maar het was wel echt een fantastische dag. Ja, heel mooi.
1: Ja, en dan moet je eigenlijk bedenken dat je vorig jaar een beetje in paniek was. Want het leek erop dat je misschien geen ploeg zou vinden.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, het was maar heel laat eigenlijk dat ik een ploeg heb gevonden. En ja, ik ben heel dankbaar. Dat ik hier nu ben. Ja,
3: het is ook heerlijk om je zo te zien stralen. Want we hebben je ook in de vorige Tour gezien. Toen heeft Linde je ook gevolgd.
2: Ja.
3: Dat was wel echt een ander beeld, hè?
2: Ja, dan was ik een hoopje miserie. Toen had ik echt last, ja, van een buikvirus of zoiets. Maar nu voel ik me heel goed. Dus ja, ik kijk echt al uit naar de komende dagen eigenlijk.
3: Ja, en we hadden het al even over de verandering van ploeg. Dat daar al van alles voor je verbeterd is. Maar zijn er nog meer factoren in je leven veranderd waardoor het nu zo goed gaat?
2: Ja, ik weet niet. Geen privéfactor of zo. Alles
1: nee, want we zagen jouw vriend daarnet jou nog troosten in die tour. Dat zat toen ook al allemaal goed.
2: Ja, zeker. Ja. Dat is allemaal hetzelfde en stabiel gebleven. Ja. Zeker en vast. Ja.
1: Ga je morgen nog wat doen of ga je vooral Puk helpen om punten te sprokkelen voor de bollen?
2: Ik ga Puk zo goed mogelijk helpen morgen.
1: Ja. En nu eten, want dat kan je goed.
2: Ja,
1: ben je daar net vlak voor dit interview?
2: Ja, dat kan ik heel goed.
1: Heb je altijd honger in de Tour? Ja, want er zijn renners die daar moeite mee hebben natuurlijk.
2: Ja, sommige renners hebben er wel moeite mee, maar ik eigenlijk niet. Ja, ik ben een vrij goede eter. Ja.
1: Oké, okay, laat het smaken. Weet je al wat er op het menu staat?
2: Ik heb nog niet gekeken. Nee, dus ik weet het niet.
1: Oké, okay, we gaan je laten gaan, want de kok heeft gezegd dat het eten ongeveer nu wordt opgediend.
2: Ah,
1: laat het smaken. En dankjewel. En nog eens proficiat met die hele mooie prestatie vandaag.

Invisible met Alison Moyet. Als u zich afvraagt wat Union deze avond gedaan heeft in die derde kwalificatieronde van de Champions League, mocht u de wedstrijd gemist hebben, wel 3-3 is het geworden, een gelijkspel. Dus daar in Oostende tussen de Brusselaars en de Noren van Bodø/Glimt. Dinsdag is er de terugwedstrijd, dus dan kan het nog alle richtingen uit. En straks ook reacties. We zijn heel benieuwd wat ze er eigenlijk van vonden zelf bij Union. Want het was toch niet het perfecte spel of die strakke verdediging van het vorige seizoen.

Zonder het Eurosong Festival mee, de Duitse Lena met Satellite. Gaan we terug naar tennis, niet terug, eerste keren. In Montreal, daar wil Alexander Bloks aantreden daar in het tennistoernooi, ATP-tennistoernooi. Maar hij had een vrijstelling in die eerste ronde. Normaal gezien moest hij dan aantreden in die tweede ronde, maar dat ging niet door, omdat zijn Spaanse tegenstander daar verstek gaf. Dat wil zeggen dat het nog eventjes wachten is daar voor zijn wedstrijd daar op het hardcourt. En die volgende ronde, ja, dat er treft hij sowieso een Tsjech. Dat staat al zeker. Dat zal ofwel Lehečka zijn, ofwel Kopriva.

0: B52's met Love Shack. Reactie uit het voetbal, uit het kamp van Union. Ook laten eens luisteren wat Rob Schoofs van de wedstrijd tegen de Noren vond.
1: Rob Schoofs, 3-3. Ik denk dat de uitgangspositie beter had kunnen zijn. Hè. De tegendoelpunten zijn te makkelijk weggegeven.
2: Ja, zeker en vast. 3 goals tegen op stilstaande fase. Dat zijn natuurlijk zaken die ons niet mogen overkomen. Als je kijkt welke lengte dat we in de ploeg hebben. En zeker die laatste. Hè. We hebben heel de match moeten knokken om die 2 keer een achterstand om te buigen. Dan op het einde kunnen we de 3-2 maken. En dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
1: Het is een vreemde conclusie, die tegendoelpunten na een seizoen waarin jullie de clean sheets opstapelden. Waar kan dat dan liggen? Het vertrek van Burgess is er uiteraard. Veel automatisme, ervaring weg.
2: Ja, ik denk misschien inderdaad dat het wel een beetje automatismen kunnen zijn die beter moeten. Maar de eerste goal was vrij trap, penalty en die laatste vrij schop. Ja, dat kan allemaal gebeuren. Maar 3-3 op 1 match is natuurlijk wel te veel. En dat zou ons niet mogen gebeuren. Dus nu vorig jaar hebben we ook wel enkele doelpunten gehad nog op stilstaande fase. Maar 3 op 1 wedstrijd is te veel en dat mag ons nooit gebeuren. Want hierdoor, we zijn hier om de Champions League groepsfase te halen. En als je op deze manier doelpunten slikt, is wel pijnlijk. Maar goed, ja, het is om over na te denken en samen te zitten en beter te doen.
1: Hoe goed vonden jullie in de opbouw? In de eerste helft leek dat wel mee te vallen. Vonden jullie de ruimtes redelijk op een slecht terrein dan nog?
2: Het terrein was nog wel was niet het beste, maar was wel oké hier. Dus daar moeten we zeker niet naar kijken. Eerste helft viel het wel mee. Vooral de eerste 20 minuten denk ik dat we goed in de opbouw zaten. Maar ook vooral in de druk dat die beter was als in de rest van de wedstrijd. Waardoor we hoger op veld konden spelen. Meer naar voren, meer rond de 16 konden spelen. En na die tegendoelpunten viel onze druk een beetje weg. Konden we niet meer die druk zetten. En daardoor konden zij makkelijker de bal laten gaan en was het voor ons meer achter de bal lopen. Dus daar moeten we toch ook wel eens naar kijken hoe dat we die druk beter kunnen houden op hun, waardoor dat we zelf meer aanvallende te verf kunnen komen.
1: Was Bodø een beetje wat je ervan verwachtte qua niveau? Het is een ploeg die tegen veel Europese ploegen echt wel sier heeft gemaakt. Een paar spelers verloren. Was het dat niveau wat je voor ogen had?
2: Ja, het is een heel goede ploeg gewoon. Ze hebben vorig jaar Champions League overwinterd. Dit jaar eerst in Noorwegen. En ik denk dat wij hebben getoond dat wij voor zo'n ploegen niet moeten onderdoen. En dat we die aankunnen. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. En realistischer zijn, denk ik. Efficiënter, zowel aanvallend als verdedigend. Maar, want Bodø is toch wel echt een goede ploeg.

0: Forsaken Soul van Helena Casella. Ook een reactie van de coach hebben we te pakken van David Hubert. Wat vond hij eigenlijk van de wedstrijd? Nog een eerste grote test na die Supercup van zijn troepen. Ook zijn reactie kunnen we eens naar luisteren bij Bert Sterks.
1: David Hubert, gelijkspel. Uiteindelijk leek erop dat jullie een bonus zouden hebben om naar daar te trekken. Maar het tegendoelpunt viel te makkelijk in de slotfase, zoals de andere tegendoelpunten ook.
2: Ja, tegen doelpunten valt altijd te makkelijk bij wijze van spreken. Er is altijd wel een oorzaak aan en die gaan we wel moeten bekijken en gaan we bekijken. Maar inderdaad, gelijk dat je zegt, ik denk dat we misschien het moeilijkste doen. Door twee keer, en dat is het positieve dan, maar twee keer heel veel weerbaarheid tonen. Door twee keer terug te komen. En tegelijkertijd ook op zoek gaan naar die overwinning. Dus dat toont echt wel heel veel van deze groep. Ook tegen een ploeg die eigenlijk al verder staat, laat ons zeggen, in het seizoen. Dat je toch tegen het einde op zoek gaat naar en uiteindelijk daarin slaagt ook om drie keer te scoren tegen hun. En ja, uitzicht hebben op een bonus van een doelpuntje. Als je de negatievere kant gaat kijken, is het wel zo dat we zeker twee keer eigenlijk juist na een doelpunt tegen krijgt. Veel te snel eigenlijk. Om dat momentum een beetje te kunnen vasthouden, zijn dat toch momenten die je langer moet kunnen hebben.
1: Vervelend, want eigenlijk geven jullie voor de rest niks weg. Dat doen jullie wel goed.
2: Ja, nee, dat klopt. Hè. Maar die momenten, die setpieces, die eerste ook. Dat is een moment dat we eigenlijk die tweede bal veroveren. Wat heel belangrijk is tegen dit team. En het probleem is dat je die heel snel terug verliest. Onnodig eigenlijk, een unforced error, als je het zo mocht, als in tennistermen mocht gebruiken. En dan moeten we daar rond de 16 een fout maken. De jongen trapt het natuurlijk fantastisch mooi binnen, heel hard. Maar goed, daarna die laatste voor mij ook gescoord. En eigenlijk moet je daar... De winkel sluiten. Proberen ze voor ons te houden. Zorgen dat we daar niet door worden gespeeld. En ja, maken ook voor mij weer een onnodige fout rondom die 16 meter. Waardoor dat er die mogelijkheid komt. En daar ook weer moet je eigenlijk beter op gaan verdedigen. Dus dat zijn wel momenten die we, zeker op dit niveau, moet je zorgen dat je die niet maakt.
1: Sta je ervan te kijken? Want vorig jaar waren jullie de ploeg van de clean sheets met heel weinig tegendoelpunten.
2: Ja goed, maar dat is nu nogmaals, dat zijn drie stilstaande fasen. Het is moeilijk om daar echt een analyse, want gelijk dat je zegt, geven voor de rest ook gewoon heel weinig weg. Dus op zich staat het goed. Alleen die foutjes moeten eruit. En goed, is het onlogisch? We zitten nog maar in de tweede wedstrijd, competitieve wedstrijd van het seizoen. Maar goed, we gaan heel snel moeten leren, want nogmaals, heel veel wedstrijden, heel veel belangrijke wedstrijden. Dus leerproces, dingen dat we moeten meepakken hieruit, die we moeten verbeteren. Maar ook toch wel redelijk veel positieve zaken die ook moeten onthouden worden, want nogmaals, die wedstrijd van volgende week is volledig open.
1: Zoals Floric en Promise David die scoren, wat ze echt wel nodig hadden, allebei denk ik dat het een enorm deugd doet.
2: Nou goed, elke speler, zeker elke spits, heeft doelpunten nodig voor...
1: Gezien uit de situatie van waar ze komen, uit blessure, Floric een moeilijk jaar gaat.
2: Absoluut, absoluut. Dus dat zijn absoluut een van de positieve punten die we daar ook in meepakken. En goed, dat moet ons sterken naar volgende week toe.
1: Wat vond je voetballend van jullie prestatie in de opbouw? Het terrein was niet altijd makkelijk, maar nu en dan werd er nog wel degelijk gecombineerd toch?
2: Ja goed, maar het is ook een heel stugge ploeg tegen wie je gespeeld hebt. Ze staan er ook voor bekend. Heel compact, heel weinig ruimtes tussen de lijnen laten. Dus in mijn ogen hadden we nog iets sneller die bal moeten laten gaan van links naar rechts. Hun nog wat meer in moeilijkheden brengen daarin. Maar goed, dat zijn zaken die we natuurlijk ook weer gaan meepakken. Voor de rest hebben we gedurfd. We hebben ook offensieve wissels gedaan in de tweede helft om te proberen nog dat winnende doelpunt en toch dat bonusdoelpunt te scoren. Daar slagen we ook in. Dus ik kan de jongens weinig verwijten in enigszins. Ze hebben ook heel veel gegeven. Dus voilà, kijk, positieve eruit halen, energie voor volgende week. En zorgen dat we daar we gaan een hele goede prestatie nodig hebben. Waar we in de foutjes moeten wegkomen en heel efficiënt gaan moeten zijn.
1: Maakt die 3-3 een verschil in aanpak voor volgende week? Die bonus die je nu niet hebt?
2: Ergens kun je gaan kijken. Als zijn er kijk, we hebben twee ploegen die er absoluut gaan voor moeten gaan. Dus dat zorgt misschien wel voor een hele mooie wedstrijd voor neutrale toeschouwers. Ik heb altijd graag een doelpunt meer. Dat is gewoon zo. Ik win altijd graag, dus ik had vandaag graag gewonnen.

0: De Kings met Dead End Street. Die terugwedstrijd voor Union is dus volgende week in Noorwegen. Tegen dus de Noren van Bodø/Glimt. Met die 3-3 trekken ze daar naartoe. Benieuwd wat het gaat worden. Zometeen 11 uur en daarna de nacht hier bij Radio 1. Ik wens je nog een hele fijne avond en een fijne nacht.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Aldi gaat zijn promotieacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug, zegt woordvoerder Emily Verhagen.
4: Dus we hebben ervoor gekozen om onze prijzen van onze verse promoties niet langer te blurren van de komende week. Onze klanten vragen namelijk om goed geïnformeerd te zijn, waarbij dat de prijs een belangrijk onderdeel is voor de opmaak van hun boodschappenlijstje. Daarom gaan we nu dus ook de prijzen terug zichtbaar stellen, zodat de klanten hun aankopen goed op voorhand kunnen plannen.
3: Zo Plankendaal heeft vandaag jonge kievitten vrijgelaten in Geel in de provincie Antwerpen. De kievit is een akkervogel die in Vlaanderen bedreigd is en daarom heeft de dierentuin vogels vrijgelaten in een natuurreservaat van de Zoo, waar veel zeldzame planten en diersoorten voorkomen. De dierentuin werkt met vrijwilligers en landbouwers samen om de kievit te redden, vertelt Pieter Tierks.
5: Dan gaan we eigenlijk samen met een groep vrijwilligers, want we hebben heel veel ogen nodig, gaan we eigenlijk actief op zoek naar kievitnesten. Gaan we daar eventueel mandjes plaatsen of stokken bij zetten, als de landbouwer daar rond kan werken. Maar in sommige gevallen is dat dus niet haalbaar. En dan moeten we de eieren gaan collecteren, gaan rapen. En die eieren eigenlijk in een broedmachine of een incubator gaan uitbroeden. En te zorgen dat ze toch een nieuwe kans krijgen.
3: Er liggen mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het natuurgebied dat nog altijd in brand staat in Noord-Limburg in Nederland. De brand is nog steeds niet volledig onder controle. Er zijn nog altijd plaatsen waar het vuur af en toe oplaait. De brandweer vraagt advies van de explosieve ontruimingsdienst over de munitie en blijft voorlopig enkel op bestaande paden in het bos blussen. Zowat 100 hectare is daar al afgebrand. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het verslag is van Bert Sterks.
6: Even leek erop dat Union met een kleine bonus richting Noorwegen zou trekken na de late 3-2 van invaller Promise David, maar Bjørtoft kon met een kopbal toch nog gelijk maken. Een van 3 tegendoelpunten uit een stilstaande fase. Want in de eerste helft trapte Berg al een vrije trap rechtstreeks binnen 0-1 en Blomberg zette een penalty om voor de 1-2. Voor Union was het Floric die 2 keer kon gelijk maken in een wedstrijd waarin op het slecht terrein slordig werd gevoetbald en Union zijn doelpunten te makkelijk incasseerde. 3-3 dus uiteindelijk. De terugmatch wordt wellicht een zware klus. Al veel Europese topploegen gingen onderuit op bezoek bij Bodø/Glimt.
3: Het wordt geleidelijk aan droger met wel wolken bij temperaturen vannacht tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De twee Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden kritiek naar het ziekenhuis gebracht. De ene jongeman van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Hodet van de lokale Franse politie.
3: Une personne donc relativement inconsciente et l'autre consciente avec une perte de sensibilité motricité au niveau d'un membre inférieur. L'autre personne donc un adolescent de 14 ans, voilà, qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
2: Een van de twee komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. De woonplaats van de andere jongen is niet bekend. Er liggen mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het natuurgebied dat nog altijd in brand staat in Noord-Limburg in Nederland. De brand is nog steeds niet volledig onder controle. Er zijn nog altijd plaatsen waar het vuur af en toe oplaait. De brandweer vraagt advies van de explosieve opruimingsdienst over de munitie en blijft voorlopig enkel op bestaande paden in het bos om te blussen. Zowat 100 hectare is daar al afgebrand. Supermarktketen Aldi gaat zijn promoacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug. Woordvoerder Emily Verhagen vertelt wat je opnieuw zal kunnen zien.
4: Dus bij Aldi kan je steeds de online folder van deze en de volgende week raadplegen. Wekelijks bieden wij dan ook bij Aldi 25 promoties aan op vers. Van vers vlees tot groenten en fruit en de bakkerij. Verse aankopen behoren vaak tot de wekelijkse aankopen. Vandaar dat we deze als test een week op voorhand toonden. Maar nu gaan we dus opnieuw de prijzen van de vers promoties van de lopende en de volgende week tonen via de digitale folder.
2: En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø/Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
5: Uiteindelijk kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
2: De terugwedstrijd vindt volgende week dinsdag plaats in Noorwegen. Het wordt geleidelijk aan droger met wel nog wolken bij temperaturen vannacht tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twee Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten het levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De ene jonge man van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Godet van de lokale Franse politie.
2: Een persoon relativement inconscient en l'autre consciente avec une perte de sensibilité motricité au niveau de membre inférieur. L'autre personne donc un adolescent de 14 ans voilà qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
1: Een van de twee komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant, van de andere jongen is de woonplaats nog niet bekend. De brandweerlieden die de natuurbrand blussen in Nederland bij Venray doen dat voorlopig alleen nog vanaf de bestaande paden. Mogelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. Gisteren in de loop van de dag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de Nederlandse explosieve opruimingsdienst opgeroepen. De brand bij Venray is nog niet onder controle, zo'n 100 hectare natuur is al verwoest. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is gunstig, zeggen de hulpdiensten. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie ook uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren onder meer in het dorp Le Forge, zo'n 50 kilometer ten westen van Bordeaux, verschillende explosies te horen. Eerst werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar ondertussen heeft de prefectuur bevestigd dat het gaat om munitie. De Franse autoriteiten houden rekening met nog meer munitie in de bodem, daarom blijft een deel van het gebied afgesloten totdat de ontmijning is afgerond. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
3: Uiteindelijk kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
1: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. Er komen meer wolken in de loop van de nacht en daar kan plaatselijk een buitje uitvallen. Het blijft minstens 17 graden. Ook in de ochtend kans op lichte regen, na de middag steeds bredere opklaringen, met in het westen nog kans op zonnige perioden. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.